0: Snij in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud-Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haïti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haïti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij scheelt zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nettelo.
3: Nee, dat is Nettelo.
0: Friesland van de Moon.

Want u zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Het zou zomaar kennen, het zou zomaar kennen.

Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles al het strekt aan zo'n wezen. Het zou zomaar kennen.

0: tennis in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden wordt vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen troepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van die parken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: Mooi, eer iets zei.

0: Lenny Kravitz, wie dat? En It Ain't Over Till It's Over.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Nou, ik ben nog niet toe aan conclusies, want het is eerst dat we alle feiten precies moeten weten.
0: Er moet in Greven onderzocht worden hoe supporters, vuurwerk, maar het uitvak van het Kooistadion in Ljouwt binnen smokkelijk koen. En het wetterskip versterkt de dieken, maar het baggersliek.
4: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk om de duurzaamheid.
0: Goedemorgen en welkom door de Beest, ja dat ken ik. Welkom en morgen is de Beest bij Friesland van de Moorn. Het is tiestje. Fijn, hè? Een stuk baggersliek.
5: Baggersliek, nee.
0: Baggersliek voen, in de oren mee.
5: Jim bagger. Oh. Gewoon ijs, zeg maar.
0: Gewoon, ja, dan is die een ijs, toch wat gewoon is.
5: Ja, is het bijzonder ijs, gewoon ijs? Ijs.
0: Filosofisch.
5: Ik heb ijs voen. Hè, dit is wel heel betierd, hè,
0: ik ben al wat langer lekker.
5: Filosofisch verteren moeten hebben. We hebben nog maar niet een bakje koffie aan.
0: Goed.
5: Ja, nou ja, het Jalkje, die ben ik al wekker. Goeiemorgen, ik.
0: Goeiemorgen.
5: Dan maar naar het ijs. De NS die komt mij goedkeper kaartjes voor mensen die boetende spits reizen. En de toegangscontroles in stadions moeten beter om vat te komen dat het er naar vuurwerk naar binnen smokkelen wordt. Dat staat in een landelijk rapport dat juist eruit kwam is. Om in sporttermen te blowen, een inkopperke.
1: Om het Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: En daar is soort zin, hè, Joert. En droeg. Maximum temperatuur niet is om de 23 graden. Dat in het verkeerd. Deze ken trouwens. Status quo. And what you're proposing.

0: Lekker wekker worden mijn status quo en what you're proposing. Een grote bron vannacht in het pond van een meubelmakker in Dokkum. Een bronwacht kreeg om 11 fjouweren in de eerste beruchten over die bron aan de beurt vaart.
1: Ja, wat trof de brandweer om bij omkomst?
2: Ja, toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is ik het hele pand verlennen gaan. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Aanst geven mij een kraan het pand uit mekaar loopen, zodat we beter alle brandhaarden blussen kennen. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
1: Om wat voor pand giet het? En is het verslaan uitbaand?
2: Ja, het is verslaan uitbaand. Het is een pand van ongeveer 20 bij 20 meter. Zo gaan om een bedrijf dat meubels makket of restaureert. Ja, dat is verslaan verlennen gaan.
1: Is er ook gevaar voor omlissende panden of reek?
2: Nou, de omlissende panden zijn alle keer behouden bleun. Daar wie al vrij snel duidelijk dat die ik behouden bleun kon. Er wie in het begin vrij volle reek. Er zijn ook wel inwenners van Dokkum die het onjoegen van bij Roeken de Braan. We hadden een verkenningseenheid metingen dwaanlitten in Dokkum. Daaruit bleek dat er geen verheegde waarden van gevaarlijke stoffen te meten waren. Ja, wel is het te roeken. Dus als mensen daar les van hebben, dan is het advies altijd om ramen en dwarren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
1: Wat gaat de brandweer dan nog doen?
2: Ja, nijblussen dat de brand echt helemaal onder controle is, dat is het op dit moment nog net. Daarvoor moeten we het pand uit mekaar loeken om alle brandhaarden goed blussen te kennen.
1: Ja, en het zit er soms ik wel even wat gek uit, want het kijkt of het er net blust, maar dat is bewust.
2: Ja, soms dan stoppen we even met blussen. Soms is net iets dwaan, ek iets dwaan. We moesten even wachten tot het gas en het elektriciteit afsluiten is. We moesten even wachten op de kraan die er is. Nou, als dat alle keer dien is, dan kunnen we verder met bluswerkzaamheden.
0: Sietke Balt vond de bronwacht in Peteer met correspondent Jaring Rispus. Er is intussen net een soort reek meer daar in Dokkum. Omdat we het uitelkoor hellen, zodat de bronhaard beter te berikken is, meldt de bronwacht.
3: De media van de morgen.
0: Feike, door de media.
4: Ja, de NS die biedt van Joert al goedkeperen treinkaartjes voor mensen die de drukke trein in de spits meien. De spoorvervierder wil treinreizigers dus aanmoedigen om een reistige trein jedder of letter te nemen. En dan hebben meer mensen een zitplak. Benam op de tientjes en toontjes dan het de NS te krijgen mijn zogenaamde hyperspits. Dat is wel wat nice.
0: Een hyperspits.
4: Ja, een hyperspits. Dan is hij een kwartiersbestek van een oeren binnen een heel soort mensen tagliek met de treinonderwijs. Ja, dat een deal van deze reizigers. Nou, krijg wat jedder of letter reizigert. Dan wordt de drukte beter over de trein verspraat. En dan hebben meer mensen een zitplak dus. En om dat te stimuleren kennen reizigers van Utah dus goedkeper een treinkaartjes kiepje voor reistige trein om de rand van de spits. En die kerst dan uiterlijk een dij van tevoren kerst die kiepje. Ja, om het afstekken van vuurwerk in stadions effectiever tjin te gaan, maar onder andere de toegangscontrole in stadions verbeter je. En dat adviseert het onafhankelijke auditteam voetbal en voetbal en veiligheid in een rapport dat juster verschijnt is. Zo zeggen ze, goh, dat is een mooi inkoppertje naar wat er ouderwets naar bij Cambuur gebeurd is.
0: Ja,
4: we hebben dat rapport dat we in juli al kleden. Maar we hebben het nou naar boeten gebracht. Het was eerst vanwege het simmerreces in Politiek Den Haag, waar het uitstelt, die presentatie. Maar we hebben het nou maar naar boeten gebracht. Naar onleiding dus van dat vuurwerkgeweld. Snijn bij SC Cambuur Feyenoord. Maar zo'n meesten die verwoenen rekken als gevolg. En dat was heel heftig. En precies hierover gaat ons onderzoek, zei een van die onderzoekers. Nou, zij zitten wat kerst dan nog dwaan. Scanpoorten, handscanners, slimme camera's. Betere controle van personeel, leveranciers en stadion rond te scannen. Ik een verbetering opsmieten. Veel van wat nodig is om vuurwerk terug te dringen is niet nieuw. Al in 2018 zijn afspraken gemaakt en is een plan van aanpak opgesteld. Terugkijkend moeten we constateren dat van de uitvoering daarvan te weinig terecht is gekomen. Ja, inderdaad. Goede voornemens bleken onvoldoende en partijen spraken elkaar onvoldoende aan. En van de gehoopte cultuuromslag onder supporters kwam weinig terecht. Ja, dat bleek het alleen maar slimmer te worden. Dat geweld dus onder die een deal dan de supporters. En de echte hooligans, dat wie bij SC Cambuur ik te zien. Dat ze dus op een gegeven moment verdwoen dus een deal van die onhing van Feyenoord. Die verdwoen onder een vlaggen. En door die vlaggen we futlutsen water. Toen hier ze al een keer zo'n bivakmoetsen op. We zijn net te herkennen. En dat is een hardnekkig probleem. Wat ik zei door die onderzoekers. Dat ik echt onpakt worden had. In de anonimiteit van de dieders. En ja, gezichtsbedekkende kleding en grote doeken spelen een cruciale rol bij het frustreren van identificatie. Dus, nou ja, en ik wil voorstellen dat als je daar als vrijwillige steward testiest. En als je het zien van die, nou ja, trosnoven hooligans voor die, dan is het misschien niet net heel kritisch.
0: Nee.
4: Kan ik me ergens ook wel weer wat bij voorstellen.
0: Ja.
4: Dus er moet wel echt wat gebeuren.
0: En we moeten misschien even wat hamers op de fleuren.
4: Ja, precies het maar. Even een koffiepla.
0: Nou, dat dacht ik.
4: Ja.
0: En er komen al mooie suggesties binnen. Van Biggelieks Jelke, die stuurt
4: een plaat.
0: Wauwers. Ja. Bon Jovi. En dus even te zien wat komt er nog meer binnen. Tjalkje, die stuurt ook een mooie plaat in. Maar ja, dat had ik even ik ideeën. Welke plaat was toch jaren om deze teaser, om die lekker uiteind te zetten? Welke plaat zou deze teaser voor jou echt, nou ja, nul goed maatje? Stuur die maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Dat hij een periline, een perfecte reclamespotje was voor de SP. Rumor has it.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het wetterschip Friesland is begonnen met versteviging van de zeedijk tussen Peerses en Holwert. Aan de binnenkant van de dijk, daar komen de tijd 300.000 kuub groenstwaad worden. En die groen die komt van een depot bij Hege Beintem. Daar wie verslagjouwer Ben de Jager.
3: Rudy Damstra, projectmanager bij het wetterschip Friesland. We staan hier in het grijden bij Hege Beintem, laten we het samen even omschreeuwen. Bij een draaiende kraan, constant vrachtwijn. Allereerst, wat bad je?
4: We zijn wel mee bezig. We hadden twee lijnen, hadden we direct in bedij. Toen waren we hier aan het baggeren. En toen hadden we 64.000 kuub in alle hectare, ongeveer 14 voetbalvelden groot, depots hebben spoten. En dat hebben we nu in twee keer omzetten. En dat is nog een beetje een grondje geworden, zoals het juist. De kraan die laat straks in de vrachtauto achter mij. En dan is het de bedoeling dat dat straks tappast wordt in de sedieken.
3: Ja, en in de sedieken, dit spul, deze groen eigenlijk, die komt eerst in een soort van depotopslag. Hoe maak je dat zien?
4: Ja, dat is eigenlijk een tijdelijke opslag. Dus dit is bagger wie verspreidbaar. En dan meestal volgens de omgevingswet, meestal dan binnen 10 kilometer zonder verder onderzoek. Meestal dat dan tappassen op een perceel of op een sediek. En dat is nou de bedoeling. En dan slaan we het tijdelijk op. He, dat is een perceeltje langs de sediek. En dan wordt het, als het zover is dat de uitvoering start, dan zal het in principe broek worden.
3: Want deze groen, het is een relatief skinne groen, laten we het maar even zeggen, wat van A naar B gaat. En dan straks nog van B naar C, naar die C-diek. Ik denk dat dit ook kostentechnisch een boppenslag wordt, ik net zeggen, maar dat het kostentechnisch echt wel interessant is, laat ik het zo zeggen.
4: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook, voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zo vol mogelijk verzamelen in de omjouwing. Ja, wij hadden Vietno skin. En zo is ik bedokken. En die depots die konden straks ook hinnen. En dan hebben we mooi van de 300.000 kuub die we aan de binnen komen van de sediek nodig gaan. Hebben we mooi 150.000 kuub groen. Hebben we mooi tappassen in de sediek. Dus dan hoeven we nog maar 150.000 kuub te

0: Sammeli.
1: En maar, om even in orde van grootte te spreken, hoeveel kuub leidt Jeno?
0: We hadden dit mijn drone invlogen, maar het is heel moeilijk in te schatten. Maar wij schatten ongeveer 34.000 kuub groen. Ja, dus van een 64.000 kuub bagger is ongeveer 34.000 kuub groen opgebleven. Ja.
1: Is de rest dan eigenlijk een soort van wetter wat ja, uiteindelijk ja, een soort van voortstreemd is of voortdien is de groen in?
0: Ja, dat klopt. Ja, als het u te veert helst maar die zoeven, dan is het ongeveer 90% beter. Maar het eerst bezinken in de depots. En daarna, ja, dat het bagger in kleren is, dan mag het dan een peker omzetten. Hè, maar dat maar het vierde riepje. Hè, wat er wat lucht bij, wat oors wordt het net een groentje. Dus uiteindelijk is het na twee keer omzetten een groentje weer.
2: En dat zei René Valkertsma van het Wetterskip Friesland. Feike, dat is een YouTube-fan.
3: Zeker.
2: Dat is geen geheim.
3: Nee.
2: Ik vind YouTube, dat maakt het eigenlijk wel aardige muziek. Maar ik heb toch wel de laatste jaren dan, dat is een beetje... Ja, het valt toch wat chin, maak
3: ja,
2: het even.
3: Ja. Nee, het is helemaal gelijk.
2: Wat er naar je muziek
3: valt
2: komt.
3: Ik heb zuiver wat chin. Alleen nog zeggen nou wat u bracht, mijn Martin Garrix.
2: Oh.
3: Dat ik denk van, hey, dit klinkt weer goed.
2: Nou.
3: Nou, zullen we eens draaien?
2: Leven we dus muziekje.
3: Benijd wat de harkers ervan vinden.
2: Fireflies. Van U2. En Martin Garrix.

0: U2 en Martin Garrix. Na je muziek dus, dit weer Fireflies.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
1: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van Drumband Halleluja. Zolang de zinners
2: kind. Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is haast Jansson. Feike, goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen. Bij een grote brand onder de beurtvaart in Dokkum is van de morgen betiert een bedrijfspan verlengd gien. Door de brandwacht onkwam stiet het gebouw vol slijm in de brand. De brandwacht wist vaak te komen dat vuur oorsleed naar oren gebouwen. Bij de bestrijding werd ik een kraan inzet om beter bij het vuur te komen. De reek zorgde voor oerles voor omwenners, zei Sietske Balt van de brandwacht.
4: Er was in het begin vrij volle reek. Er waren ook inwenners van Dokkum die het onjoegen van wij roeken de brand. We hadden een verkenningseenheid metingen dwaanlitten in Dokkum. Daaruit bleek dat er geen verheegde waarden van gevaarlijke stoffen te meten waren. Ja, wel is het te roeken. Dus als mensen daar les van hebben, dan is het advies altijd om ramen en dwaanen te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
3: De brandwacht is nog heel die dwaande mij nijblussen. De politie waarschuwt via Burgernet voor nepplysjes die actief zijn in Ljouwert. De criminelen vragen onder oor om geld, sieraden of een bankpas. De politie houdt onder dat mensen in dat geval 112 bellen moeten. De binnenhouder noteert geregeld nepplysjes actief op verskate plakken in uw provincie. Er moet ingreven onderzocht worden hoe het Feyenoord hooligans snijn slag is. Het vuurwerk in de... Er moet ingreven onderzocht worden hoe het Feyenoord hooligans snijn slag is. Vuurwerk het kooistadion binnen te smokkelen. Bij de afschieten van het vuurwerk rekenen zo'n Cambu-fans verwoenen. Wie neemt het burgemeester van Ljouwert, Voort van Oosten, is botskrokken van wat er gebeurd is. Hij wil dus een onderzoek naar wat er misgegaan is.
5: Dat vuurwerk had hij niet gekund en dat had hij niet gehoord. Had dat niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg, wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig?
3: En een Feyenoord-fan is op internet een inzamelactie begonnen voor de mensen die het verwoenen rekken binnen bij die wedstrijd. Op de website Club Meisters schreef de fan dat rivaliteit erbij hoort, maar dat dit vissen te vier gingen is. Hij wil graag dat de Feyenoorders haar oren kansje letten, geen woorden maar daden. Het doel is 10.000 euro op te hellen, dat maakt kosten liek als het eigen risico dekken. En ik wil ze de families graag wat extra's aan liek als een fruitmanden. Als er meer geld binnenkomt, wil de anonieme fan het doneren onder de Nederlandse Brandwondenstichting.
0: Feike, dank u wel. Ik zag dat de eerste review van een harker binnen is over de nieuwe YouTube.
3: Nou en, ik ben benijd.
0: Nou, lees die zelf maar even. Kom waar is de vrom. Eerst is het tijd voor het Waarbrugt. Sibo Mollema, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Erik.
0: Hoe binnen wij deze tijd die u daar zit?
6: Nou ja, het is mooi helder. Al in de boeten sjoggen. Het is prachtig waar al. Weinig winst zit er op dit stuit. En de temperatuur, ja, schielig is aan 13,7 graden. Dan wordt tol van heel. Balten zit op 11,8. Laagstum ongeveer grauw, tol van 1. En Boerenburgum tol van 4. En Waske maar 10,6. Dat is de leegste temperatuur op dit stuit. Nou, de zinnen had, je hoort gewoon de oerhaan. Amper bewolking, kan ik wel zeggen. De eerste wind die viert warme lucht om. We bieden temperatuur van de middag zo om de 24 graden in de lijn. Ja, in de eerste van de provincie kinderen even krijgt misschien de 24 is even helder. Nou, de wind is nu nog zwak, maar die helpt om de eind van de maand verwacht ik om. En die wordt dan matig en bij vlagen wel krachtig. En ja, in het waardgebied zit dan toch wel wat meer wind. En als op de Nijmegen is het dan toch wel kans op een krachtige wind. Nou, op de jongere nachten heb ik amper bewolking. De wind is dan zwak en die neemt al. En het wordt dan zo'n goede 14 graden vannacht.
0: Hoe ligt het morgen?
6: Ja, morgen. Nou, het ligt er eerst op dat we buien gaan zoen. Die ben volledig uit de modellen vernoemd. De temperatuur die leidt dan op de meestjes rond de 23 graden. Ja, en de zinnen die schijnt morgen. Er is wel wat hege bewolking wat doorloopt. Dus het wordt een beetje temperen. Maar ik denk dat we best een hele knappe nij krijgen. De wind die komt dan nog steeds uit de eerste hoeken. En die is zwak ontmatig. Nou, op de joen en... Op opklaringen. En ja, dat deelt ik voor de nacht. En dan hou ik werkelijk gewoon een normale nachttemperatuur.
0: De dagen daarna heb ik even zien natuurlijk. Dus hij is het blad mooi droeg. Hoor wat daarna ik droeg of maar wat had ik horen maar hier en daar een buiken?
6: Nou, hier en daar verhoort het wel even wat. Toen zijn we de warmste dag van deze rieten, van deze wieken, kan ik wel zeggen. Maar toen zijn simpelste temperatuur zo rond de 26 graden. Dus dat is gewoon heven deze tijd van hier. Nou, dan hebben we een afwisseling van wolken en wat zinnen. En het wordt gewoon brotsig, het wordt neerwaar. De vochtigheid die neemt flink daar. Nou, op de jong komen er dan vanuit het zuid-zuid-eerst, dan staat het nog liggen, buien opzetten op uw sta. Dat zou juist liggen betiet op de jong wijzen. Nou, het wordt nog wat later op de jong verschoten al wat. Dus we moeten het maar even in de gaten houden. Het kan alleen nog verder verschoven. En er is dan kans op tongeren en ja, daar kan ik wat hagel in zitten in die buien. Nou, in die nacht hebben we dan ik nog te krijgen met die buien. Ja, en die liekje zat het nodig wat voelder uit te pakken. Nou, het is een normale 11 graden. Maar dan in de nacht is het zo'n zontje graden. Dus een vrij hege nachttemperatuur. Ja, Fred, ja, de wind die komt dan vanuit het zuidwesten. Die is compleet omdraaid. Die is matig ont, ja, vrij krachtig en die brengt dus wat, wat buien met kans op een klap tonger. Sluit ik net heel dan uit. Nou, de temperatuur die leidt dan een stuk leger dan tongje, maar zo'n 20 graden op vreed. Nou, dus goed nijs voor de boeren. Ek op de joen en in de nacht is de kans op buien. En ze noemen dan dus een buikeur, dus even wat een lichtere bui. Sneun. Ja, ik denk dat is een kopie, een blauwdruk van Fred. Maar wat wolken en wat zinnen. En ik dan weer buien, ik dan zo'n 20 graden. En de wind die zit nog steeds in het zuidwesten. Dus ja, allemaal nijjoerd wordt het wisselvallen of waar. En vanaf tongje normale temperaturen.
0: Sibo, dank u wel.
6: Graag hier.
0: Ja, maar dit is net heel positief, Eiken.
3: Dus hij beter maken, zei het zo, U2, die nieuwe plaat van U2.
0: Ja, die nieuwe plaat heet Fireflies. Dus ja. Er stuurt trouwens wel een alternatief in. Dat ik het ook wil vleren.
3: Ja.
0: Tom Petty, maar die heeft aasen. Eerst vol gas.

0: koffieplaat vol Mariet. Tom Petty en Learning to Fly.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ze is 22 jaar en ze maakt het haar droomvier. Ik heb het over Loekie Bakker van Subar. Net zo lang liepen ze uit leefde van Blom een eigen pluktuin. En makkelijk wie dat net. De bureaucratie die ziet haar wat in paard. Maar de tuin die draait nou en de Blom die bloeit goed. Is de jaren in de bijdrage van verslaghouwer Isa Visser.
2: Loekie, we staan hier in die eigen pluktuin, Puks pluktuin. Hoe is dit idee zo ooit ontstaan?
3: Ik ben het ongeveer een jaar geleden, voor de zomer, kwam ik op het idee. En toen heb ik het een beetje hier getest in een kleine vorm eigenlijk. En vooral voor familie en vrienden. En mijn ouders hadden toen de mogelijkheid om een stuk land achter ons huis erbij te kopen. Dus daar verbouwen we dan nu heel veel bloemen op. Dus zo is het een beetje ontstaan.
2: Ja, en hier staan altijd al een beetje een soort passie voor bloemen.
3: Het was niet dat ik er heel veel mee bezig was al. Maar ik vind het wel altijd heel leuk om gewoon lekker bezig te zijn en veel buiten te zijn. En het zit wel echt in mijn familie. Dus iedereen in mijn familie die heeft eigenlijk wel iets met buiten of met hovenieren of met het verkopen van bloemen. Dus ja, het zit er wel al een beetje in.
2: Nou heet het een Puks pluktuin, maar die eigen naam is Loekie. Hoe zit dat?
3: Ja. Mijn bijnaam is eigenlijk al vanaf dat ik echt super klein ben. Ik denk, een jaar of 7, 8 of zo is mijn bijnaam al Puk geweest. Komt eigenlijk omdat iemand een keer dacht dat ik zo heette. En toen zijn wat meer mensen dat over gaan nemen. En ik vond het zelf eigenlijk ook altijd wel een hele leuke naam. Dus Puks Pluktuin, dat klonk gewoon heel erg leuk. Dus ja, zo heb ik daarvoor gekozen.
2: Nou is de pluktuin ongeveer al 5-6 weken iepen. Hoe rint het ontnota?
3: Ja, echt heel erg goed. Ja, wel stiekem een beetje boven verwachting misschien. We hebben nu denk ik ongeveer 200 bezoekers gehad. En ja, de reacties zijn echt heel positief. Mensen weten ons heel goed te vinden. En ja, dat is echt heel erg leuk.
2: Nou zit hij hier ongeveer 6 weken. Maar het had best een ding west om dit al jaar voor elkaar te krijgen.
3: Ja, klopt. Ja, doordat we eigenlijk het nieuwe stuk grond hadden, dachten we dan gaan we het daar helemaal op doen. En zou eigenlijk dit gedeelte niet per se onderdeel zijn van de pluktuin. We hadden daar al een mooie container staan waar ik eigenlijk al mijn opslag sowieso van al het materiaal al in heb. En hier dachten we een deel van ook als winkeltje te gaan gebruiken. Dit werd allemaal even anders toen we de kas gingen plaatsen. Toen mocht dat helaas niet. Die hebben we weer teruggeplaatst, of eigenlijk verplaatst. En daarna hebben we eigenlijk voor gekozen om het meer vanuit hier te doen, maar wel bloemen te verbouwen op ook het andere gedeelte.
0: En dat zei dus Loekie Bakker, ook wel bekend als Puk.

0: Elvis Presley en de Royal Philharmonic Orchestra. Burning Love.
1: Friesland van de Moorn.
0: Dan maar wat houden we vanzelf ongeregeldheden. Dit weekend bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord. En dan benam het vuurwerkgeweld er. Dat is ook wel het gesprek van de dag, juster. De burgemeester, wie neemt het burgemeester, moet ik zeggen, die vindt er ook wel wat van. Voort van Oosten hiet hij. Weer eens even wat hij te zeggen had over dat vuurwerkgeweld bij die wedstrijd.
2: Nou, ik maak er geen geheim van dat ik niet alleen ontzettend baal van de avond zelf. Maar dat ik natuurlijk ook buitengewoon ongelukkig zat buiten het stadion. Daar maak ik geen geheim van. Maar nogmaals, als ik alles van tevoren had geweten, had ik dat geweten. Feit is dat ik echt vind dat de driehoek goed heeft gefunctioneerd. Ik ook verder in contact met de politie ben geweest. Natuurlijk ook later op de avond en nu ook de hele dag al bezig ben. Intern met gemeente en politie en later ook met Cambuur om hier verder over door te praten.
3: Ja, wat is de belangrijkste conclusie van dat erover doorpraten?
2: Nou, ik ben nog niet toe aan conclusies, want het is eerst dat we alle feiten precies moeten weten. En dat is ongelooflijk belangrijk, want wat er is gebeurd is echt gewoon heel erg fout en heel erg ernstig. Er zijn ook slachtoffers, dat weet u bij gevallen. Er zijn jongens en meisjes in de stad Leeuwarden of in de gemeente uit de regio die nu gewoon angst hebben om überhaupt naar het voetbalstadion te gaan. Dat is echt fout. Dat betekent dat we daar echt met elkaar ongelooflijk de schouders onder moeten zetten om niet alleen uit te vinden hoe heeft dit kunnen gebeuren, maar ook hoe ga je voorkomen dat dat niet meer gebeurt. En daar ben ik als burgemeester natuurlijk in die end ook verantwoordelijk voor. Om te zorgen dat iedereen daar veilig en verantwoord naar dat stadion kan gaan. En daar hebben we echt nog wel wat werk in te doen met elkaar. En dat ga ik dus ook met de betrokken partijen opnemen.
3: Ja, een van de conclusies die je misschien nu al kunt trekken is dat het fouilleren van de supporters van Feyenoord in dit geval eigenlijk niet zo vreselijk veel voorstelt. Dus konden met dat vuurwerk moeiteloos binnenkomen.
2: Nou, die conclusie trek ik niet, maar ik ben het wel met u eens. Dat vuurwerk had daar niet gekund en dat had daar niet gehoord. Had daar niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg? Wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig? En ik veronderstel ook, ga er ook vanuit, dat ook van de zijde van Cambuur er een hele grote wil is om positief mee te denken en mee te werken om dat te organiseren. We staan aan het begin van de Eredivisie-ronde. Ik gun Leeuwarden en Cambuur nog heel veel mooie wedstrijden. Maar zoals het gisteren is gegaan, dat kan niet. En dat laat ik ook in die zin niet gebeuren. Dus daar hebben we echt deze week ook snel in te schakelen om daar met elkaar stevig over te praten, uit te vinden wat er is gebeurd en na te gaan hoe nu verder.
3: Ja, had die wedstrijd gestaakt moeten worden, vindt u?
2: Nou, uiteindelijk is het besluit ook genomen om op basis van openbare orde en veiligheid om die wedstrijd ook uit te spelen. En daar kan ik dat snap ik heel erg goed, omdat u moet zich voorstellen dat het stadion zat helemaal vol. En het is allerbelangrijkst dat iedereen ook weer veilig thuis kan komen. Ik vind het ook wel terecht dat de KNVB natuurlijk nu ook kijkt na afloop van oké, zijn onze, ik noem het maar even, protocollen op orde. Dat vind ik verder ook aan de KNVB om daar verder een gedachte over te vormen. Maar vanuit openbare orde en veiligheid moet ik vaststellen dat het besluit een goed besluit was. Omdat uiteindelijk ook iedereen veilig en die uitloop ook soepel heeft plaatsgevonden en iedereen ook veilig thuis kwam. Wat op dat moment echt wel even het allerbelangrijkste
3: was. Ja, was het nou een beslissing van de KNVB om die wedstrijd uit te spelen? Of heeft de driehoek daar ook nog een stem in gehad?
2: Nee, daar heeft de driehoek uiteindelijk een besluit in genomen.
3: Ja, en daar bent u zelf ook mee akkoord gegaan dus?
2: Nou, wat u ook zei, ik was buiten het stadion. Ik ben op de hoogte gehouden door de politie. Formeel heeft de driehoek dat besluit genomen. Daar sta ik ook voor. En de driehoek valt ook onder mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus dat is daarmee ook mijn besluit. Dat vind ik ook een terecht en juist besluit. Omdat je rekening hebt te houden met de vele mensen die in dat stadion zijn. En nou, je wil dat daar geen gedoe later in ontstaat, wat ook risicovol kan zijn. Dus dat is de overweging geweest. Dat ik natuurlijk, ik kan heel goed begrijpen, namens snap ik ook dat de KNVB heel kritisch kijkt naar, ja, wat doet dat met een voetbalwedstrijd als zoiets plaatsvindt. Maar voor mij staat eigenlijk bovenaan een andere vraag ook, hoe kan het zijn dat er vuur binnenkwam? Ja. Hoe kan het zijn dat er vuurpijlen afgeschoten kunnen worden? Hoe kan het zijn dat dat ergens toch een weg binnen dat stadion heeft gekregen en er zo'n onveilige situatie kon ontstaan? Dat staat voor mij bovenaan.
3: Die antwoorden heeft u nog niet, begrijp ik.
2: Nee, die antwoorden heb ik op die manier nog niet. En daar gaan we dus ook verder over spreken. Omdat het van het allergrootste belang is dat we zorgen in de meest maximale zin dat het een veilige omgeving in het stadion is. En ik heb moeten vaststellen dat dat gisteravond niet het geval was.
0: En dat zei de viernemend burgemeester van Ljouwt, Juster Tjin, presentator Erik Enema.
1: De media van de morgen.
0: Hey, ik...
4: Die klonk een beetje zacht.
0: Klonk heel zacht.
4: Ja.
0: In hele zunige media van de morgen.
4: Oh, die had er nog net zo'n zin in.
0: Nou goed, dan doen wij er wat extra gas bij.
4: Ja,
0: zeker. Horen media.
4: Nou, dat doen we. Ik heb hier de kranten voor mij lezen. Even zien. De plank misgeslagen. Daar schroot de Telegraaf voor. De medaille die alle deelnemers aan de marathon van Sydney zondag kregen had een iets te internationale smaak. Dat moest de organisatie van de marathon Ik wil Tanjaan doet de fout ontdutsen wat op die medaille. Er stond onder andere de skyline van Sydney, die stiert erop. Nou, maar de marathon van Sydney, kan je daar wat bij voorstellen? De beroemde Bregen, Oude Haven, het Operahuis en het Allianz Stadion.
0: Oh,
4: maar dat Allianz Stadion, dat zit in München.
0: Ja.
4: Dus, er is dus kennelijk iets misgegaan. Australië zelfs, die kon er wel om geniezen. En de Sydney Morning Herald. Deze medaille zet Sydney op de kaart. Helaas wel de verkeerde. Dus wat er nou correct misgegaan is, is net duidelijk. Maar ze zullen het onderzoekje en er komt een nieuwe medaille.
0: Ze zei net dat het de AI wie, maar het wie... Misschien wel AI.
4: Ja, misschien wel. Je weet het net.
0: Klinkt wel iets, ja. Maar goed, dat is het ziekje, maat.
4: Nou ja. Krantenscroot trouwens, ik nog hoe leuke reacties op het net deelnemen aan het Songfestival. We hebben besluit van Avro Tros om op een nieuw net mee te dwaan aan het Eurovisie Songfestival. Die het daar boze gefronste wenkbrauwen. Onder andere oud-winnaars Lenny Koer en Getty Kaspers. Die ben bang dat de muziek door dit soort besluiten nog verder op de achtergrond rekt. En een soort jonge artiesten die spreken online wel hun stiepen uit aan de omroep. Maar ja, ik, Bigelix, Davina Michel, die zegt, ja, ik ben er klaar voor. Ze kent natuurlijk goed jongen.
0: Ja.
4: Maar ze is douze point wurig. Had ze mij dwaan mij. Ja, dat is, en deskroot het AD dan weer hoor. Van, ja, mij dat wel. Dat is een beetje dreig vanzelfs.
0: Ja.
4: Had je net mij doorgaan, dan kan ik net winnen. Dus ja, een soort discussie der dus oer. Dan had het AD ik voorop het verhaal dat gemeenten heel iets vaker zelf de asielopvang beheren willen binnen haar grenzen. De eerste ondervindingen die ben positief. Dus as hield hier als voorbeeld. En dan regelen je gemeenten, die regelen je dus zelf hoe ze dat, die opvang, hoe dat regelen wordt. Het jouwt ze rond voor maatwerk en het zorgt ik voor meer draagvlak onder inwenners. Nou, daar ben we wel aan taart, denk ik.
0: Dat denk ik wel.
4: Ja, dus een CDA-kamerlid die zei ik. Het is goed dat een aantal het voortouw neemt en de rest kan afkijken. Dat zou wel mooi zijn. De kamerleden die binnen in Os op werkbezit te westen. En die zijn enthousiast door die gemeentelijke opvang. Er worden 250 Oekraïners en 250 asielziekers al jarenlang zonder probleem opvangen. Ik ervoer een heel open sfeer. Asielzoekers zijn geen nummer, maar hebben een gezicht. Dan Financiële Dijkblad, die het voorop stingen dat Chinese medische technologie in steeds meer westerse ziekenhuizen. Inkomsten van Philips en andere boetelandse medtech bedrogen, die staan in China onder druk. Want ja, ze kent zelf. Ja, dat, ze kopiëren natuurlijk alles.
0: Dat is een beetje het verhaal van de ouders natuurlijk. Kijk, lange tijd hebben ze met de iPhones en zo, die ontwikkeling daar. Dat wie natuurlijk vanuit Amerika wij in de tegenkamer.
4: Ja.
0: Intussen op achtergrond.
4: Ja, ze hebben alles hoeren al.
0: Ze alles hoeren
4: al. Alles kopieerd.
0: Ja.
4: Dat doen ze hoeren al maar. Dus nou ik maar die medische technologie. Dus ja, ik vind het al je daar dan fleurig van willen maken. Maar goed.
0: Fijke. Dank u wel.
5: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
7: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik veel over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
8: en vragen des alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
8: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
13: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
12: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
14: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, er moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
12: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: En naast Nien Friesel van de Moorn gaan we door de laatste actie van de Dolomina's. En muziek komt direct on van Desireless. Voyage, voyage.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Friesland van de Moorn.
4: My Erit Zijen.

0: Desireless en Voyage Voyage.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De Dolomina's die trekken de provincie in om Friese bewuster te maken van de problemen die er nog altijd spelen mij. Liekes en Rjochten, daar gaan we het aansnoer. En het wetterskip heegt de Sediek tussen Holwert en Peersers op mijn baggersliek.
3: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het doet ook voornamelijk ook om de duurzaamheid.
0: Dat juist als nek. Feike, de Oren Media, wat zit er in van de morgen?
4: Ja, er wordt waskogen voor een soort fraude bij de oergang van het digitale betelsysteem Ideal naar Veru. En bijzondere tafereelen in de Pyreneeën naar een hagelbui een koers van de hutfietswedstrijd Vuelta en Spanje stilheid.
2: Dit is Friesland van de morgen.
0: Eerst het waarbericht in het kwart en dat komt van Sibo Mollema.
5: Goedemorgen. Jut een droege simmerskedij met een soort zinnen en een heeste temperatuur van zo'n rond de 24 graden. Een meest matige, wat vlagerige eerste wind. Morgen hebben we zinnen met wat hege bewolking, maar het bloed droeg. De eerste wind is meteen weer matig en vrij krachtig. Het wordt echt morgen zo'n 24 graden. Straks meer over het waar.
0: De Dolomina's die zullen in de nieuwe actie de Friese Alversterren bij Del. Als Wolvenkeer, Jereveen en Drachten pikken ze voor het een dag, ik mij. En dan praat ik over mij Anna Bouwman van de organisatie daarvan. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, eerst even terug naar vorige week. Toen stapten jullie op de fiets. Wat wilden jullie daar eigenlijk mee bereiken?
6: Vrouwen hebben nog steeds te maken met onveiligheid en mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap ook. En voor die veiligheid zijn we gaan fietsen om de nacht op te eisen, want de nacht is ook van ons.
0: Ja, dat gebeurde op meerdere plakken in Nederland. Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag en dus ook in Leeuwarden. Hoe ging dat eigenlijk onderweg? Verliep dat allemaal een beetje zoals jullie verwacht hadden, gehoopt hadden?
6: Nou, ik ben vooral behept met de organisatie van de Krachtwacht. En ik heb zelf niet meegefietst, dus daar kan ik eigenlijk niet zoveel over vertellen.
0: Nee, want jullie hebben natuurlijk alweer een volgende actie op de rol staan. Dat is dus die Elfstedentocht. Wat houdt dat precies in, die nieuwe actie?
6: We hebben een groot kunstwerk, die heet de Krachtwacht. En de Krachtwacht is eigenlijk een vrouwelijke nachtwacht. De nachtwacht als schilderij kennen we allemaal, van Rembrandt van Rijn hangend in het Rijksmuseum. En dat zijn een stel gewapende mannen die vroeger zorgden voor de veiligheid in een deel van Amsterdam. En de Krachtwacht staat voor vrouwen, is eigenlijk een virtuele groep vrouwen die bescherming wil bieden.
0: En dat schilderij dat gaat mee dan langs de plekken die jullie aandoen in Friesland. Maar ja, wat gebeurt dan op die plekken? Wat kan ik zien als ik jullie daar tref?
6: Nou, het is een kunstwerk van 3x4 meter, dus dat gaat wel opvallen. Het is gemaakt door Jacqueline Dozy, de kunstenares. En we willen de wethouders of burgemeesters, wethouders en raadslieden de Krachtwacht in een kleiner formaat aanbieden. Met de boodschap dat een stad of dorp zonder veiligheid voor vrouwen en de LHBTIQ+ personen geen glans en geen vrijheid kent.
0: Nu wil ik nergens toe oproepen natuurlijk, maar ik ken andere actiegroepen die zijn best wel radicaal bezig. Klimaatgroepen bijvoorbeeld, die lijmen zichzelf vast en dat soort dingen, vrij extreem allemaal. En dit komt toch best wel een beetje, het tam over eigenlijk, hè? Is dat bewust?
6: We zijn vrouwen die dat zonder geweld willen doen. En we willen want we zijn juist tegen het geweld wat tegen vrouwen is. Het zijn allemaal geweldloze acties.
0: En misschien ook voor de ontvangende partijen misschien beter.
6: We willen samenwerken. We willen zorgen dat de wereld mooier wordt. Dat de wereld veiliger is. Dus zo zien we dat het beter is om dat geweldloos te doen.
0: Want wie proberen jullie vooral te bereiken? Is dat de politiek?
6: We willen de bestuurders aanspreken op hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor de veiligheid van iedereen. We willen ook meer naamsbekendheid, zodat mensen weten dat als er problemen zijn, dat ze bij de Dolomina terecht kunnen. Niet alleen om mee te protesteren, maar ook om te praten, om met deelgenoten samen te zijn.
0: Nu denk ik als buitenstaande dan, al die acties, heeft dat eigenlijk zin? Is er een manier waarop jullie dat afwegen of peilen? Of wat die impact precies is?
6: Nou, dat laat zich altijd moeilijk meten, maar ik denk dat dingen in de publiciteit er wel voor zorgen dat de rechten van vrouwen, we zijn niet allemaal gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig, dat we de wereld mooier maken en fijner voor iedereen en veiliger. Als je nagaat dat er gewoon heel veel mensen last hebben van seksuele intimidatie en dat onveiligheid en geweld tegen vrouwen eigenlijk best wel diep geworteld en structureel in onze maatschappij zit. En dan is het mooi dat er bijvoorbeeld mannen zijn die zeggen, zeg er wat van, man, zeg er wat van. Doordat mannen elkaar aanspreken op gedrag. En ik denk ook dat vrouwen mondiger mogen worden om te zeggen waar hun grenzen liggen.
0: En als iemand nu denkt, als een luisteraar nu denkt van ik zou er graag meer over willen weten, of ik ben wel nieuwsgierig naar dat kunstwerk, of ja, jullie misschien een keer aan willen spreken in een van die plekken. Is er een plek waar we een lijst kunnen vinden van alle data en momenten dat jullie op de verschillende steden en dorpen zijn?
6: Ja, vandaag of morgen staat er op de website van de Dolomina de actie met alle plaatsen en tijden waar we zijn. En iedereen is daar welkom om ons te ontmoeten en wellicht aan te sluiten.
0: Anna Bouwman van de organisatie dus van die nijste actie van de Dolomina's. Hartelijk dank.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de Oren Media.
4: Ja, consumenten die moeten wegwijzen voor oplichting bij de oergang van Ideal naar Vero. Het aantal nepmails over het nieuwe betaalsysteem dat neemt behoorlijk ta. En ja, met valse deadlines en tassissingen over waarom betaal je, beziek je oplichters meestal in de val te lakken. De fraude helpdesk die waskoog het daarvoor. Ze kregen begin dit jaar meerdere mails van consumenten. En dat aantal is in juli oproen ta een piek van 100 per dag. Van die klachten.
0: Dat is
4: dus
0: een soort.
4: Hoe dat, ja, precies.
0: Ik zit dus even te shinnen in mijn spam, want ik.
4: Ja. Ja.
0: Ik heb net voor het in je vinden. Ik krijg in alle soorten en smaken spam binnen, maar deze heb ik dan net.
4: Nee.
0: Maar de collectie.
4: Ja, nee, maar in een nepmail die dus rondgeert is, het zijn dus dat Ideal vervangen is door Vero en dat consumenten nog heel te goede hebben.
0: Oh.
4: En Ideal was ook het consument voor fraude rond die oergang dus. De echte oerstap die gaat pas eind 2026 van start. En ik van een waarombetelling is geen sprake. Mensen hoeven niks te activeren, geen pincode in te voeren of links aan te klikken. Als er nieuws is, krijgen consumenten dat via hun bank te horen.
0: Dat
4: op werkt, veilige wijze.
0: Dat werkt wel een beetje in het voor wat een beetje de noord wil wie.
4: Ja.
0: Als door zo'n, nou ja, zo'n service die van slijnen op vertrouwen hingen.
4: Ja.
0: Als er een andere manier van voor horen, ja, dat vregen natuurlijk een probleem.
4: Zeker, ja. Dus, nou ja, en dan moest ik verifiëren van die bank, als je daar een mail van krijgt, is dat wel echt?
0: Dat
4: is natuurlijk weer fraude mij. Dus er goed om te denken in elk geval. Maar je krijgt sowieso geen geld waarom van Ideal. Ja, en hotelmijwerkers met hele stapels handdoeken voor koren hutfietsers die te bezieken, te schoolien en op te warmen. Ja, dat was dus de derde etappe van de Vuelta a España, een hutfietswedstrijd. In de Pyreneeën, op een kol, daar wie het hele parcours wiet van de hagelstjen. Ja, het ken in Bergen, ken het natuurlijk in Ierse, ken het waar omslaan. Ja, het zag er al donker uit en begon ineens flink te hagelen. Het werd meteen goed koud en die hagelstenen kwamen hard aan, zei een van de hutfietsers. We hoorden dat de bliksem al insloeg bij de finish, dus het was sowieso niet heel veilig geweest. We moesten ook nog een stuk naar beneden. Als het daar helemaal wit ligt van de hagel, zou het wel heel gevaarlijk worden. Ja, er was net zo'n berg hoor, want de hellische snelheden van, nou ja, we boppen de zante kilometer in toeren. Ja, dan was net hoe hagelstje en fietsen maten verzels. Ze waren opvangen in een hotel daar op die kol. En de gastvrijheid die wat jongens waarom betellen. Het hotel dat hele peloton dus spontaan wist op te vangen, kreeg in Peru een tiert. Ziend al positieve recensies op Google. En de fans die zijn ik dank onder mijwerkers voor de inspanning. Al of net op humoristische wijze. Ik ging een kopje koffie halen, liep ineens Tadic Pogacar tegen het lijf. 5 sterren. Nou, dat is wel bijzonder. Ik heb peloton het zien bij Jering Tomont. Dus een fijne plek om in de omgeving te schuilen voor slecht weer. Dus dan ben ik nog hutfietsers die bedaren in de laadbak van een buske van de organisatie. Gewoon wij stingen daar dan in zijn vrachtwijntje. Er stingen dan hekken in en alles.
0: Ja.
4: Maar zij kon mooie op die laadbak springen. En die ben ik naar dat hotel bracht. Dus ja, daar zaten we met een heel groepje in. Dan lach je elkaar vooral een beetje uit om hoe we erbij stonden. Ja, het is wel een beetje sneus aan natuurlijk. Maar ja, dat kenden ze eigenlijk niet hoe komen.
0: Gelukkig hebben we de foto's nog.
4: Ja.
7: On a train back to Boston.

0: Stella Lefty. En Boston.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het weddenschap Friesland is begonnen met het verstevigen van de zeediek tussen Peers en Holwert. Aan de binnenkant van de diek komen de komende tijd 300.000 kuub aan groen. En die groen die komt van een depot bij Hegebeintum. Hier de verslagjouwer Ben de Jager.
2: Rudy Damstra, projectmanager bij het wetterschip Friesland. We staan hier in een grijden bij Hegebeintum, laten we het samen even omschreeuwen. Bij een draaiende kraan, constant vrachtwijn. Allereerst, wat bad je?
3: Waar ben we mee bezig? We hadden twee lijnen, hadden we de rechtsteen met die. Toen waren we hier rond baggeren. En toen hadden we 64.000 kuub in alle hectare, ongeveer 15 voetbalvelden groot, depots hebben spoot. En dat hebben we nu in twee keer omzetten. En dat is nog een beetje een grondje geworden, zoals het juist. De kraan die laat straks in de vrachtauto achter mij. En dan is het de bedoeling dat dat straks tapast dus in de sedieken.
2: Ja, en in de sedieken, dit spul, deze groen eigenlijk, die komt eerst in een soort van depotopslag. Hoe maak je dat zien?
3: Ja, dat is eigenlijk een tijdelijke opslag. Dus dit is bagger wie verspreidbaar. En dan meestal volgens de omgevingswet, meestal dan binnen 10 kilometer zonder verder onderzoek. Meestal dat kan tappassen op een perceel of op een sediek. En dat is nou de bedoeling. En dan slaan we het tijdelijk op. He, dat is een perceeltje langs de sediek. En dan wordt het, als het zover is dat de uitvoering start, dan zal het in principe broek worden.
2: Want deze groen, het is een relatief skinne groen, laten we het samen even zeggen, wat van A naar B gaat. En dan straks nog van B naar C, naar die sediek. Ik denk dat dit ook kosten technisch een boppenslag wordt net zeggen, maar dat het kosten technisch ook wel interessant is, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, kosten technisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zo volop mogelijk verzamelen in de ombouwing. Ja, wij hadden Vietno's skin. En zo is ik bedokken. En die depots die konden straks ook hinnen. En dan hebben we mooi van de 300.000 kuub die we aan de binnenkant van de sediek nodig hebben. Ik heb een mooi 150.000 kuub groen. Ik heb een mooi tappas in de sediek. Dus dan hoeven we nog maar 150.000 kuub te verzamelen.
2: En maar, om even in orde van grootte te spreken. Hoeveel kuub laat je nou?
3: We hadden dit mijn drone invlogen. Maar het is heel moeilijk in te schatten. Maar wij schatten ongeveer 34.000 kuub groen. Ja, dus van een 64.000 kuub bagger is ongeveer 34.000 kuub groen overblijven. Ja.
2: Is de rest dan eigenlijk een soort van wetter wat uiteindelijk een soort van voortstreemd is of voortgegaan is de groen in?
3: Ja, dat klopt. Ja, als het u te veert helst maar die zoeven, dan is het ongeveer 90% wetter en maar het eerst bezinken in de depots. En daarna had het bagger in kleren is, dan mag het dan een paar keer omzetten. Maar dat maar het verder riepje. Want er wordt lucht bij, want anders wordt het net een groentje.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt. Snijn in Bureau de Vries.
2: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
1: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
2: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
1: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
2: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is een minuut over 7:30. Fijke, goeiemorgen.
13: Een goeie morgen. Bij een grote brand onder de beurtvaart in Dakkom is van de morgen betierd een bedrogspan verlengd. Door de brandwacht onkomst die het gebouw al volslein in de brand. De brandwacht wist wat te komen dat vuur oorsleeg naar oren gebouwen. Bij de bestrijding waar ik een kraan in zet om beter bij het vuur te komen. De reeks waren voor oorles voor omwenners, zei het Sietske Balt van de brandwacht.
14: Er was in het begin vrij volle reek. Er waren ook inwenners van Dakkom die het onjoepen van wij roeken de brand. We hadden een verkenningseenheid metingen dwaalitten in Dokkum. Daaruit bleek dat er geen verhoogde waarden van gevaarlijke stoffen te meten waren. Ja, wel is het te roeken. Dus als meisje daar les van haar, dan is het advies altijd om ramen en dwaarden te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
12: De brandwacht had het zijn brandmeester Joen, maar is nog heel die dwaarden mij nijblussen. Er is net één verwonde rekke. De vakbond kan net volle meer betjutten voor de 44 meiwerkers van pluimveeslachterij Van der Meer in Dronriep. Het bedrijf maakt kwart niet bekend dat ze komende vrijdag al ophouden. De boen hamperen hoor mij de directie en hebben haar niet gelaten dat een terugstart net mogelijk is. Het bedrijf zei daar dat ze haar houden zal onder de officiële opzichtstermijn. Er is geen sociaal plan voor de werknemers, maar ze willen wel geholpen bij het vinden van hun werk. Er wordt in Greven onderzocht worden hoe het Feyenoord hooligans snijn slagen is vuurwerk het Kooistadion binnen te smokkelen. Bij de afzitten van het vuurwerk rijken zo'n Cambuurfans verwoenen. Wie neemt burgemeester van Ljouwert, Voort van Oosten, is botskrokken van wat er gebeurd is. Je won onderzoek naar wat er misgegaan is.
15: Dat vuurwerk had daar niet gekund en dat had daar niet gehoord. Had daar niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg? Wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig?
12: Wetenschap Friesland is tussen Peersers en Halbert begonnen met het versterken van de zeedijk. Er komt extra groen onder de binnenzijde van de dijk, niet om oude bagger dat indroeg is. Een handige methode om geld te besparen, zei René Volkensma van het wetenschap.
16: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Ja, dat we de groen zo vol mogelijk verzamelen in de omjouwing. Ja, wij hadden Vietnamskin. En dan hebben we mooi van de 300 toeren kuub die we aan de binnenkant van de Sediek Noorden gaan, hebben we mooi 150 toeren kuub groen moet tappassen in de Sediek. Dus dan hoeven we nog maar 150 toeren kuub te verzamelen.
12: De kubs die vliegen niet om de heen.
0: Nog maar 100. Goed. Ja. Ja, maar het zei dat toch, dat werd het net gedaan. Dat scheelt weer. Het is tijd voor het waar. Dat komt er al over 1 minuut en 5 seconden.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
18: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
19: Een cursus Fries van de AVOEK is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK. Al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
20: Doe haast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou doe nog. Wonenaanwater.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
0: Aarsten, dan ben we in Haas. Het was te krijgen met de bouw van 10 tielijke vuurtoren. Ja, wat dat in had, dat eerst Aarsten. Eerst dat waarbrug dus, met Sibo Mollema. Een goeie morgen.
23: Goeie morgen, Erik.
0: Hoe ben wij de dag uiteindzet van de morgen? We zien juist wat mistbanken, geloof ik. Wie dat van de morgen niks, hè?
23: Nee, dat wier van de morgen net zijn. Dat is hier toch wel redelijk wat wien. Net soort, maar te volle en de vochtig is. Ja, die er ik wat uit. Ja, we hebben nu een heldere nacht achter de rug. En op dit stuit is het ik helder. Ik zie de meeste ook naar boeten. Hier en heel lang hier een bewolking. En ik verwacht dat het wat ik vierde net gebeurt. Schilder die zit op zo'n 14 graden. Dat is de heeste. Dan woont Tolven heel, boven Tolven, Laaksem. Nou, zit ik sinds een Tolven aan, Grauw Tolven. Je bij mij een boom, Burgum Tolven en Waskeman. Dat is de leegste met zo'n 11 graden. Nou, je hoort de zinnen er volop bij. En dan wordt het een warme dij met zo'n 24 graden. Als heeste temperatuur. 25, misschien in het eerste en zuid-eerste. Ik nog wel even. Nou, dit stabiele zimmerwaar wordt vanuit het eerste naar ons transporteren. De eerste wind is nu nog zo'n beetje zwak. Maar die neemt aan het eind van de morgen neemt er wat ta. En dan is het dan meest matig. Met betekent toch wel vlagen van kracht 5. Nou, dit gilt dan Jippe de provincie in. In het waargebied zitten toch wel wat vlagen van kracht 6 van de middag. In de rin van de jong, dan neemt die wien weer wat af. En dan krijgen we een jong en een nacht met ik amper bewolking. En dan vannacht zijn goede 15 graden.
0: Dan kunnen we voorzichtig even wat verder voor u zien. De wien, wat sprake van wat rein. He? Dat nog altijd het fruitsjoch?
23: Nou, juist daar liep het er wel op dat er buien op het dak komen zoenen. Maar die verwachting is wat uit de modellen. Wij halen de buien bloeien, zodat het nu liep. Het kan nog heel steeds verorien. Meest boppen het zuiden hingen en is een beetje boppen België. Want van u die kant maar de deze kant opkomen. Ja, we krijgen daarmee mooi mee zinnen. Die wordt wat filteren we terug wat hege bewolking. Nou, vanuit het eerste werd ik morgen vrij warme lucht ongeveer. Waarbij de maximum temperatuur ik weer uitkomt op zo'n 23, 24 graden. Nou, krek de zuur neemt op de midden de wind wat ta. Om op de joen dan weer wat aan te nemen. Nou, op de joen neemt de bewolking wel wat ta. Maar de joen en de nacht bloedt het gewoon droog.
0: De dagen daarna, hoe komt dat dan?
23: Ja, dan verhoort er wel wat. Toen je daar zinnen kreeg het wat concurrentie van wat hege bewolking, zet het nou liggen. Maar hoe deze bloedt het gewoon droeg. Dit werd wel zo'n beetje de warmste dij van de week, maar zijn 26 graden. Ja, en toch de hege luchtvochtigheid, want die is dan al flink daarna, viel het gewoon brood zich aan. Een voordeel is wel dat er dan aardig wat wien stiert, maar zijn krijgt 4-5, die vanuit het eerste, zuid-eerste beetje naar uw stak komt. Dus ja, dat jouwt een iets beetje verkoeling. Op de jongset zijn nu liggen de eerste buien. Maar kans op tonger en hagel. En in buien, ja, dat ken ik, is er een kans op wat flinke windstieten. Nou, ik denk dat de meeste druk op van die buien in de nacht is. En die worden dan even wat pittiger. Maar ja, dat wetter is, liggert mij meer dan welkom. Ja, vreed, dan had de bewolking, ja, die schermt de zinnen wat aan. En dan valt ze nou dan eens een bui of een buike. De wind die komt dan vanuit het zuidwesten, met rond de temperatuur een, ja, een stuk leger uitkomt. Met een goede 20 graden. Nou, dat is een normale temperatuur van 1 augustus. Nou, ook op de joen en de nacht kinderen een enkele lichte bui of een buike vallen. Het zal net al te volle millimeters op smieten. Ja, en dat zullen we naar sneeuw, en die heb ik wolken, maar ik betekent eens wat zinnen en toch, ja, uit een trof valt er ik weer een lichte bui. Ongeveer toch een, ja, matige, ontag wel vrij krachtige west-zuidwestenwind. Ja, 20 graden is ik dan de heeste temperatuur. Dus ja, al met al nog een paar warme dagen, maar vanaf donderdag buien en oergeen naar normale temperaturen.
0: Sibo, dank u wel.
23: Granien.

0: Dwarres en Tinkelmaai.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
0: In het centrum van Haas hebben we van de Moor 10 tijdelijke fjordtoren opgebouwd. En die toren die worden speciaal voor de visserijdagen der Delzet. Onder de namen Kijk Nou, 400 jaar maritieme geschiedenis van Friesland. Nou, al die elke toer die mag een eigen verhaal vertellen. Ik praat erover met Kees Botman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk om dat zien fjordtoren del te zetten? Want je kunt natuurlijk van alles bedenken, maar hoe ben je op dit plan gekomen?
3: Ja, nou ja, bij Haas is een fjordtoren op zich wel een logisch iets natuurlijk. De romantiek van een fjordtoren is echt prachtig. De vraag kan bij u schrijven via het Hannemahoes en in Haas en Fries Scheepvaartmuseum om een soort kijkdozen te maken. En toen dachten we van, nou ja, en het, mat, het is tijdelijk, dus het moet een beetje duurzaam werzen. En het moet bij het thema passen. En ja, zo associatief denkend kwamen we op het boeken van IBC-containers. Dat zijn die... die containers die ja, wiet in een russer eigenlijk is maar. En die kennen we hier, dus die boeken we tijdelijk. En daar zetten we, ja, daar bouwen we kijkdozen eigenlijk in. Hele Grutte dan. Net zoals vroeger op schallen, maar hele Grutte. En dan maak je ze dan, als we die opstapelen en we zetten er een zwaailocht op, dan hebben we een fjordtoer.
0: Oh, en hoe heeg worden die toren dan?
3: Ik ben 3 hele meter heeg.
0: Oh.
3: En dan daar ben ik het zien van. En dan nog een aantal containers ertussenin. Dat een soort plein wordt. Dus het, ja, dat toch wel wat beslet nog hier had. En dus er zitten bij elkaar 44 van die containers. Ja, containers klinkt heel... maar het is, ja, het is een prachtig beeld van die witte, mooie vierkante dingen natuurlijk.
0: Ja, maar de mat had natuurlijk ook een mooi gezicht weer. Zoals je daar in het zuster komt. Of dat begint te schimmeren in natuurlijk. Hè? Want, ja, je wil dat
3: ja,
0: op dat lucht zien.
3: Ja, het is bij de visserijdagen. Dat is voornamelijk hoe wij het ook hier doen. Maar hoe daar wat zien we in kwam. Maar als er een salon is van zuster, dan dat zwaailand wel even... nou ja, verblindend is het net. Maar het valt wel even op natuurlijk, ja.
0: En welke verhaal... ja, keer ik krijgt vernieuwen, want het gaat dus hoe de visserij ik ja, kun je daar meer over vertellen, wat je dat krijgt hoor.
3: Ja, nou ja, er zijn 10 verschillende. Er is een keer door Willem Barens en Tjerk Hidders. En de geschiedenis, de binnenvaart en de stoomvaart, et cetera. Maar er is ook een van de takkomst van een jongen die op Maritieme Academie zit. En die had ik syndromen natuurlijk van de scheepvaart. En het zijn verschillende thema's. Visserij zit er natuurlijk ook bij. De kokkelvisserij speciaal hebben we nu pikt. Nou ja, die ben heel theatraal vorm, dus ben echt kijkdozen, shirtdozen, hoe zei je dat in het goed Fries. En er zit een soort grotten in, of er zit een patrijspoort in. En dan binnen is een compleet tafereel, heel theatraal. Hè. Ik uitjocht met de theaterlampjes en dan schermen erbij, mijn filmpje, foto's, et cetera. Dus nou ja, dat is leuk om te zien.
0: En wat dat beginwol, wanneer hij hem dat kleren? Wanneer kan ik mensen ontvangen die dat even misschien kennen?
3: Ja, de visserijdagen die beginnen, waar ze hier in de oren, dan wordt het Ierpenen. En dan is het elke dag onder mij snijden. Is het gewoon iets meer. De kisten zijn hierin, het zit op het havenplein. Naast het havenmansje, centraal plak natuurlijk in Haas.
0: Nou, een goede tip dus om daar eens even net aan te gaan om al die verhalen mij te krijgen.
3: Nou, welkom.
0: Tegen dank, Kees Botman. Hoe dus die tientielijke fjordtoren die daar opbouwd worden in Haas op de visserijdagen. Het is een kwartier voor 8 west en dit is Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange. En Something Good, juist. Ja, 22 drieën wijzen en dan de eigen drieën via meisje. Dat is wat Loekie Bakker van Sumarenblitz uitdocht. Net zolang Lien Iepen ze uit leefde van Blom een eigen pluktuin. Net makkelijk. De bureaucratie die zit daar wel in paard. Maar de tuin die draait nou en de blomkes die bloeien. Is de jaren de bijdrage van verslagjouwer Isa Visser.
1: Loekie, we steen hier in die eigen pluktuin. Puks pluktuin. Hoe is dit idee zo ooit ontstaan?
2: Nou, ik ben het ongeveer een jaar geleden, nou, voor de zomer, kwam ik op het idee. En toen heb ik het een beetje hier getest in, nou, een kleine vorm eigenlijk. En vooral voor familie en vrienden. En mijn ouders hadden toen de mogelijkheid om een stuk land achter ons huis erbij te kopen. Dus daar verbouw ik dan nu heel veel bloemen op. Dus zo is het een beetje ontstaan.
1: Ja, en hier staan altijd al een beetje een soort passie voor bloemen.
2: Nou, het was niet dat ik er heel veel mee bezig was al. Maar ik vind het wel altijd heel leuk om gewoon lekker bezig te zijn en veel buiten te zijn. En het zit wel echt in mijn familie. Dus iedereen in mijn familie die heeft eigenlijk wel iets met buiten of met hovenieren of met het verkopen van bloemen. Dus ja, het zit er wel al een beetje in.
1: Nou heet het toen Puks Pluktuin, maar die eigen naam is Loekie. Hoe zit dat?
2: Ja, nou, mijn bijnaam is eigenlijk al vanaf dat ik echt super klein ben. Ik denk, nou, een jaar of 7, 8 of zo is mijn bijnaam al Puk geweest. Komt eigenlijk omdat iemand een keer dacht dat ik zo heette. En toen zijn wat meer mensen dat over gaan nemen. En ik vond het zelf eigenlijk ook altijd wel een hele leuke naam. Dus Puks Pluktuin, ja, dat klonk gewoon heel erg leuk. Dus ja, zo heb ik daarvoor gekozen.
1: Nou is de pluktuin ongeveer al 4-6 weken iepen. Hoe rint het ontnota?
2: Ja, echt heel erg goed. Ja, wel stiekem een beetje boven verwachting misschien. We hebben nu denk ik ongeveer 200 bezoekers gehad. En ja, de reacties zijn echt heel positief. Mensen weten ons heel goed te vinden. En ja, dat is echt heel erg leuk.
1: Nou zit hij hier ongeveer, nou ja, 6 weken. Maar het had best een ding west om dit alweer voor elkaar te krijgen.
2: Ja. Ja, klopt. Ja, doordat we nou eigenlijk het nieuwe stuk grond hadden, dachten we dan gaan we het daar helemaal op doen. En nou zou eigenlijk dit gedeelte nou niet per se onderdeel zijn van de pluktuin. We hadden daar al een mooie container staan waar ik eigenlijk al mijn opslag sowieso van al het materiaal al in heb. En hier dachten we een deel van ook als winkeltje te gaan gebruiken. Nou ja, dit werd allemaal even anders. Toen we de kas gingen plaatsen, toen mocht dat helaas niet. Dus nou, die hebben we weer teruggeplaatst, of eigenlijk verplaatst. En daarna hebben we eigenlijk voor gekozen om het ja, meer vanuit hier te doen. Maar wel bloemen te verbouwen op ook het andere gedeelte. Om

0: Waar is die erop, die in de centerfold wijken?
1: Die hier net.
0: Oh.
2: De media van de morgen.
0: Een politiek correct antwoord. Ja. Goed, de horen mede.
1: Nou, ben ik mooi aan het ontkomen. Ja, de Telegraaf die zit nou even waarom op dat vreselijke ongeluk. Juster op de A28, justernacht bij Wezep. Die touringcar met het tiental Duitse Middelburg squalband. Die klapte bop op een werkbuske van een glasvezelbedrood. Daar zit een kar achter. Dat buske, dat is in Twaan. Dat is een sahut wie die klapt. Nou, die touringcar die vleeg. Oer de vangrail in de middenberm kwam op de orenhelte van de dik te landen. Nou, die sneldik had de hele tijd dicht geweest om alle rommel weer op te rommelen. Ja, daar ben je wel een beetje bij verwoenen rekken. Maar er is net één verstoren. En dat is toch echt wel een wonder. Dat zei ik de bargemaster, Tanja Hazeloop-Amsing. Die zei, ja, ik word bellen, ik zie het rjocht op in bed. En doet ik in één keer zeggen wat voor gaas dat het wie. En dat er dan net iemand bij omkomen is. Nou, dan een heel soort mensen die hen engeltje op de schouder houden. En als je die foto's ik zag, het is echt een enorme ravage het West. Dus wel wat mensen verwoenen rekken. Dus ik dus de man in het buske. En die leidt nog wel in het ziekenhuis, mijn verwoeningen. Maar die ben net... het is net levensbedreigend of zo. Dus dat is maar goed. We hebben iets gekregen trouwens over de Spaanse Vuelta, die hutfietswedstrijd.
0: Ja.
1: De organisatie die wil wat nice beziekje. En die had een influencer, Erola Jons, het ze vregen van... Door Donovans op die eigen wijze verslag. Ze had een eigen kanaal met miljoenen volgers. Maar ze valt bij het hutfietsen toch wel behoorlijk uit de toon. Ze is behoorlijk, want ze is bekend worden van filmpjes, dat ze Malië op straat aanspreekt en een beetje met hun flirt. En daar is ik wel een beetje op klaar, zeg maar. En die Malië die heeft niks in de gaten. En daar is ze dus bekend mee worden. En nou met het hutfietsen niks. Ze stelt al je seksistische vragen en opmerkingen. En ja, dat valt bij die hutfietsers. Ik net even goed. Ja, ze is wat moeten we hier nou, Mike? Ik krijg, ze vallen 100 kilometer fietst. Een bergetappe gewoon. En dan staat deze vrouw, die begint om in truitje. En waarom hyperventileer ik als misjost? En dus, dat valt net helemaal goed. Dat ze geen verstand van zaken hebben, dat ik wil blikken. Dan vregen ze meestal in het publiek van, waar denk je dat winnen zal? Wil de wedstrijd dus al dien is.
0: Nee.
1: Ja, dus misschien hint ze daar wat beter om niet te denken baten. Maar ik, een Spaanse journaliste, die zei het van, die had via Instagram heel scherp reageerd. Veel vrouwen hebben jarenlang gevochten voor een plaats in een door mannen gedomineerde wereld, zodat we met respect worden behandeld en dezelfde kansen krijgen als ieder ander. Het is een ernstige fout om iemand in te huren die absoluut geen kennis heeft van de sport en wier content gebaseerd is op seksistische opmerkingen waar vrouwen al decennia lang aan proberen te ontsnappen. Het is een gebrek aan respect tegenover iedereen. Dus die jouwt er nog even een serieuze draai om dit verhaal.
0: Faker, dank u wel.
2: Omroep Friesland.
3: Alles wat er spiekt.
4: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
7: Waar kan ik veel over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
8: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
10: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoegd van. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
12: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK. Al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
3: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
5: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
14: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
6: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
14: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: En er is een berucht, of meerdere beruchten, van het verkeer. Fijke?
1: Ja, het zit op meerdere plekken vast, of het riet stadig. Bigeliks op de A-Zoon van Drachten naar Grijns. Tussen Merum en het industriegebied Westpoort. 100 kilometer file. 4 minuten extra reist hij het. En ik in het zuiden van de provincie van Jerevingen naar Wolvegeer. Tussen Jerevingen Zuid en Wolvegeer. Dus stiert het vast, of het riet stadig, 3 kilometer lang. Dat heeft te krijgen met de werkzaamheden om de dijk derde. En bij Zurg, het knooppunt Zurg, naar de A-San richting Snits, die is dicht. Die oprit, dat heb ik mijn werkzaamheden om de dijk te krijgen.
0: Dadelijk, Sister Sledge, komt erom.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
15: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
16: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
17: Hoe kom ik je waai?
16: Of in die tij wekker houdt.
18: Hoe kom ik aan het werk?
16: Vragen die toe in toekomst keren.
19: Waar kan ik veel werk leren?
16: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
16: En vragen des alle dagen mij omrinst.
21: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
16: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vandaag.
3: Friesloon van de Moorn.
22: My Erit Science.

0: Sister Sledge en We Are Family.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Ja, de reacties zijn echt heel positief. Mensen weten ons heel goed te vinden. En ja, dat is echt heel erg leuk.
0: We hadden haast nog een pluktuin in Sumar. Of pluktuin, wat ik misschien zeg. Haast de eerste wet dat nog wel op slaat. En het gaat ook over een bron vannacht in Dokkum.
4: Ja, wol is het te roeken. Dus als meisje daar les van haar, dan is het advies altijd om ramen en dwarm te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
0: Ik heb dan een bron bij een meubelmakker. Haast de meid zeurde stond van zaken op. Fijke, de orenmedia. Wat zit daarin?
5: Ja, het broeken van koptelefoons of eerkens in het verkeer kan bij ongelukken leiden tot probleem met de verzekering. Ja, en in Italië, daar nemen ze eten heel serieus. Een grap van een Italiaanse ober, dat had ik later een grote rel.
0: Oh?
5: Ja, je is er dadelijk meer. Het is wel heel nieuwsgierig.
0: Die eerkens.
5: Ja.
0: Ik lessen. Sinds was bij het stoplicht, hè? Dan is de auto naast die. En ik zucht naar rugs.
5: Ja.
0: En ik zeg hier, Rieden, hier gewoon koptelefoon op.
5: Ja, die zuk ik regelmatig.
0: Noise cancelling koptelefoon in de auto.
5: Ja, dan denk ik, waarom? Hij is net een autoradio.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Haast een meer erover. Maar eerst het waarberucht in het kwad. En dat komt van Sibo Mollema.
6: Goeiemorgen. Jut een droege simmerskedij met een soort zinnen en een heeste temperatuur van zo'n rond de 24 graden. Een meest matige, wat vlagerige eerste wind. Morgen hebben we zinnen met wat hege bewolking, maar het bloed droeg. De eerste wind is meteen weer matig en vrij krachtig. Het wordt echt morgen zo'n 24 graden. Straks meer over het waar.
0: Een grote bron vannacht in het pol van een meubelmakker in Dokkum. Een bronwacht kreeg om 11 jaar in de eerste beruchten over die bron aan de beurt vaart.
7: Ja, wat trof de brandweer om bij omkomst?
4: Ja, toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlennen gaan. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Aanst geven mij een kraan het pand uit mekaar loeken, zodat we beter alle brandhaarden blussen kennen. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
7: Om wat voor pand giet het? En is het verslaan uitbaan?
4: Ja, het is verslaan uitbaan. Het is een pand van ongeveer 20 bij 20 meter. Zo gaan om een bedrijf dat meubels makket of restaureert. Ja, dat is verslaan verlennen gaan.
7: Is er ook gevaar voor omlissende panden of reek?
4: Nou, de omlissende panden die zijn alle keer behouden bleven. Daar wie al vrij snel duidelijk dat die ik behouden bleven kon. Er wie in het begin vrij volle reek. Er zijn ook wel inwenners van Dokkum die het onjoegen van wij roeken de bron. We hadden een verkenningseenheid metingen dwaalitten in Dokkum. Daaruit bleek dat er geen verheegde waarden van gevaarlijke stoffen te meten waren. Ja, wol is het te roeken. Dus als meisje daar les van haar, dan is het advies altijd om ramen en dwarm te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
7: Wat geeft de brandweer dan nog van?
4: Ja, nijblussen dat de bron echt helemaal onder controle is, dat is het op dit moment nog net. Daarvoor moeten we het pand uit mekaar loeken om alle brandhaarden goed blussen te kennen.
7: Ja, en het shutter, soms ik wel even wat gek uit, want het kijkt of het er net blust, maar dat is bewust.
4: Ja, soms dan stoppen we even met blussen, soms is net iets dwaan, echt iets dwaan. We moesten even wachten tot het gas en het elektriciteit afsluiten is. We moesten even wachten op de kraan die er is. Nou, als dat alle keer dieren is, dan kunnen we weer verder met bluswerkzaamheden.
2: De media van de Moorn.
0: Fijke, ik denk dat het toch wel wat een onderwerp naast.
5: Ja, toch? Ja.
0: Ja.
5: Want we hinten niet eens kijken. Even de mensen die met koptelefoons of eerkes op de fiets of in de auto zitten. En dan heb je natuurlijk 12 verschillende soorten koptelefoons. Heb je open ear, dan krijg je nog loert mij van die omjouwing.
0: Ja.
5: En heb je natuurlijk ook de noise cancelling koptelefoons. En dan juist eind van de hier omjouwing, juist dus niks meer. Kun je die helemaal afsluiten. Nou, is misschien lekker als die in de trein zit. Er was net iemand om die heen jaren. Maar ja, als je deal is van verkeer, dan kan dat heel gevaarlijk worden. Want doe je eerst naar een auto toeteren. Of doe je eerst naar een auto onkomen van achter. Of, en dus dat is net alleen gevaarlijk voor die cells. Maar dat kent dus ik dat probleem leren bij de verzekering. Want ja, de verzekering die neemt dat ik wel degelijk mij. Als er een ongeluk west het. Van hier doe ik noise cancelling on. Want dat kent dus verschil meidje in het uitbetalen van de verzekering.
0: Oh.
5: Ja, het is net verbinden. Maar ze zal je wel van zorg er wel voor dat je actief deelneemt aan het verkeer. Zet het volume niet te hard, zodat je omgevingsgeluiden goed blijft horen. Ja, dat is dus met die open-ear telefoons het geval. Maar ja, die noise cancelling. Ja, dat ijs is dat, ja, ken dat gewoon net.
0: Door dat in de trein maar.
5: Dat zoek voor in de trein, ja. Bewaren. En toch, door een heel soort mensen die hebben dat toch wel. Dus,
0: ik heb ook van die eekers, daar zit dat op. En ik, soms heb ik net helemaal in de gaten dat het onstit.
5: Oh ja.
0: En dan heb ik de baby voor me hoor. En dan,
5: ja.
0: Ja, dan jij dat ik net.
5: Nee, dan jij dat ik net.
0: Ja.
5: Nee, inderdaad. Dus ja, dat ik nog eens een keer. Dus, maar ja, die noise cancelling, ja, zo'n 40% van de bevregen fietsers, die broekt die functie dus wol. En onder jongeren leidt het percentage met 54% toch nog heger. Dus, ja, het advies is om dat vooral net te dwaan. Fietsen met noise cancelling is ronduit een slecht idee. Nou, misschien dat mensen hier naar luisteren willen. Dan het een grap, een interne grap, heb je voor intern bedoeld, van de Italiaanse ober. Die had later een rel in een restaurant in de stad Riccione. Ja, er was een vrouw die hier bestelling diende en die hier wilde een paar eesken. En de aaien die moesten goed trogbakt wezen en er mocht geen salade serveerd worden. En nou, toen hier die jongen, Santje-jarige jongen, die weer ober. En die hier de opmerking als badje voor de keuken in het digitale bestelsysteem inviert. Ze heeft me, nou hij vlokt even, dat zie ik net weer helje. Ze heeft me, nou piep, gek gemaakt. Laat de eieren aanbranden en spuug erin.
0: Oh.
5: Hier die erbij zet. Dat wie dus een interne grap.
0: Ja,
5: alleen die interne grap, die kwam dus uiteindelijk op de kassabon.
0: Om zelfs, ik net een hele leuke grap, maar...
5: Nee, ja. Nee, ze had in de keuken ik net dien. Dat besfeert het restaurant, er is net in spuiten en daarin ben ik net onbrand.
0: Maar ja, dat... Ja.
5: Nee, die vrouw die had er toch wel even ja, loert oer maken. Ik vooral doe het restaurant er letter zelfs nog een sketch van maken op sociale media. Die video is al meer dan 350.000 keer besjongen. En dan bestelt hij een aai en krijgt daarna mijn kniepeeg de vraag van de eigenaar. Met spuug of zonder? Ja, ja, gewoon een beetje een kenner om leidje. Oren die zegt, ja, dit mag net waan als zij iets mij maken heeft. Ja, die vrouw heeft dus nou zelf ik de sociale media opzocht om, ja, om haar gram te helien. Het restaurant het wol, excuus om binnen en ik de rekken kwitskool.
0: Nou, dat
5: en
0: is
5: de jongen die is, ja. Die is er al helen die mij net meer meestal betjent. Maar ja, die nou in de keuken werkt, hopen dat hij zijn Fliep een beetje biem had.
0: Zit hij nog op Fliep Arston?
5: Ja. Ja, ik weet het net.
0: Dat zullen we net terugkomen. Ja.

0: Miles Smith en Niall Horan. En Drive Safe, net als ik, maar de koptelefoon op.
1: Wat zeg je?
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En dan zullen we het horen. Een pluktuin in Sumaars is 22 jaar oud en ze maakt het haar 3-4. Loekie Bakker, kent dat dan hoor. Zij doet dat op dit stuit. Net zo lang Lien Iepen zei uit leefde van de blom een eigen pluktuin. Dat ging net zo makkelijk. De bureaucratie die zit haar in het paard. Maar de tuin die draait nou en de blom die bloeien echt nog eens mooi. Dat vertelde ze aan verslagjouwer Isa Visser.

0: voor Blommen?
1: Nou, het was niet dat ik er heel veel mee bezig was al. Maar ik vind het wel altijd heel leuk om gewoon lekker bezig te zijn en veel buiten te zijn. En het zit wel echt in mijn familie. Dus iedereen in mijn familie die heeft eigenlijk wel iets met buiten of met hovenieren of met het verkopen van bloemen. Dus ja, het zit er wel al een beetje in.
0: No Heat It Tune Puk's Pluktuin, maar die eigen naam is Loekie. Hoe zit dat?
1: Ja, nou, mijn bijnaam is eigenlijk al vanaf dat ik echt super klein ben. Ik denk, nou, jaar of 7, 8 of zo is mijn bijnaam al Puk geweest. Komt eigenlijk omdat iemand een keer dacht dat ik zo heette. En toen zijn wat meer mensen dat over gaan nemen. En ik vond het zelf eigenlijk ook altijd wel een hele leuke naam. Dus Puk's Pluktuin, ja, dat klonk gewoon heel erg leuk. Dus ja, zo heb ik daarvoor gekozen.
0: Nou is de pluktuin ongeveer al 5-6 weken iepen. Hoe rint het ontnota?
1: Ja, echt heel erg goed. Ja, wel stiekem een beetje boven verwachting misschien. We hebben nu denk ik ongeveer 200 bezoekers gehad. En ja, de reacties zijn echt heel positief. Mensen weten ons heel goed te vinden. En ja, dat is echt heel erg leuk.
0: Nou zit hij hier ongeveer, nou ja, 6 weken. Maar het had best een ding west om dit al jaar voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, doordat we nou eigenlijk het nieuwe stuk grond hadden, dachten we, dan gaan we het daar helemaal op doen. En nou zou eigenlijk dit gedeelte nou niet per se onderdeel zijn van de pluktuin. We hadden daar al een mooie container staan, waar ik eigenlijk al mijn opslag sowieso van al het materiaal al in heb. En hier dachten we een deel van ook als winkeltje te gaan gebruiken. Nou ja, dit werd allemaal even anders. Toen we de kas gingen plaatsen, toen mocht dat helaas niet. Dus nou, die hebben we weer teruggeplaatst, of eigenlijk verplaatst. En daarna hebben we eigenlijk voor gekozen om het ja, meer vanuit hier te doen, maar wel bloemen te verbouwen op ook het andere gedeelte.
2: Dat dus oor die pluktuin in Sumar.
3: Omroep Friesland.

0: Friesland van Fjouwerontseis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als onderwijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interfieren wist.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de midi van Fjouwerontseis.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
15: Het is een minuut voor Jal van Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
16: Een goeiemorgen. Bij een grote brand onder de beurtvaart in Dokkum is van de morgen betiert een bedrijfspand verlengd. Door de brandwacht onkomst die het gebouw al volslijn in de brand. De brandwacht wist wat te komen dat het vuur oorsleeg naar oren gebouwen. Bij de bestrijding waar ik een kraan inzet om beter bij het vuur te komen. De reeks waren voor oerles voor een wenners, zei Sietske Balt van de brandwacht.
17: Er was in het begin vrij volle reek. Er waren ook inwenners van Dokkum die het onjoegen van wij roeken de brand. We hadden een verkenningseenheid metingen dwaalitten in Dokkum. Daaruit bleek dat er geen verheegde waarden van gevaarlijke stoffen te meten waren. Ja, wel is het te roeken. Dus als mensen daar les van hebben, dan is het advies altijd om ramen en dwarren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
16: De brandwacht had het zijn brandmeester. Joen, maar is nog heel veel dwaande mij nijblussen. Het gebouw is intussen instwaard. Er is net in je verwoenen rekken. Een BM-hut achter een wenning onder de lange baan in Oertrup is juist een uitbaand. De brandwacht had het vuur uitmaken, maar de skeer weer groot. Om het mogelijk sprake is van brandstichting, zult de plisje onderziek dwaan. Wetenschap Friesland is tussen Peersers en Halvert begonnen met het versterken van de zeedijk. Er komt extra groen aan de binnenkant van de dijk. Het gaat om oude bagger dat indroegen is. Een handige methode om geld te besparen, zei René Volkelsma van Wetenschap.
18: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Ja, dat we de groen zo vol mogelijk verzamelen in omjouwing. Ja, wij hadden Fiat nog eens keer. En dan hebben we mooi van de 300 toeren kuub die we aan de binnenkant van de Sediek nodig hebben. Hebben we mooi 150 toeren kuub groen. Hebben we mooi tappassen in de Sediek. Dus dan hoeven we nog maar 150 toeren kuub te verzamelen.
16: De brandwachten van Ichten en Langwaar ben juist een uitdruk voor een gezin dat het paar bjusterrekken weer op de Tjoekemar. Het ging om een gezin met treienbeen, waaronder een poppen van Fjouwer Wieken, dat mijn sloep het wetter op vingen weer. Maar door het juster en kouder waard wist het gezin net waar ze hinnen varen masten en alarmerende helpchangsten. Die had het gezin bij parkeertrein De Laner veilig naar de verste wal gebracht. Personeel van ambulance had de gezinsleden controleerd, maar net één weer onder kwollen rekken. Het gezin is daarna naar harde camping gebracht.
15: Fijke, dank u wel.
19: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die wijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou, doe nog. Wonenaanwater.nl.

0: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
1: Staal, zaar, geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Friesland van de Moor. Erit Science.
3: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
4: Dadelijk muziek van Vegebart. Maar eerst het waarberucht van Sibo Mollema. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Erik.
4: Hoe ben wij de dag uiteindzet van de morgen? Wien just wat misbanken, lul ik. Wie dat van de morgen niks, hè?
5: Nee, dat wie van de morgen net zei. Dat is hier toch wel redelijk wat wien. Net soort, maar te volle en de vochtig is. Ja, die er ik wat uit. Ja, we hebben nog een heldere nacht achter de rug. En op dit stuit is het ik helder. Ik zie de meesten nog naar boeten. Zo hier een heel lang hier een bewolking. En ik verwacht dat het wat ik vierde net gebeurt. Schilder die zit op zo'n 14 graden. Dat is de heeste. Dan woont Tolven heel. Balse Tolven, Laaksem. Nou, zit ik sinds een Tolven aan. Grauw Tolven. Jebemienboom, Burgum Tolven. En Waskeman, dat is de leegste met zo'n 11 graden. Nou, je hoort de zinnen er volop bij. En dan wordt het een warme dij met zo'n 24 graden. Als heeste temperatuur, 25, misschien in het eerste en zuid-eerste ik nog wel even. Nou, dit stabiele zimmerwaar wordt vanuit het eerste naar huis transporteren. De eerste wind is nog zo'n beetje zwak. Maar die neemt onder eind van de morgen neemt er wat ta. En dan is het dan meest matig. Met betekent toch wel vlagen van kracht 5. Nou, dit gilt dan jippen de provincie in. In het waargebied zitten toch wel wat vlagen van kracht 6 van de mensen. Nou, in de rin van de jong, dan neemt die wind weer wat af. En dan krijgen we een jong en een nacht met ik amper bewolking. En dan vannacht zijn goede 15 graden.
4: Dan kunnen we voorzichtig even wat verder vooruit zien. De wie wat sprake van wat rein, hè? Dat nog wat niet het fruitsjoch?
5: Nou, juster liek het er wel op dat er buien op het dak komen zoenen. Maar die verwachting is wat uit de modellen. Wij halen de buien bloeien, zodat het nou liek het. Het kan nog heel steeds verorie. Meest boppen het zuiden hingen en is een beetje boppen België. Want van die kant maar de deze kant opkomen. Ja, we krijgen daarmee mooi mee zinnen. Die wordt filteren weer terug wat hege bewolking. Nou, vanuit het eerste werd ik mooi vrij warme lucht ongeveer. Waarbij de maximum temperatuur ik weer uitkomt op zo'n 23, 24 graden. Nou, krek de zuur neemt op de midden de wind wat ta om op de jong dan weer wat aan te nemen. Nou, op de jong dan neemt de bewolking wel wat ta, maar de jong en de nacht bloedt het gewoon droog.
4: De dagen daarna, hoe komt dat dan?
5: Ja, dan verandert er wel wat. Daar zinnen kreeg het wat concurrentie van wat hege bewolking, zet het nou liggen. Maar hoe deze bloedt het gewoon droog. Dit wordt wel zo'n beetje de warmste dij van de week, met zijn 26 graden. Ja, en toch de hege luchtvochtig, en zo, die is dan al flink daarna, viel het gewoon brood zich aan. Een voordeel is wel dat er dan aardig wat wind stiert, maar zijn krijgt 4-5, die vanuit het eerste, zuid-eerste een beetje, naar uw stak komt. Dus ja, dat jouwt een iets beetje verkoeling. Op de jongset zijn nu liggen de eerste buien. Maar kans op tonger en hagel. En in buien, ja, dan ken ik kans, is er kans op wat flinke windstierten. Nou, ik denk dat de meeste druk op van die buien in de nacht is. En die worden dan even wat pittiger. Maar ja, dat wetter is, liggen meer dan welkom. Ja, vreed, dan had de bewolking, ja, die schermt de zinnen wat aan. Dan valt ze nou, dan is een bui of een buike. De wind die komt dan vanuit het zuidwesten, met rond de temperatuur een stik leger uitkomt. Met een goede 20 graden. Nou, dat is een normale temperatuur van 1 augustus. Nou, ook op de jong en de nacht kinderen een enkele lichte bui of een buike vallen. Het zal net al te volle millimeters op smieten. Ja, en dat zullen we naar sneeuwen, die heb ik wolken, maar ik betekent dus wat en toch, ja, uit en trog valt er ik weer een lichte bui. Ongeveer trog een matige, toch wel vrij krachtige west-zuidwestenwind. Ja, 20 graden is ik dan de heeste temperatuur. Dus ja, al nog een paar warme dagen, maar vanaf toensdag buien en oorgeen naar normale temperatuur.

van een vrouw. En ik? Ik ben net een raam, man. Maar daar, daar in de coulissen, aan de kant. Ja, daar, daar zit mijn grote plan.

0: Spinners en Could It Be I'm Falling In Love. Er moet ingreven onderzocht worden hoe het supporters slagen is het vuurwerk mij het Kooistadion binnen te smokkelen. Sommige mensen rekken snijden bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord verwoenden naar het fanatieke Feyenoorders vuurwerk afstutsen. Die nemen burgemeester van Leeuwarden, Voort van Oosten. Die is botskrokken van wat er baat is. Dat er wat misging is, dat is duidelijk. Maar conclusies wilden er net loeken.
1: Nou, ik ben nog niet toe aan conclusies, want het is eerst dat we alle feiten precies moeten weten. En dat is ongelooflijk belangrijk, want wat er is gebeurd is echt gewoon heel erg fout en heel erg ernstig. Er zijn ook slachtoffers, dat weet u bij gevallen. Er zijn jongens en meisjes in de stad Leeuwarden of in de gemeente uit de regio die nu gewoon angst hebben om überhaupt naar het voetbalstadion te gaan. Dat is echt fout. Dat betekent dat we daar echt met elkaar ongelooflijk de schouders onder moeten zetten om niet alleen uit te vinden hoe heeft dit kunnen gebeuren, maar ook hoe ga je voorkomen dat dat niet meer gebeurt. En daar ben ik als burgemeester natuurlijk in die end ook verantwoordelijk voor, om te zorgen dat iedereen daar veilig en verantwoord naar dat stadion kan gaan. En daar hebben we echt nog wel wat werk in te doen met elkaar. En dat ga ik dus ook met de betrokken partijen opnemen.
2: Ja, een van de conclusies die je misschien nu al kunt trekken is dat het fouilleren van de supporters van Feyenoord in dit geval eigenlijk niet zo vreselijk veel voorstelt. Ze konden met dat vuurwerk moeiteloos binnenkomen.
1: Nou, die conclusie trek ik niet, maar ik ben het wel met u eens. Dat vuurwerk had daar niet gekund en dat had daar niet gehoord. Had daar niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg? Wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig? En ik veronderstel ook, ga er ook vanuit, dat ook van de zijde van Cambuur er een hele grote wil is om positief mee te denken en mee te werken om dat te organiseren. We staan aan het begin van de Eredivisie-ronde. Ik gun Leeuwarden en Cambuur nog heel veel mooie wedstrijden. Maar zoals het gisteren is gegaan, dat kan niet. En dat laat ik ook in die zin niet gebeuren. Dus daar hebben we echt deze week ook snel in te schakelen om daar met elkaar stevig over te praten, uit te vinden wat er is gebeurd en na te gaan hoe nu verder.
0: Dus de weernemend burgemeester van Leeuwarden, dat is Voort van Oosten. Oornijs tussen Peerses en Holwert, dat is begonnen met versterking van de Zeedijk. Er komt extra groen aan de binnenkant van de dijk. En René Volkertsma van het Weddenschip Friesland, die vertelt wat er krijgt in wordt.
3: We zijn wel mee bezig. We hadden twee lijnen, hadden we direct in bedij. Toen waren we hier rond baggeren. En toen hadden we 64.000 kuub in alle hectare, ongeveer 14 voetbalvelden groot, de poos hebben spoten. En dat hebben we nu in twee keer omzetten. En dat is nog een beetje een grondje geworden, zoals het juist. De kraan die laat straks in de vrachtauto achter mij. En dan is het de bedoeling dat dat straks tappast wordt in de Zeedijk.
4: Want deze groen, het is relatief skinne groen, laat het maar even zeggen, wat van A naar B gaat. En dan straks nog van B naar C, naar die Zeedijk. Ik denk dat dit ook kosten technisch een bopperslag wordt net zeggen, maar dat het kosten technisch echt wel interessant is, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, kosten technisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zo vol mogelijk verzamelen in de omjouwing. Ja, wij hadden Vietno skin. En zo is ik bedokken. En die depots die konden straks ook hinnen. En dan hebben we mooi van de 300.000 kuub die we aan de binnen komen van de Zeedijk nodig gaan. Ik heb een mooi 150.000 kuub groen. Ik heb een mooi tappas in de Zeedijk. Dus dan hoeven we nog maar 150.000 kuub te verzamelen.

0: Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started.
1: De media van de morgen.
0: Je had een beetje van Fijkerwouden. Als hij een keer op gong hard, dan stopt er nooit weer. Zo de bedoeling, ja. Dus van de reclame stopt, maar van de rest.
2: Ja, nou ja, en ja, als Arjen aankomt, he, dan.
0: Ja,
2: een hard,
0: ja.
2: Een hard wel op. Problemen voor Friese poppodia. Dat stiert voor wat Fries Dijblad. Meer dan de helft van de Nederlandse poppodia noteren Flinier een negatief financieel resultaat. En ik, de Friese poppodia, die vernemen dat hield die dreiger wordt om begroting sluitend te krijgen. En ja, dan hebben we het onder oren over Iduna in Drachten, Neushoorn in Ljouwert en Bolwerk, het poppodium van Poort in Snits. De bezoekersontallen die bleun gelijk, of ja, die namen zelfs ta. Maar ja, de kosten die nemen nog volle meer daar. Dus de inkomsten gaan een beetje omheeg. Maar de kosten gaan nog volle meer omheeg. Energie, beveiliging en skeermaak. Ja, dat is gewoon volle duur te worden. En ja. Dat wordt net heel veel gecompenseerd door de opbrengsten. Dan binnen in de kranten nog ja, bezoekers lovend over financieel wankel WEC. En dat is het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzeeg. Ja, de financiële situatie is penibel. Maar de bezoekers die zeggen al een keer van, ja, maar het is een prachtig centrum. En ik wist net dat de Waddenzee zo mooi weer. En ik heb diep respect voor wat ze hier doen. Mensen moeten weten in welke wereld ze leven.
0: Zet er nog extra actie om mij van die tegels. Of tenminste, dat kan weer uit het oude Pieter Buren.
2: Ja.
0: Het toen aardig wat besmieten. Maar...
2: Ja, nou net genoeg.
0: Dat kun je net nog een keer door natuurlijk.
2: Kun je net nog een keer door.
0: Nee.
2: Nou, de Leuze kranten die hebben een heel soort nog hoe ja, het... Vuurwerk, of ja, via erop in de kranten, het insturen brieven, wat zijn vuurwerk, het nog iets feestelijks, maar zit er maar bom van. Ja, dit doet meer pijn dan welke sportieve nederlaag dan ook. Ik geef het vanzelfs hoe het vuurwerk of de explosieven die het broek binnen in het kooistadion van Cambuur, Sanbezen binnen het roch, verwoenen rekken. En ja, voor de derde keer in nog een jaar tijd ging het mis in het kooistadion. Nou ja, als supporter kwaad wil, staat de club buiten spel. Burgemeester wil weten hoe het vuurwerk in het stadion kwam. En papa, ik wil nooit meer naar Cambuur. Ja, dat is een jongen, Ernst Jan Walstra en zijn zoon Leonard. Die ziet Nick in het stadion. En dat jonkje Sabot Skrokken, die zei ik hoe nooit meer naar Cambuur. Of tenminste net naar het stadion.
0: Nou, dat is ik wel. Het is tijd voor Noden Voor. Tenminste, het is bijna tijd voor Noden Voor. Arjen Overmaat, wat zit erin?
3: Nou, noffelijke muziek bij de koffie, ik maar zeg mijn naam. Bakje koffie erbij. En we hebben het even over Jacob Terkema. Die is liet jonkje het model Flynn 4 is te pakken. En al meer dan 50 hier nou, verderop is er team captain op het EK model Flynn.
0: Oh.
3: Dat weet van wie Kalien. Dus even van wat je dat wou had misschien. Maar CR of staat het meestal niet dan Flynn meer. Hè? Dat is een goede modeltjes, ja. Rondjes Flynn. Ik weet het net, kijk je een idee, maar dat hebben we als een nekkie nodig voor.
0: Dat is nieuwsgierig dus. Dit weer in elk geval Friesland van de morgen. En Friesland van de morgen is de morgen weer. Een lovelijke dag.
4: Omroep Friesland.
5: 12.2 FM.
4: Alles wat er spielt. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Leren mediteren? Zen.nl. Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
14: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
13: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
15: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
16: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
13: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dank u wel. Het is nou de volgende bij Omroep Friesland. Mijn is het harkest. My Van de Manassen en The Bright Side of the Road. En eerst de Ine Food voor de oren.
17: Walk like an Egyptian.
3: Ja, de Bengals, zo een minuut.
18: HWO Hinde van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
19: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
21: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
22: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
23: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
24: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Want zien we nog twee keer in Usloon. In de paleistuin in Baarden. En in de achtertuin van Johan Derksen. En wie direct hier in de Grollo. Vermorsen, 80 hier. Nou ja, hast die in 80. Nee, wie kunnen we 83. Maar stilzitten, dat kindernet. Arun of Jouwer hier had er 6 albums uitgebracht. En daarna is hij correct uit. Het is een bluesalbum. Somebody Try to Sell Me a Bridge.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Het is nodig voor T.C. de Mon. En Prince. The most beautiful girl in the world. Could you

Nou, de Voor. En de Bauza, Magnetic en Prince, the most beautiful girl in the world. Ze kunnen ervoor zien, toekomstige vrouw. Ja, dat doe ik nog net zien vrouw, maar wie wil? Meta Garcia. En die doen ze in het achtergrond van de New Power Generation song. Ik sta er gewoon heel diep meer mee. En Prince toch, wauw, dat is een mooie faam. Des Krook, the most beautiful girl in the world. Aan zijn bluff mij zo stil. En dit is Mario Kramer in de Friske Bruce Band. Twa Hetten.

0: mooi dit. Bluff en zo stil. Hetje voor Bluff appt Jelle Kommerij via de app van Omroep Friesland. Het is een cover trouwens, hè, deze Zo Stil van Jupiter Jones. Is een Duitse band. En dat is wel bijzonder. Een fan van Bluff die zei harkjes naar het repertoire van Jupiter Jones. Want dat likt wel een beetje op je. En dat had Bluff dien. En ja, ze kwam zo op dit lied. Bluff, maar dan in Duits zit. Mooi, hè?
1: De wie er met het noemen van Zoutelanden, dat wie er ik al van oorsprong een Duits noemer.
0: Ja, al je soort uit Duitsland, mooi dit. Nou ja, Jupiter Jones en Stil. Dus het origineel van Bluff en Zo Stil. Friske Nijs zit razen met Fijke Wouden, Jerris de Mol even. Maar eerst zullen we nog even naar Boppen, naar het Sintje in Friesland. Met een prachtige dij. Het is droeg, graders 23. Daar Boppen, daar straalt er het Sintje in de Northern Sky. Nick Drake.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Correct even naar Jan Vertien is het. En het Frieske Reis, Fijkenwouda, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen. Wetenschap Friesland is tussen Peersers en Halbert begonnen met het versterken van de zeedijk. Er komt extra groen aan de binnenkant van de dijk. Het gaat om oude bagger dat indroeg is. Een handige methode om geld te besparen, zei René Volkensma van het wetenschap.
11: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Ja, dat we de groen zo volle mogelijk verzamelen in omjouwing. Ja, wij hadden Fiat nog eens keer. En dan hebben we mooi van de 300 toeren kuub die we aan de binnenkant van de Sediek nodig hebben. Hebben we mooi 150 toeren kuub groen. Hebben we mooi tappassen in de Sediek. Dus dan hoeven we nog maar 150 toeren kuub te verzamelen.
10: Een BM Hut heeft er een wenning om de lange baan in Oetrop is juist die uitbaand. De bronwacht had het vuur uitmaken, maar de skeer weer grut. Omdat er mogelijk sprake is van bronstichting, zal de politie onderzoek doen. Semar is een pluktuinrieker. Het is voor de 22-jarige Loekie Bakker een droom die het uitkomt. Kwartlien Ibenzuut leefde voor de blommen een eigen pluktuin.
12: Nou, het was niet dat ik er heel veel mee bezig was al. Maar ik vind het wel altijd heel leuk om gewoon lekker bezig te zijn en veel buiten te zijn. En het zit wel echt in mijn familie.
10: De brandwachten van Ichten en Langwaard ben juist in Utrecht voor een gezin dat het paar bjusten rekken weer op de Tjoeke Mar. Die om een gezin met traaien bijen, waaronder een poppen van Fjouwer Wieken, dat maar een sloep het wetter op vingen weer. Maar door de tjuster en kouderwaard wist het gezin net waar ze heen varen moesten en alarmerende helpchangen. Die had het gezin bij parkeerterrein De Laan veilig naar de verste wal gebracht. Personeel van ambulance had de gezinsleden controleerd, maar net in weer onder kwollen rekken. Het gezin is daarna naar Harden camping gebracht. Nou, Joet heeft ze beter waar voor een vaartochtje, een soort zinnen en het bloot droeg. Dus aan 23 graden. De eerstelijke wien is meest matig, maar in vlagen vrij krachtig. In de joen een aannemende wien en bewolkt. In de nacht ik bewolkt, maar het bloed droeg.
9: Het is een mooi verhaal van letter vanzelfs. Staat ja. Elke keer zo, ja, doe eens nog maar een liedje poppen. En dan winnen we helemaal een paar juster op het Tjoeke Mar. Nou, geweldig. Dank u wel, Fijkoer Noeren, dan jij die weer. En meer waren ijs op omroepfriesland.nl. Of in uw app. Ben ik het de disco aasen. En ik de Mavericks up.
13: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
14: Ik mag graag tuinieren.
15: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
16: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
17: Ik niet.
13: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
17: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
18: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
17: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Nul de Voor.
22: My Arjen Overmaat.

Someone Should Tell Her. Ja, altijd heel gezellig, hè, die muziek van de Mavericks. Het is gewoon een heartbreaker, dit liedje eigenlijk, maar toch. Voort maar de gezelligheid. Tijd voor spanning. En zustere sferen. Altijd is het eigenlijk altijd bij dit lied. Don't Fear the Reaper. Blue Oyster Cult.

0: Goedemorgen iedereen. Wat heeft er een mooie muziek voor?
1: Ja, ik tik al die elke soort mooie vrienden. You came, wie dat? Het is haast 10 uur, haast net 10. Luisterquiz bij de koffie. Kom eens op de koffiemok van Ode voor de koekjes. Ik ben ze altijd lekker. En ze ben ik altijd samen op. En de Omroep Friesland van koffie. Of theelepel, hing het er maar vanaf van. Ja, was het meest drinkste vanzelfs. En nou is het, Joerts. Ja, wat? Hoe dat nou? Nee, morgen is het. Morgen is het Roadhoornedaille. Dus daarom gaan we jou de quiz de man, in om het helemaal ingewikkeld te maken. De vraag is, waar zongt hier oer zijn hoen? I love my dog as much as I love you. But you may say my dog will always come. Ja, dat vind ik helemaal grappig. De man die het zongt, zijn voornaam is dan weer de grootste vijand van de hoen. Maar waar is het? I love my dog. As much as I love you, but you may say my dog will always come. Nou, zo makkelijk is het nog net, hè? Stink, vol eens even mais, Filip, aan de leukste quiz bij de koffie Azen uit Sienhoeren. Jouw loert, successen. Via de Omroep Friesland app op de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Baas, dan krijg je het. Zoals mais, Filip, was de Azen uit Sien. Zes misschien wel in de quiz. Dit is de naaien van de Sandstra's. Paard in de mist. Ik

Chin. En Dingedang en de Sandstras. Een paard in de mist. Hast zien hoor, ik kan nog even wat tiet hoor. Ik loek even de cowboy lezen aan. Even wat country op de radio. Uit Friesland, Early Bird.

0: Omroep Friesland.
1: Twaanjoghurt.twa.fm.
0: Alles wat er spielt.
2: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toet in toekomst keer.
3: Waar kan ik veel over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen bij omrinst.
6: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
2: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
8: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Oudebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerk met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29e gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Oudebongen.
9: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, mooi. Dank u wel. Het is Omroep Friesland hier. Nou, ervoor. Morgen is het... morgen, jongens. Morgen is het vooral hoenedij. En daarom hebben we goed in de quiz. Maar ja, hebben we het gewoon hoen. En vooral muziek. Dat hoen git. Hier is een jongere en die jongt ook zijn favoriete hoen. I love my dog as much as I love you. Maar waar is dit? But you may think. My dog will always come through. Ja, wat is net de naam van zijn hoen, maar de naam van de jonger. Ja, het grappige is, de voorname van deze jonger, dat is dan wel ja, een beetje wat de hoen dan wel minder leuk vindt vaak. Wat is de naam van deze jongen? Jouw loert via de app van Omroep Friesland of via de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. Spiel je vast de leukste quiz bij de koffie. Naar Shanna Spyro en ik Owen Palsap.
14: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die peteer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
0: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
4: Bouw- of metaalproject? Staaldigitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
4: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Sienna Spyro, Material Lover en Owen Paul. And my favorite waste of time, The Farm. I love my dog as much as I love you. Ja, dat is kwalificatiefragment.
1: Letter of letter?
0: Voor de leukste quiz bij de koffie. En onder de telefoon is Henk Hoogsteen van Surgisum. Henk, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Hoe is het hè?
2: Ja, best. Ja, ja, mooi waar.
0: Ja, skit, ik vind het wel noffelijk waar eigenlijk dit. Net van dat hiete waar, dit is prima.
2: Dit kan wel een krisdagen dan wel.
0: Ja, krijg maar de maai en ik wil weer koud worden dan, ja, dat de krisdagen zijn vier binnen. Maar goed, eerst dit maar eens even. Had je nog wat, biedt aan je?
2: Ik zit mooi te kranten lezen. Ik haal heel grote vakantie, dat is heel noffelijk.
0: Oh ja, dan kist precies, dan kist het helemaal zelf maar in de plannen was door.
2: Ja.
0: Goed, ja. Zit er nog wat nieuwsgierig zien? In de kranten?
2: Nou, je hoort, staat er eigenlijk wat in, ja. Ja, ik zit al een oren te leiden.
0: Oh, dat is... mooi. Nou, dan hartstikke nog te doen. En in de tussentijd, dan had ik mooi even ook nog de leukste quiz bij de koffie erbij. Had de koffie ook al rei?
2: Ja, die had ik er geleden.
0: Mooi, ja. Oké. Nou ja, het gaat dus om deze jonger, want het is morgen, vraag hoenedij. Dus we dachten, nou, door we hoort een quizje over jongers. Die het houden hoen. I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. En de vraag is, waar is dit?
2: Dit is Cat Stevens.
0: Ja, dat voel ik wel grappig dat de voorname van de man dan Cat Stevens is. Dermij officieel in de quiz. Ja, nu begint het letter of letter pad, Henk.
2: Ja.
0: Want ik draaide correct die Favorite Waste of Time van Owen Paul. Dat liedje, dat komt in 1986. Maar I Love My Dog van Cat Stevens. Jetter of letter, wat denkst je?
2: Dat is toch de jetter.
0: Ja, dat is echt wel samen. Dat is een heel hard liedje. In 1966 zong het al, Cat Stevens. Mooi. Dermij has de koffiemok al in dien bezit. Dit jetse mooi is wat. Wij spelen hier voor de koekjes bij vraag 2. En we blauwen bij de hoen. En deze, ja, we weten de hoen van Cat Stevens, weten we net de naam, maar deze hoen had een naam. Boe, Sahit, de hoen van Lobo. Maar dit liedje, Jetter of Letter, was Cat Stevens.
2: Ik denk bij Jetter.
0: Jetter, als een jotje, 66, zei ze toch, eens even zien.
2: Of 66, Jetter?
0: Ja.
2: Nee, dan is Crack Letter.
0: Dan is Crack Letter, nou. Ik denk, ik zis het er maar even bij, want 66 is al aardig hard.
2: Ja,
0: ja, gelukkig, zei het letter, het is goed. Jotje Jin Santerkam, Lobo. Me and you and a dog named Boo. Mooi, de koekjes er echt bij. Nou, voor de koffie of theelepel. Ik neem aan dat mijn koffielepel weer een maat dan.
2: Ja, dat is bijna nog.
0: En ja, deze man jongt echt gewoon hoen. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Lekker, Elvis Presley en Hound Dog. Maar dit lied, Jetter of Letter als Lobo?
2: Ik denk Jetter.
0: Als het goed is, dan sturen we alle prijzen op naar Surhuizen. En het is goed, want ja, Elvis wie even zelfs volle Jetter. Nu 56 al. Dus lokwijsken maar alle prijzen, Henk.
2: Nou, dankjewel.
0: En Cat Stevens, ik nog even on air.
2: Ja. Mooie plaat.
0: Ja, precies, dat denk ik, dacht ik al. Dit is een fan van Cat Stevens. Jij werkt wel te vaak, deze I Love My Dog, die doffe. Dank je wel en krantje daar. Mijn bakje erbij.
2: Ja, oké, bedankt.
0: Hi.
2: Yo, hi. I love my dog as much as I love you. But you may

0: stoommolinemeel.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi.
0: omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Jelf Alver is het. En hier is Feike Wouden. Maar het Fries Grijs, goeiemorgen Feike.
8: Ja, goeiemorgen. Supportersgroep Rotterdam Radicals van Feyenoord vindt dat het vuurwerk geweld van Aurunde Snijn in het kooistadion van SC Cambuur wel mij voel. Ze hebben nou een verklaring op de sociale media set. En ik citeer: mensen op het thuisvak inhaleren wat rook, horen wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet dood van, hoor. We proberen het zelf maar even te relativeren. Er is een pyroactie in het stadion met nul intentie om thuisvakken te raken. De wind waait wat rook van de fakkels van het uitvak het thuisvak in. Kan gebeuren. Een verdwaalde Thunder King belandt via het dak per ongeluk op hetzelfde thuisvak. Kan ook gebeuren. Ja, bij deze grutskalige vuurwerkactie rekken zo'n Cambuurfans verwoenen. Thunder Kings ben ik verbinden in Nederland. In de Rotterdamse gemeente hier ben jij de vraag gesteld over deze radicals. En ik had Feyenoord ook genoeg verantwoordelijkheid neemt voor deze groep. Op het bedrogen terrein in Samar is een gielbuk skielpad vond door een vrouw die haar hoen ontuitlitten wie. Ze nam de skielpad eerst mijn hoes, wanneer het beest naar de skielpaddenopvang op een Harkema bracht is. Het ging om een 15 jaar oude skielpad, die duidelijk verzwaring nodig hier. De skielpad komt van nature net in Uusland voor, het beestje is mogelijk dumpt. In het centrum van Haas worden van de morgen tientallen vuurtoren opgebouwd. De toren worden speciaal voor de visserijdagen die morgen beginnen opgebouwd op het Havenplein onder de naam Kijk Nou, 400 jaar maritieme geschiedenis van Friesland. Else Toer maakt een verhaal over de Friese skipveert vertellen, zei Kees Bobman van het bureau Bujoch, dat de toren maken in opdracht van Museum het Hannemahoes in Haas en het Friese skipveertmuseum in Snits.
9: Er zijn vier verschillende. Er is één keer door Willem Barens en Tjerk Hidders. En de geschiedenis, de binnenvaart en de stoomvaart, et cetera. Maar er is ook een van de takkomst van een jongen die op Maritieme Academie zit. En die had ik syndromen natuurlijk van de scheepvaart. Dus het zijn verschillende thema's. Visserij zit er natuurlijk ook bij. De kokkelvisserij speciaal hebben we nu pikt.
8: De brandwachten van Ichten en Langwar ben juist een uitdrukt voor een gezin dat het paar bjuster rekken wie op het Tjoekemar. Het ging om gezin met traaien ben, waaronder een poppen van Fjouwerwieken, dat mij een sloep het wetter op vingen wie. Maar door het juster en kouder waard, wist het gezin net waar ze heen varen masten en alle meer de helptjeensten. Die had het gezin bij parkeerterrein De Lanen veilig naar de festival gebracht. Personeel van een ambulance had de gezinsleden controleerd, maar net in wie onder kwallen rekken. Het gezin is daarna naar Harden camping gebracht. Het waar, je hoort een soort zin en het bloed droeg. Het wordt zo'n 23 graden. De eerstelijke wien is meest matig, maar in vlegen vrij krachtig. In de jong een aannemende wien en bewolkt. In de nacht ik bewolkt, maar de bloed droeg.
7: Oké, okay, dank u wel Feike. Aast in contact met de teammanager van het Nederlandse EK Kunstvleen.
8: Dat doet net voor minder.
7: Zo is het. Mijn model vleentuigjes EK. Ik ben benieuwd, wat was dan dan? Zal hier oefening wezen?
8: Een grote afstandsbediening, denk ik.
7: Ja, maar Max de mooiste looping, ik weet het net. En wat doet een teammanager is nou?
8: Die geen hut soms, die ding.
7: Poeh, is het soms gewoon een strielmotor niet, hè?
8: Zo.
7: Hellestone net in mijn fiets. Dat ben ik bereid. Aasen de Meerhoerek, Blondie en Fun en Vangrail. Hoor een paar minuten.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
0: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
0: Oké, we gaan.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
17: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
18: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: Nul de Voor.
20: My Arjen Overmaat.

0: Dit wordt altijd een schitterend mooi liedje van Vangrail. En Lieben Nij de Leefde.
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Voor de meeste van u is model vliegend tuigen in de loft. Misschien een liedstasteltje wat toevallig wat roentjes vliegt. Maar voor Jacob Takema is het al 50 jaar meer als een serieuze hobby. Hij werd als jonkje besmet met het model vliegend virus. En 12 weken lief liet er zelfs teammanager van de Nederlandse ploeg op het EK kunstvliegen in Frankrijk. En dat vond ik dan weer heel nieuwsgierig. Ik denk, wat is dat nou weer? Een teammanager en het EK kunstvliegen in Frankrijk. Nou, we hebben onder de telefoon. Jacob Takema, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ik wist helemaal net dat er EK's win in de model kunstvliegen wraat. Maar dat is er dus. En dat wint 12 weken in Frankrijk. Kist dus vertellen, hoe zit zo'n EK eruit eigenlijk? Wat maak je dan doen?
2: Ja, nou, wij vliegen dus met speciale kunstvliegmodellen. En die hebben een spanwijdte van 2 meter en een lengte van 2 meter.
0: Oh, dat is serieuze modellen, ben dat. Ja, ja.
2: Serieuze modellen? Ja. En daar vliegen we een programma met figuren. En ongeveer 17 figuren duurt een programmaatje, rond de 8 minuten. En dan kun je voor de jury laten zien hoe goed je dat kan. En dat doen we dus op landelijk niveau, Europees niveau en op wereldniveau.
0: Ja, en hoe zit, want dan zei je het nou even heel makkelijk, even een programmaatje vliegen. Maar wat is dat dan, een programmaatje?
2: En het programma is een serie figuren achter elkaar die gevlogen moet worden, dus volgens een vast ritueel. En er wordt loopjes gevlogen, er worden allerlei verschillende figuren gevlogen die allemaal aansluitend zijn. Dus het is ook niet even een figuurtje en dan 5 minuten wachten en dan weer. Nee, het is een constante reeks. Dus je vliegt voor je langs, je hebt een figuur, een middenfiguur, 2 eindfiguren. En zo rond de 17 figuren in het totale programma.
0: Oh.
2: En dat wordt beoordeeld door een 5-koppige jury.
0: Ja, en waar zit die jury dan naar? Is het dan van, ja, deze volgt de looping precies zoals het eruit kreun is? Of daar wiekt er wat al? Waar zit zo'n jury naar?
2: Ja, alle afwijkingen. Je begint met een team voor een figuur. En dan wordt aftrek gegeven voor in punten van alle afwijkingen die je hebt in het figuur. Dus maak je hem niet rond, maak je de rol niet lekker, kom je niet precies uit in de hoek. Dus elke afwijking is puntenverlies. En doe je slecht, dan hou je niks meer over. En doe je het goed te proberen ergens. Nou ja, 7, op Europees niveau is het allemaal een beetje 7, 8 en 9 wat er gegeven wordt. En zo'n jury die zit dan een halve dag. We hadden daar 53 piloten op het EK. En op wereldniveau is het dan meestal meer natuurlijk, want dan heb je nog heel veel meer landen.
0: Ja, oké. Okay. En dan ben je dan teammanager. Wat doet een teammanager dan? Ik zet aan voor dat dan de piloot even masseert, de wielst er een looping door. Of, dan met de spieren los, maar ik weet het niet. Hoe je dat? Is die werk?
2: Nee, we doen natuurlijk trainen vooraf. Tussen alle rondes door hebben we trainingsvelden allemaal rondom het wedstrijdveld heen. En je moet natuurlijk als teammanager zorgen dat ze allemaal op tijd verschijnen. Dat er, als er overleg is binnen de Western organisatie, de communicatiepersoon naar het team toe. Gebeurt er iets tijdens een vlucht en moet er ergens een klacht ingediend worden. Dan kun je reclameren en proberen die vlucht overnieuw te krijgen of iets dergelijks. Dat moet de teammanager allemaal regelen.
0: Ja, en is dat nou, is dat leuk werk of is het liefst achter de afstandsbediening?
2: Nou, het is best leuk om zo'n heel team bij elkaar te krijgen. En ook een beetje om een beetje teamgevoel te krijgen natuurlijk. Want het is niet dat je morgen weggaat en je gaat bij het team weg. Je bent het hele jaar ben je ermee bezig. En de Nederlandse kampioenen, zeg maar, van vorig jaar, die gaan dit jaar naar de EK toe. De kampioenen van dit jaar gaan volgend jaar naar de WK.
0: Ja, ja. Maar bist je dan eigenlijk bondscoach?
2: Nou, zo kun je dat een beetje noemen, ja.
0: Dat is teammanager. Daar bepaalt steekt het team.
2: Ja, dus je moet het team bij elkaar houden. Je moet het team bouwen. Je moet een beetje teamgevoel moeten komen natuurlijk in de tijd. Er zitten heel veel aspecten erin. Het enige, het wordt natuurlijk niet betaald. Dat doet de bondscoach dan weer wel.
0: Ja, oké. Okay. Die betaalt het team, uiteindelijk. Reiskosten en alles. Nee, ik zoek dat als stoot dat betaling moest, maar nee.
2: Dan moeten we in principe betalen. Ieder betaalt zijn eigen kosten.
0: Ja, precies. Want het is natuurlijk wel vrijwilligerswerk. Het is net dat het minder allemaal teams die wel betalen krijgen. Is die sport zo groot dat kind?
2: Helaas niet meer. Vroeger was het zo, kregen we uit het potje NOC-NSF. Maar dat is helemaal teruggebracht naar alleen Olympische sporten. Ja, modelvliegen hoort niet bij Olympische sport. Dus daarmee krijgen we niks meer. En het is best wel kostbaar natuurlijk om vliegtuigen mee te nemen naar buitenland. In een vliegtuig soms. Je reizen- en verblijfskosten zijn best hoog.
0: Ja, maar dat binnen alleen de reizen- en verblijfskosten. Want hoe duur is dan tastel eens?
2: Nou ja, die lopen ook een beetje uiteen. Deze modellen zitten een beetje tussen de 5 en 10.000 euro.
0: Nou, dat is een serieuze vleentuigen binnen dat. En dan de vraag waar elke keer natuurlijk op wacht. Ja, hoe had Nederland het te dienen, bondscoach?
2: Ja, nou, wij hebben 3 plekken. Ja, we zijn natuurlijk met z'n 3 heen geweest. Ook met 3 piloten. En we zijn 10e, 23e en 31e geworden dit jaar.
0: En hoe is dat?
2: Zijn we 6e.
0: En dat is voor Nederland, ik neem al een Leeds landje in deze wereld, is dat dan oké?
2: Okay? Nou, dat is wel een serieuze. Dus we hadden 2 man in de semifinale en 1 man in de finale. Dus dat was niet heel slecht voor Nederland.
0: Bijzonder sport dit. En wanneer komt er nou weer een groot toernooi?
2: Dat is volgend jaar in Korea.
0: En is er dan ook als bondscoach?
2: Nou, dat gaan we nog even kijken. Want het is desnoods een beetje kostbaar. Dus eigenlijk zoeken we daar natuurlijk wel een beetje sponsor voor. Maar dat moeten we nog even kijken hoe we dat allemaal kunnen financieren met iedereen. Want je gaat er dan met de ploeg heen. Ja, dat is. Nou, dat moet allemaal nog even bekeken worden. Maar in ieder geval, de plannen liggen er wel om volgend jaar met een ploegje in Korea te staan.
0: Ja, dan mag dan eerst weer naar het Vleentuig. Maar het Vleentuig, na het WK Vleentuig.
2: Dan moet je dus een vliegtuig hebben in een grote koffer.
0: Ja, dat is echt best wel. Ik snap het. Nou, nijskerig dit. Jacob Takema, dank dat je even vertellen moest door dit prachtige mooie bar.
2: Ja, graag gedaan. En goeie uitzending.

Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Ja, je het hoort maar de tijd. Tiet had je een school van Daas naar Alphen, dan is het alweer tiet voor de jukebox. We stonden erop drukken en baaswijze hoe de spielist app jukebox terug via de app van de omroep, dan komt het Daas naar Alphen clear. Is hier nog Morgan Wallen. Been by now, in order for.

0: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
1: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
2: Do hast een hoes oan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien oan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou do nog. Wonenaanwater.nl.
3: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dank u wel. Er zit echt wel prachtige muziek in de jukebox. Zit hier in de hoeken van de studio van Omroep Friesland. Bestouw die in de jukebox drukker die er jute weer een pronkje uithelt. App jukebox, dan drukken we haast om de ding. En ik UB40 en Crazy Heinz.
8: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29e gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
9: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Do hast een hoes oan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien oan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou do nog. Wonenaanwater.nl.
10: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
11: Nul de Voor.
12: My Arjen Overmaat.

0: David Guetta en Sia, Let's Love. Beetje duo's van The Far, UB40 en Chrissy Hynde, hè, van The Pretenders. And I Got You, Baby.
1: Dan druk ze op mijn knopje en dan gaat het volgende nummer.
2: Noden voor Jukebox.
0: En daar drukken we het op. Mijn ringje van de zee. Warke, mooi ringje.
3: Goedemorgen.
0: Had ik nou bij de einde platencollectie in de cd-collectie zocht? Wat voor artiesten, groepen, bands stenen daar dan in de kast bereik?
3: Nou, de meeste van de Cats.
0: Cats? Ja.
3: Ja.
0: Ja, oké, okay. Dan weet ik een beetje welke kant we op zie je in de jukebox. Maar ja, het ding had zijn eigen wil, ja. Dus ik.
3: Ja, ja, nou ja.
0: We kunnen wel opdrukken. Het komt vanzelf wat uit. Doob is in elk geval de baas. Want Doob is er van, nee, dit vind ik niks. Of ja, dit vind ik mooi. Dit wil ik graag eens even, Jere. Ik ga de kwartjes hier. Ik smiet de eerste erin. Ik heb het.
3: Foreigner.
0: Nee, Cold as Ice. Ja, het is ook nog wel mooi waar. Dus dat Cold as Ice, dat komt letterlijk wel weer eens. Get die voor deze?

0: Ja, mooi liedje van Coldplay.
1: Ja. Nou, ik geef even het redden.
0: Nou, je fix you on de kant hadden nog twee, maar is nog één keer nee, zei ze. En dan de laatste zit wel vast, maar dan doen we ja, Coldplay aan de kant, hè? Voor nog één,
1: zei ja, ja,
0: ja. Best. Ja. Nou, denk je wel.
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door de brenner pas.
0: Henkie.
2: Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis.
0: Ja, er zit echt voor alles in die jukebox, met de vlam in de pijp.
1: Ja, het gaat in de gaten.
0: Nou, ja, wat zei je ervan, Rinkie? Was de laatste of give up voor Henk?
1: Nee, de laatste.
0: Nou, ik ben benieuwd, dan was het hier van Vinst. Ja, hier kunnen we net zo van verhoren. Dit is uiteindelijk het verske wat hier is op de radio. Ja, wat vies van John Hyatt?
1: Onbekend.
0: John Hyatt van have a little faith in me, dat is John Hyatt.
1: En, ja, en, nou, dit is nu wel wat.
0: Ja, ja, dit is een liedje dat er zingt oer zijn dochter.
1: Oké. Okay.
0: Nou, hark je maar. Hast hem in dat geval uit de jukebox drukt, waarvoor tank.
1: Ja.
0: En wij hark je dankzij Dino naar Georgia Ray van John Hyatt.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat.

0: betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: Zwaanjoegedrug.2FM.
15: Jan van Tolver is het. En het Nijs uit Friesland, maar Fijke Wouda. Goedemorgen, Fijke.
16: Een goeiemorgen. Supportersgroep Rotterdam Radicals van Feyenoord vindt dat het vuurwerkgeweld van Aurunus Nijn in Kooistadion van SC Cambuur wel mij voel. Dat zit dus in een verklaring op sociale media. En ik citeer: mensen op het thuisvak inhaleren wat rook, horen wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet dood van hoor. We proberen het zelf maar even te relativeren dan. Er is een pyroactie in het stadion met nul intentie om thuisvakken te raken. De wind waait wat rook van de fakkels van het uitvak het thuisvak in, kan gebeuren. Een verdwaalde Thunder King belandt via dak per ongeluk op hetzelfde thuisvak. Kan ook gebeuren. En bij die grootschalige vuurwerkactie rekken zo'n Cambuur-fans verwoenen. Thunder Kings binnen ik verbinden in Nederland. In de Rotterdamse gemeente hier binnen je de vraag gesteld hoe deze radicals en of Feyenoord wel genoeg verantwoordelijkheid neemt voor deze groep. Eerst in je studenten in Ljouwen komen deze weken in de kundemijn waar. Met de introductieperiode, de Lijpwieken. De organisatie jouw dit jaar meer omtinken aan het wolwezen, de veiligers en het alcoholvrij feestvieren. Deze student vindt dat laatste een goede zaak.
17: Nou, ik heb geen biertje nodig om het zelf te maken, hoor. Dus ik ga er gewoon voor, weet je. Dus mij maakt het niet zoveel uit. Maar ik vind het biertje op zijn tijd best lekker, hoor. Dus ja, maar ik snap het op zich ook wel, want er ook kunnen soms dingen, rare dingen gebeuren, weet je wel. Maar ook hele goede dingen, hè. Dat kan ook.
16: Ja, tieren, hou het tieren. Op het bedrogen terrein in Samar is een gielbukskielpad vond door een vrouw die haar hoenhond uitlitten wie. Ze nam de skielpad eerst mijn hoes, wanneer de best naar de skielpadopvang op Harkema bracht is. Het gaat om een 15 jaar oude skielpad die duidelijk verzwarging nodig heeft. De skielpad komt van nature net in Nieuw-Zeeland voor. Het meisje, beestje is mogelijk dumpt. En in het centrum van Haas worden van de morgen sientielijke vuurtoren opgebouwd. Toren worden speciaal voor de visserijdagen die morgen beginnen opgebouwd op het Havenplein. Onder de naam Kijk Nou, 400 jaar maritieme geschiedenis van Friesland. Else Toer met een verhaal hoe de Friese skipveert vertellen, zei het Kees Botman van het bureau Bujoch dat de toren maken in opdracht van Museum het Hannemahoes in Haas en het Friese skipveertmuseum in Snits.
18: Er zijn 4 verschillende. Er is een keer door Willem Barens en Tjerk Hidders en de geschiedenis, de binnenvaart en de stoomvaart, et cetera. Maar dat is een keer van de takkomst van een jongen die op Maritieme Academie zit. Die had ik zien dremen natuurlijk van de scheepvaart. En dus het zijn verschillende thema's. Visserij zit er natuurlijk ook bij. De kokkelvisserij speciaal hebben we nu pikt.
16: Nou, het is mooi waar om iets op te bouwen. Het is een soort zinnen, bloed droeg. Het zijn 23 graden. De eerstelijke wien is mistmatig, maar in vliegen vrij krachtig. In de joen een aannemende wien en bewolkt. In de nacht bloot de bewolking en het bloed droeg.
15: Mooi, dank u wel, Fijke. Meer waarheid, Zomerofrieslo.nl of in onze app. Joe Cockerassen, When the Night Comes. En Coldplay in de Rhythm del Mundo versie van Clocks. Maar dat past bij het waarheid.
2: Lekker.
15: Tot 12 minuten.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl

0: Waar stem stoorbaar van het laatste nijs?
1: Wat is dat nou weer voor een vraag?
2: Waar jij stoot de beste muziek?
1: Hallo ze, joh, val hem maar even.
0: Waar bleef op een hichte van het waar?
1: Volgende onderwerp.
3: Kist een overal een maatje?
0: Maar dat was toch een antwoord?
1: Nou, nee, ik
3: alles wordt te spelen. Yes, hier. Yes. Ik vind het prachtig.
0: Kom maar op, Friesland.
4: Ja, geweldig.

0: Omroep Friesland, Joe Cocker, When the Night Comes. Aanstaande eens even jaren wat de Friese bieten aan, maar Johnny, hoe graag de naaien van Elske de Wal jaren?
1: Eddie Heats, whatever.

0: Ja, goedemorgen.
1: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Oké.
1: Wat ga je biedt aan?
0: Wat ik op dit moment doe?
1: Ja.
0: Puzzelen.
1: Oh, ja, grut, Lietz, wat doe je voor puzzel?
0: Hoe heet dat ik alweer? Ik zal even zien. Zweeds.
1: Zweedse puzzel.
0: Zweedse puzzels, ja.
1: Dat is mijn taal, toch?
0: Dat is mijn taal, ja.
1: Ja, net dat je een legpuzzel gaat.
0: Nee, het is geen legpuzzel. Nee. Ik moet letters invullen en dan krijg ik woordjes.
1: Ja, precies. Ben je al wat goed op wij?
0: Wat zei je?
1: Ik zei, ben je al wat goed op wij? Maar wil het wat?
0: Ik ben echt hartstikke doof. Dus ik heb de telefoon is altijd goed. Wil je het nog een keer vragen?
1: Ja, nou, ik zei, ben je goed op gong? Wil het aardig, maar de Zweedse puzzel?
0: Ja, dat kan ik niet goed meer redden.
1: Ja, maar moet je nog een prutte invullen? Prutte letters?
0: Ja, dat valt voor mij, hè. Dat zit hier in de boekjes wat grutter dan te horen. En het verschilt ik nog wel eens. Dan mag ik nog daar oren dingetjes wel invullen. Maar het is hartstikke leuk om te doen.
1: Ja, nou dat is mooi, ja. Maar wat zie je jou nou dan? Wat moet je invullen? Welke letter?
0: Op dit moment?
1: Ja.
0: De laatste die ik invul, is een A.
1: Ja, en zie je al wat verschijnen of net?
0: Ja, ik heb deze bladzijde al even een half vol. Want ik doe het warrig, dus ik moest het eventjes uitrusten.
1: Ja.
0: En dan denk ik er een bezetting te puzzelen. Toch, joh, dat ik wel eens?
1: Nou, ik ben net zo'n puzzelaar, IJs. Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Of had je nog wat tips? Dat je zegt, nou, begin daar eens aan.
0: Ik ben een beetje op leeftijd, dus dan houdt het mijn hersenen en ik een beetje fris.
1: Ja, maar dat is goed, Jer. Ja, zeker. Yes. Ja. Maar ben je dan alleen nog maar bij de Zweedse puzzels of haal ik nog orenpuzzels?
0: Ik doe meestal deze puzzels van Zweedse puzzels.
1: De Zweedse puzzel, dat is echt de favoriet, ja. En haal je al wel eens in Zweden-West?
0: Nog nooit.
1: Nee, Sonjon.
0: Ik had er wel familie bij hem.
1: Ja.
0: En mijn jeugd, die gaat er ook wel vaak in, dus die vertellen wel hoe Zweden.
1: Maar zou het dan net mooi zijn dat je een keer in Zweden op een bankje een Zweedse puzzel maakt?
0: Nou, dat zou heel interessant zijn, maar ik ben net zo mobiel meer, dus dat gaat echt
1: niet. Nee, oké, okay, nee, nou, dan houdt dat op. Dan houden we bij de Zweedse puzzels op een bankje in Friesland.
0: Zou jij dat?
1: Ja, nou dan wees ik jou een hele soort willeta om de Zweedse puzzel, hè, Vierder?
0: Dankjewel, hoor.
1: En een hele fijne dag, dan wens ik je.
0: Ja, hier ben ik.
1: Ja, dankjewel.

0: ABBA.
1: Ja, uit Zweden. Kijk, Zweedse puzzelzoolmaatje. Head over heels. Haast het olvoeren litte of vast even voor iets in een nieuwe Friesland. Simone, hallo.
2: Goedemorgen.
1: Wat haast nou in het programma staan?
2: Wij hebben het onder woorden nog weer even horen dat verhaal van Cambuur Feyenoord. De groep supporters, nou ja, hooligans, ja. De Rotterdam Radicals, die zeiden, ah, het voel al je wat, hè. Ik praat er over met verslagjouwer van Rijnmond, die Feyenoord volgt. En ik hoor wat, nou, wat ze verwachten, wat Feyenoord er nou met dwaan zil. Maar ik positief nijs uit Rotterdam, want er is ik een fan die is een crowdfundactie opstart om mensen die te verwoenen rekken binnen te helpen. Oh. Dat en we hebben het vanzelfs nog even over die Grutte Bron in Dokkum vannacht.
1: Ja.
2: En over een lotgenotengroep voor dwang- en angststoornissen.
1: Dat en meer op 1 minuut nou in Friesland. Mai Simone, dank u wel. 24 augustus en Willem had ze bij Foen, de Jeetjes en in de app set. En is daar Stuart, dank u wel daarvoor. Jay David is de drummer van Dr. Hook, 84 hier, Joets. Peter Arnesen, de pianist van de Rubettes, is 81. Gene Simmons, de Longtang, ja, van Kiss van Zels is zo ontzettend hier. Jeff Downs, dat is de toetsenist van Asia en de Buggles, 84 hier. En Michelangelo La Bionda van La Bionda. Pjouwere Santig hier. Ja, die is leuk. Elvis Costello, zeg je? Je twaalf Santig. Dick Rietveld, die kippen van de Deep River Quartet. Santig hier. Matt Aitken van, ja, Stock Aitken en Waterman. Santig hier. Billy Ray Cyrus is de heid van 64. Gabriel Rios is 48. Emo McDonald, ik jeetje, Joet, Johan 30. En Alexander Burke 38 hier. Maar waar had dan nog meer, zin je? Nou, Walter Williams, stationer van de OJ's, 83. En die doof al tolven, lekker eten. Graag om Bonnie en Jochen hier horen voor een nije. No, no, no.

0: Omroep Friesland.
1: Twaar nu op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toe in toekomst keer.
3: Waar kan ik veel over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik soms in mijn werk?
2: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
7: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's is de van Elseny.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïens vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
12: Dadelijk zit Nij Zuid-Friesland in No in Friesland. Maar onder horen omtinken voor de naisleep van dat vuurwerk gedoog bij Cambuur Feyenoord. Ik praat met onder horen een verslagjouwer van Rijnmond. En met een fan die een crowdfundactie opzet heeft voor de slachtoffers van dat vuurwerk.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heimer, service en auto is er voor Elsenien.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Noe in Friesland.
0: Simone Scheffer.

0: Phil Collins, wie dat? My groovy kind of love. Het vierde opener van deze Nooi Friesland op deze 24 augustus.
1: Van Tolvo, woont in oren.
2: Nooi Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er binnen. De komende oren omtinken voor de nasleep van de vuurwerksmieterij bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Dat doen we met een verslagjouwer van RTV Rijnmond en met een fan van Feyenoord die het een crowdfundactie opzet heeft. Maar ik omtinken voor de grote brand vannacht in Dokkum en die had er bot inhakt bij de eigenaar, Abdullah.
3: Ik ging slapen, gewoon normaal. En ben ik wakker door de politie en kom ik hier gelijk langs. Nou. Zoals de droom.
0: Ja, dat. En nog een partier over een lotgenotengroep voor dwang- en angststoornissen die te oprichten wordt. En vanzelfs net te vieren het mediaoersjog met Faike Wouda. En nou het waar met Sibo Mollema. Goeiemiddag, Sibo.
4: Goeiemiddag, Simone. Nou, van de middag zitten er nog volop bij. En staan 23 graden. Zit er stevige eerste wien. Joen een aannemende wien en ik dan droeg. Morgen hebben we wat bewolking. Maar ik de zin erbij. Het wordt zo'n 24 graden. Maar op de middag werd daarnemende wien uit het eerst zuid-eersten. Straks meer roer het waar.
1: Ond in oren.
2: Nooi Friesland.
5: Kom op.
0: Het is 8 minuten oer tolven. Het voel alle je wel wat ta. Dat zijn ze de hooligans van Feyenoord hoe de smieterij van vuurwerk bij die wedstrijd 9 hier in het Kooistadion. Deze groep, de Rotterdam Radicals, vindt dat er net zo volle onderhand weer. Wat voor groep is dat eens? Daar praat ik aan stoer met Dennis van Eersel. Hij is Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond. Maar in Rotterdam ging ze ik even de strijd op om te jaren wat de mensen een derde van vinden.
6: Ik heb medelijden dat je met zo'n laag IQ door het leven moet gaan. Er zitten ook kinderen daar.
7: 5 supporters van Cambuur raken gewond door het vuurwerk. Wat denk jij dan?
8: Ja, dat is niet netjes.
9: Het is zonde dat er dan slachtoffers zijn. Maar voor de rest, je moet ze ook wel de ruimte geven om af en toe een beetje los te gaan. De jongens hebben ook hele vakantie opgewacht, weet je.
8: Ik vind wel, vuurwerk hoort er ook wel bij.
10: Het is gezellig, het is mooi, het is sfeer. Maar aan de andere kant weet je ook dat er risico bij komen kijken.
8: Zolang mensen veilig gewoon zijn, dan moet dat gewoon kunnen.
10: Maar ik denk ook dat voetbal gewoon iets is voor familie, voor fans. Waar mensen iets gezelligs komen gaan doen. Dus dat je ook niet moet gaan hopen dat het misgaat.
7: Wat is dan een passende stap?
8: Niet fysiek, die moet je aanpakken. Als mijn kind iemand schopt, dan moet hij ook straf krijgen. En niet degene die het niet doet.
9: Bel die jongens een keertje op en zeg even, volgende keer even wat rustiger. Volwassen jongens, die luisteren wel. Joh.
6: Je ziet dat dit al jaren aanhoudt, toch? Blijkbaar zijn ze ook niet in staat om de individuen tussenuit te pikken. Of je gaat dit accepteren, of er zijn geen uitsporters meer.
10: Om gelijk iedereen te straffen, zeg maar, dat is ook een beetje overdreven, vind ik. Zoals het aan mij ligt, mogen fans altijd komen. Maar misschien dat je dan zegt dat er een wedstrijd is waar alleen maar ouders met kinderen mogen komen, bijvoorbeeld.
6: Tuurlijk, het is mijn club. Ik heb liever geen consequenties. Maar ja, als dit ongestraft blijft. Dan is straks van de Dam, denk ik, toch?
0: Nou, reacties in Rotterdam op dat smieten van vuurwerk bij die wedstrijd. Het zo'n mensen verwoenderekken. 7 mensen raakten daarbij gewond. Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond. Dit waren wel een aantal gemengde reacties. Goedemiddag, ja. Trouwens.
11: Hey, goedemiddag.
0: Ja. Was je er zelf bij?
11: Ja, ja, wij doen elke wedstrijd verslag op de radio van de wedstrijden van Feyenoord. Dus ook bij deze mocht ik bij zijn. Ja.
0: Wist jij dat er in de 12e minuut iets zou gebeuren?
11: Nee, eigenlijk pas een minuut daarvoor dat we wel merkten vanuit mensen in het uitvak dat er iets stond te gebeuren. Toen dachten we eerst nog, oké, het is gewoon een reguliere sfeeractie. Later bleek het te gaan dan om een herdenking, ook een eerbetoon aan een overleden supporter. Maar dat niet echt liep. Zoals de bedoeling is bij zo'n actie, dat mag duidelijk zijn.
0: Ja, is dat niet duidelijk wat nou precies de reden was van deze actie?
11: Jawel, jawel, om een overleden medesupporter.
0: Dat was wel de aanleiding.
11: Ja.
0: Oké. Nou, zijn dat de Rotterdam Radicals? Wat is dat voor groep?
11: Ja, dat kun je misschien best omschrijven als de jonge garde. Dus Feyenoord heeft natuurlijk een lange historie met een harde kern, met hooligans. En dit zijn jonge gasten, merendeel begin 20. Er zitten ook wel iets oudere, met name mannen bij die daartussen staan bij die groep. En die zijn zich de laatste jaren flink aan het profileren. Hebben inmiddels eigenlijk een soort eigen kledinglijn ook opgezet. Met een eigen website waarop je dan kleding van de Rotterdam Radicals kan kopen. Ja, en het is een een groep die zich meestal ook in het zwart hult. Ziet ze eigenlijk bij elke uitwedstrijd van Feyenoord. Zie je ze in het vak staan. En ja, zij hebben ook met een bericht op social media duidelijk deze actie ook opgeëist. Of aangegeven dat zij inderdaad degene waren die dat vuurwerk mee naar binnen hebben genomen.
0: Ja, ze zeggen zelf mensen op het thuisvak inhaleren wat rook. Hoorden wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet van dood hoor. Dat schrijven ze dan. Wat voor jongens en misschien ook wel meisjes zijn dit dan? Zijn dat echte Feyenoord supporters of zit daar ook andere groepen bij?
11: Nou, ik vind dat een echte Feyenoord supporter die support zijn team en die benadelt zijn club niet. Dus ik denk dat je daarmee af bent om dat nog te kunnen claimen. Kijk, alles is tegenwoordig geregistreerd, hè, wie er in het uitvak zit met naam en toenaam. Maar op een gegeven moment gaat er een spandoek omhoog.
0: Ja.
11: Daaronder kleden ze zich dan om of gaan er maskers op en dergelijke. Dus het identificeren, ja, dat is allemaal nog niet zo makkelijk. Niet onmogelijk, maar wel lastig. Feyenoord heeft al aangegeven dat het daarmee bezig is om dat te onderzoeken. Om echt met naam en toenaam te achterhalen wie dan de daders zijn. Maar daar heeft het nog wel een paar dagen voor nodig om daar de eerste conclusies uit te kunnen trekken.
0: Ja, je zou zeggen, een voetbalclub heeft wel een beetje in de gaten wie dat zijn. Want ja, ze horen toch voor een deel ook bij de club. Kennen ze niet?
11: Ik denk dat van sommige van de groep van de Rotterdam Radicals de namen zeker bekend zijn. Het lastige is alleen natuurlijk, en heel vaak pakt dat alleen maar goed uit in Nederland, want dat is hoe ons rechtssysteem werkt. Dat is nog niet dat je ook bewezen hebt dat dat degene zijn die in dat vak stonden, wie heeft dan de vuurpijl afgestoken, die dat in de tribune ernaast vloog. Dus ja, om daadwerkelijk te bestraffen, dan moet je heel zeker weten dat je de juiste hebt. En dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Laat wel onverlet dat daar alles aan gedaan moet worden om dat wel te achterhalen, zodat je heel gericht kan straffen. Ja, en als dat niet lukt, krijg je wel de discussie die we ook bij de mensen op straat net horen. Ja, moet je dan als club zijnde of als maatschappij of als KNVB niet toch over naar een collectieve straf totdat je de echte daders gevonden hebt?
0: Ja, ik neem aan dat ze bij Feyenoord daar ook mee bezig zijn. Ik zag ook al dat er vragen in de gemeenteraad ook gesteld zijn over dit incident en wat er nu moet gebeuren. Heb je enig idee wat Feyenoord hiermee gaat doen?
11: Ja, dat hangt er dus helemaal van af ook wat de uitkomst is. Of ze kunnen achterhalen wie de daders zijn. Hè? Kijk, als je heel gericht kan straffen en precies diegene eruit kan pikken die het ook hebben gedaan, ja, dan hoef je de rest niet mee te straffen. Nou, als dat uiteindelijk niet lukt of weer niet lukt, want Feyenoord heeft wel vaker problemen met deze groep gehad, ja, dan is het een overweging, denk ik, ook voor Feyenoord van ja, wat doen we dan met de volgende uitwedstrijden? Gaan we door alsof dit niet gebeurd is? Ja, daar zullen ze zich over aan het buigen zijn. Ook daar is nog geen uitsluitsel over of Feyenoord zelf dan besluit om eventueel actie te nemen. Robert Eenhoorn, de directeur van Feyenoord, hè, die zei wel al van ja, we willen eigenlijk voorkomen dat de goede onder de kwade lijden. Maar ja, op een gegeven moment ga je misschien toch die kant een keer op.
0: Ja, ja. En zij doen ook het onderzoek, Feyenoord. Heb je enig idee wanneer daar uitslag van komt?
11: Ja, ik heb begrepen dat dat in ieder geval niet voor vrijdag aanstaande is. Dus dat ze daar een aantal dagen voor nodig hebben. En dan ook schakelen natuurlijk met politie en dergelijke. En dan zullen ze naar buiten komen wanneer ze meer weten.
0: Ja, wanneer is de eerstvolgende uitwedstrijd van Feyenoord?
11: Niet komend weekend, maar het weekend daarna. Dus op 5 september, op zaterdagmiddag, gaat Feyenoord naar Nijmegen uit bij NEC.
0: Nijmegen, altijd lastig, zeg ik.
11: Ja, je kon het je zeggen. Ja.
0: Ja, Nijmegen uit, altijd lastig. Wordt vervolgd, denk ik. Hè? Jullie blijven er ook bovenop zitten,
11: zeker.
0: Neem ik aan.
11: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Dankjewel, Dennis. En veel succes.
11: Alsjeblieft.
0: Dankjewel. Doeg.
11: Doeg.
2: Noi Frieson.
1: Media Oersjoch.
0: Ja, Feike, van Cambuur naar het Media Oersjoch.
5: Ja, het is een hele stap. En dan ga ik dan naar Denemarken.
0: Nou ja, zeg.
5: Ja, de Deense premier Mette Frederiksen, die is wel een beetje klaar met alle opmerkingen over haar uiterlijk.
0: Oh ja.
5: Ze hebben op sociale media flink uithellen. Want de bekende druppel. Dat wie een opmerking, net vregen advies van een plastisch chirurg. En die zei, ik ken wel wat waan over dat plakje op die noos. Ze had een kennelijk
0: een plakje op.
5: Ja, ze had een literatie of een bultje. Oh, oh ja. Nou ja, en ze zei, nou ben ik wel even clear, mij. Ik ben blij met mijn lichaam. Ik heb echt geen mannelijke plastisch chirurg nodig die daar een mening over heeft. En ik ben de tel kwijtgeraakt van het aantal berichten dat ik door de jaren over mijn uiterlijk heb ontvangen. Vooral over dat ik lelijke tanden en dun haar heb. En dat ik een lelijke wrat op mijn neus heb. En goed bedoeld advies om eens wat botox te nemen. Ze hebben mij altijd scrollen maar door het dan wel iets belangrijks. Ze zei, ja, het is ik. Ik kreeg dat advies op het moment dat ik krijg waarom kwam uit Oekraïne. Nou, daar is gewoon echt probleem, zeg maar. Daar gaat het echt oorzaken. En ja, dus ze is hier wel even clear mij.
0: En, ik kan dat helemaal begrijpen.
5: Nou ja, tuurlijk. Ik bedoel, je moet mensen op hun gedrag en op hun inhoud beoordelen. En zij is zo'n 2009 premier van Denemarken, de 2e vrouwelijke premier van het land. Nou, ik denk dat ze wel wat kan. Of dan hoort het net zo lang vol.
0: Nee, en Bob, dat werm moet dat altijd naar vrouw lieten.
5: Nou ja, dat ik. Ja. Dus nee, dat is schandalig. Dus terjochte dat ze het even zo ompakt.
0: Ja.
5: Ja. Dus ja. Nou, dan gaan we even naar Nigeria. De hele orenhoeken. Daar is een vrouw van 101 jaar. Die is onhouden voor het verkeepje van cannabis.
0: Ach.
5: Ja, het is wat. Dus ja, ze had hier nu de politie verklaren dat ze weer begon met de drugshandel. Nadat haar winkel afbaand weer. En ja, ze had toch inkomsten nodig. Haar dochter, die werd in de Haastet, Lagos. Dat die eens de grote handelaar is maar. Die stuurde pakketjes naar haar mem. Van 101, hè, moest je voorstellen. En die verspraat het dan weer in lietere hoeveelheden in haar dorp. Om lokale bewenners. En ze zei, ik moest ik wel. Want nogmaals, mijn winkel weer afbaand. Nou, vanwege haar leeftijd is ze wel op borgtocht vrijlitten. Dochter zit nog wel vast.
0: Ach,
5: nou. Maar het is wat. Dan 4 foxen in Canada. We zijn heel internationaal.
0: Dus,
5: Die hebben een heel bijzondere voorkeur. Ze stellen de squon van kampeerders in de buurt. Dat is in zo'n natuurpark. Er is natuurlijk een heel soort van die parken. En mijn camping. En squon, sandalen, lezers, slippers. Ze nemen alles mee. Zo'n juli hebben ze al 100 meldingen gekregen van mensen die het een skoog missen. Ze hebben ook een speciale foxen skoogbak in het leven beroepen. Daar komen alle vermisten, want ze... Nou, die deel van die squon vind ik bij hem omvoeren in de bosjes en alles. Dus er zijn nou een speciale bak, hè, ze er steen. En dan kerst de squon die sfinst, die kerst erin lezen.
0: Ah, ja.
5: En dan ken de eigenaars, die kennen hem waarom. En waarom die vassen dat door, dat is net bekend.
0: Op de geur, hoor.
5: Ja, dan zoek ze lezen. Toch? Nou, dan is er een stel, dat leidt in Skiering. En de vrouw die krijgt 2 miljoen... Dit is in Nederland trouwens.
0: Oh, ja.
5: En de vrouw die krijgt 2 miljoen euro onvermogen bij, maar ze vindt dat net genoeg.
0: Oh.
5: Ja, je moet Ruud-Helly wat erin zit, denk ik dan.
0: Nou ja, ik weet net wat ze inbracht heeft.
5: Nou, net een soort. Haar man werkt, die verdient 40.000 euro per maand. Ja, laat het even indalen.
0: Ik denk dat u zijn CEO ik eens onpast bij de mat. Hè?
5: Ik denk net dat we dat voor elkaar krijgen. Maar ze zei, ik heb toch minimaal haast 12.000 euro in een mannen om alimentatie nodig. Wil ik nog een beetje rondkomen kennen.
0: Mm-hmm.
5: Ja, de man die weegt dat te betalen. En de jochter die het nou ik zijn van, als we het eens even een beetje omrekenen en alles. Dan is dat wel wat te vallen. Doe kerst mij dik 4.000 euro in een mannen hast nodig. Om de eindjes om elkaar te knoopjen. En dan heeft dat dik 48.000 euro per jaar. Maar omdat die 2 miljoen euro krijgt, dan kan je natuurlijk investeren en alles.
0: Ja.
5: Dus dan kan je die 48.000 euro. Dat helst daar wel mij. Mij die 2 miljoen. Dus dan hoest net nog eens een keer extra die alimentatie.
0: Ja. Nou,
5: grote bedragen.
0: Grote bedragen, gaat het toe, Faike. Tig dank.
5: Gradien.
0: Om te horen keer.
5: Zeker.
0: Dadelijk zien Dokkum wie een grote brand vannacht bij de meubelspecialist. En dat Guy Voslijn verlen. En dat hakte er goed in.

0: Drilspan van meubelmakerij De Meubelspecialist Friesland om de beurtvaart gaat daarbij volslein verlen. Er zijn gelukkig geen slachtoffers van. De eerste melding kwam om 20 uur binnen. Al gauw was duidelijk dat het om een uitslaande brand ging. Het gaat om een bedrijfspan van zo'n 20 bij 20 meter op bedrijventerrein De Hoge Dijken. Om een oersvjouwer wie het pan al heel dol instwatten. Eigenaar Abdullah is botoondien en ik Riens Visser, die een soort met hem werkt is verslaan. Hij vertelt hoe het van hem ging.
1: Ik kreeg het vanmorgen om zo'n uur een bericht. En toen ben ik uit bed gesprong. En toen had ik voor het Abdullah bijlen, hier namelijk voor het ook. En die weer natuurlijk al. En toen ben ik hierheen rijden.
2: Wat trof het toen aan?
1: Ja, het is verschrikkelijk om te zien natuurlijk. Los dit helemaal afbaand is. En al je meisjes in tranen natuurlijk. En vooral omdat ik heel veel samenwerk met Abdullah natuurlijk. En ik, ik hier ook wel een prut aan het werk ben. Te geren met hem is dat natuurlijk verschrikkelijk.
2: Abdullah, we staan hier nu achter het pand wat uw werkplek was. Hoe gaat het met u?
3: Ik voel niks. Bedoelt u nu?
2: Ja, hoe het nu met u gaat?
3: Ja, weet ik niet. Ik voel niks echt.
2: Nee, want hoe was deze nacht voor u?
3: Ik ging slapen, gewoon normaal. En ben ik wakker door politie. En kom ik hier gelijk langs. Nou, zoals de droom. Ja.
2: Want Jim, werk je dus nauw samen. Hoe is het voor jou om Abdullah sat te zien?
1: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want we doen dit al 6 jaar together. En we groeien ook nog steeds heel hard. En we hebben hele mooie projecten in vooruit. Die ben dus nu al jaar, die kunnen we nog net realiseren natuurlijk. Dus ja, van nou is het een enorme klap. En ook voor alle meubels die het binst in, die het deze week en na week al leveren voor zo'n, dat kennen we net terug in. Dus er zit volle meer om vast dan alleen huis natuurlijk. Het is echt de meesting wat wacht je op een spul en of ze kent spul op heden net kraaien natuurlijk. He, dus ja, het is voor u zaak om nou te zien hoe we dit zo snel mogelijk oplossen kunnen. En hoe we taswaarden kunnen dat hij weer verder kan.
2: Ja, wat binnen de plan daarvoor?
1: Het is heel vers natuurlijk, maar we hebben wel ideeën, we hebben telefoontjes gepleegd. Dus we zullen zien of we deze week iets regelen kunnen, zodat hij toch weer een plak had. Of dat hij bij mij aan de slag gaat, of dat we het combineren kunnen met een oorbedrijf. Maar dat hij in ieder geval lopende projecten doen kan en dat we uw projecten toch zo snel mogelijk aanmaken kunnen.
2: Ja, had je met Jere wat vertrouwen in dat het gewoon straks weer terug in kan op een nijplak? En dat je het op een gegeven moment weer achter je litten kennen?
1: 100%. Ja, daar zit ik net doorheen. We hebben zoveel mensen om ons heen en we hebben hele goede collega's om ons heen die het al bij elkaar hebben. En we kunnen alles krijgen van iedereen. We kunnen prutte hulp krijgen. Dus daar geven we 100% voor. Dat gaat sowieso lukken.
2: Jelmer Kok, Johan zelfs een bedrouw hier achter het bedrouw van Abdullah. Hoe kwam het nijs van de brand van de mond bij jou binnen?
4: Nou, ik kreeg zelf appjes in zijn eigen bedrijfsgroepsapp. Van verdomme dan daar het pand van Abdullah zit in de brand.
2: Wat ging er toen trouw hinnen?
4: Ja, dat is die ergste nachtmerrie, denk ik. Want die beste man is enorm hard bezig om hier een prachtig bedrijf deel te zetten. En dat fikt die nacht op. Dus ja, dat gun je niet in.
2: Wat is Abdullah voor man?
4: Abdullah is, ik weet het, ja, gewoon een fantastische kerel eigenlijk. Een hele aardige harde werker. En gaat er vol voor. Werkt keihard. En bouwt eigenlijk in best wel kwartier een heel mooi bedrijf op. En dat je dan in de perenhoeken zit dat voort. Dat is gewoon super, super schande.
2: Wat hoop je nou voor hem?
4: Nou, Abdullah, ja, dat er dit een beetje knap verwerkt en dat ze dit goed oppakken. Maar uiteindelijk moet hij weer rond werk. Dus hij moet ergens een plakje gaan. Dat is, zet je hem zin, dat wordt hier even niks. Dus hij moet gewoon terug. Dus eigenlijk hopen we gewoon dat er ergens, dat klinkt wel heel gauw, maar misschien wel weer een plak gaat, waar er weer rond werk in. Want het is echt een super vakman en hij heeft genoeg werk. Dus hij moet gewoon terug.
2: Ja, Josijn, het krijgt echt al heel vaak. Hij mat weer onder het werk. Waarom is het zo wichtig dat Abdullah zo snel weer onder het werk in?
4: Nou ja, als je het bedrijf stil en ik denk dat het een soort, misschien wel goed is om te verwerken. Gewoon weer onder gang. Want ik kist je de hele dagen. Het is nou heel vers nog, hè? Maar als je de hele dagen van het pand is verdrietig te wijzen, dat is verschrikkelijk voor zelf. Maar hij moet gewoon, dat denk ik, dat wij denken, of dat spreekt er wel uit, dat misschien wel het beste is, gewoon trog in.
2: Had je een plan om misschien met de meesten van de bedrijven hier omheen om wat te dwan voor hem?
4: Ja, dat hebben we het wel over, maar het is nog heel ver, steeds maar dit.

0: Dus we moeten even denken van hoe dat maakt. Maar iedereen praat over crowdfunding. Want ik ga om meerdere appjes ook krijgen. En ja, misschien maar zien of we daar wat in dwang kennen. Maar ja, hoe wat weet ik nou net precies. Maar dat maar we zien.
1: De meerskipzin komt dan op het weerreportage van Isa Visser, uw collega van RTV NOF. Dadelijk het Nijs, of het oren Nijs uit Friesland. Maar eerder kennen maar.
2: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van Drumband Halleluja. Zolang de zinners kiet.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
1: Het is 1 minuut voor Jelvien. Goedemiddag, Erik Enema.
14: Goedemiddag, Simone Schever. Het Nijs Utrecht, Rotterdam eigenlijk een beetje. De supportersgroep Rotterdam Radicals van Feyenoord vindt dat het vuurwerkgeweld van Arun Snijn in het Kooistadion van Cambuur wel wat tafel. Dat zei ze in een verklaring op sociale media. Ik citeer de Rotterdam Radicals. Mensen die op de thuisvak zaten, inhaleren wat rook, horen wat knalletjes en enkel in zaal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet dood van hoor. We proberen het zelf maar even te relativeren dan. Er is een pyroactie in het stadion met nul intentie om thuisvakken te raken. De wind waait wat rook van de fakkels van het uitvak. Het thuisvak in, kan gebeuren. Een verdwaalde Thunder King belandt via het dak per ongeluk op hetzelfde thuisvak, kan ook gebeuren. Einde citaat. Nou, bij de kutskadige vuurwerkactie Rekking Zoon kan u fans Snijn verwoenen. Die Thunder Kings, wat ze door hebben, die ben verbeerd in Nederland. In de Rotterdamse gemeente, die hebben eerder al vragen gesteld hoe die radicals en dat Feyenoord volgende nog verantwoordelijkheid neemt voor deze groep. Eerst hier is studenten in jou. Het komt deze week in de kunde, maar de introductieperiode, de lijpwieken, de organisatie, jou dit hier meer omdenken om het volwerzen, de vaardigheid en ik het alcoholvrij feest vieren. Deze student vindt dat laatste, het alcoholvrije, een goede zaak.
15: Nou, ik heb geen biertje nodig om het zelf te maken, hoor. Dus ik ga er gewoon voor, weet je. Dus mij maakt er niet zoveel uit. Maar ik vind een biertje op zijn tijd best lekker, hoor. Dus ja, maar ik snap het op zich ook wel, want er ook kunnen soms dingen, rare dingen gebeuren, weet je. Maar ook hele goede dingen. Dat kan ook.
14: Camping Stortemelk op Vlieland vregen het bezoekers om net te roken of vuur te stoken in de natuur. Tongsie, dan begint het festival Into the Great Wide Open en dan komen zo'n 6.000 bezoekers naar Vlieland. Op het eiland hield ont 1 oktober een smoke- en stookverbod in bosk en duin en 30 meter daaromheen. Maar het bleef goed om er wacht op te blowen. Dat vindt de camping, het kampeerterrein, het daarom hier meerdere keren te krijgen gewoon maaibron. En op het bedreuwe terrein in Samar is een gielbuk skilpad vond. Terug een vrouw die haar hoen uitliet. Ze nam de skilpad eerst maar in hoes. Dan had ze de dierenambulance bellen. En het is naar de skilpaddenopvang op een Harkmata gebracht. Het gaat om een 15 jaar oude skilpad die duidelijk verzwaring nodig hier. De skilpad, de gielbuk skilpad in dit geval dus, komt van nature net in ons land voor. Het beestje is na elke dag dumpt.
1: Hij skilpad al hier van die kleuren nam, wat ik ken ik het reetwang skilpad.
14: Ja, die heist ik, maar die zus in Sumar dan wat minder.
1: Nee, ja, die hebben we, nou, orenkeer.
14: Ja.
1: Dankjewel, Erik. Dadelijk zit Waberjocht met Sibo Mollema.
11: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
12: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orebongen. Vanaf 16:00 is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 21:00 wordt het stadskotjoen voor de 29e gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orebongen.
16: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
18: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
17: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
19: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
20: Noi Friesland.
21: Simone Scheffer.

0: Als het schakelen we weer even naar Rotterdam, want er is een crowdfundactie opzet voor de slachtoffers van die vuurwerksmieterij van die Rotterdam Radicals. En we hebben het oer een oprichting van een lotgenotengroep voor mensen met angst- en dwangsteurnissen. Maar nu is het waar met Sibo Mollema. Goedemiddag, Sibo.
1: Goedemiddag, Simone.
0: Hoe staan we ervoor?
1: Nou, op dit tijd schilderen zo'n 20 in de hele graad. Dan woont je in 20 en bolse 22. Nou, dat lijkt laagzaam op. Grauw had ik. Je bij mij in Boomdorm en Waske Marek. Ja, ik van de midden is de zin nou, zo'n beetje vol op je zicht. In het zuideerste van de provincie Sjok nog even wat hege bewolking hing je. Maar ik denk dat het straks ook weer wat voortloopt. En we hebben vanmiddag zijn temperatuur die ja, zo om de 23 graden heel leidt. We hebben wel wat meer wind dan de andere dagen. De eerste wind is juist ook meest matig van kracht. Maar hel die vlagen uit naar vrij krachtig. En op de Waadzee, ja, het Waardgebied, ja, toch met 10 willen ze een, ja, kinderen willen ze even een 6 zon in zitten. Dus een zon is al een krachtige wien. Dus even een waskoging voor de watersport. Nou, joen en vannacht is er dan ik ken wel sinds een amper bewolking. En dan neemt de wien aan en zwak, meerdere provinciën en matig on zee.
0: En dan de dui van morgen.
1: Mon, ja, dan schoot er dan eens een wat bewolking voor de Zinnendel. Maar het bloed, mon, ik werd gewoon droeg. Maar is aan 24 graden op de midden, ja, is het een, denk ik, een, gewoon een noffelijke temperatuur. En te waren wordt het dan ik net, want op de midden helpt de wien toch wel wat onmatig. En die vlagen wij vrij krachtig, krek, zoals de van de midden is. En die komt dan tijdelijk even nu het eerst zuid-eerst, dus die verschoot een beetje van de richting. Nou, op de joen en in de nacht, dan druwen er wat stapelwolken over dus heen. Maar rijnwetter hoeven we voorlopig nog, of tenminste die dag, nog net ervan wat zien.
0: Nou, en dan geven we alweer een beetje op naar het weekend. De Biffenskate evenementen in Friesland. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, de tongensje, ja, dan hebben we nog wel een simmerske dij met zijn 26 graden, dus lekker warm. We hebben dan een mix van wolken en zinnen. Ja, het viel die dij is wel wat broodse gewoon. Ja, de luchtvocht is gewoon heeg en er stiert dan maar een zwakke wind die uit het eerste wijk komt. Dus ja, echt een soort verkoeling van de wind hebben we dan net. Nou, op de joen dan neemt de bewolking ta. Ja, en ik denk in de rij van de joen, dan loeken er de eerste buien al eens heen. En is dit, mijn kans op tonger en hagel. En ja, zijn windstiert kan er ik wel niet zitten. Ja, en ek in de nacht is de kans op buien die dan met een zuidenwind op je staf hier worden. Ja, en vreed, ja, dan gaan we ik weer wolkenfilm, waarbij de zin het dreig gaat om er terug te komen. Vreed, ik we kans op buien, maar de kans op een klaptonger liep er dan wat uit te wijzen. Ja, er stiert dan een matige en krachtige, vlagerige windkingbos is uit het zuidwesten. Wij, de wien is dan heel dan omdraaid. Maar zijn 20 graden en de stevige wind, die viel het gewoon wat fris aan. Ja, sneuren hebben we, ik weet die zuidwestenwind. De kans op een enkele bui bloed dan gewoon bestaan. Die worden gewoon als een treintje achter een ander hierheen viert. Dus dat liet me goed voor de natuur en voor de landbouw. Zijn dan ik eens even wat zinnen en een soort wind dus, maar ik was zo'n 20 graden. Dus ja, om en al de eerste dagen hebben we nog een vrij hege temperatuur en bloedt het nog droog. Maar na toensdag buien en ook weer naar normale temperaturen.
0: Dankjewel, Sibo in onderwijs, jaren we die weer. Doei.

0: Friske Cajun neem ik het maar. Jan de Vries, laat mij dansen. €10.000 is het streefbedrag van een actie van Feyenoord-fans voor de vuurwerkslachtoffers in het Cambuurstadion 9. De crowdfund is juster van start gien. Frans Appels is van Clubmeister. Hij coördineert de inzameling. Frans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Eerst eventjes, waar staat de teller op nu?
1: Ja, op €1.463 zag ik net.
0: Ja.
1: Het loopt met het uur loopt het op. En
0: ja.
1: We zijn nog geen dag onderweg.
0: Nee, dus, na een dag al op meer dan een tiende, zeg maar, op 10%. Ja. Waarom is deze actie gestart?
1: Nou, deze actie is gestart door een Feyenoord-fan. En het is natuurlijk in het nieuws dat heel veel Feyenoord-fans zich niet kunnen vinden in het hele idee dat er slachtoffers vallen door het vuurwerk. En hij heeft gedacht van ja, we moeten wat het legioen ook van de goede kant laten zien. En geen woorden, maar daden. Dus die is die actie bij ons op het crowdfunding platform club-meister.com gestart. En daar zijn een heleboel media die nemen dat over. En heel mooi om te zien dat iedereen... Ja, eigenlijk zowel Feyenoord als Cambuur-fans heel actief zijn om geld op te doneren.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, jij bent niet die Feyenoord-fan.
1: Nee, ik ben niet die Feyenoord-fan. Wij zijn als Clubmeister zijn we een platform wat supportacties voor voetbalfans mogelijk maakt. We hebben eerder al voor Leo Beenakker bijvoorbeeld een muurschildering gerealiseerd in Rotterdam. Geld opgehaald en voor Willem II en voor Telstar, voor het kunstgrasveld. Dus mensen kunnen daar hun acties op de site zetten en andere mensen kunnen daar dan op doneren.
0: Ja.
1: En dat geld maken wij dan beschikbaar.
0: Ja, en die Feyenoord-fan die dit wil, heb je met hem of haar contact?
1: Nee, dus hij heeft wel zijn gegevens achtergelaten en we hebben hem wel gemaild, maar hij heeft nog niet gereageerd daarop.
0: Nee. Maar je zit wel een beetje in die voetbalwereld als je van dat clubmeister bent. Heb je de indruk dat dit leeft ook in Rotterdam?
1: Het hele vuurwerk gebeurt.
0: Ja, en ook
1: ja,
0: zo'n crowdfundactie.
1: Ja, nou ja, goed, voor die vorige actie hebben meer dan 1000 mensen geld gedoneerd voor Beenhakker. En nu zijn er ook al meer dan 100 mensen die gedoneerd hebben. En überhaupt dit hele vuurwerk, het leeft ongelooflijk. Dus als je op de blogs van alle voetbalsites of ook het AD kijkt, dan zie je dat dit een heel actueel onderwerp is.
0: Ja, en hoe, het legioen wordt het dan genoemd. Hoe zijn de reacties?
1: Nou ja, goed. Wat je ziet is dat er een tweedeling is van mensen die zeggen van joh, we moeten helemaal verbieden en we moeten die fans geen uitfans meer hebben. Dat is het ene uiterste. En het andere uiterste wordt door de Rotterdam Radicals verwoord, nu ook op het AD. En die zeggen van joh, waar zeurt iedereen over? En dit is toch niet zo ernstig en een beetje vuurwerk moet toch kunnen?
0: Ja.
1: Dus dat zijn de twee uitersten. En ja. Als ik zelf kijk, in diverse landen zijn natuurlijk al initiatieven om vuurwerk gereguleerd wel toe te laten. Maar ik denk dat je het onderscheid moet maken tussen gewoon fakkels op de tribune en vuurwerk zoals dat afgelopen zondag bij Cambuur gebeurde.
0: Ja.
1: Dat er ook vuurwerk in het andere vak terechtkomt of op het veld terechtkomt. Ja, dat moet natuurlijk absoluut niet de bedoeling zijn.
0: Nee, terug naar die actie. Het doel is €10.000.
1: Ja.
0: Wat gaat er met dat geld gebeuren?
1: Nou, het geld gaat in eerste instantie naar de slachtoffers zelf. Dus er zijn nader inzien 7 slachtoffers in plaats van 5, wat in eerste instantie gedacht wordt. En daar heeft Cambuur zelf ook contact mee. Dus dat geld willen we via Cambuur bij die slachtoffers laten terechtkomen. En als we nog meer geld dan die 10.000 inzamelen, dan heeft die fan aangegeven, dan wil ik dat het graag naar een goed doel als Brandwondenstichting Nederland toe gaat. En ik denk dat het een heel goed streven is.
0: Duidelijk. Nou, hopelijk komt er nog meer geld binnen. Frans, dankjewel dat je dit even wilde vertellen.
1: Oké, dus als mensen nog willen doneren, club-meister.com. Daar loopt de actie nog continu door.
0: Mooi, dankjewel.
1: Oké, dag hoor.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont Ieroeren.
4: Oont Ieroeren.
3: No in Friesland.

0: Homewrecker van Samber, wie dat? In oktober gaat in Ljouwert een nieuwe lotgenotengroep van start. Bedoeld voor mensen met angst- en dwangstoornissen. De ADF-stichting, en die letters steen dan ik voor angst, dwang en fobie, organiseren de bijeenkomsten. Mira van Loon is van die stichting. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Waarom is zo'n lotgenotengroep nodig?
1: Ja, omdat er helaas heel veel mensen zijn die last hebben van angst, paniek, hyperventilatie, dwang. Hè, dan moet je denken aan controledwang, smetvrees, hypochondrie, dat je de hele tijd bang bent iets, een ziekte onder de leden te hebben.
0: Ja, en je zou zeggen dat die mensen komen via de huisarts bij een GGZ terecht.
1: Klopt, klopt. En dat is ook de eerste route. Maar een hele hoop mensen die zijn daar niet volledig mee geholpen. Die worden geholpen bij de GGZ, maar vaak moet je ook een groot deel leren leven met de klachten. Gaat dat niet helemaal weg en blijft dat iets wat met jou meegaat? En dan kan het heel fijn zijn om met andere mensen daarover te spreken, te delen. Ja, daar zit ook schaamte op. Andere mensen die dat niet hebben, die herkennen dat soms helemaal niet. Of die denken, ja, doe niet zo raar.
0: Ja, en dus, ja, ik begrijp het hoor. Je zegt er zijn heel veel mensen die zo'n stoornis hebben. Hebben we daar een beeld van?
1: In ieder geval 1 op de 5 mensen, 1 van de 5 Nederlanders, heeft zeker een angstproblematiek. Angststoornis. Over dwang weet ik het niet zo 1, 2, 3 te zeggen.
0: Nee, nou, angststoornissen is erg genoeg. Wat kunnen jullie nou met zo'n lotgenotengroep voor mensen betekenen?
1: Ja, wat wij doen, dus we hebben al een lotgenotengroep in Leeuwarden. En die loopt al jaren. En dat is zo'n vaste groep geworden. Die zit eigenlijk vol. Dus wij zijn begonnen met een nieuwe groep op te starten. Met 2 begeleiders. Begeleiders zijn bij ons allemaal vrijwilligers. Mensen met zelfervaring, met angst of dwang. En die begeleiden dan een groep die start in het Ixta Noah praktijkhuis in Leeuwarden. En wij doen de groepen niet te groot, zodat er tijd is om jezelf in te brengen en naar anderen te luisteren, met elkaar in gesprek te gaan. Wat we bieden is een veilige, fijne ruimte met mensen die sowieso ook weten hoe het is om dat te hebben, angst of dwang. En ja, die bieden de ruimte om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
0: Ja, en hoe vaak komen ze dan bij elkaar?
1: Ja, het is 5 keer. Ongeveer om de 3 weken op een donderdag. Donderdagavond van 7 tot 9. En we vragen een kleine bijdrage. Maar als dat echt een probleem is, nou ja, dan nemen mensen contact met ons op. Want we zijn een patiëntenvereniging en stichting. Dus we doen het voor de mensen. Als het niet lukt om te betalen, dan vinden we ook een weg.
0: Ja, en want het wordt niet vergoed?
1: Nou, je kunt je lidmaatschap bij de stichting deels vergoed krijgen, soms bij sommige zorgverzekeraars, maar die activiteiten los niet.
0: Nee, duidelijk. De lotgenotengroep voor mensen met een angst, dwang, stoornis of fobie, die kunnen naar de lotgenoten. Hoe kunnen ze met jullie in contact komen?
1: Bij het Ixta Noah praktijkhuis in Leeuwarden, als mensen daar rond komen, dan zullen ze daar een poster zien hangen. Misschien hier en daar ook in de bibliotheek. En anders ga naar de adfstichting.nl of bel. Dat kan ook.
0: Helemaal goed. Dankjewel voor de uitleg over deze lotgenotengroep.
1: Hartstikke bedankt.
0: Dag.

0: Ja, we zitten hier toch wat mooi te vliegen, hè? Maar You're the Devil in Disguise van Elvis Presley.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, met de Brood. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Simone.
0: Wat hesto in die programma?
2: Nou, hesto wel eens contact met bedrijven. En dat is dan besiekest een klantenservice te berikken. En dat is dan zo'n chatbot krijgt.
0: Yes.
2: Hesto wel eens succes, maar gewoon.
0: No.
2: Antwoord kreeg dus op een vraag.
0: Nee.
2: Wist wel eens troffenboel, maar een gewone meiwerker. Via zo'n chatbot?
0: Nee.
2: Ik net.
0: Nee. Het is echt, dan moet je weer alle wegen uitvinden om een echte meiwerker. En dan twijfel je soms nog.
2: Ja, klopt. De Consumentenbond heeft daar onderzoek naar die in. Die heeft maar een heel soort mensen daarop praat. En de uitkomsten daarvan, juist van de midi.
0: Nou, het is nooit positief.
2: Nee, het is ik een persoonlijke frustratie voor mij.
0: Ja.
2: Dus we hebben het van de midi even noemen. Maar de uitkomsten zijn inderdaad net heel rooskleurig. Nee, klopt. De Friese vlaggen, die wappert je het in Australië. Down Under bij Wilma Nicolai van Drachten. En we hebben dadelijk over een Leeuwarden schrijfster die een nieuw boek schreun het. Het gaat een beetje over de Leeuwarden krakers zien. En ja, ik zie je een link plaat. Dus iets met boek lezen, bedenk het maar.
0: Ja. Huizen.
2: Huizen, Leeuwarden.
0: Kraken. Nou, ik heb even geen... Nee, er komt niks op.
2: Nee.
0: Dus de meeste moeten...
2: Nou, dan moet ze het
0: dan
2: zelf maar bedenken.
0: Dan moet ze het zelf
2: maar
0: doen.
2: Oh, dan komt het op jezelf. 0620 voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of via de Omroep app.
0: Boente de Bruin, Geertje de Vries en ik wens je een mooie medita en een soort plezier bij Diana. Doeg!
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemiddag, Nena stiet van die kleer mij 99 luftballons en ik som je juist hier dadelijk. Maar de derde plaat van de middag, daar moet je stouwen mij tinken. En dat moet een link hebben met een boek. Tink en link even mooi. Dat kind trocht dienstsuggestie terug te Jan via de Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen in Njoggen Njoggen.
15: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of in die tij wekker had.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
16: Waar kan ik veel werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
20: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
22: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: Goedemiddag.
24: Diana de Groot.

0: Somjeu, this is the moment.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: En wij binnen weer klaar voor. Het is 12 minuten door Ian. Een soort zinneskin waar je hoort. En het is maximaal 23 graden. Een hele goede middag en fijn dat je erbij bent. Probeer eens dan wel eens contact te zieken met de klantenservice van een bedrijf. En als dan wel eens dat je aan het chatten bent met zo'n chatbot, zo'n virtuele maaiwerker. Nou, bevalt dat en krijg dan ik een goed antwoord? De Consumentenbond die had hier onderzoek naar die in. En wat ze ontdutsen ha dat juist hier van een middag. Voor de Friese vlaggen belde ik mij Wilma Nicolai van Drachten. Ze wen al hier een Down Under en haar verhaal juist nooit treien oren. Ik ging je de slingers op, de kist een mooie thermosfles winnen in het spultje. En dadelijk praat ik met schreeuwster Paula Heger. Ze had correct haar tweede boek uitgebracht.
2: Tink. En Link.
0: En dat heeft een hele duidelijke link, mooi Ljouwet. Nou, daar zie ik een passende plaat bij. Linda, die tinkt toen de letter. Van de Boxstops zelfs, Homme, die zei The House of the Rising Sun van The Animals. Daar tink ik on. The Book of Love dan, zei toen.
3: The Book of Love has music in it. In fact, that's where music comes from.
0: Oeh, wat een beauty hè, van Gavin James. Egbert, die zegt Wuthering Heights van Kate Bush. Metje en Marie, die tinken on a paperback writer van The Beatles. En Hendrik zegt What About This One? Alleen nog dan op zijn fietsje zelf. Wat denk je meer van? The Never Ending Story. Ja, ik een hele mooie Ian. Goh, ik vind het weer een lastige Ian. Maar ik denk... Ja, de computer die kiest toch voor... The Life-Changing Book of English History. The Wuthering Heights, Woeste Grond. Oftewel, Kate Bush.
4: I

0: De linkplaat van Jort, Kate Bush en Wuthering Heights.
1: Goeiemiddag.
2: Mai Diana de Groot.
0: Project Zomer, zei het nieuwe boek van Paula Heger. Een boek over de simmer en een verhaal dat hem afspeelt in de Ljouwerse krakers scene. Paula die wie verliezen hier al een keer bij u in uitsturing over haar eerste boek, volgeboekt. En nou is ze aan de telefoon. Paula, een goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag. Hallo.
0: Waar gaat dat boek Project Zomer krijgt hoor?
3: Ja, zoals je zegt, het speelt zich af in Leeuwarden. En het is een beetje geïnspireerd door de krakerscene. In het boek wonen mijn personages in een anti-kraakpand. Dus eigenlijk niet helemaal een kraker. Maar het is een beetje geïnspireerd door mijn oom, die vroeger zelf kraker was in Leeuwarden.
0: Aha, en die heeft interviewd daarover. Hoe goed dat wie?
3: Nou, die is helaas al overleden. Ah. Clemens Heger heette hij. En hij was vooral betrokken bij het jongerencentrum Hippo in Leeuwarden.
0: Ja.
3: En ik hoorde vroeger altijd verhalen van mijn vader over dat kraken. En dat vond ik heel interessant. Dus dat was een beetje de aanleiding waardoor dat boek tot stand kwam. Dat die gezelligheid samen met, nou ja, gewoon al die krakers, dat je samen in een huis woont, dat vond ik heel, ja, het spreekt heel erg tot de verbeelding.
0: Ja, dat is misschien zelfs stiekem ik wel wild.
3: Ja, het heeft wel wat of zo. Ja, je hoort dan al verhalen over en dan denk je, oh, eigenlijk klinkt het ook best wel gezellig.
0: Ja, en met die verhalen van die omke, die heeft dus eigenlijk broekt als basis van dit boek.
3: Ja, heb ik een klein beetje gebruikt als inspiratie, maar uiteindelijk is het wel een heel ander boek geworden hoor. Want het is eigenlijk een heel romantisch feel-good verhaal. Het speelt zich als in Leeuwarden en mijn personages gaan allerlei baantjes uitproberen en uitzoeken wie ze een beetje zijn en wat ze willen doen en wat ze willen worden. Dus dat zit er ook in.
0: Ja, en het jit Project Zomer, dus het spielt hem ik al in de simmer, maar dan heeft het boek in de winter skreun.
3: Ja,
0: kost die een beetje intinken dan in het simmergevoel?
3: Ja, nou dat is best wel moeilijk als je zelf gewoon met een dekentje op de bank zit met je laptop. Maar ik had bijvoorbeeld zomermuziek op, dus ik deed even een playlist op met zomerse hitjes. Dat hielp wel een beetje. En ik dacht gewoon, hoe voel ik me ook weer in een hittegolf? Nou,
0: oh ja.
3: Dat probeerde ik me dan een beetje in te beelden. En vooral ook, wat vind ik leuk aan de zomer? IJsjes eten, met vrienden in het park zitten. Ja, dus dat probeerde ik een beetje voor de geest te halen.
0: Ja, want dat gevoel wordt dus vooral ik oproepen in dat boek.
3: Ja, heel erg. Ja, en ja, ik ben zelf net verhuisd uit Leeuwarden, maar ik kom uit Leeuwarden en ik heb lang in de binnenstad gewoond. Dus ik vind het altijd heel fijn in de zomer als je dan naar de Prinsentuin loopt. Het is altijd een hele gezellige sfeer, veel toeristen. Je ziet altijd de rondvaartboot langskomen. Dus die sfeer, die gezelligheid die je dan hebt met vrienden, ook al ben je niet op vakantie, maar gewoon in je eigen stad, dat probeerde ik in het boek te vangen. Dus ik hoop dat dat een beetje is overgekomen. Ja.
0: Waarom ben je dan verhuizen, Paula? Want ze is nog helemaal in Nijmegen.
3: Ja, voor de liefde helaas.
0: Ah, oh, de liefde woont net naar Leeuwarden. Ja.
3: Nou, ook wel naar Leeuwarden, maar ik wil ook wel naar Nijmegen. Dus, maar wie weet kom ik ooit alweer terug, hoor.
0: Ja, maar kist hem dat gevoel van was toch Fielders in Leeuwarden en wat dit boek beschroot, ik een beetje onderbrengen?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, maar ik moet zeggen, het is ook wel een speciale boek geworden omdat ik nu verhuisd ben. Het is ook nu een soort van ode aan Leeuwarden geworden. Dus dat is eigenlijk wel speciaal. Want ik had natuurlijk niet gepland dat dat allemaal tegelijkertijd zou gebeuren.
0: Nee.
3: Dat mijn boek er zou zijn en dat ik zou verhuizen. Dus ja.
0: Oh, prachtig. Nou, ik hoop dat het ik oorkomt bij de orenmeesken. Bist intussen al bij mijn nijproject bezig?
3: Nou, wie weet een boek in Nijmegen. Dat moet natuurlijk nu ook wel komen. Dus dat lijkt me wel heel leuk. Maar ik heb dus, in mijn eerste boek ging het over de Schelling. Nu dus is Project Zomer over Leeuwarden. Dus ik denk dat Nijmegen nog moet komen. Maar ik moet denk ik ook wel weer een keer terugkeren naar Friesland. Want
0: ja,
3: dat ligt mijn hart natuurlijk ook wel.
0: Ja, dat zo klinkt het wel. Is het tweede boek, nou dit kleren is toch een heel oorgevoel als dat eerste boek was dit bracht, Hest? Of is dat
3: ik denk dat het nogal wel dichter bij mijn hart ligt. Ook omdat het echt over mijn eigen stad gaat. Dus ik kon er zoveel dingen in stoppen. Ik ben ook echt door de binnenstad gelopen. En ik heb een beetje inspiratie opgedaan. Dat ik dan huizen zag en dacht, oh, hier zie ik mijn personages wel wonen. Of hier zie ik ze wel langslopen of een baantje uitproberen. Dus ik heb overal wel wat knipoogjes bijgezet. En je herkent ook heel veel dingen als je het boek leest. Dus ik denk dat mensen dat ook leuk vinden.
0: Oké, en de liefde heeft het boek ik al lezen?
3: De liefde heeft het boek zeker gelezen. Vond het ook een heel leuk boek. Dus dat is fijn.
0: Tje, dat is mooi. Dan heb je wel wat seertjes planten, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Dankjewel voor die mooie verhaal. Project Zomer, het nieuwe boek dus van Paula Heger. Dankjewel en succes.
3: Dankjewel.
1: Van Ian Montfjouren.
2: Op 1290.2 FM.
1: Goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
1: Alles wat er speelt.
2: Yes, hier.
1: 1290.2 FM.

Dus ik kom toch wel fleurig van te worden. Ja, chic en good times. Het is 4 minuten van Jelwe Twaan. Dadelijk het Frieske Nijs komt er aan met Simone Scheffer. We sluiten dit jelloeren aan met iets meer stemmige muziek. Maar ik wil van een hele mooie Frieske jongeres. Het Dimien van de Dai. Het is Gerbrig van Dekken.

0: Online in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en ook succesvol ondernemer worden is.
1: Dat

0: Dat ik niks meer moet voor een ander. En dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM. Het is goed, jou vertwaan. Tiet van het Nijzit Friesland, maar Simone Scheffer.
13: Goeiemiddag. Het bedrijfspan van meubelmakerij De Meubelspecialist Friesland onder de beurtvaart in Dokkum is vannacht volslein arbaand. Er zijn gelukkig geen slachtoffers. Het gaat om een bedrijfspan van zo'n 20 bij 20 meter op een bedrijventerrein, de Hoge Dijken. Eigenaar Abdullah is botoendien en ik Riens Visser, die ten soort met hem werkend is verslein. Hij vertelt wat hij van de moment hier het ontrof.
14: Ja, het is verschrikkelijk om te zien natuurlijk. Los dit helemaal afbaand is en al je meisjes in tranen natuurlijk. En vooral omdat ik heel veel samenwerk met Abdullah natuurlijk. Ik hier ook wel een prut aan het werk ben. Te gerne met hem is dat natuurlijk verschrikkelijk.
13: Het voelt al je wat, hè? Dat is de hooligans van Feyenoord hoe de smieterij van vuurwerk. Deze groep, de Rotterdam Radicals, vindt dat er net zo volop aan de hand weer en pleitst dat ik op social media. Er komen wel een heel soort negatieve reacties op, maar het is duidelijk dat de dieren zelfs vinden dat er net zo volle onder hand weer. Neffens Dennis van Eersel, Feyenoord verslagjouwer van Radio Rijnmond. Sil, Feyenoord wil wat dwaanmatten. Maar de vraag is of ze dat ik doggen.
15: Daar is nog geen uitsluitsel over of Feyenoord zelf dan besluit om eventueel actie te nemen. Robert Eenhoorn, de directeur van Feyenoord, die zei wel al van ja, we willen eigenlijk voorkomen dat de goede onder de kwade lijden. Maar ja, op een gegeven moment ga je misschien toch die kant een keer op.
13: Ja, en dan is Rick nog positief nice. Een Feyenoord-fan is op internet een inzamelactie begonnen voor de mensen die het verwoenen rekken binnen bij die wedstrijd. Op de website Clubmeister schreeuwt de fan dat rivaliteit erbij hoort, maar dat het dit fjessen te vier gaat. Hij wil graag dat de Feyenoorders haar een orenkant zien litten. Geen woorden, maar daden. Het doel is 20.000 euro op te helgen en dat met de kosten die als het eigen risico voor die slachtoffers dekken. Frans Appels is van Clubmeister. Hij coördineert de inzameling.
16: Nou, deze actie is gestart door een Feyenoord-fan. En je ziet natuurlijk in het nieuws dat heel veel Feyenoord-fans zich niet kunnen vinden in het hele idee dat er slachtoffers vallen door het vuurwerk. En hij heeft gedacht van ja, we moeten het legioen ook van de goede kant laten zien.
13: Camping Stortenmelk op Vlieland vreeg het bezoekers om net te smoken of vuur te stoken in de natuur. Tongens, die begint het festival Into the Great White Open en daarmee komen ze aan 6.000 bezoekers naar het eiland. Op Vlieland hield onder 1 oktober een smoke- en stookverbod in de bos, Ken Duin, en 30 meter daaromheen. Maar het bleef goed om er wacht op te blijven, vindt de camping. Het kampeerterrein had de Arunieren meerdere keren te krijgen gewoon mooi brand. En dat het alles maar droeg waard te krijgen. Dat is het Joetik. En het is aan 23 graden. Er is een eerstelijke wind, die is meest matig, maar soms hier niet kräftig. Van nieuw neemt die af, maar dan is er wel meer bewolking. Dat is vannacht Tiksa. Morgen een soort bewolking. En middags kinder nog eens een buiken ontsteken. De lucht is vochtig en met 22 graden viel het broeierig aan. Toen die ek, dan is er hege bewolking en gaat de temperatuur verder omheen naar 26 graden. Dan ontsteent der naaiwol buien met kans op hagel en tonger. En dan wordt het van vreten alweer wat koeler, maar nog altijd mooier. 20 graden.
10: Toch prima temperaturen. Simone Dankewol. Het Veske kwam in jaren 80 in de top 40. Maar ek al is het meer dan 40 jaar lien. Het is nog heel tijd van jong en oud een echte mansjonger.
11: Even aan mijn moeder vragen, ik zweer je dat ze dat zei. Ze lachten er niet eens bij.
10: Nee, net niet eens, maar die is hem dadelijk wel.
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
23: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Vodafone.
24: Diana de Groot.

James Blunt, hardwolf van een feestje. Hij vindt het leuk om op Ibiza met de Galaxies. Op Ibiza, het is een eiland. Op stap te gaan naar al je clubs. En er is een hele hippe club op dat eiland. En die is in Jontjen 63 Iepen gien. Toen besteed James Blunt zelf nog helemaal net. Maar dit festje is eigenlijk een beetje een orde om dat. Er komt nog oornijs binnen. Want de binnenkomende snijn tussen de wedstrijd Cambuur en Twente. Gien Utsupporters worden taliten daar. Dat nijst dat komt krijg binnen. Meer daarover dadelijk ik bij u op de website. En wij hingen de slingers op. Ja, het is ik wel weer een oergong, moet ik eerlijk zeggen. Want dat is natuurlijk net mooi nijs. Even Shen, was er weer een lokwensje? Of hier even iets centje zetten. Een hert onder de riem stekken. Dat mooi al hier. Dat ging gewoon in de slingers. De kist makkelijk een brugje sturen. Via de Omroep-app of via 0620. Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen. En dan kunnen we dat dadelijk hier mooi nemen. Op de radio in Goeiemiddie. Spooky and Soobin' It. En Swinging on a Star.

0: Ik was Grut Heemier in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Lee Towers en Anita Meijer, Run to Me. Opname in Ahoy in 1985. Ja, Ahoy Rotterdam verzels. Rotterdam, Feyenoord, Cambuur. Nou ja, dan kunnen we bretjes maitsie. Het berucht door dat er geen uitsupporters welkom binnen bij de wedstrijd tussen Cambuur en FC Twente. Dat kist nou ik lezen bij u op de website.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Gelukkig valt er ik nog wel wat te vieren. Douwe Politiek, die site ik wil vrouwtje Oosterveld graag lokweensje. Ze speelt het bij Hosanna en ze viert Hayidi. Nou, van het lokweensje, prachtig. Sietske, die site is uit is 83 geworden. Hele mooie leeftijd. Vrienden Wieke Snijn, haar balansest voor een lekker gebakje. En Jelmer, die site mijn zuske is Jordi en ik ben tegen wies maar haar. Leve Betty van Herte mij disse dag. Prachtig mooie lokweensje, mochten ze dan een denken van, oeh, ja, ik ben ik nog hier vergeten. Stuur gewoon nog even een berichtje, het mij allereer. Sheryl Crow, yes, you know, and run, baby, run.

0: Friesel.
1: Twaarenjoghurt.twaar.fm.
0: Alles wat er spielet.
2: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toet in toekomst keer.
3: Waar kan ik veel over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
2: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
7: Personeel te kwad? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Het giet dadelijk soort chatbots. Virtuele maaiwerkers van een klantenservice. En ik krijg hier een berichtje van Treini. Die zei het, ik jerde die al over die chatbox. Mijn man die hier 2 jaar werken bij de KPN als maaiwerker klantenservice. En hij had nog geen werk meer voor die chatbots. Net best had het nog giet. En hij vond het prachtig werk om samen met mensen te praten. Zo'n chatbot, dat is zo onpersoonlijk. Nou, de Consumentenbond die had onderzoek die in naar wat wij vinden van die chatbots. En dat juist dadelijk.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: Wat een naaie show! Heima, service en auto's is er voor Elsenien.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
15: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Goedemiddag.
5: Mooi Diana de Groot.

0: Train en Ashley Monroe en de Bruises en de Frank Boeijengroep, Dierre Sherik, maar de Crime Passionnel.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goedemiddag.
0: Contact zoek je met de klantenservice van een bedrijf. Somtijden gaat dat heel makkelijk. Orenkeren is dat een beetje een uitdaging. En we hebben een heel tijd meer gebruik van Maitje. Dat binnen chatbots van de computers des dan die vraag stellen kist. En dat is dan voortaan dadelijk een antwoord krijgt. Maar dat is een virtuele maaiwerker. Maar de ervaringen daarmee rinnen vol wat uiteen. De Consumentenbond hier had je er onderzoek naar dien. Naar 10.000 panelleden. Mirjam de Witte van de Consumentenbond, die weet er alles over. Mirjam, een goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Wat is jullie belangrijkste conclusie na het ondervragen van al die mensen?
3: Nou, dat het heel lastig is als je vraag niet standaard is. Dus je stelt een moeilijke vraag aan de chatbot. Dat je dan niet altijd antwoord krijgt. 7 op de 10 panelleden die krijgt gewoon helemaal geen antwoord op de vraag. Krijgt alleen standaard antwoorden terug. En als je dan de vraag nog een keertje stelt, krijg je weer dat antwoord. En dan kom je in een hele rare cirkel terecht met die chatbot. En als je dan een echte medewerker wil spreken, dan lukt dat ook niet altijd. En dat vinden we trouwens wel heel belangrijk, dat die echte medewerker makkelijk te krijgen is.
0: Ja, nou, dat valt dus zwaar tegen met de chatbots.
3: Ja, ja. Het valt echt best wel.
0: Het is gewoon één grote frustratie eigenlijk. Want ik heb hier bij de collega's ook even een beetje navraag gedaan.
3: Ja,
0: maar ik krijg eigenlijk alleen maar negatieve ervaringen te horen.
3: Ja, omdat je gewoon, je zit vaak met iets lastigs en daar heb je juist iemand voor nodig. Er zijn ook panelleden die zeggen, nou, echt waardeloos. De chatbot heeft het niet in de gaten waar ik om vraag. Het gesprek loopt stroef, schandalig wordt er ook geroepen. Ja, mensen vinden het niet fijn. Ja, maar aan de andere kant, sommige panelleden ervaren de snelheid en de duidelijkheid wel als positief. Hè? Dat als je een standaard vraag hebt, nou ja, bijvoorbeeld wat zijn de openingstijden van het bedrijf?
0: Ja.
3: Dan ben je er zo, dan is het fijn. Maar de chatbot lijkt echt wel een soort obstakel of zo, voordat je een echt iemand kunt spreken.
0: Want zijn er regels voor het inzetten van zo'n chatbot door bedrijven?
3: Er zijn nu wel regels sinds 2 augustus dat het in ieder geval heel duidelijk moet zijn dat je met een chatbot aan het praten bent. En dat het dus geen echt mens is. Het liefst hebben wij ook dat je de hele tijd in beeld blijft zien, dit is een AI-chatbot. Dus die transparantie, daar zijn nu sinds 2 augustus Europese regels voor.
0: Ja. Oké, okay, dus nou ja, dit onderzoek is van voor die tijd, denk ik.
3: Klopt, ja. Inderdaad. Hadden we al gedaan. Ja, dat is inderdaad zo.
0: Oké, welke bedrijven hebben het nu echt heel slecht geregeld? Waar kregen jullie echt hele rare antwoorden?
3: Hele rare antwoorden. Ja, we hebben wel. Één bedrijf hebben we begrepen dat als je daar 3 keer vraagt om een echte medewerker, dan pas krijg je een echte medewerker. Dus dat vinden we echt wel een beetje raar. Zoals een soort code of zo die je dan moet weten.
0: Van, ja, 3 maal is scheepsrecht.
3: Ja, dat je simsalabim, ik moet een geheim wachtwoord invoeren om een echte medewerker te spreken.
0: Ja.
3: Het is ook niet altijd duidelijk dat je met een echte medewerker spreekt. Bijvoorbeeld van, die van Essent, die doet het wel. Je hebt een vraag waar ik geen antwoord op heb, zegt hij dan. Wil je dat er iemand mee kijkt?
0: Kijk.
3: Ook bij Delta, ja. Dat is heel erg fijn. Ja. Delta Energie, die krijg je ook regelmatig de vraag of je goed geholpen wordt. Maar er zijn een hele hoop dat je gewoon helemaal geen medewerker krijgt. En dat is wel echt, dat is zonde.
0: Ja, nu vind ik het persoonlijk altijd wel fijn om ook te kunnen bellen met een klantenservice. Maar het is vaak ook heel lastig om een telefoonnummer te vinden. Dus dan beland je al vrij snel in zo'n chatbot.
3: Ja, klopt. En dat is echt heel erg vervelend. En ook belachelijk, want sinds mei 2022 zijn bedrijven verplicht om een e-mailadres en een telefoonnummer op een logische en goede plek op de website te vermelden. Dat vonden we toch niet, want we hebben inderdaad de panelleden van alles gevraagd over de chatbots bij klantenservices. Maar we hebben ook 100 bedrijven onderzocht naar hun klantenservice. En we vonden bij 23 van de 100 bedrijven geen telefoonnummer. En dat is ook Albert Heijn, Coolblue en PostNL. Dus het zijn grote
0: ook
3: bedrijven.
0: Grote Nederlandse bedrijven. Ja, wat zeggen die bedrijven dan? Als jullie ze daarop attenderen?
3: Ja, goede vraag. Volgens mij hebben we ze daar nog niet helemaal op geattendeerd. Dus laten we dat nog maar eens even gaan doen. Want het is inderdaad gewoon wel nodig dat je goed te bereiken bent als bedrijf. Zeker als groot bedrijf.
0: Ja, en wat doen jullie verder als Consumentenbond met al deze gegevens over die chatbots?
3: Wat we nu hebben gedaan is, we hebben meegewerkt aan een leidraad van de autoriteit Consument en Markt en van de autoriteit Persoonsgegevens. Dus een leidraad die aan bedrijven wordt gegeven van, nou, hè, dit is het meest prettige hoe er gewerkt moet worden met chatbots. Daar hebben we dus aan meegewerkt en die komt in het najaar naar de verwachting, komt die uit.
0: Oké, dank voor dit gesprek. Ik heb antwoord op mijn vraag gekregen.
3: Oh ja, nou kijk, ik ben een hele goede chatbot, Diana.
0: Een hele goede, je bent geslaagd, Mirjam, dankjewel.
3: Oké.
0: Mirjam de Witte Wiedat van de Consumentenbond. Dit is Omroep.

0: Hiske Oosterwijk en Hot Day Fest. Zo minuten voor jouw bedrijven, Anne en Inke.
1: Goedemiddag.
2: Hallo.
1: Hoi, hoi.
0: Dan moet je weer draaien aan het red.
2: Zongen we in koor, hè?
0: Zongen we in koor?
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja. Zal ik in koor? Ik zei zo.
0: Als zo in zie dat in koor zezek is, ja, dan mooi, vind ik dat wel heel knap.
2: Het win mij het begin.
0: Win mij het begin. Nou, hartstikke leuk. Dat spelen we dus dadelijk. 20 vertrein krijgt de opjefte TRN. En te winnen zo'n hele mooie omroep van Sloan. Thermosfles.
2: Echt handig.
0: Ja, hartstikke handig. De bloot in drinken of warm in of heel kort in.
2: Ja, oh, ja, lekker.
1: Ja, dus een ijsje in.
0: Oh, dat ken ik. Ja, dat raamt wel op de duur, denk ik. Ja? Maar dan heeft ze lekker koud drinken. Ja, is de moer of verbroeken.
2: Is blokje.
0: Komt helemaal goed. Nou, dat stiet dus op het spul. Win maar het begin. Dat krijgt dan dadelijk de jern. Het Friske Nijs komt er dadelijk ik weer aan. Simone Scheffer, die komt je del om dat ondertussen te vertellen. Is toch muziek van Robert Palmer.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM. Het is jouw trein. Het Frieske Nijs, maar Simone Scheffer.
7: Goeiemiddag. Supporters van FC Twente binnen snoei net welkom in het kooistadion van Cambuur. Dat had de lokale Trijenhoek, farmen troch gemeente, plisje en Openbaar Ministerie bepaald naar Oerlis met de voetbalclub. Oorleding voor het besluit binnen ongeregeldheden van Arunes 9 bij de wedstrijd Cambuur

0: in Feyenoord. Omdat net duidelijk is, hokkermaatregels troffen voor de matten. En hoe het dat kan om zulke soorten incidenten voor te komen, is dit besluit naam. Of de Feyenoord ik maatregels neemt, zijn haar supporters, is nog net duidelijk, vertelt Dennis van Iersel, Feyenoord-verslagjouwer van Radio Rijnmond.
1: Daar is nog geen uitsluitsel over of Feyenoord zelf dan besluit om eventueel actie te nemen. Robert Eenhoorn, de directeur van Feyenoord, die zei wel al van ja, we willen eigenlijk voorkomen dat de goede onder de kwade lijden. Maar ja, op een gegeven moment ga je misschien toch die kant een keer op.
0: Ja, en intussen had een Feyenoord-fan een inzamelactie opzet voor de mensen die het verwoende rekken binnen bij die wedstrijd in Cambuur. Dat mat kosten, liek als het eigen risico dekken. Frans Appels is van Clubmeister, die coördineert de inzameling.
2: Nou, deze actie is gestart door een Feyenoord-fan. En je ziet natuurlijk in het nieuws dat heel veel Feyenoord-fans zich niet kunnen vinden in het hele idee dat er slachtoffers vallen door het vuurwerk. En hij heeft gedacht van ja, we moeten het legioen ook van de goede kant laten zien.
0: Het bedrijfspan van meubelmakerij De Meubelspecialist Friesland door de beurtvaart in Dokkum is vannacht volslein afbaand. Er zijn geen slachtoffers van. Het gaat om een bedrijfspan van 20 bij 20 op bedrijventerrein Hoogdijken. Eigenaar Abdullah is bottoondien en ik Riens Visser, die ten soort met hem werkt, is verslein. En hij vertelt hoe het tafereel hij van de moon ontrof.
3: Ja, het is verschrikkelijk om te zien natuurlijk. Los dit helemaal afbaand is en nou ja, al je meisjes in tranen natuurlijk. En ja, vooral omdat ik heel veel samenwerk in met Abdullah natuurlijk. En ik, nou ja, ik hier ook wel een prut aan het werk ben. Te gaan met hem is dat natuurlijk verschrikkelijk.
0: En nog meer brand, want die massen weer brand in een squadre achter het tuincentrum De Leeuw in de Bittgemerdijk. Neffens de brandwacht stierde de squadre vol slijm in lucht te lagen. De melding kwam om 20 uur in ongeveer binnen. Er werd opschaald naar een meelbrand. Dat was dien om genoeg water beschikbaar te krijgen. Maar het opschalen kon er een 12 tankauto spuit oproepen worden. De brandwachten van Leeuw in mijn naam binnen Utrieden. En om 10 voor in heen kon de brandwacht melden dat het meeste vuur uit weer, maar er wordt nog wel nijblust. Van de media soort zinnen, het bleef droog, het is dan 23 graden. Joen, dan is er een aannemende wien, maar wel meer bewolking. En morgen, dan hebben ik een noffelijke simmerdaai. De kin misschien nog een buik vallen, het is dan 22 graden. En toen zie je nog een paar graden warmer, 26 graden. En dan viel het brotsk aan. En brotsk waar betekent vaak dat het daarna weer tonger komt. En dat
4: ja,
0: het direct te komen. En dan kwalt het weer af.
4: Nou, maar even en een flinke bui, want dat hebben we wel nodig misschien. Dank u wel, Simone Scheffer. Streetlife, wie de grote vraathit van zowel de Crusaders als van Randy Crawford. Met help van de Crusaders wat Crawford's jongcarrière zal lanceren, wil ze het voor de groep spieten genoeg het laatste succes weer. I play the streetlife because there's no place I can go. Streetlife. Deze plaats draai ik je dadelijk voor die.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: De prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Goedemiddag.
11: Maar Diana de Groot.

0: Onjoch een weekend zit er heeg in de Nederlandse hitlisten. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten.
1: Win!
2: Maaiet, begin!
0: En nou is de beurt. Ondij, dat is de mooie Omroep Friesland thermosfles winnen. Als het mij wist te vertellen van welk feske dit het begin is. Nulsaus 20 4 9 9 1 9 9 of via de Omroep-app. Titel en artiest graag. Van welk feske jerresto hier het begin? Te winnen die mooie thermosfles van Omroep Friesland. 0620 4 9 9 1 9 9 of stuur een berichtje via de Omroep-app. Jan Tekstra die komt er dadelijk aan. Dit komt uit Volendam. BZN.

0: Wyatt, begin.
1: Ja, ze zijn net altijd lekker makkelijk, maar wie voelt het wan? Want ik krijg hele goede antwoorden binnen. Ja, en ik bel je wat mij. Sir Hustervin en dan ben het Boukje. Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
1: Wist dat mooi zo'n dwan van de middag?
2: Nou, wie hier altijd neemt de fiets met mooi waar en hier we trekken een doos ijskoes ophellen. Dat is hier, dan krijg je nog een lekker ijskoes.
1: Oh, lekker, lekker.
2: Ja. Wat ken nou met dit waar?
1: Nou, zo is het. Ja, dat ken ik wel in de winter. Ja, ja, dan smaakt het smaakt je zeker wel toch.
2: Ja, dat doen we net zo gauw.
1: Wat voor ijskoes heen?
2: Dat is een punt. Dat is een cornetto, zeg maar.
1: Oeh, lekker. Ja. Heerlijk. Nou, ja, lekker van geniertje. En tussen toch even mooi van ons spultje. Ja. Wat voor veske jij dat stouw?
2: As Long As You Follow van Fleetwood Mac.
1: Dat klopt. Dat is toch helemaal goed, Jet?
2: Ja, nou, mijn man, ik, ja, die staat direct al vandaag op Fleetwood Mac. En ja, en dan ben je bezig, As Long. Nou, en dan google ik het even, want precies.
1: Even stil, een beetje ingewikkeld. Ja, ja, nou ja, daar hebben we internet, ik vat toch?
2: Nou ja, daarom. Maar je zegt voor het Fleetwood Mac. Dus,
1: nou, sure, hartstikke mooi. Dat smiet hij een thermosfles op. Ja, en ik zet hem. Ik ben het. Zo, heeft de televisie toevallig ik om?
2: Nee.
1: Oké, okay, nou dan kist net je, maar het is een hele mooie blauwe fles. En daar kan warme of koude drank een kinder in.
2: Ja, nou dat kan mooi uit, want jullie die stukken achterblijven in Denemarken zijn correct
1: al.
2: ja, dus koevel je weer in broeken.
1: Nou, dan komt deze hartstikke mooi van pas. We zwaar hier dat hij zo gauw mogelijk naar die tak komt.
2: Ja, nou bedankt.
1: Graag dien. Lekker smikkelen van die ijsko.
2: Ja, dankjewel.
1: En een fijne middag.
2: Doeg. Ja, hetzelfde.
1: Doeg. Boukje Pol, zei Wintersjoerd bij het spultje Win mooi het begin. Ja, hij wie net al te makkelijk, Joerd, maar ik wil weer herkenbaar. Fleetwood Mac, As Long As You Follow.

Fleetwood Mac, de oplossing van Wind Might Begin van Jort en As Long As You Follow. I come from a land down under. Ja, dat is net dit verske, maar dat is dadelijk wel het verhaal. Nooit treien oren, want dan heb ik contact met Wilma. Wilma, die komt van Drachten. Die gong van een stutje even naar Australië. Kamen we weer onder Friesland, maar toch nee. Ik moet daar weer hinnen. En daar wennen ze nou al jaren. Haar verhaal, yes, je dadelijk. Dit is Nice Device en Cool Corona.

0: Omroep Friesland. Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 24 12. Zwaargeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
1: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: Easysit.nl, dan zitten jou goed.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzoon nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zitten jou goed.
4: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Wilma wennet in Australië. Ze had een Australische man en together had ze een bandje, een famke. En die krijgt een oer-Frieske namme, Imtje. Ja, hoe spreken ze dat in Australië uit? Dat jesje dadelijk.
8: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
9: Hoe kom ik je waai?
8: Of in die tij wekker had.
10: Hoe kom ik aan het werk?
8: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik veel werk leren?
8: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen des alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
8: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
13: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
14: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
15: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vadai.
10: Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. Avoek, al haast 100 jaar een vertrouwd Fries adres.
11: Goedemiddag. Mooi Diana de Groot.

0: Rita en de Munniken, niet of nooit geweest. De Frieske vlag. De 38-jarige Wilma Nicolai van Drachten die wennet met haar man Ray en dochterke Imkje in het noordeesten van Australië in het dorpje Yungaburra. Ja, daar heb ik al even met haar praat, want de teacherskill is nogal grut. Hoi Wilma.
1: Hoi, hoe is het?
0: Oh, ja, best hier in die oude wol. Bedij ik in Australia Down Under?
1: Ja, het is hier in de nacht nou. Maar ja, heel fijn.
0: Mooi. Ik zei het, kreeg al Imkje, Jim Dochterke, die het zo'n mooie, prachtige Frieske namen. Kan ze dat ter ambitie uitspreken?
1: Het is moeilijk. Als het Delskrun is, dan kennen ze dat net. Maar ze het wel echt vast uitspellen. Maar ze spellen het hier grappig uit.
0: Oké, kist het nooit wel hoe ze het uitspreken?
1: Sommige mensen nemen haar Impje of Inke. Ze kunnen het net goed uitspreken.
0: Nee, maar dat maakt het niks uit. Jim, hebben we het bewust verkeerd dat een Frieske naam weer moest?
1: Ja, nou, wat ik weet. Toen in verwachting en we wisten dat het een Famke zou worden. En mijn beppe, haar naam is Inkje. En Ray vond dat een hele mooie, interessante naam. Dus ja, dat hebben we gekozen.
0: Ray, dat is die partner. Die is Australiër en daar heeft hem in een kroeg moeten?
1: Ja, dat klopt. Ik ben aan het backpacken. Heel wat hier eigenlijk zo. Het viel net zo. Maar ik kwam in een iets plakje terug en ik werkte daar in een kroeg. En hier wie de slager in dat plakje.
0: Wat voelde je er eerst van?
1: Klopt. Vreemd. Want toen ik in Drachten ben, ga ik studeren in Ljouwert. En dan studeer ik voor dieren. Hoe noem ze dat nou? Dierenmanagement. Like a bedrijfsleider op het MBO. En ik voel mij, dieren mooi. En in de slagerij naar binnen te gaan, dat vond ik een beetje raar. Vlees en bloed en het was heel apart. Maar later ben ik bij hem gaan werken. En nou wil ik daar heel wat oorzoeken, maar het was een beetje vies eerst. Maar nou is dat wel oké. Nou snap ik het waarom we slagen zijn.
0: Ja, oké. Dus dat is wel verhoren. En toen wierde het eigenlijk heel jong, hè? Doe ze voor de eerste keer naar Australië wierde. Toen wierde het njontje niet. Wat lutst hij zou om naar het land te gaan?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik weet het eigenlijk net. Mijn opleiding kon we stage erin. En die stage wie aan het einde van de... Van het squallen hierin. En zodat de studenten naar het buitenland konden. En ik dacht, ik ga ergens in. Ik ga het vierste voet. En dat weer naar Australië.
0: En toen wist uiteindelijk waarom kwam. Maar de wist toch, ik weer die kant op zetten. Waarom hier is die drang van ik mat waarom?
1: Het is hier is zo mooi. Het is een groot land. En toen ik hier eerst kwam, de meesten waren zo vriendelijk. En het waar weer mooi. En zo veel open land. En de lifestyle is heel erg anders. Dus ik wist gelijk al dat ik bij waarom boer. En dat hangt dus ik niet in. En oral hier letter, denk ik dat het weer.
0: En dat bevalt hartstikke best, want er wist intussen dus 38, er wist er settelen, er heeft een man, er heeft een bandje. Zou ooit weer waarom willen naar Friesland?
1: Oh, vakantie? Ja, man. Net permanent. Had ik gisteren even een oernijtocht. Denk ik van, zo wil we waarom willen. Ik denk, als je een hele tijd ergens bent, dan denk je net aan eigenlijk waarom het voor het bier gaan. En dan vind je het heel wat. Maar dat ik dat wel online denk. Het is maar een paar hier. Toen ik eigenlijk een beetje settelde weer. Het waar is gewoon oorzeer. Wij wijnen nu in het noorden van Australië. Het is hier tropisch. Het is gewoon super fijn om hier te reizen.
0: Ja. Hoe ben je hem? Wat voor hoe zijn je?
1: Op dit moment, wij hebben van alles gedaan. We hebben boerderijen gehad. We hebben onze eigen groenten groeit, we hebben koeien groeit, we hebben hinders gehad. Van alles dingen. Maar op het moment hebben we eigenlijk niks van gewoon een liedshoeske. Dit plakje hier is eigenlijk heel erg bekend. Hier kom ik heuvelde Nederlanders deel. Waar wij in een gebied, het is dicht bij Cairns. En waar je volle wetter vallen en hele mooie uitzichten. Het is hier eigenlijk heel erg kringen.
2: En dan geen heimwee dus naar Friesland. Mist wel eens bepaalde dingetjes? Bepaald eten misschien? Of een gewoonte?
1: Natuurlijk. ik ben dus wel waarom naar Nederland te gaan. En ja, ik mag wel zeggen dat de kroketten en de patatjes speciaal. Daar ik elke dag haak eten, want ik ja, dat is net zonde.
2: Wilma Tiegetank voor die prachtige verhaal. En nog een hele mooie tijd daar, Mardien Gesinder in het noorden van Australië. Dank u wel.
1: Heel erg bedankt voor het telefoontje.
0: Wij Friezen binnen overal op een vrouw te vinden.
3: Voor het werk, voor het studie of voor de leefde.
0: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
3: Bist oos aan Fries in het Boeteland of kist oos aan Fries in het Boeteland?
0: Jouw die dan op of tip u's voor de Friese vlaggen. Alle tiersietemiddies in het programma Goeie Midje bellen wij met een Fries in het Boeteland. Bist oos dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
3: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

Aya Nakamura en Jolie Nana en de Fire's Cats Eye My Animals kreuntrog Ed Sheeran. En dat kist ik wel een beetje erin terug, jaren. Maar heerlijk noemer. Hiet ik in Nederland hartstikke best. Ik werd een paar plakjes omheen hier in de top 40 vriendenweekend. PhD is dit en I won't let you down. En het Frieske Nijs, dat komt er dadelijk ik aan.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Jan van Vjouweren is het. Een oorsjog van het Frieske Nijs, maar Simone Scheffer.
10: Goedemiddag. Supporters van FC Twente binnensnooi net welkom in het kooistadion van Cambuur. Dat had de lokale Trijenhoek, vormen troch de gemeente Ljouwert, de Pliesje en het Openbaar Ministerie bepaald naar hoe lis met de voetbalclub Cambuur. Onleiding voor het besluit binnen de ongeregeldheden van Arunes 19 bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord. Omdat net duidelijk is hoe er maatregels troffen worden met om zulke soorten incidenten vat te komen en of dat wel op het tiert slaggert. Of het Feyenoord ik maatregels neemt is net duidelijk, vertelt Dennis van

0: Eersel, Feyenoord-verslaghouder van Radio Rijnmond.
1: Daar is nog geen uitsluitsel over of Feyenoord zelf dan besluit om eventueel actie te nemen. Robert Eenhoorn, de directeur van Feyenoord, die zei wel al van ja, we willen eigenlijk voorkomen dat de goede onder de kwade lijden. Maar ja, op een gegeven moment ga je misschien toch die kant een keer op.
0: In oktober giet in Ljouwert een nieuwe lotgenotengroep van start, bedoeld voor mensen met angst- en dwangstoornissen. De ADF-stichting, die letters staan voor angst, dwang en fobie, organiseert de bijeenkomsten. Mira van Loon, hoe wat ze budgetten kennen.
2: Wat we bieden is een veilige, fijne ruimte met mensen die sowieso ook weten hoe het is om dat te hebben, angst of dwang. En ja, bieden de ruimte om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
0: In Massum, wie van de middag brand in een skwore achter het tuincentrum De Leeuw in de Bitgemer Dijk. Neffens de brandwacht stierde skwore volslijn in luchte lagen. De melding kwam om 20 uur in hinnen. De waard opskaald naar een middelbrand. En dat is die omdat er genoeg wetter wezen moest. Maar het opskalen kon er een tweede tankauto spuit oproepen worden. De brandwachten van Ljouwert en Menaam binnen Utrieden. Om 10 voor 12 hinnen kon de brandwacht melden dat het meeste vuur uitwie. Er moet nog wel naai blust worden. Friske huiseigeners met een leeg inkomen en een min isolaire huis kunnen nog rond mei 2020 gebruik maken van de provinciale isolatiesubsidie. Ze kunnen maximaal 2.500 euro krijgen, boppen op de bijdrage van de gemeente. Het geld is onder meer te broeken voor dak, morren en vlierisolatie en nieuwe ruten. Omvraag je kan via het Dworsum bouwloket, zolang het er in de gemeente nog budget voor is. Het waren nog, het is 23 graden, mooie simmerdai. Joen is het meer bewolken, maar luidt de Wienem Wolverdel, jouw te Wienem Wolverdel. Morgen, ik een mooie simmerdai, zo'n 22 graden. Het viel brotsen gewoon. Toensie zinnen, hege bewolking, dan ik brots, mooi 26 graden. En dan ontstaan er buien, mijn kans op hagel en tonger. De dagen daarna wordt het wat koeler.
3: Ik vind brotsen gewoon een van de mooiste Friese weer.
0: Ja, vind ik ook. Ja. Tutsjebadje.
3: Tutsjebadje. En tegeren, vind ik mooi. Oké, dank u wel, Simone. Is het nou een man met een hege songstem of is het toch een vrouw? Yes, doe het. Ja, het is een man, ja. John Baldwin Cowley. Een jonger van Portugal The Man. En ik draai het dadelijk.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Goedemiddag.
7: Maar Diana de Groot.

noem maar eens kreuntroggen, de toetsenist van Toto, Steve. En Steve die rekke helemaal inspireert van de melodie van dit veske, nadat zijn vierjarige dochter waarom kwam van squallen. En die hier wat gedonder had aan jonkje te klossen, want die hier van de glitchbaan aantreun. En hij viel de voeten dadelijk dat melancholische gevoel bij hem opborrelen. En zei hij die bij deze melodie kwam. En hij dacht eerst van nou, dat kennen wij maar de band Toto van zelfs wel Spilly. Alleen nog Quincy Jones, de producer van Michael Jackson, die luisterde naar en die jette voeten dadelijk zo van: nee, dit is perfect van Michael Jackson. Ja, en zij is het een Michael Jackson song in 1981, Human Nature. Dit is Pac-Man.

0: Espresso macchiato.
1: Ja, van het Eurovisie Songfestival kennen we hem natuurlijk. Tommy Cash en Espresso macchiato. Ja,
2: ja ik denk maar, een woord zwaad,
1: ja, nou, ik vind een macchiato wel lekker.
2: Ja?
1: Ja, nou, zeker.
2: Hel ik het dadelijk even niet.
1: Nou, lekker, dank je.
3: Nice,
1: ja, nou, eerst onderwijs. Ja, nou, zo lang ging ik net wachten, hè. Maar ik wil graag weten wat stoot er dadelijk in, hè. Want ik heb hem altijd wonnen in de auto.
2: En dat is terecht, denk ik dan, in mijn huigen wie je ziet. Nou ja, we praten natuurlijk terug over, over Arne Snijn, Cambuur. En de gevolgen, een van de gevolgen is dat komende Snijn, in FC Twente in het Kooistadion in Djouwert zonder Twente supporters spelen worden mat. Dat het de Treienhoek, zo nemen ze dat dan besteed. Dat is politie, justitie en gemeente. Ik ken al eens mijn Cambuur. Ja, en dan maken we toch bij de burgemeester wijzen. Die Gito, die heeft een bierwater. Voort van Oosten. Hij zit juist in het programma.
1: Ja.
2: Dadelijk weer.
1: Nou ja, hij zou juist dat ze nog verder bepraten moesten. Ja. Dus dat kun je dan nou mooi even vertellen hoe zij tot deze conclusie kwam binnen.
2: Zo is dat, ja. En wat helpt dit eigenlijk? Want en hoe lang dan? Hoe lang zult dat worden dat het is anders hun supporters
1: en ook krijgt Twente de klappen van wat Feyenoord die in hen.
2: Ja.
1: Ik denk dat Twente en Feyenoord ik geen vreun meer binnen.
2: Nee, ik denk
1: al winnen ze misschien ook al net.
2: Nee, misschien ook net. Nee. Twente is hevig teleurgesteld, want die supporters, ja, die zeggen wij hebben partner Deloon.
1: Ja.
2: Ingewikkeld.
1: Ingewikkelde zaak. Daar praten dadelijk verder over dus in onderwijs tussen Fjouwer en Sois met Erik Enema. En dit week goeiemiddag, Derin Jerdes, de Leautes grootste Paula Heger, over haar tweede boek. Haar eerste boek spelen haar al op Skielge, maar nou in de Haatstedt, Leeuwarden.
4: Een speciale boek geworden omdat ik nu verhuisd ben. Het is ook nu een soort van ode aan Leeuwarden geworden.
1: De Consumentenbond die onderzocht een van de grootste ergernissen van consumenten. Chatbots die net begrepen en waarbij ze maar net bij een echte mywerker uitkomen kist.
4: Bij één bedrijf hebben we begrepen dat als je daar 3 keer vraagt om een echte medewerker, dan pas krijg je een echte medewerker. Dus dat vinden we echt wel een beetje raar.
1: Ja, en de Friese vlaggen, die wapperen van de middie bij Wilma in Australië. Ze wennen het er al een heel skoft en wol net weer waarom naar Friesland.
5: Oh, vakantie? Ja, man. Net permanent. Ik wist er even in oernijtocht. Het is gewoon super fijn om hier te reizen.
1: Goeiemiddag. Ieder Montemiddag weer van al in oren. Dan mooi Johan Terpstra. Hij is waarom van vakantie. Hij er nou een heel leuk idee voor dit programma. En denkt van, nou, daar moet je het echt een keer door hebben. Of ik heb een leuke tip, of ik heb een suggestie. Commentaar, alles mooi, dat kist mailen naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl. De laatste plaat is van Glenn Frey en die hier is aan. En op de squarkalender stiert een spreuk en die is Joert Instuurt troch Mariet. Die ter ik heel bot ergeren on alle chatbots. Maar zet ik nog een mooie spreuk. Al haast toezend dremen, sjoch efterom hoe vier als kom bist. Hele fijne jongvierder en graag tot een andere keer.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt. Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toe in de toekomst keer.
6: Waar kan ik vrouwen werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen des alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
3: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitie in België bevestigt dat er inderdaad een dode is gevonden in de buurt van Namen. Of het gaat om de vader van het vermiste jongetje Timio, dat is niet bekendgemaakt. Gisteren werd in de buurt een dood kind gevonden en dat zou het vermiste jongetje van 5 zijn. De kleuter en zijn vader worden sinds eind juni vermist. En politie en justitie in België maken binnenkort meer bekend over wie en wat er is gevonden. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool waarop ze zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 die werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed toen het ongeluk gebeurde. De jongen die werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. De oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender moet ruim 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. Volgens de rechtbank heeft Klaas Otto dat bedrag in zijn autohandel verdiend met witwassen. Zelf claimt hij dat hij het geld heeft verdiend met allerlei klusjes. En ook zou hij soms hebben gewerkt voor de Nederlandse en de Amerikaanse overheid. En over ongeveer een half uur wordt Xavi gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. En over een maand komt Oranje voor het eerst weer in actie sinds het teleurstellend verlopen WK. Eind september speelt het Nederlands elftal dan voor de Nations League tegen Duitsland. En die wedstrijd is in de Arena in Amsterdam. Het weer dan nog. In het hele land is het eigenlijk zonnig, behalve in het zuiden van Limburg. Daar kan ook wat lichte regen vallen en is het bewolkt. Het is 22 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het ook weer een zonnige en overwegend droge dag. Het wordt dan zomers warm met 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Supporters van FC Twente binnen komende snel net welkom bij de wedstrijd in Cambuur in Ljouwert. Dat heeft zelfs alles te krijgen, maar de vuurwerkrellen van Snijn. Maar wat wil burgemeester van Oosten hier eens mij berikken? Yes, hem dadelijk, Jeroen Onderwijs.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
13: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
14: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Onderwijs.
16: Mijn Erik Enema.

0: klassieke Italo Disco Chaos Forces van in dit geval Boney M, Joe Esposito, hier dat noemen ze trouwens. En zij zeggen dat ze het zelf kunnen hebben, maar ze werken Boney M, tenminste de producer heel vaak. Hoe dan ik, Kalimba de Luna.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is 8 minuten over jou. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Want is het easy 24 augustus 2026. Tot de dag dat we wat meer zicht krijgen op de groep vuurwerksmieters aan Roendersnijn bij Cambuur. Het gaat om de Rotterdam Radicals.
2: Ja, dit zijn jonge gasten, merendeel begin 20. En die zijn zich de laatste jaren flink aan het profileren. Hebben inmiddels eigenlijk een soort eigen kledinglijn ook opgezet.
0: Dus intussen kan ik al €1300 stwatten op een crowdfundingsactie van een Feyenoord supporters voor de slachtoffers van dat vuurwerk in die auto's.
3: Heel mooi om te zien dat zowel Feyenoord als Cambuur fans heel actief zijn om geld te doneren.
0: En een brand in Dokkum, het zwakkend van Gut Verdriets bij de eigenaar van de meubelfabriek, Diet Ter vannacht Verlengong.
4: Ik ging slapen, gewoon normaal. En ben ik wakker door de politie. En kom ik hier gelijk langs. Nou, zoals een droom.
0: Ja, en een dream die het dus in vuur opgie der in Dokkum. Op dit situatie zijn we dus mooi onderwijs, ontzijs door het aan met muziek naar zijn achtergrond. En dadelijk onder oren de burgemeester van Ljouwerts, die het uitleidt. Wermt supporters van FC Twente komen er snel net volgen binnen bij de wedstrijd die ze spiedematen in Ljouwerts tegen Cambuur. Maar eerst het waar in het kwad. Hier is Sibo Mollema en goeiemiddag.
5: Goedemiddag Erik. Nou, van de middag en Joen nog een soort zinnen, maar ik word hege bewolking. Vannacht onbewolken, maar een zwakke eerste wind die in het waardgebied meest matig bloedt. Morgen volop zinnen en droog met zo'n 24 graden. Op de middag wat meer wind vanuit het eerste. Straks meer hoe het waar.
0: Ja, de Maaistijn Gin, supporters van FC Twente, Mai naar de wedstrijd in de Oudje in Cambuur. De Treienhoek, de gemeente, de politie en het ministerie, hebben Mai Mekoor om tafel west. Ik Mai Cambuur voor zelfs. Ik citeer uit de site van Cambuur. Hier is uitgekomen dat er meer tijd nodig is voor een grondige evaluatie van de gebeurtenissen. Hier door Aron Snijver voor zelfs. En de eventueel te nemen aanvullende veiligheidsmaatregelen. Dit maakt dat de lokale driehoek besloten heeft om bij de aankomende thuiswedstrijd tegen FC Twente, zondag 30 augustus, geen uitsupporters toe te laten in het Kooistadion. Dat ziet dus het lezen op de site van Cambuur. Aan de telefoon is de waarnemend burgemeester van Ljouwert, Voort van Oosten. Meneer van Oosten, goedemiddag, zijn we weer.
6: Goedemiddag.
0: Ja, dit blijft u maar achtervolgen, deze wedstrijd.
6: Ja, maar dit verdient ook hele stevige, serieuze aandacht. En dat is inderdaad dus het gevolg geweest dat we gisteren veel tijd hebben besteed met alle autoriteiten, politie, openbaar ministerie, mijn gemeente, maar zeker ook Cambuur, om door te praten over dat wat er is gebeurd. En toen we elkaar spraken, liet ik ook al wat doorschemeren. Dat kan ook niet helemaal zonder gevolgen blijven. Want uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
0: Ja, ja, dat is aan Cambuur om die maatregelen te nemen. In het stadion, als het gaat ook met name om het uitvak waar die supporters van de tegenpartij zitten.
6: Nou, ik ga niet vooruitlopen op welke maatregelen allemaal nodig zijn. Kijk, we stellen vast dat zondag het gewoon heel heftig mis is gegaan. En dat manifesteerde zich in het uitstadion. Ik heb nodig om vanuit mijn verantwoordelijkheid akkoord te kunnen gaan met vervolgwedstrijden met thuis- en uitpubliek. Dat ik weet, oké, wat is er gebeurd? Wat kun je daaraan doen? Wat heb je daaraan gaan doen? Wat ben je daaraan gaan doen? Om dat te laten zien. En Cambuur zegt zelf ook, ik heb niet de tijd om dat voor zondag A in kaart te brengen en B ook te realiseren. Nou ja, dan is 1 en 1 is 2. Ja. Dan kan het dus niet zo zijn dat het op een verantwoorde manier georganiseerd kan worden met uitpubliek. En dan moet je daar ook eerlijk in zijn en duidelijk in zijn dat dat dus ook niet gaat gebeuren. In de wetenschap dat natuurlijk een grote teleurstelling is voor Twente-fans. Dat het ook een teleurstelling is voor gewoon de Cambuur-aanhang en de liefhebbers van het voetbalspel. Want je wil dat eigenlijk met een gevuld stadion doen. Maar ik hoop dat iedereen ook wel kan begrijpen dat je dat echt alleen maar wil als dat ook verantwoord kan. En dat is op dit ogenblik onvoldoende.
0: Ja,
6: maar het werk aan de winkel.
0: Veiligheid is boven alles. Dat lijkt me voor de hand liggen. Had Cambuur die maatregelen al niet veel eerder moeten nemen, vindt u?
6: Nou, Cambuur heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een ordentelijk verloop van de wedstrijd en de aanwezigheid, het veilige gevoel van alle aanwezigen in het stadion.
0: En is Cambuur daarin tekort geschoten, vindt u?
6: Nou, het moet dus duidelijk wat in elk geval mis is gegaan. Dat vergt niet heel veel studie. Dat er ongelooflijk veel vuurpijlen in het stadion waren. En ook nog afgestoken zijn. En dat is gewoon duidelijk niet goed.
0: Ja. Maar verwijt u dat Cambuur? Want Cambuur zorgt ook in grote mate voor het fouilleren bijvoorbeeld van supporters.
6: Nou, uiteindelijk is Cambuur als organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion. En dus ook verantwoordelijk voor datgene wat in het stadion kon komen. En het is heel belangrijk om dus goed uit te zoeken, en u citeerde daar net zelf uit, om heel grondig te kunnen evalueren waar dat mis is gegaan. Want dan kun je dat ook verbeteren, dan kun je dat ook aanscherpen. En dat proces vergt simpelweg meer tijd, omdat de aanstaande wedstrijd ons die tijd geeft. En dan kan ik als burgemeester alleen die conclusie trekken dat ik het onverantwoord vind om de wedstrijd te spelen met uitpubliek. En overigens, dat is Cambuur ook volstrekt met mij eens. Alleen formeel is de uitkomst dan zo dat ik als burgemeester dat besluit.
0: Ja, nee, u trekt aan de noodrem, dat begrijp ik. Maar mijn vraag was eigenlijk, verwijt u het Cambuur dat ze de zaken niet beter op orde hadden? Want dan had het zondag nooit kunnen gebeuren.
6: Nou, ik wil niet te snel spreken in de termen van verwijten. Wat ik wil is dat we naar een oplossing komen. En iedereen, en Cambuur voorop, heeft zijn afschuw uitgesproken over dat wat heeft plaatsgevonden. In het statement staat ook dat Cambuur daar zijn verantwoordelijkheid voor neemt en draagt.
0: Mm-hmm.
6: En men kan ook niet minder dan dat. Voor dat soort vragen verwijs ik u dan ook met alle respect naar Cambuur. Voor mij is van belang, als Cambuur wil dat ik als burgemeester toelaat dat uitwedstrijden wedstrijden met uitbezoek verantwoord kunnen plaatsvinden. Dat moet, en dat staat ook letterlijk in het document, dan moet Cambuur de driehoek, dat is dus ook de politie en het Openbaar Ministerie, en de burgemeester, lees de gemeente, ervan overtuigen dat het ook verantwoord kan. En ik weet, Cambuur wil dat ook niet anders, maar die heeft daar ook echt tijd voor nodig en werk. Werk in te verzetten.
0: Dat gaat dus voor zondag niet lukken. Vandaar ook dat Twente zijn supporters niet mee mag nemen. Tot teleurstelling natuurlijk van Twente. Want die zeggen, ja, wij hebben hier part nog deel aan. Feyenoord bedankt, bijna. Toch nog eventjes, meneer Van Oost. Hoe lang gaat dit duren? Hoe lang gaat het duren voordat supporters van de tegenpartij weer naar Leeuwarden mogen komen?
6: Vanuit mijn verantwoordelijkheid is het allerbelangrijkste dat Cambuur, die de organisator is en de ontvangende partij is bij voetbalwedstrijden, en ook verantwoordelijk is voor de veiligheid in het voetbalstadion, ze hebben dat geregeld, mij kan laten zien dat dat ook het geval is. En dat is voor zondag niet het geval. En men gaat hard aan het werk. En daar wil natuurlijk de driehoek ook zeker een bijdrage aan leveren. En de driehoek is dus Openbaar Ministerie, politie en de burgemeester.
0: Mm-hmm.
6: En we weten allemaal dat de eerstkomende wedstrijd daarna 11 september is.
0: Ja.
6: Maar ik ga echt niet NEC, vooruitlopen.
0: Ja.
6: Ja, ik ga echt niet vooruitlopen op uitkomsten daarvan. Want eerst moet dat werk gedaan worden. En dat is nu nog niet af. En kan dus ook nog niet beoordeeld worden. En dan trek ik, het zijn uw woorden net, dus zelf aan de noodrem. En zeg ik, nou, dan sta ik het niet toe. Want dat vind ik niet verantwoord. Dat kan ik niet uitleggen. Terwijl ik heus wel weet dat het een grote teleurstelling is voor veel voetbalfans. Maar voor mij is dan het belang van de openbare orde en de veiligheid echt hoger in waarde.
0: Ja, oké, helder. Voort van Oosten, waarnemend burgemeester van Leeuwarden. Dit had u ook niet aan zien komen toen u de baan van Buma tijdelijk overnam, denk ik, hè?
6: Ik dacht... Wat je weet is dat Leeuwarden is een mooie stad, maar heeft ook een aantal complexe vraagstukken. En het is heel motiverend om daarmee aan de slag te gaan.
0: Okay.
6: Dat is wat ik doe. En alhoewel het hard werk is, doe ik dat met grootste plezier en hoop ik wat bij te dragen.
0: Kijk,
6: dankjewel.
0: Fijn, okay. Dankjewel. Fijne dag verder.

0: Joey Lewis en de News. Ja, dat is de dikke hits van deze band, Amerika. Het weer Stuck With You.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. De provincie Friesland wil graag op kwarte termijn om tafel. Maar landbouwminister Van Essen noemt het stikstofbeleid. De provincie heeft de minister aan juni in een brief vregen om dat oerlis. Maar op de brief is nog nota terug Van Essen net reageert. En deputaire Matthijs de Vries is daar teleurgesteld door. Hij kan daarom goed begrijpen dat de onrest onder de boeren hoe de stikstofaanpak de laatste tijd toeneemt.
2: Bij u zit er echt wel wat ongeduld. We hadden natuurlijk echt de brief gekregen van Van Essen. We hadden Dirk op een reactie doen. We hadden een brief gestuurd aan het kabinet dat wij als college heel graag daarover praten willen over die brief als landbouwprovincie van Nederland. Maar op het stuit hadden we dat meteen nog net gehoord. En daar hadden wij ook Joert Wiedweide gehoord in uw collegebehandeling. En wij vinden echt dat wij op korte termijn met het kabinet en in dit geval met de minister van Landbouw en Natuur en Visserij om de tafel matten om te praten over de brief van het kabinet. Maar ook over de Friese aanpak waar wij mee bezig binnen.
3: Een van de kernproblemen is, ja, ik boerenbedrijven die hebben geen geldige vergunning. Er zweeft een soort van zwit van Damocles op het bedrijf.
2: Ja, dan ga je het over de pasmelders. Uiteraard, wij gaan ook altijd zijn als college. Wij willen heel graag een oplossing voor de pasmelders. Dat mat ik. Daar ben wij diep van uitzoeken dat mat. Wij willen heel graag, we hebben rond naar vergunningverlening. We zeggen ook wel in de brief van het kabinet dat er ook wel punten in zitten waarvan we denken, hey, dat is zeer herkenbaar. Dat zit ik in uw eigen aanpak. Dus dat is positief. Maar op tal van punten gaan we gewoon zwarg. En daar willen wij echt in oerlis, op kwarte termijn, met het kabinet, dat is ook onze oproep. Je mag u sympathie, dan kunnen we over praten en kunnen we ook uw zwargen dealen en ook onderbouwd.
3: En dan komt er na je week weer een boerendemonstratie van het provinciehuis.
2: Ja, en dat is het recht van een ieder om te demonstreren. Dus wat dat onbelangrijk is, wachten we dat ook rustig houden.
3: Maar je snapt het wel dat er onrest in de boerensector weer onder het tanden is.
2: Nou, wat wij heel goed begrijpen is dat er een brief komt van het CIMA-reces vanuit het kabinet. En dat het nou lang wordt voordat er een vervolg op komt. En verdere duiding op zwargen die er ook vanuit deze sector, maar ook vanuit andere sectoren komt. Op wat betreft dat nou? En wat u zo onbelangrijk maakt, dat mat daar helderheid op komen. En daarom ik als college, wij zijn verantwoordelijk als college van Friesland om ik dat oerlis te dwan met het kabinet. Wij willen heel graag in oerlis met het kabinet. En we hopen nou echt dat op korte termijn het kabinet ik met u in peteer wil om die onzekerheid die wij ik jaren in uw provincie, want wij zijn ik in uw provincie aanwezig, daar willen wij het heel graag goed hebben.
3: Je trekt een bepaalde norm voor, van als een provincie een brief stuurt over het Riek, binnen hoeveel weken je hebt er dan een antwoord te lezen?
2: Ja, dat is afhankelijk van denk ik, tal van zaken. Ik ging net over het kabinet en de reacties die vanuit het kabinet of van bepaalde... Ja,
3: ik zeg maar verkoosje vanzelf.
2: Ja, dat weet ik net. Bij u draait ik het alles gewoon terug. Ik in het simmerreces. Tuurlijk, iedereen ik rocht om even een paar weken wat oors te dwan. Maar op zo'n groot thema is het denk ik wichtig om nou terug te zetten en daarom ik de urgentie van uw kant. Ik richting de minister, ik had hem spreken zullen om alsjeblieft met u sympathie te geven. En dat alsjeblieft moet eigenlijk vanzelfsprekend wezen.
3: Maar een afspraak met die minister is er nog net?
2: Op dit staat nog net, maar wij beginnen van u dat op korte termijn wel komt.
3: Nou is in orenprovincies van Nederland, ja, ik in Grijnsland en in Drenthe, is er ik in colleges van deputaire steden wel wat spanning ontstaan over dit thema. Bij zelfs wel deputaire opstapt, colleges uit naar spat. Hoe gaat dat hier in Friesland?
2: Nou, misschien zijn wij dan heel oors, maar er zit bij u in het college geen spanning. Dat hebben we extra correct in passepteren uiteren mij akkoord. Wij hebben volgens mij een hele heldere lijn. Wij binnen mij akkoorden van Utsjoegen dat de Friese oorpak een hele goede oorpak is. Daar willen wij heel graag op terugzetten. En aan de andere kant hebben we zwaar genoeg de brief van minister Van Essen. Wij willen mijn minister Van Essen en andere kabinetsleden, als dat noodzakelijk is, om de tafel. En dat is het standpunt van u als college. En daar zijn wij heel helder in.
3: Ik zeg, wij hield niet meer omkeerde vlagen.
2: Ja, dat is wat mensen zelf doggen. Ik persoonlijk zoek ik dat net wan. Maar de zwarg daarop, op die

0: We bezaken het internationaal, maar ik op huiselijk niveau, mijn wrakslebut. Ik praat eraan zo, maar Eduard Rekker. Eduard Rekker is bekender, denk ik, als de Friese vlogger. Hij had ik een bedrijf, we maken er online content market. En wie van Semmen nog bij de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, dat die eigenlijk tafel. Maar daar koe er zien zwaargen hoe wat ben onderdien wordt op de sociale media, ik Utrecht. En daar had het bij haar gewoon. Dadelijk eerst zien, mening, hoe dat verhaal hier in onderwijs.
1: Krijgt u allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nijs en als bonus
5: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is er wat, Jelbe Vierens. We zijn misschien wat het Friese nijs u brengt. Simone Scheffer, goeiemiddag.
15: Goeiemiddag. Algemeen directeur Dominique Scholten van FC Twente is weer teleurgesteld in het besluit om komende snijden geen uitsupporters te laten lidden in het Kooistadion in Ljouwert. Het uitvak bleef bij de wedstrijd Cambuur FC Twente leeg en dat is een direct gevolg van de vuurwerksmieterij troeg Feyenoord hooligans Arune Snijden. Hier de directeur Dominique Scholten.
16: Waardeloos. We zijn net geïnformeerd dat de lokale driehoek heeft besloten om geen uitsupporters toe te staan zondag. Alles naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zondag van Cambuur tegen Feyenoord. Wij zijn er geen onderdeel van. En dat sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
15: Aanst meer van Scholten. Roeister Imke Klevering had met de Fjouwer zonder stuurvrouw de hele finale bereikt op het WK roeien. Op de bosbaan in Amsterdam kwamen ze in haar heat als eerste over de streek. Daarmee werden ze vlugger als haar tegenstanders in de heat, Groot-Brittannië, de individuele neutrale atleten en Polen. In totaal zetten Nederland de tredde tiendel, Australië en de Verenigde Staten winnen vlugger. De eerste twaalf van elke heat ging terug naar de hele finale. Die stiet tongensie op het programma. En Danny Jonken ik nog size teams met de vlugste tiet. Nou, dan nog wat sportief nijs van Cambuur. Doelman Luca Ploegman traint deze week mooi bij de Ljouwerter Club. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Duitsers spelen eerder bij Werder Bremen, SV Meppen, Go Ahead Eagles en FC Dordrecht. Cambuur lid in de midden of de trainingsweken een proefperiode is. De Ljouwerters hebben mij Thijs Janssen, Jasper Meister en Matthijs Kalisvaart drie keepers onder contract. En Friese huiseigeners met een leeg inkomen en een min-isolaire huis kunnen nog rond mei 2020 gebruik maken van de provinciale isolatiesubsidie. Ze kunnen maximaal 2.500 euro krijgen, boppen op de bijdrage van de gemeente. Het geld is onder meer te broeken voor dak, morren en vlierisolage en nijenruten. Onvreegje kan via het duurzaam.

0: aan bouwloket, zolang als er in de gemeente nog budget beschikbaar is.
1: De Masters bijwijzen voor Stadshield te incasseren. Dankjewel Simone, het Fries Kenijs, Nightlers op de site en ik op de app van Omroep Friesland.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
1: Staal, zaag, geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Onderwijs. My Erik Enema.
3: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
4: Hoe bescherm je je ban tegen rare inhoud, rare content op de sociale media, op de social media? Nou, dat is een vraagstelling dat een heel soort mensen maar ompakken. Net alleen nog in de hoers, in huiskamer, maar ik op nationaal en zelfs internationaal niveau. We praten er dadelijk over met Eduard Rekker, de Friese vlogger. Wat je hebt er verstand van? Maar eerst het AWD-ocht, Simon Mollema, goeiemiddje.
5: Goeiemiddje, Erik.
4: Het is wel stralend mooi zimmerwaar, hè, Joert?
5: Ja, het is geweldig. Er hing het nou hier en daar is even wat hege bewolking. Dat kan veel keer kweer. De zinnen die had er amper last van. Ja, de temperaturen die doogden het daar. Schielje, dat is wel even de leegste. 22 in de hele graad. Maar ik, dat is altijd nog een mooie temperatuur. Dan wordt 24 graden. Bonsert, 24 heel. Laakse, 24 grauw, 25. Nou, bij mezelf, ik 24 in de heel. En Bakkeveen is 24 graden. Nou, van de middag en ik joen nog volop zinnen. Ik al kinderen, ze doen dan eens even wat hege bewolking oorlogen. Maar als de Sennejoen ondergeert, ja, dan komt er titel toch even wat meer wat bewolking even te lezen. Dat is maar even een paar uren. Maar het bloed wordt gewoon droog. Vannacht is het dan heel dan onbewolken. En dan zakken de eerste wien boppen lang naar zwak. Maar in het waardgebied zit dan toch nog een, ja, een matige en betien toch wel eens even een vrij krachtige wien. Ik dan van nu de eerste. En er is dan zo'n 15 graden. Wilst het in het eerste. Zo'n 12 graden is ons leegste temperatuur.
4: Oké. Okay. Wat van waar brengt dus morgen, Sibo?
5: Nou, mooi mannen, dan hebben we een soort zinnen. Maar op de middag dan loopt er wat hege bewolking hoor. Dus ja, de zinnen zullen dan ook nog misschien. Maar die wordt een beetje filteren. Het wordt wel warm, maar zijn 24. Ja, plak ik misschien ook nog eens even 24 graden. Nou, krijgt als joer dan helder de wind op de middag weer aan. En is dan ja, toch wel matig. En die vlaag is toch vrij krachtig. Nou, op de joen en de nacht komt er wat meer lege bewolking. En dan hebben we in de nacht een ja, minimumtemperatuur van zo'n rond de 15 graden knekkers de komende nacht.
4: Oké. Okay. Dat binnen zal twee dagen mooi zijn, waar wat, al rijden. Dan houden we dat de rest van de week, ik?
5: Nou, die hele temperatuur die hebben we op tongetje nog. Want tongetje hebben we een afwisseling van wolken en zinnen waarbij de, ja, de lucht vochtig is. Toch vrij heeg is en dat smaakt van wat broeierig. Ja, ik kan wel eens in het vries brotsig waar. En daarmee een hege temperatuur van zo'n 26 graden. Dus dan komen er even een paar graadjes bij. Nou, hoe dijs liek het er nog droog te bloeien. Maar een keldfront komt aan uw kant op. En ja, tegeren met warmte een zaneemd thermisch laagje nemen we er dan. Ja, kan dat buien opleveren met tongen. Want het botst dan en dan gaat de elektriciteit in de lucht hier omheen. Die kan tongen inzetten dus en ik hagel. Ja, deze sim en de bieden groen eigenlijk nog wat te droeg waren van tongerbuien. Maar vorige week, ja, dan hebben we toch wel wat Rijnhoorn, is de buien wat vochtiger geworden. Dus die kans op buien is, met tongen is dan even wat groter geworden. Nou, die buien die het eventueel oerloeken, die loeken maar stade hoer. Dus die kan wat meer wetter jaan op plakken. Ja, best een bui dan hoe heen loekt. Ja, ik in de nacht kan er dan in een bui ja, vallen. En daar kan ik dan nog tongen in zitten. Ja, dan met een vreedjoggen. Ja, dan gaat de temperatuur die gaat naar onderen. De wind die draait naar het zuidwesten. Ja, en dan komen we onder invloed van een, ja, een lege drukke bier. Dat kans op buienjout. Ja, en een klapje tonger kan, daar vreet ik nog wel even niet zitten. Nou, de zuidwestenwind, die loekt dan ik weer flink aan en is meteen zijn krijgt 5 ons 6. Ja, de bewolking gaat de oorgaan en de middagstemperatuur, ja, die komt dan trots die zuidwestenwind maar uit op zo'n 20 graden. Ja, sneuren, dan hebben we ja, ik weer een ja, stevige zuidwestenwind. Ja, en die uit en trof met buien op je stadstuurt. Ja, ik op sneeuw, maar met zijn 20 graden van. Dat is wel een normale temperatuur voor eind augustus. Dus om en ook sinds de eerste dagen hege temperaturen en bloed droog. Maar vanaf toen zie je buien en koeler.
4: Ja, dan maken we nog maar even een genietje van het mooie zomerweer.
5: Ik zoek het wel.
4: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Simon.
5: Graag gedaan, Erik.

0: Ditwa en Maroon 5 hier achter me koor in Onderwars. Juist van Maroon 5 het nummer Maps en Ditwa hier toe de allermooiste famkes.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: De online fraud is geen veilige plek voor Ben. En protte Ben die komen op de sociale media nare berichten zien. Die ze bang of zelfs vertrietelijk maken. Dat zei de staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken. Zij digitale zaken in haar portefeuille. En zij vindt dat er Europese wetgeving komen moet om Ben te beschermen. Het is een ingewikkelde wrakseling op internationaal niveau, nationaal niveau. Maar dus ik op volle lietsere schaal, letterlijk in de huiskamers. Want wat maakt een Ben op de iPad of de telefoon? En hoe oud moet een Ben sowieso weer? Om met dit soort zaken om te gaan. Eduard Rijk, Ruud Watten, maakt het als de Friese vlogger online content, allerhande filmpjes en dingen. Hij moet er van Simmer, de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en hier maar haar oer hetzelfde onderwerp, hetzelfde probleem misschien wel, want Rijker die maakt hem zwaarder, omdat de Ben op de sociale media al iets inkomen.
3: Nou ja, dat gebeurt soms gewoon helemaal per ongeluk. He. Dus het als Ben. En Ben zitten soms al best op jonge leeftijd al te scrollen. Er worden verschillende platforms op TikTok. He. Sinds met al die filmpjes natuurlijk. He. Die story zo swipenkast. En ja, na elke swipe kennen we wel wat komen. Wat misschien wel skeerlijk is van die jonge Ben.
0: Ja, hoor. Dus zelf jonge Ben, hè?
3: Ik ga zelfs ook jonge Ben, inderdaad. En dan word je net. En maar ik eerlijk zei ze, ik jou ze al eigenlijk minimaal schermt. In ieder geval op zulke platforms. Wat meer onbelangrijk. Hij is nou net op social media. Hij zit wel eens een speeltje op een iPad of zo. Maar gewoon nog net op social media. Omdat ik echt gewoon te goed weet wat er ze al op omswint. En daar was ze echt met mij in contact komen.
0: Nee, wat komen ze dan? Wat kennen ze het zien komen?
3: Ja, dat is heel verschillend. In het beste geval komen ze het materiaal van een Friese vlogger zien natuurlijk.
0: Ja,
3: maar,
0: dat is educatief, dat is goed. Ja. Maar daar zit ik minder spul bij.
3: Ja, daar zit ik minder spul bij. Ik zal eerlijk zeggen, omdat ik de band net zien liet, ik weet eigenlijk niet wat ze zien komen kennen. Nee. Ik weet wel van familie, hè, band die echt wel zit te scrollen. En dat is net alleen nog omdat ze misschien schadelijke dingen alleen nog zien komen kennen, maar echt wel omdat algoritme zo verslavend wijzen kennen, dat die band samen tiert vierten en de tieren op zijn telefoon zitten. Nou, voor de eigen is het al net goed. Nee. Voor je hersens is voor de hersens is het echt net goed. En dan nog los van het materiaal, skadelijke materiaal wat je eventueel nog zien komen kennen. Ja. En ik vind het hartstikke goed om dat inderdaad Europees te doen. Want je zegt nou, oh, je wil losse landen. Hè? Frankrijk die beschikt dan een wet er doorheen te krijgen. Maar je weet er zelfs ook wel, daarboven, daar zit Europa. Of het nog maar eens onredelijk kennen. Hè? Hetzelfde liek als mij diezelfde oplader die het wel weer kregen hadden om USB-C. Nou, zou Suicide iets ek natuurlijk een oplossing wijzen kennen. Want de meeste van die platforms, die kom je natuurlijk net uit Europa. Die komen eigenlijk al uit land van buiten Europa. Om daar het synthesizen van, regel je het zelfs eigenlijk. Hè? Ja. Dat is eigenlijk wat ik eigenlijk het belangrijkste vind.
0: Is het eigenlijk dus maar het kabinet in? Is dat maar het Europese regelen worden? Dat wie ik maar de reden dat zo van Simmer Ursula von der Leyen troffen heeft en datzelfde bij haar instutsen heeft. Maar het is wel heel ingewikkeld wat Europese regeling liep het mij.
3: Ik weet niet, dat is voor mij heel dan het lastig om te regelen. Nou ja, in die zin, dat is maar koor wet jou natuurlijk afspreken must. Maar het is juist heel goed om de Europese te regelen. Want dat is een volle grutter natuurlijk. Hè. We zitten hier maar voor mij, maar je hebt 400 miljoen mensen hier. Dat is een hele grote merk natuurlijk van die platforms. Als je zeist van, hey, we maken hier een punt. En we zeiden van, we willen net die content dat het beschikbaar is voor BAM. Bijvoorbeeld, nou, ik noem iets onder de 16. En dat je weer streng op tasje. Nou ja, doe je soms wel van die hege boetes die Europa soms uitdeelt. Ja. Dan is het echt natuurlijk wel een trigger voor die platforms om het net misschien alleen naar Europees te doen, maar om misschien wereldwijd zelfs om het te pakken. Was dat just mij dingen zoals, nou, wat zijn met die laders bijvoorbeeld? Nou, elke apparaat had een USB-C, omdat Europa zijn had van we willen al je dezelfde opladers.
0: Ja. Ja. Dan is natuurlijk nog wel een beetje maar het probleem dat je sommige mensen zeggen jaren van ja, onder de 15. Of onder de section, helemaal geen social media. Is dat realistisch?
3: Ik weet net altijd dat het realistisch is. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik, daar ben ik zelf ook net heel
0: over. Frank, van welke, bezocht, hè?
3: Ja, van welke leeftijd maak je dan de band? Want je weet er zelfs ook wel hoe soms gaat natuurlijk. En ik ben zelf natuurlijk ook wel jong west. En dan weet ik bijvoorbeeld van, nou, die mij wel en die mij net. Ja. En dat maakt het ook altijd lastig. Dat is just hetzelfde met bijvoorbeeld een telefoon in de klas. Hè, waar ik heel veel discussie om is van, hey, wanneer mij in wel een telefoon en wanneer net? En als just, nou ja, die komt dan wel bij mij een telefoon en die weer net. En in dit geval mag ik zeggen dat die platforms, ja, die lieken dat soms ook niks skillen te kennen. Hè? Die zeiden ze gewoon van, nou ja, we maken onze volle mogelijk eigen op onze platforms. Ja. Die nemen, ondernemen zelfs ook in actie, weet, hoor. Dus eigenlijk de verantwoording nou niet inkrijgen. Ik bied de ouders komt te lezen. Wat eigenlijk wel een beetje vreemd is, dat toen zei ze van, nou, laat de ouders het dan maar oplossen. Ik een soort van laatste redmiddel. Eind toen zei ze, maar, hey, platforms, je wil heel graag geld aan huis verdienen. Dat vinden we hartstikke leuk al, ja. Dat maak ik al, jawel. Maar zwaar er wel voor dat je met goed op water haalt, wat ben je nou onbelangrijk? Omdat het gewoon echt, nou ja, de kwetsbaarste mensen ben in nu samenleving.
0: En die moeten beschermen, we het in dit soort van zaken. Die nou eigen ben, die hebben net mobiel, denk ik, of wel?
3: Die hebben geen mobiel.
0: Hoe oud ben ze?
3: 8 en 4.
0: Ja. Nee, die hebben geen mobiel. Maar wanneer krijgen ze erin?
3: Dat vind ik al net. Dat hebben we eigenlijk al net echt. Ja, eigenlijk sowieso zijn, nou ja, voor de middelbare squallen nog net.
0: Hmm.
3: Dus dat ben we sowieso in eens.
0: Gemiddelde leeftijd is het senior in Nederland, hè?
3: Action, ja. Gemiddelde leeftijd is het senior. Ja. Nou, wat meer onbelangrijk. Wacht ze in ieder geval tot, nou ja, tot de middelbare squallen. En dan zit het ongeveer op 12 hier, denk ik. Maar dat weet ik ook nog net. Dat hing het ook een beetje hoe dat zich ontwikkelt. Want ik vind er zitten prutte dingen op. Die, nou ja, een min binnen. Of om in pad voor het lerend vermogen en noem maar op. En ik vind wel dat een band, nou ja, wat ik zeg, een band wijzen mij, hè, in die zin van dat je net een keer verslaafd bent om niet in een woord apparaatje en zo.
0: Ja, maar goed, het alle band in de klas als een ding hebben en die band binnen een soort vreemden in het dorp, dat is dan net mij, hè.
3: Daarom ook net blind voor wijzen. Je wil ook een soort van wereldvreemde band creëren die het niet een keer, ik weet zelfs ook nog wel vroeger dan hier mijn familie en die wien dan gewoon noemen, die zit bij zijn tjerk en hier is ik in televisie toe zijn op een gegeven moment toen onze mutwikken wel voor Dexter. En dat is dan het programma. Maar die jongen die wist helemaal niet wat het weer. Die dacht dat ze moeten komen voor de Dexter.
0: Ja, wereldvreemd.
3: Ja, en ik een wereldvreemde band. Hij zei van, nou ja, Sammy, voor die tutskool, je weet dat die is weg voor. Dat wil je ook net creëren. Dus je moet er gewoon, denk ik, nou ja, redelijk in de gaten houden. En wat ik goed voor me eigenlijk is, van dat je ook goed met de band in peteer beloven zelfs, van hey, wat just? En net zijn we zeven van, zet ze de model en hey, succes ermee.
0: Ja, rijdt hij er maar mooi.
3: Ja.
0: Nee. Dus wordt het dus wel in de gaten houden. Want op het moment komt natuurlijk wel dat ik die ben, staat elke huid en elke man dat het met sociale media in contact komt.
3: Ja, zeker. En ik misschien soms, want toen zei ze niet schrijft al van Ursula von der Leyen, nou, er was net zijn wat voor reacties, dat er onder achterlitten worden, en qua haat en noem maar op. Ja, dus het is net alleen de content, het is ook nog eens een keer de reacties die soms erop achterlitten worden. Of nog los van oording, les die met zo'n lekker speeltje. Dan werd er contact zocht terug meesken bijvoorbeeld. Om dan een soort van vriend te worden op dat speeltje. Ja, wat voor intenties zit er dan achter, hè?
0: Ja. Het is een ieuwige verrassing op internationaal, maar ik op heel plezierlijk en heel liefst niveau in een huishouding.
3: Ja.
0: Dank u wel, Edward.
3: Graag gedaan.

0: Hij heeft zelfs de uit de kluiten gewassen sideman, de saxofonist van Bruce Springsteen, Clarence Clemons. En zijn zoon trouwens speelt het nu in de E Street Band. En dit weer een duet dat er maken met Jackson Browne. You're a friend of mine, juist. En dadelijk praten we in onderwijs. Toch nog even 40 uur het feit dat de besletting is dat FC Twente komende snijden geen supporters mij nemen mij. Als ze op visite binnen bij Cambuur in het Kooistadion. Dat heeft alles te maken met die rel natuurlijk van Aron Snijden. Veroorzaken toch Feyenoord. Nou, Twente is daar dus eigenlijk wat de dupe van. En algemeen directeur Scholten van FC Twente is dan ik zeer teleurgesteld in dat besluit om komende snijden geen Twente supporters mij nemen te maaien naar die Houwert. Dat verhaal dat juist dadelijk ik. En ja, en Cambuur die viel natuurlijk ik wel dat de bal light nou letterlijk bij haar. Zij zult er alles ontwaan om het uitvak, ja, wat ze dan nemen, hufterproof te maken en maar scherpe maatregelen te komen voor uitsupporters. Ik dat verhaal eerst dadelijk hier in onderwijs.
1: Omroep Friesland.
2: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
0: Reacties van de Sportclub Cambuur en ik van FC Twente op het besluit dat de Snijen geen Twente supporters naar jou komen maaien. De kan geen veilige omjouwing in het stadion garanderen worden. Eerst SA, volle meer hoor hier in Onderwijs.
11: Do hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
12: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
15: Onderwijs.
16: My Erik Enema.

0: De Northern Sisters gaan met de Iron, hebben ze mij. Vind ik echt zussen, hebben ze mij van mijn koor. En misschien ouderwetse disco, I'm in the mood for dancing, eerst.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nog samen met Noer Vieven. Welkom bij de Twaalf Oren van Onderwijs. Van deze 24 augustus. De dag dat waarnemend burgemeester van Oosten van jou het besluit. Dat geen uitsupporters van FC Twente welkom binnen. Komen de snijden bij de wedstrijd tussen Cambuur en FC Twente.
3: 1-1 is 2. Ja. Dan kan het dus niet zo zijn dat het op een verantwoorde manier georganiseerd kan worden met uitpubliek. En dan moet je daar ook eerlijk in zijn en duidelijk in zijn dat dat dus ook niet gaat gebeuren.
0: Ik denk dat Stippertje de Vries mij om tafel wil eigenlijk. Maar landbouwminister van Essens hebben in juni daar al een fysiek naar de minister gestuurd. Want ze willen praten hoe het stikstof beleert.
4: Dat is ook eens oproep. Je mag eens importeren. Dan kunnen we over praten. En kunnen we ook eens zwargen dealen. En ook onderbouwd.
0: En zie ik daar dat er onkundig gebeurt dat er een nieuwe lotgenotengroep van mensen met angst- en dwangstoornissen beginnen zal in jouw het zullen wezen.
5: Wat we bieden is een veilige, fijne ruimte met mensen die sowieso ook weten hoe het is om dat te hebben, angst of dwang.
0: Ja, in oktober gaat die club dus van start. Maar een vijftal bijeenkomsten in Ljouwert. En op deze teaser hebben we er nog ontzettend horen. Maar dit programma, onderwijs, bij muziek, nee, zijn achtergrond. Dadelijk ontroeren in ieder geval een reactie van Cambuur op het feit dat zij dus onder bakmatten hadden. Dit om het veilige maatje van het stadion. Zeker in het vak dat de uitsupporters zitten. Maar eerst, het waren in het kwad. Sibo Mollema, een hele goede middag.
6: Goedemiddag Erik. Nou, van de middag en Joon nog een soort zinnen, maar ik word hege bewolking. Vannacht onbewolken, maar een zwakke eerste wind die in het waardgebied meest matig bloedt. Morgen volop zinnen en droog met zo'n 24 graden. Op de middag wat meer wind vanuit het eerste. En straks meer over het waar.
0: Ja, Cambuur zult er alles aan doen om het uitvak in het stadion hufterproof te maken en met scherpere maatregels te komen voor diezelfde uitsupporters. De club zult er nou mee aan de slag naar onderleiding vanzelfs van de ongelegenheden van Aaron de Snijn. De wedstrijd komende Snijn is zonder supporters van FC Twente omdat de veiligers in het stadion dus net garandeerd werken. Cambuur begreep dat, zo vertelt Jesse Bersma, hij is directeur van Cambuur en zeker uit respect voor de slachtoffers van Aaron de Snijn.
7: Ik heb gisteren alle slachtoffers gesproken. En vandaag ook nog eentje, de laatste waar we nog geen contact mee konden krijgen. Die heb ik ook vandaag gesproken. Daar ging mijn eerste prioriteit naar uit. En dat wilde ik ook zeg maar gisteravond, voorgisteravond in de evaluatie mee kunnen nemen. Gelukkig kan ik zeggen dat daar allemaal tot in relativiteit zeg maar goed gaat. Dus sowieso geen levensbedreigend verhaal. Maar meer in de zin dat het binnen de perken is gebleven qua verwondingen. Zeg maar. Neem niet weg dat de schrik enorm groot is. Dat allemaal meegenomen hebbende. Plus de snelle thuiswedstrijd die we aanstaande zondag alweer hebben tegen FC Twente. Zondag om 8 uur. En het feit dat we onvoldoende namens de burgemeester onvoldoende garantie konden geven dat datgene wat zich zondagavond heeft afgespeeld, dat dat ook weer aanstaande zondag zou gaan gebeuren, heeft de burgemeester doen besluiten om geen uitsupporters te hosten voor aanstaande zondag.
8: Nou, en dat is dus voor deze wedstrijd aankomende zondag. Hoe lang blijven die maatregelen van kracht?
7: In principe voor aanstaande zondag, dus dat aan alleen FC Twente. Wij gaan nu als Cambuur een plan van aanpak maken voor daarna. Dat houdt in dat nu de eerstvolgende wedstrijd daarna is gepland tegen NEC. Dat is 13 september. En dan gaan wij heel snel, dus dat zal begin volgende week met de gemeente weer in overleg gaan, plan van aanpak presenteren van datgene wat we willen gaan doen. Dat zijn we nu allemaal aan het evalueren, aan het bekijken. Ik heb dat net nog besproken met iemand om te kijken wat we kunnen doen om garantie te geven, in ieder geval de garantie te maximaliseren dat dit zich niet gaat herhalen.
8: En hoe gaan jullie dat garanderen?
7: Dat zeg ik net. Hè. We gaan een x-aantal maatregelen gaan we afwegen en gaan we bespreken. Dus dan moet je denken aan fouilleren. Maar nog sterker fouilleren. Nog beter daar in acht nemen. Ervoor zorgen dat het uitvak wat je daar ziet nog beter beschermd blijft tegen de rest van de vakken. Dus dan gaan we allemaal maatregelen treffen. En dat gaan we presenteren aan de gemeente. En op basis daarvan zullen zij dan moeten besluiten of dat voldoende is. Of dat afdoende is. Om de veiligheid van de supporters te garanderen.
8: Maar jullie gaan er dus wel vanuit dat voor 13 september een oplossing is?
7: Daar gaan we alles voor in het werk stellen. En daar gaan we met de gemeente over in discussie. Door middel van een plan van aanpak. En op basis daarvan hopen we daar overeenstemming te krijgen dat het dan wel kan.
8: Nou, en het uitvak is dus blijkbaar nu dus niet veilig voor thuissupporters. U had het zo net al over een paar maatregelen zoals fouilleren. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het nu wel veilig wordt?
7: Nou, laat duidelijk zijn dat fouilleren gebeurt. Dus dat is al een van de maatregelen. Dat gebeurt uitermate deskundig. Maar goed, op het moment dat dit gebeurt, wat afgelopen zondag is gebeurd, dan ga je gewoon nog scherper zijn. Dus nog meer ervoor zorgen dat je de dingen handhaaft zoals je dat met elkaar afspreekt. Maar nogmaals, dat is een kwestie van erop wijzen. Ervoor zorgen dat je niet 99,9, maar 100% datgene doet wat je moet doen. Dus dat en voor de rest de maatregelen treffen waar ik al naar zei, aan refereerde. Datgene wat we doen, plan van aanpak. Waarbij we de bescherming, met name ervoor zorgen dat de netten die nu hangen waarschijnlijk worden uitgebreid naar het volledige uitvak.
8: Ja, want jullie willen graag een gasvrij uitvak. Kan dat wel op deze manier?
7: Ja, dat willen wij zeker. Dat is uiteindelijk, wij zijn een gasvrije club. Dus wij willen heel graag uit supporters hosten, hier ontvangen. Hier de gasvrijheid laten zien van Leeuwarden, van Cambuur. Want dat is de enige manier waarop je natuurlijk een feest en een voetbalwedstrijd wil beleven. Dat je op een hele goede manier met mensen samen die wedstrijd kunt beleven. En ja, daar hoort winnen bij, daar hoort verliezen bij. Dat mag allemaal, maar het moet wel een feest blijven. Het moet wel leuk blijven.
8: Nou, er komen natuurlijk nog meer wedstrijden aan met risicoclubs. Dus het kan altijd weer gebeuren. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat dat niet weer gebeurt?
7: Het probleem is dat je nooit dingen helemaal kunt garanderen. Dus het enige wat je kan doen is het uiterste, het maximale eruit halen van datgene wat je kunt.
8: Nou, en komen die kaartjes, want het uitvak is nu natuurlijk leeg. Worden die kaartjes ook verkocht aan thuissupporters of blijft het vak leeg? Wat gaat er gebeuren?
7: In principe, dat is een goede vraag. In principe blijft het uitvak leeg.
8: Dus jullie gaan geen kaartjes verkopen?
7: Nee.
0: De kaartjes dus, het uitvak die het nodig is eigenlijk beschikbaar komen. Die bleeuwen. Er werd dus net verkocht, dat maar duidelijk werd. Hier is Jesse Bersma, wie dat van Sportclub Cambuur. Hoor de taak die de voetbalclub nou ziet te wachten zien.

0: Dat is eigenlijk een contactadvertentie die het voor jou moet doen. 42 seconden door het. Ja, dat is zelfs een Queen. Hit the 70s, maar ik noem me Somebody to Love. Hier in Onderwijs.
1: Onderwijs.
0: Zo is dat. In Drachten is Joen een extra risicokomst door het faillissement van taxibedrijf Kort. Dat bedrijf verzwaar het WMO en leerlingen vervier insmellingen loon. Maar hij ging van Zimmer failliet omdat het bedrijf het vakantie hield van de 94 maaiwerkers net betel ik koer. Het bedrijf dat koer dat net omdat de vergoeding van de gemeente Smellingenloon voor het vervier te leeg weer. Nou, dat weer een al je problemen. Het zorgde ik voor politiek te lid, want veel partijen in de rier van Smellingenloon willen nog weten dat het college van BNB wel genoeg die net om het WMO en leerlingen vervier oranje te houden en de financiële skeer te behind. Ik ben ELP, VVD, FNP en SGP in de rier van Smellingenloon van mening dat ze net goed er is de zaak informeren binnen toch het gemeentebestuur. Nou, er komt June mogelijk verordening in, want Honoré-San begint een extra risicokomsten hoe het faillissement van het leerlingen en WMO vervier. En daar is dus politiek verslagjouwer Onno Valkena, Joen, ik al bij. Onno, we praten al eerst eventjes door deze zaak. Want om te beginnen, wat zit er op het spul?
2: De vier partijen die het debat omvregen, die willen in het vaste plak weten wat er krijgt misgien is en hoe het krijgt zou misgien koeën, maar het WMO en leerlingen vervier. Ik wil ze zelfs graag weten wat de financiële consequenties binnen. Het WMO en leerlingen vervier werd zoemd 1 augustus verzwaren door een orenaanbieder, taxibedrijf Doornbos. En dat kostte de gemeente, naar alle gedachten, tonnen meer als het ordecontract mij kort. En dan heb ik het tonnen meer elk jaar. De rietsleden wil ik weten waarom ze net jeder informeren binnen hoe de problemen met het WMO en leerlingen vervier.
0: Ja, nou, dat mag dus uitlis komen van het college. Waar mag het trouwens uitlezen?
2: Dat is wethouder Zara Al-Darai van Pro. En de problemen met het telietse budget van WMO en leerlingen vervier binnen vanzelfs ontstien voordat zij wethouder waard. Want ja, zij was wethouder naar de laatste verkiezings. Maar ja, zij geeft het in de politiek. Ze is wel no politiek verantwoordelijk.
0: Ja, ze is portefeuillehouder. Wordt het een dreigejoen voor deze wethouder?
2: Nou ja, de oorzaak van het probleem lijkt zelfs net bij Al-Darai. Nee. En de vier oppositiepartijen sissen dat ze net vatten dadelijks uitbinnen op een moosje van wantrouwen. Maar ja, het probleem speelt het zo'n november verliezen hier. Toen had taxibedrijf Kort de gemeente vregen om de vergoeding voor WMO en leerlingen vervier om te passen, omdat het net uitkoer. De gemeente had dat doel wegeren. Maar de problemen net voorlijn om de gemeente rieën. Nou, een partij als de VVD die neemt dat heeg op. Die zissen, het is een wettelijke taak die wij als gemeente uitvieren moeten. En het gaat om een drachtig bedrijf met 94 maaiwerkers. Ja, daar ken je en maai je net samen mee omgaan. De wethouder die had dus heel wat uit te lezen en ze moet Joen maar een goed verhaal komen. Als er net een soort van mea culpa komt van de kant van BNW, ja, dan zou het wel een liefst politiek drama willen kennen in Schouwburg de Lawei. Want ja, dan zou het mogelijk wel u draaien kennen op een moosje van wantrouwen of een moosje van treur.
0: Ja, er moeten excuses komen van deze wethouder, van het namen van het college. Hoe belangrijk is dat WMO en leerlingen van 4-1 krijgen? Hoeveel mensen maakt je dikke broek van in Smellingenland?
2: Nou, als je de verschillende groepen bijna optellen, gaat het om een liedse 2000 meisken die het afhankelijk binnen van WMO en leerlingen vervier in Smellingenloon. Daarbij zitten de leerlingen van het speciaal onderwijs, die vaak wat verder van squallen wijnen, maar ik kom meisken die het zelfs net mobiel binnen en rucht haar op WMO vervier. Nou ja, en als je op tijd op squallen wijzen moet of bij de dokter, dan is het vanzelfs belangrijk dat het goed regelen is.
0: Ja,
2: ja, dan ken ik nog een tijdje dat de klanten jeder positief in, goed te spreken, hoe het taxibedrijf Kort. Nou ja, en op het nieuwe taxibedrijf Doornbos, daar is nog wel eens wat kritiek op. Het gaat dan om zaken als te let komen of zelfs om leerlingen failliet en mij te nemen. Want dat schijnt vriendenwieke bad te wijzen in Drachten. Maar oren worden WMO en leerlingen vervier had een wichtige maatschappelijke functie. Ik verwacht Sjoen daarom aardig wat belangstelling op de publieke tribune. En dan komt het vanzelfs goed uit dat de politieke arena van Smellingenloon theater de lawaai is, want daar is voldoende
0: op. Mensen erop komen. Nou, we stellen zien wat de gevolgen voor de wethouder binnen. Had hij er binnen een motie van treurnis of zelfs een motie van afkeuring? Want dat zou, of wantrouwen, dat zou maar samen kennen.
2: Dat hoort net. Misschien hoort ze een heel goed verhaal,
0: ja,
2: en wordt dat accepteerd. En ze zit nog net zo lang in die functie. Dus je kan haar net volslijn deze kwestie onrekenen. Alleen nog, ja, de vorige wethouder, die weer er vanzelfs wol mij annex. En die zit nou ik weer in het college.
0: Ja.
2: Dat is Pieter van der Zwan.
0: Oké. Zij het zien portefeuille ook kregen. Nou, we zullen zien hoe dat rint, door gisteren hier meneer in Friesland van der Moon een reportage over deze bijeenkomst. Onno Valkena, dank u wel.

Directe Webmachine Acoustic Gitaar. Cameron Whitcomb, Pierre Sten, The Kingdom of Fear. Dadelijk hier in Hoendewaars. Tot nog even jaren bij FC Twente. Hoe het nijs der vallen is. Dat ze geen supporters maar nemen maar naar Ljouwert. Voor de wedstrijd die komende snart joen in Ljouwert. En Cambuur spelen wordt in het Koorstadion. Nou, ik kan niet vertellen. Ze zijn daar in Enschede bij FC Twente. Not amused. Want ja, dit scheelt natuurlijk vol die publieke stiepen die hij nedig. Zeker in Ljouwert aanmaten. Dadelijk het verhaal dus.

0: Goed, thanks Bo.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is zowat Jelvis Harzen. Wat wie het Friese Dijs joert op deze Tuesday de 24 augustus. Ja, die heeft het al. Simone Scherfer, die weet alles.
11: Ja.
10: En ik dit dus. Simone, goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. Cambuur regeerde weer goed. Er is meer tijd nodig voor een evaluatie van de ongeregeldheden naar Roene Snijden in het Cambuurstadion en de eventuele onvolgende veiligheidsmaatregels. En daarom had waarnemend burgemeester Van Oosten van Ljouwen besloten dat er komende snijden geen uitsupporters welkom binnen. Dat is dien in het zogenaamde treienhoekcoulis tussen gemeentepolitie en Openbaar Ministerie. Burgemeester Voort van Oosten.
12: Uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
11: Of het Feyenoord ik maatregels neemt is nog net duidelijk, vertelt Dennis van Eersel. Hij is Feyenoord-verslagjouwer bij Radio Rijnmond.
13: Daar is nog geen uitsluitsel over of Feyenoord zelf dan besluit om eventueel actie te nemen. Robert Eenhoorn, de directeur van Feyenoord, die zei wel al van ja, we willen eigenlijk voorkomen dat de goede onder de kwade lijden. Maar op een gegeven moment ga je misschien toch die kant een keer op.
11: En daar ben ik nog wel leven Feyenoord supporters. Want een Feyenoord-fan had een inzamelactie opzet voor de mensen die het verwoenen rekken binnen bij die wedstrijd in Cambuur. Dat moet kosten, liek als het eigen risico dekken. Frans Appels is van clubmeister en coördineert die inzameling.
14: Nou, deze actie is gestart door een Feyenoord-fan. En je ziet natuurlijk in het nieuws dat heel veel Feyenoord-fans zich niet kunnen vinden in het hele idee dat er slachtoffers vallen door het vuurwerk. En hij heeft gedacht van ja, we moeten het legioen ook van de goede kant laten zien.
11: En ik ga krek even op die site zoen. Er is intussen haast €12.000 doneren. Het bedrijfspan van meubelmakerij De Meubelspecialist Friesland om de beurtvaart in Dokkum is vannacht volslein opbaand. Er wien geen slachtoffers. Het gaat om een bedrijfspan van zo'n 20 bij 20 meter op bedrijfterrein Hoge Dijken. Eigenaar Abdullah is bot ondien en ik Riens Visser die een soort mooi werkend is verslijn. En hij vertelt wat er van de moonbetiet ontrof.
15: Ja, het is verschrikkelijk om te zien natuurlijk. Los dit helemaal afbaand is en al je meisjes in tranen natuurlijk. En vooral omdat ik heel veel samenwerk in met Abdullah natuurlijk. Ik hier ook wel een prut aan het werk ben. Tegen hem is dat natuurlijk verschrikkelijk.
11: Ik voor Abdullah is nefens mij een crowdfundactie opzet. Dat je ik op stratten. Wetenschap Friesland is tussen Peerses en Halvert begon met het versterken van de zeediek. Er komt extra groen aan de binnenzijde van de diek. Het gaat om oude bagger die het indroeg is. Het is een handige methode om geld te besparen, zei René Volkertsma van het wet.

0: Schip.
1: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook, voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zoveel mogelijk verzamelen in omjouwing. Ja, wij hadden Vietnam nog eens. En dan hebben we mooi van de 300 toeren kuub die we aan de binnen komen van de Sediek nodig hebben we mooi 150 toeren kuub groen. Hebben we mooi tappas in de Sediek. Dus dan hoeven we nog maar 150 toeren kuub te verzamelen.
0: De provincie Friesland wil graag op korte termijn om de tafel met landbouwminister Jamie van Essen over het stikstofbeleid. De provincie had de minister aan juni in een brief vragen om oerlis, maar op die brief is ontnota net antwoorden. Deputaire Matthijs de Vries is daar teleurgesteld over.
2: Wij vinden echt dat wij op korte termijn met het kabinet en in dit geval met de minister van Landbouw en Natuur en Visserij om de tafel matten om te praten over de brief van het kabinet, maar ook over de Friese aanpak waar wij mee bezig binnen.
0: En dat weer Nijs uit in eigen programma. En de rest van de dag.
3: Zeker, het Nijs uit Friesland. Dank u wel, Simone. En dadelijk het Nijs van Van Joen en de komende dagen.
4: Werkcentrum Friesland is er voor vragen over werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of een die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toet in toekomst keer.
5: Waar kan ik van over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heima Service en Auto's is er van Elsing.
11: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied en Huis.
12: Onderwijs.
13: Mij Erik Enema.
3: Vind je het nog jaloersuizen? Nog een jaloerke onderwijs te gin. Dadelijk een teleurstelde reactie bij FC Twente over het feit dat zij haar supporters net maar nemen mee naar de wedstrijd die komende snijden in Entjen Cambuur Spielewuts. Iets krijgen over het Nijs, maar ik wil vanzelfs alles weten over het waar. De verwachting nou, zien we Mollema.
14: Nou, van de midden en ik jong nog volop zinnen. Ik al kinderen zijn dan eens even wat hege bewolking hoe maar als de Sennejoen ondergeert, ja, dan komt er titel toch even wat meer wat bewolking even te lezen. Dat is maar even een paar uur. Maar het bloed wordt gewoon droeg. Vannacht is het dan heel dan onbewolken en dan zakken de eerste wien boppen laan naar zwak. Maar in het waardgebied zit dan toch nog een, ja, een matige en betien toch wel eens even een vrij krachtige wien. Ik dan van nu door de eerste. En er is dan zo'n 15 graden. Wilst het in het eerste. Zo'n tovergraan is als leegste temperatuur.
3: Oké. Okay. Wat van waar brengt dus morgen, Sibo?
14: Nou, morgen mannen, dan hebben we een soort zinnen. Maar op de midden dan loopt er wat hege bewolking hoor. Dus ja, de zinnen zullen dan ook nog misschien. Maar die wordt een beetje filteren. Het wordt wel warm hoor. Maar zijn ze 24. Ja, plak ik misschien ik nog eens even 25 graden. Nou, krijgt als joer dan helder de wind op de midden weer aan. En is dan ja, toch wel matig. En die vlaag is toch vrij krachtig. Nou, op de joen en de nacht komt er wat meer lege bewolking en dan hebben we in de nacht een ja, minimum temperatuur van zo'n rond de 15 graden knekkers de komende nacht.
3: Oké, okay. Dat binnen zal twee dagen mooi zijn, waar wat, al rijden. Dan houden we dat de rest van de week, ik?
14: Nou, die hege temperatuur die hebben we op tongen nog. Want tongen hebben we een aanwisseling van wolken en zinnen waarbij de lucht vochtig is. Toch vrij heeg is en dat smaken van wat broeierig. Ja, ik kan beter zeggen, vrij brotsig waar. En daarmee een hege temperatuur van zo'n 26 graden. Dus dan komen er even een paar graadjes bij. Nou, hoe dijs liek het er nog droog te bloeien. Maar een keldfront komt aan uw kant op. En ja, te gerren met warmte. Een zo'n thermisch laagje nemen we er dan. Ja, kan dat buien opleveren met tongen? Want dat botst dan en dan gaat de elektriciteit in de lucht hier omheen. Die kan tongen erin zitten, dus en ik hagel. Ja, dit is simpel. En dan weer de groen eigenlijk nog wat te droeg waren van tongerbuien. Maar vorige week, ja, dan hebben we toch wel wat reinhoren, is de buien wat vochtiger geworden. Dus die kans op buien is met tongen is dan even wat groter geworden. Nou, die buien die het eventueel oerloeken, die loeken maar stade hoer. Dus die kan wat meer wetter jaan op plakken. Ja, bij zo'n bui dan hoe heen loekt. Ja, ik in de nacht kan er dan in een bui ja, vallen. En daar kan ik dan nog tongen in zitten. Ja, dan met een vreedjoggen. Ja, dan gaat de temperatuur die gaat naar onderen. De wind die draait naar het zuidwesten. Ja, en dan komen we onder invloed van een lege drukke bier. Dat kans op buienjout. Ja, een klapje tonger kan, daar vreet ik nog wel even niet zitten. Nou, de zuidwestenwind, die loekt dan ik weer flink aan en is meteen zijn krijgt 5 ont 6. Ja, de bewolking gaat doorgaan en de middelste temperatuur, ja, die komt dan door die zuidwestenwind maar uit op zo'n 20 graden. Ja, sneeuw, dan hebben we ik weer een stevige zuidwestenwind. Ja, en die uit en trof met buien op je stadstuurt. Ja, ik op sneeuw, maar met zijn 20 graden van. Dat is wel een normale temperatuur voor eind augustus. Dus al mijn onkings is de eerste dagen hege temperaturen en bloed droog. Maar vanaf toen is buien en koeler.
3: Ja, dan maken we nog maar even genieten van het mooie zin waar.
14: Dus zo moet wel.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Dank je wel,
14: Simo. Erik.
6: Het slotstuk van onderwijs.
3: Maar bij het even hebben oer. Het slotstuk, het verhaal. Dat we er een plaats bij software ken. En ik vind het leuk als Maidorst. En Jude zegt dat het verhaal. En hij zit ongetwijfeld mooi. Ik vond het een kostelijk verhaal trouwens. Een heel avontuur van een jonkje van Treien. Die op de trein stapte. In de trein stapte. En dat wie in Rotterdam. En uiteindelijk is dat avontuur eindigen in Eindhoven. Op het station daar. Ja, eigenlijk wie er per ongeluk in de trein stapt. Daar in Rotterdam. Dan ben je dus even fut. Je reis je overigens wel vergees als treinjarige. Want voor jou is het. Vergezen in de trein. Maar ja, dan mag je in beide hebben. Want dat wordt toch wel op prijs gesteld door de mensen van NS. Dat vind ik maar werkers van de veiligheidsservice van NS. Die uiteindelijk de situatie oplossen konden. Ze ben eens gekeken aan een telefoontje door de meldkamer. Het doet de hele trein daar in Eindhoven uitkamen. Het is trouwens de Intercity. Die het van Rotterdam via Breda en Tilburg naar Eindhoven tarieert. Dat is toch een reis van een uur. Nou, in Eindhoven is jonkje opvang. Toen is je mij en S. Maaiburgers waaromreizigen naar Breda. En daar wist hij Mammy tussen en ik naar Takaam. En daar koos hem weer in de Jerms sluiten. Nou, al goed. Eindgoed is al goed. Sonje Seze kennen. En daar maakt even een plaat bij, natuurlijk. Wat voor plaat mag je hierbij draaien? Bij het verhaal van het jonkje van Treien. Dat prongelijk in de trein stapt en helemaal alleenig van Rotterdam naar Eindhoven reizig is. Kerst er een plaat bij betinken? Ik zei het alvast maar zo'n soort disclaimer. Kedenk, dat doen we natuurlijk net. Ik kijk helemaal net oer dat versje. Maar er zijn nog volle leukere versjes te betinken. Liek het mij bij dit verhaal van het jonkje van Treien. Dat op de trein stapte van Rotterdam naar Eindhoven. En pas in Eindhoven achterkwam. Dat hij misschien wel eigenlijk wel weer een hoest zou worden. Kom maar op bij die suggestie. 06 20 4 9 9 9 9 of boek de app van Omroep Friesland. En ik verheug me nu al op de reacties. Dadelijk een teleurstelling in de Eindhoven. Nee, toch. Ja, misschien niet wat trouwens, ja. Maar toch in ieder geval een eind geschreven. FC Twente, die jaar een kregen hebben dat ze hun supporters net meenemen. Maar nee, de wedstrijd die komende snijnt in Cambuur in het Kooistadion in Ljouwen spelen wordt. De rel van Oudhoens snijnt bij daar natuurlijk oorzaak van. Ik al herzij er niks met de match. Nou ja, dat is dadelijk eerst Green Tosk, een Dream Amerikaansk.

0: Ja, ik wil dat een leuke band vinden, ja. Grim Tosk. Hier is een Dream Amerikaans.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Het is al kwartier voor zes, dat is de loge in Gliekzetterborst. Algemeen directeur Dominique Scholten van FC Twente is weer teleurgesteld. Hoe het besluit om komende snijgen uitsupporters van zijn club dus te litten in het Koorstadion in Ljouwen. Het duurt vaak beeld bij de wedstrijd tussen Cambuur en FC Twente leeg. En dat is zelfs een direct gevolg van de vuurwerksmieterij door Feyenoord-hooligans Arone Snijm. Nou, ja, naar de reactie van Dominique Scholten, dus directeur van FC Twente.
2: Ja, ik sluit me aan bij de woorden van Robert Eno, waardeloos. Ja, we zijn net geïnformeerd dat de lokale driehoek heeft besloten om geen uitsupporters toe te staan zondag. Alles naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zondag van Cambuur tegen Feyenoord. Allereerst natuurlijk super triest wat daar gebeurd is en zeker ook de mensen die gewond geraakt zijn. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste. Maar zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van. En dat sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
3: Maar het is toch waanzin dat Twente supporters slachtoffer worden van de daad van Feyenoord supporters, die nota bene nog mochten blijven zitten?
2: Ja, nou ja, goed, ik weet achter het scherm ook hoe dat dan toe gaat. Dus of je op zo'n moment zo'n uitvak schoon moet gaan vegen, om het even in die termen te noemen. Er zitten natuurlijk ook allerlei risico's aan. Maar in feite zijn wij de dupe van dit gebeuren. Ik denk dat de mensen die gewond zijn geraakt de echte dupe zijn. Kijk, alleen ja, kijk, je wil gewoon een eerlijke competitie met elkaar spelen, met uit- en thuissupporters. Ja, wij worden natuurlijk wel benadeeld nu aanstaande zondag. Aan de andere kant, het is wat het is. Ik denk dat de lokale driehoek ook niet altijd te benijden is in dit soort situaties. Dus we moeten het respecteren. Alleen ik vind het zeer teleurstellend en daar hebben we last van.
3: Ja, want Friesland is de Twente supporter niet gunstig gezien dit jaar. Heerenveen was ook wel leeg.
2: Nee, klopt. En dat hadden we dan weer zelf in de hand. Dus ja, dat hebben we zelf gedaan. Dat was ook zeer teleurstellend. Ik heb van de week natuurlijk Robert ook horen spreken hierover. Uiteindelijk wil je gewoon voetbalwedstrijden spelen voor het voetbalpubliek. En ik vind het superleuk als we volle uitvakken hebben. Als die voor sfeer zorgen ook. Maar je ziet gewoon te vaak dat het niet goed gaat. En ik vind dat zorgelijk. Want op deze manier gaat het erop uitkomen dat we zo geen wedstrijden meer met uitbuur kunnen spelen. En,
3: ja,
2: dat kan absoluut niet de bedoeling zijn. Zeg maar. Dat is ook niet waar het voetbal voor gemaakt is.
3: Want dat was mijn vervolgvraag geweest. Waar gaat dit heen? Lege uitvakken. Maar wat jou betreft is zeer onwenselijk.
2: Ja, zeer onwenselijk. Ik ben dan misschien een romantisch voetballiefhebber. Maar
3: nou, ik denk iedereen wel, man.
2: Ja, je speelt ook een voetbalwedstrijd spelen met mensen. En ik denk dat, nou, laten we zeggen, 8-9% van de mensen die in het stadion komen, die hebben ook gewoon diezelfde intenties. En die geven daar op die manier ook vorm aan. Maar het gaat om een hele kleine doelgroep die maar steeds maar verpesten voor een hele grote groep mensen. En dat is zeer treurig. En we hebben nog niet de wapens gevonden om daarmee af te rekenen.
0: Nee, het bloot is een probleem dat Cambuur in dit geval nodig oplossen, Matasil. Toch het stadion veiliger te maken. En pas als het veilig is, zei burgemeester Van Oosten van Ljouwt, dan jouwt hij daarstamming om der ik weer zijn supporters in Mercedes Tattelitten. Ja, dadelijk het verske dat Jet bij dat verhaal van het jonkje van Trij, dat mogelijk op een trein stapte en van Rotterdam naar Eindhoven reizigen. En uiteindelijk werd Marjan Mistro Meesken van NS om bij zijn mem thuis te komen. In elk geval bij Breda, want Debbie zou weer heen reizigen. Dat jonkje, alleen nog in de trui. We krijgen heel veel leuke reacties binnen. Misschien zit die van Dijden er nog net bij voor het slot. Ik 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Baby, I Love You eerst van Big Mountain.
1: Het slotstuk van
0: Onderwijs. Kijk, zoals ik zei, van het bedenk nou even een plaat voor het slotstuk dat je hebt bij het verhaal van dat jonkie van Trij dat in Rotterdam eigenlijk per ongeluk in de trein stapte. En in Eindhoven bezag ik aan dat hij in de trein zit, denk ik. Of tenminste, net het idee, hier werd hij meer wie. Want ja, misschien is hij dan nog nooit in Eindhoven West. Maar gelukkig, het personeel van de NS dat al je oplossen kan. Ze hebben hem bij de hand gepakt en we hebben hem gebracht in de trein naar Breda. En daar wist je hem dan niet aan. Kijk, dat is mijn koor. Waarin de Jerms sluiten koen. Al goed, eindgoed, al goed, zei je dan. En ik dacht, je hebt een blaad bij. Nou, we hebben de wereld als suggestie binnenkrijgen. Op het perron van de Wico's zei het Lieuwe Sangers. Long Train Running van de Doobie Brothers zei het Orne. Baby Come Back zei het Klaske. Hoor je Rick, I'm a Traveling Man van Ricky Nelson zei het Bauke Bijma. Child of Vision van Supertramp komt John bij. Dat is al net direct bedacht. Wel leuk. De Wico's op het perron, heel toepasselijk lijkt me. Zeker, zeker. Maar de titel, Menkes Koistra, die komt maar de suggestie. I'm a Train van Albert Hammond zei het Boukje. En die komt vaker voorbij, nevens mij. In elk geval ik nog Veske van Rommy. Alberto Bauma, die staat van De Trein. Tjeerd Allebakken, die komt direct met mijn treien. Suggesties. Waar is hier de nooduitgang? Of, daar gaat ze. Of, ik wil niet dat je weggaat. Of, jou zelfs. Of, wake me up before you go-go. Haha, net hier van de jou, hoor. Wil ik hier nog even terug? Ozzy Osbourne. Omar de Jonge, die komt maar het noemen Crazy Train. Marco Ludema, die staat Drops of Jupiter van de band Train. Mariet Zwart, ik heb eerst de leverancier voor de slotstuk suggesties. Die zei de eerste trein naar Starum van Gaatse Bosma. Ja, de trein nog een keer van Rommy. Klaske Posma komt mij dat voorstel. En Long Train Running van de Doobie Brothers komt Gerrit Krikke mij. Even John, die zei ik nog Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Goeie Heer Erma, dan weet je dat de trein er nou thuis. Dat jonkje weer kwiet, maar werd er jochten. Hij riede in één richting. Tje. One Direction, Lost and Found. Henk, die zei Kleine Jongen van André Hazes. Even zijn Dick Houten, mijn Drachten, zei Trein van Wim Dauma en de Welpen. Children of the Night van Nakatomi, zei John. Ja, die is even bezig geweest, ja. Midi Erik, wat zal die mem in paniek wezen? Misschien past het Dissebol, Alleen op Reis van Gabe Moretti, zei Gary Laporte. Dus god, die ken ik helemaal net, jong. Even zijn, hallo Erik, onderweg van Abel, zei Jelle Senior. Dan komt er niet aan binnen. Papi loopt toch niet zo snel, ik pak de trein wel. Adrie Bos, kom maar die suggestie. Prachtig. Ik ben er heel wies, maar al die suggestie die je binnenbracht binnen. Maar we kunnen er niet aan draaien. En dat is je woord.
1: Slotsteek van Onderwijs.
0: Het is een suggestie die een paar keer binnenkwam. Onder oren weet ik van Teun Woudwijk. Hij zei het van Draai dit nummer nou. Van Andrew Gold, een Lonely Boy. En dat is waar we doorgaan. Dit is Onderwijs. Dat in de Moorwerven zelfs. Of jou, hoor, maar Jan Durk. Dadelijk Noorderwien. Maar Willem de Vries. Ik wens jullie een prachtige teaser nog. En graag gewoon te zien. Dan ben ik er weer. Mijn onderwijs. Hoi.

0: op Friesland.
1: Twa Njoghurt op FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn hier ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: Voor een nieuwe Fiat. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsenier. ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
20: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
21: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
20: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
21: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
22: Noorderwien.
23: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze Tizianne. En ik joer, ben ik gewoon weer ons zo roeren. Leuk dat je erbij bent. Hoor de radio om voor een heel soort moffelijke muziek uit deze provincie. Tenminste, het grootste part van of het met een link met Friesland had. Friestalig, Nederlandstalig, Engelstalig, het maakt mij al niet niks uit. Dat het maar goede popmuziek is. En we zetten nu daar met Jan Tekstra. En een tof noemer, hè. Nog altijd trouwens, want het is alweer een tientje volledig uitkwam. Famke, Famke. Wat Nijer is de nieuwe single van Mr. and Mrs. Call Me Tonight.

0: Trintje en Freek, oftewel Mr. and Mrs. and Call Me Tonight. Let op, in oktober zullen ze optreden met een echte full-length clubshow in de Bolwerk in Snits. Dus wij zijn erbij, want dat wordt een bijzondere jan. Mooi dat het zo goed gaat trouwens met dit Friese duo. Ja, en muzikaal zitten ze heel dicht bij elkaar. Er is een vriendschap bij elkaar. Als je de link leest met Boas uit Haas. JTR mij die other man.
1: I'm trying to understand why people keep saying things, telling me how my vote is wasted.

9 oktober zal Boas en Mr. en Mrs. Mooie Clubjoenen Jaan in het Bolwerk in Snit, dus bij deze. Prachtige gearwerking trouwens tussen deze artiesten. En ja, kwalitatief natuurlijk hartstikke goed. Boas, je hebt mij The Other Man, of toch een live optredens gaan. Marcel Smit, dat in kwart nemen het verhaal over zijn nieuwe muziekvoorstelling. Bijzonder verhaal, je hebt vooral over de Wormen en de Wichters. Dat heet ik dan de Wichtersessies. Hij heeft de hele provincie terug en ik heb van de week een reportage mee maken. Daarover meer op televisie, radio en internet. Maar ik dacht, bekend wil Marcel Smit alvast even draaien. Want hij zal de Wormen op verschillende manieren besjongen. En ik heb een aantal woordske helden nog even naar voren halen. Romy liet ze kijken. En ja, die horen namelijk een mooie nummer. Dit is het nummer, wat centraal staat. De Wormen.

Marcel Smit in Kwatten op een paad met zijn vechtersessies. Waren had een hele familie ik helemaal bij belutsen trouwens. Zijn dochter zijn nog meisje, jongen. Dus ja, wij is erbij, zou ik zeggen. Marcel Smit, meer de roer in Noord-Wien, maar dan... Ja, op kwart termijn, daar houden we het maar even op. De Wapen in ieder geval bezongen door deze Wapik. We gaan even naar Maite, dat is geen Wapik, maar zo samen kennen. ben benieuwd wat ze het komende seizoen al je dwaan geeft. In ieder geval, ja, is het intussen gewoon begrip worden. Deze Maite Veenstra, lust maar eens net een prachtige noemer. Nimmen, zonder dij.

Maite Veenstra en Nimmen. Verwacht je nog wel wat plaatwerk van haar? In ieder geval de komende tijd. En optredens, we blijven haar volgen in de Drutte. Talent in die prachtig mooie witte jurk. Ja, ja, ja, prachtig. No? Dat hele plaatje klopt ook helemaal. En van Maite Veenstra is een liedstapje naar Jeroen Baba. In ieder geval in deze alleen van Noorderwien. De harkensnij, wat zo'n horen, bevend er aan mij. Ik hield de alles.

alles verlend. Ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen een stank voor dank. Wist de verdrog in mijn kerel uit de pijn.

0: Jeroen Baba en hij er weer. Ja, teach je niks meer van hem yet. En Davini is bam, de nieuwe single. Daar hebben we intussen ook een teach you trouwens. Joeg, die, alles. Mooi, authentiek figuur, Jeroen Baba. Daryl Sprutsen, Jack Bottleneck, Egg. Dit wie hem live in Orwien, bij het fabriek.
1: De fabriek sleut die goed. Hier in de morgen. Hij geeft van bed en hij doet zijn kleren weer om.

Tusken hoezen vol benauwdens, waar alle hoop haast is versleen. Sjoekes heidsteen tro de hikken, in de smarige rijn.

Piekeveld, nog altijd Jack Bottleneck. Mij onder oren Anneke Doma in ja, het Koorke. En het Fabriek, live-opname Noorderwien. We gaan even naar een toffe band. En van het Friesk naar het Engels. Mom's Name, ik kwam live in Noorderwien trouwens op televisie te bewonderen. Jerry en mij, Lying to Yourself.

Mom's Name and Lying to Yourself. Toffe band, ja, vind ik wel in ieder geval. En ja, wat ik al zei, in Kwanten komen ze bij Delft voor een optreden. 12 keer alweer. En dat had te krijgen met het nieuwe album dat intussen wel op de streaming system staat. Dan gaan we even naar de Newells. Newells, ja, ja, ja. Elze van der Graaf, ja, die kennen we. En Alex Nieuwland. En die nog al je dingen muzikaal. Maar ik met je beiden. Jared Jermij 2000.

Yellow the Air My 2000 Daisies. Leuk, leuke gewerking tussen, nogmaals, Alex Newland. Newland from Hans. Ja, klinkt dat wat internationaal? Nou, bij deze. En Elze van der Graft natuurlijk. En die gewint dus alweer hier. Geef even naar een orengroep, Jerut Friesland. New Age Romantics in the Caramel and Gold.

New Age Romantics. En ik zeg het maar even, the new generation of muzikanten. En die mensen nog steeds mooie nummers. En ja, daar heb ik in AI van nodig. En daar kun je gewoon ja, zelf mee aan de slag, toch? Onder ik wel moet. Ja, ik het Friesland. Onkruid.

Velmoet. Het, ja, helemaal nice, weet ik niet. Ik kwam er in ieder geval nice in, dit nummer. Als een nice single, Onkruid. Ja, Noorderwien, daar draait het om nieuwe releases, om live optredens. Noorderwien sessies natuurlijk aan onderhoren. Ja, ik word voor meesten soms van boeten de provincie. Vind ik hartstikke leuk. En zeker als ze hier vaak komen. Ad van der Veen is haar man. Singer-songwriter, al heel lang echt internationaal formaat. En hij speelt regelmatig in de Friese Tjerken hier. En ja, ik dacht, heeft hij het om hem weer eens uit te nodigen. In Oliver Nijen materiaal, een hele brode albums maken. Zullen we maar eens even op de streaming zien en op zijn site. En ik dacht, misschien wel leuk om Joet even mij te zien live sessie te eindigen. Dit is Noorderwien op deze TZL. Ad van der Veen, we zijn er morgen weer.

0: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja. Zolang de zinners kiet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
16: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
15: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja, een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, minskip.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af, dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
3: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
2: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Mienskip.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
3: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
2: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja, een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, minskip.
4: Geweldig.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden, meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten daarmee in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milène van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
3: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's en zij brengt die werelden gewoon samen.
2: Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen uit Limburg. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt dat het nu nog niet kan zeggen hoeveel klanten er getroffen zijn. Het weer dan. Vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken. En dan zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joerts.

0: Het voel allee wel wat daar. Dat zijn ze, de hooligans van Feyenoord, hoe de smieterij van vuurwerk bij die wedstrijd 9 hier in het Kooistadion. Deze groep, de Rotterdam Radicals, vindt dat er net zo volle onderhand weer. Wat voor groep is dat eens? Daar praat ik aanstoer met Dennis van Eersel. Hij is Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond. Maar in Rotterdam gaan ze ik even de strit op om te jaren wat de mensen een derde van vinden.
1: Ik heb medelijden dat je met zo'n laag IQ door het leven moet gaan. Er zitten ook kinderen daar.
2: Vijf supporters van Cambuur raken gewond door het vuurwerk. Wat denk jij dan?
3: Ja, dat is niet netjes.
4: Het is zonde dat er dan slachtoffers zijn. Maar voor de rest, je moet ze ook wel de ruimte geven om af en toe een beetje los te gaan. Jongens hebben ook hele vakantie opgewacht, weet je.
3: Ik vind wel, vuurwerk hoort er ook wel bij.
5: Het is gezellig, het is mooi, het is sfeer. Maar aan de andere kant weet je ook dat er risico bij komen kijken.
3: Zolang mensen veilig gewoon zijn, dan moet het gewoon kunnen.
5: Maar ik denk ook dat voetbal gewoon iets is voor familie, voor fans. Waar mensen iets gezelligs komen gaan doen. Dus dat je ook niet moet gaan hopen dat het misgaat.
2: Wat is dan een passende stap?
3: Niet verzieken, die moet je aanpakken. Als mijn kind iemand schopt, dan moet hij ook straf krijgen. En niet degene die het niet doet.
4: Bel die jongens een keertje op en zeg even, volgende keer even wat rustiger. Volwassen jongens, die luisteren wel. Joh.
1: Je ziet dat dit al jaren aanhoudt, toch? Blijkbaar zijn ze ook niet in staat om de individuen tussenuit te pikken. Of je gaat dit accepteren, of er zijn geen uitsporters meer.
5: Om gelijk iedereen te straffen, zeg maar, dat is ook een beetje overdreven, vind ik. Zoals het aan mij ligt, mogen fans altijd komen. Maar misschien dat je dan zegt dat er een wedstrijd is waar alleen maar ouders met kinderen mogen komen, bijvoorbeeld.
1: Tuurlijk, het is mijn club. Ik heb liever geen consequenties. Maar ja, als dit ongestraft blijft dan straks van de Dam, denk ik, toch?
0: Nou, reacties in Rotterdam op dat smieten van vuurwerk bij die wedstrijd. Het zo'n meesken verwoenderekken. 7 mensen raakten daarbij gewond. Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond. Dit waren wel een aantal gemengde reacties. Goedemiddag, ja. Trouwens.
6: Hey, goedemiddag.
0: Ja. Was je er zelf bij?
6: Ja, ja, wij doen elke wedstrijd verslag op de radio van de wedstrijden van Feyenoord. Dus ook bij deze mocht ik bij zijn. Ja.
0: Wist jij dat er in de 12e minuut iets zou gebeuren?
6: Nee, eigenlijk pas een minuut daarvoor dat we wel merkten vanuit mensen in het uitvak dat er iets stond te gebeuren. Toen dachten we eerst nog, oké, het is gewoon een reguliere sfeeractie. Later bleek het te gaan dan om een herdenking, ook een eerbetoon aan een overleden supporter. Maar dat niet echt liep. Zoals de bedoeling is bij zo'n actie, dat mag duidelijk zijn.
0: Ja, is dat niet duidelijk wat nou precies de reden was van deze actie?
6: Jawel, jawel, om een overleden medesupporter.
0: Dat was
6: te
0: wel de aanleiding.
6: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, zijn dat de Rotterdam Radicals? Wat is dat voor groep?
6: Ja, dat kun je misschien best omschrijven als de jonge garde. Dus Feyenoord heeft natuurlijk een lange historie met een harde kern, met hooligans. En dit zijn jonge gasten, merendeel begin 20. Er zitten ook wel iets oudere, met name mannen bij die daartussen staan bij die groep. En die zijn zich de laatste jaren flink aan het profileren. Hebben inmiddels eigenlijk een soort eigen kledinglijn ook opgezet. Met een eigen website waarop je dan kleding van de Rotterdam Radicals kan kopen. Ja, dat is een groep die zich meestal ook in het zwart hult. Je ziet ze eigenlijk bij elke uitwedstrijd van Feyenoord. Zie je ze in het vak staan. En zij hebben ook met een bericht op social media duidelijk deze actie ook opgeëist. Of aangegeven dat zij inderdaad degene waren die dat vuurwerk mee naar binnen hebben genomen.
0: Ja, ze zeggen zelf mensen op het thuisvak inhaleren wat rook. Horen wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet van dood hoor. Dat schrijven ze dan. Wat voor jongens en misschien ook wel meisjes zijn dit dan? Zijn dat echte Feyenoord supporters of zit daar ook andere groepen bij?
6: Nou, ik vind dat een echte Feyenoord supporter die support zijn team en die benadeelt zijn club niet. Dus ik denk dat je daarmee af bent om dat nog te kunnen claimen. Kijk, alles is tegenwoordig geregistreerd, hè, wie er in het uitvak zit met naam en toenaam. Maar op een gegeven moment gaat er een spandoek omhoog.
0: Ja.
6: Daaronder kleden ze zich dan om of gaan er maskers op en dergelijke. Dus het identificeren, dat is allemaal nog niet zo makkelijk. Niet onmogelijk, maar wel lastig. Feyenoord heeft al aangegeven dat het daarmee bezig is om dat te onderzoeken. Om echt met naam en toenaam te achterhalen wie dan de daders zijn. Maar daar heeft het nog wel een paar dagen voor nodig om daar de eerste conclusies uit te kunnen trekken.
0: Ja, je zou zeggen, een voetbalclub heeft wel een beetje in de gaten wie dat zijn. Want ja, ze horen toch voor een deel ook bij de club. Kennen ze ze niet?
6: Ik denk dat van sommige van de groep van de Rotterdam Radicals de namen zeker bekend zijn. Het lastige is alleen natuurlijk, en heel vaak pakt dat alleen maar goed uit in Nederland, want dat is hoe ons rechtssysteem werkt. Dat is nog niet dat je ook bewezen hebt dat degene zijn die in dat vak stonden. Wie heeft dan de vuurpijl afgestoken die dat in de tribune ernaast vloog. Dus ja, om daadwerkelijk te bestraffen, dan moet je heel zeker weten dat je de juiste hebt. En dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Laat wel onverlet dat daar alles aan gedaan moet worden om dat wel te achterhalen, zodat je heel gericht kan straffen. Ja, en als dat niet lukt, krijg je wel de discussie die we ook bij de mensen op straat net horen. Ja, moet je dan als club zijnde, of als maatschappij, of als KNVB, niet toch over naar een collectieve straf, totdat je de echte daders gevonden hebt?
0: Ja, ik neem aan dat ze bij Feyenoord daar ook mee bezig zijn. Ik zag ook al dat er vragen in de gemeenteraad ook gesteld zijn over dit incident en wat er nu moet gebeuren. Heb je enig idee wat Feyenoord hiermee gaat doen?
6: Ja, dat hangt er dus helemaal van af ook wat de uitkomst is. Of ze kunnen achterhalen wie de daders zijn. Hè? Kijk, als je heel gericht kan straffen en precies diegene eruit kan pikken die het ook hebben gedaan, ja, dan hoef je de rest niet mee te straffen. Nou, als dat uiteindelijk niet lukt of weer niet lukt, want Feyenoord heeft wel vaker problemen met deze groep gehad, ja, dan is het een overweging, denk ik, ook voor Feyenoord van, ja, wat doen we dan met de volgende uitwedstrijden? Gaan we door alsof dit niet gebeurd is? Ja, daar zullen ze zich over aan het buigen zijn. Ook daar is nog geen uitsluitsel over of Feyenoord zelf dan besluit om eventueel actie te nemen. Robert Eenhoorn, de directeur van Feyenoord, hè, die zei wel al van, ja, we willen eigenlijk voorkomen dat de goede onder de kwade lijden. Maar op een gegeven moment ga je misschien toch die kant een keer op.
0: Ja, ja. En zij doen ook het onderzoek, Feyenoord. Heb je enig idee wanneer daar uitslag van komt?
6: Ja, ik heb begrepen dat het in ieder geval niet voor vrijdag aanstaande is. Dus dat ze daar een aantal dagen voor nodig hebben. En dan ook schakelen natuurlijk met politie en dergelijke. En dan zullen ze naar buiten komen wanneer ze meer weten.
0: Ja, wanneer is de eerstvolgende uitwedstrijd van Feyenoord?
6: Niet komend weekend, maar het weekend daarna. Dus op 5 september, op zaterdagmiddag, gaat Feyenoord naar Nijmegen uit bij NEC.
0: Nijmegen, altijd lastig, zeg ik.
6: Ja, je hoort het je zeggen. Ja.
0: Ja, Nijmegen uit, altijd lastig. Wordt vervolgd, denk ik. Hè? Jullie blijven er ook bovenop zitten,
6: zeker.
0: Neem ik aan.
6: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Dennis. En veel succes.
6: Alsjeblieft.
0: Dankjewel. Doeg.
6: Doeg.
7: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en oven.
8: Dit is de die voorbij.
9: Ja, de Majestein Gin supporters van FC Twente Mai naar de wedstrijd in de Oudje in Cambuur. De Treienhoek, de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie hebben Marmekoor om tafel west. Ik maak Cambuur voor zelfs. Ik citeer uit de site van Cambuur. Hier is uitgekomen dat er meer tijd nodig is voor een grondige evaluatie van de gebeurtenissen. Hier door Arnhem Snijver voor zelfs. En de eventueel te nemen aanvullende veiligheidsmaatregelen. Dit maakt dat de lokale driehoek besloten heeft om bij de aankomende thuiswedstrijd tegen FC Twente, zondag 30 augustus, geen uitsupporters toe te laten in het Kooistadion. Dat ziet dus het lezen op de site van Cambuur. Aan de telefoon is de waarnemend burgemeester van Ljouwert, Voort van Oosten. Meneer van Oosten, goedemiddag, zijn we weer.
10: Goedemiddag.
9: Ja, dit blijft u maar achtervolgen, deze wedstrijd.
10: Ja, maar dit verdient ook hele grote, hele stevige, serieuze aandacht. En dat is inderdaad dus het gevolg geweest dat we gisteren veel tijd hebben besteed met alle autoriteiten, politie, Openbaar Ministerie, mijn gemeente, maar zeker ook Cambuur, om door te praten over dat wat er is gebeurd. En toen we elkaar spraken, liet ik ook al wat doorschemeren. Dat kan ook niet helemaal zonder gevolgen blijven. Want uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
9: Ja, ja, dat is aan Cambuur om die maatregelen te nemen. In het stadion, als het gaat ook met name om het uitvak waar die supporters van de tegenpartij zitten.
10: Nou, ik ga niet vooruitlopen op welke maatregelen allemaal nodig zijn. Kijk, we stellen vast dat zondag het gewoon heel heftig mis is gegaan. En dat manifesteerde zich in het uitstadion. Ik heb nodig om vanuit mijn verantwoordelijkheid akkoord te kunnen gaan met vervolgwedstrijden met thuis- en uitpubliek. Dat ik weet, oké, wat is er gebeurd? Wat kun je daaraan doen? Wat heb je daaraan gaan doen? Wat ben je daaraan gaan doen? Om dat te laten zien. En Cambuur zegt zelf ook, ik heb niet de tijd om dat voor zondag A in kaart te brengen en B ook te realiseren. Nou ja, dan is 1-1 is 2.
9: Ja.
10: Dan kan het dus niet zo zijn dat het op een verantwoorde manier georganiseerd kan worden met uitpubliek. En dan moet je daar ook eerlijk in zijn en duidelijk in zijn dat dat dus ook niet gaat gebeuren. In de wetenschap dat dat natuurlijk een grote teleurstelling is voor Twente-fans. Dat het ook een teleurstelling is voor gewoon de Cambuur-aanhang en de liefhebbers van het voetbalspel. Want je wil dat eigenlijk met een gevuld stadion doen. Maar ik hoop dat iedereen ook wel kan begrijpen dat je dat echt alleen maar wil als dat ook verantwoord kan. En dat is op dit ogenblik onvoldoende.
9: Ja,
10: maar het werk aan de winkel.
9: Veiligheid is boven alles. Dat lijkt me voor de hand liggen. Had Cambuur die maatregelen al niet veel eerder moeten nemen, vindt u?
10: Nou, Cambuur heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een ordentelijk verloop van de wedstrijd en de aanwezigheid, het veilige gevoel van alle aanwezigen in het stadion.
9: En is Cambuur daarin tekort geschoten, vindt u?
10: Nou, het moet dus duidelijk wat in elk geval mis is gegaan. Dat vergt niet heel veel studie. Dat er ongelooflijk veel vuurpijlen in het stadion waren. En ook nog afgestoken zijn. En dat is gewoon duidelijk niet goed.
9: Ja. Maar verwijt u dat Cambuur? Want Cambuur zorgt ook in grote mate voor het fouilleren bijvoorbeeld van supporters.
10: Nou, uiteindelijk is Cambuur als organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion. En dus ook verantwoordelijk voor datgene wat in het stadion kon komen. En het is heel belangrijk om dus goed uit te zoeken, en u citeerde daar net zelf uit, om heel grondig te kunnen evalueren waar dat mis is gegaan. Want dan kun je dat ook verbeteren, dan kun je dat ook aanscherpen. En dat proces vergt simpelweg meer tijd, omdat de aanstaande wedstrijd ons die tijd geeft. En dan kan ik als burgemeester alleen die conclusie trekken dat ik het onverantwoord vind om de wedstrijd te spelen met uitpubliek. En overigens, dat is Cambuur ook volstrekt met mij eens. Alleen formeel is de uitkomst dan zo dat ik als burgemeester dat besluit.
9: Ja, nee, u trekt aan de noodrem, dat begrijp ik. Maar mijn vraag was eigenlijk, verwijt u het Cambuur dat ze de zaken niet beter op orde hadden? Want dan had het zondag nooit kunnen gebeuren.
10: Nou, ik wil niet te snel spreken in de termen van verwijten. Wat ik wil is dat we naar een oplossing komen. En iedereen, en Cambuur voorop, heeft zijn afschuw uitgesproken over dat wat heeft plaatsgevonden. In het statement staat ook dat Cambuur daar zijn verantwoordelijkheid voor neemt en draagt.
9: Mm-hmm.
10: En men kan ook niet minder dan dat. Voor dat soort vragen verwijs ik u dan ook met alle respect naar Cambuur. Voor mij is het van belang, als Cambuur wil dat ik als burgemeester toelaat dat uitwedstrijden wedstrijden met uitbezoek verantwoord kunnen plaatsvinden. Dat moet, en dat staat ook letterlijk in het document, dan moet Cambuur de driehoek, dat is dus ook de politie en het Openbaar Ministerie, en de burgemeester, lees de gemeente, ervan overtuigen dat het ook verantwoord kan. En ik weet, Cambuur wil dat ook niet anders, maar die heeft daar ook echt tijd voor nodig en werk. Werk in te verzetten.
9: Dat gaat dus voor zondag niet lukken. Vandaar ook dat Twente zijn supporters niet mee mag nemen. Tot teleurstelling natuurlijk van Twente. Want die zeggen, ja, wij hebben hier part nog deel aan. Feyenoord bedankt, bijna. Toch nog eventjes, meneer Van Oost. Hoe lang gaat dit duren? Hoe lang gaat het duren voordat supporters van de tegenpartij weer naar Leeuwarden mogen komen?
10: Vanuit mijn verantwoordelijkheid is het allerbelangrijkste dat Cambuur, die de organisator is en de ontvangende partij is bij voetbalwedstrijden, en ook verantwoordelijk is voor de veiligheid in het voetbalstadion, ze hebben dat geregeld, mij kan laten zien dat dat ook het geval is. En dat is voor zondag niet het geval. En men gaat hard aan het werk. En daar wil natuurlijk de driehoek ook zeker een bijdrage aan leveren. En de driehoek is dus Openbaar Ministerie, politie en de burgemeester.
9: Mm-hmm.
10: En we weten allemaal dat de eerstkomende wedstrijd daarna 11 september is.
9: Ja.
10: Maar ik ga echt niet NEC, vooruitlopen.
9: Ja.
10: Ja, ik ga echt niet vooruitlopen op uitkomsten daarvan. Want eerst moet dat werk gedaan worden. En dat is nu nog niet af. En kan dus ook nog niet beoordeeld worden. En dan trek ik, het zijn uw woorden net, dus zelf aan de noodrem. En zeg ik, nou, dan sta ik het niet toe. Want dat vind ik niet verantwoord. Dat kan ik niet uitleggen. Terwijl ik heus wel weet dat het een grote teleurstelling is voor veel voetbalfans. Maar voor mij is dan het belang van de openbare orde en de veiligheid echt hoger in waarde.
9: Ja, oké, helder. Voort van Oosten, waarnemend burgemeester van Leeuwarden. Dit had u ook niet aan zien komen toen u de baan van Buma tijdelijk overnam, denk ik, hè?
10: Ik dacht... Wat je weet is dat Leeuwarden is een mooie stad, maar heeft ook een aantal complexe vraagstukken. En het is heel motiverend om daarmee aan de slag te gaan.
9: Okay.
10: Dat is wat ik doe. En alhoewel het hard werk is, doe ik dat met grootste plezier en hoop ik wat bij te dragen.
9: Kijk,
10: dankjewel.
9: Fijn, okay. Dankjewel. Fijne dag verder.
8: Alles wat je dice mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
11: De dive voorbij.
8: De

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Ja, Cambuur zult er alles aan doen om het uitvak in het stadion hufterproof te maken en met sterkere maatregelen te komen. Voor diezelfde uitsupporters. De club zult er nou mee aan de slag naar onderleiding verzeild van de ongelegenheden van Aaron de Snijn. De wedstrijd komende Snijn is zonder supporters van FC Twente, omdat de veiligers in het stadion dus net garandeerd werken. Cambuur begreep dat, zo vertelt Jesse Bersma, hij is directeur van Cambuur. En zeker uit respect voor de slachtoffers van Aaron de Snijn.
4: Ik heb gisteren alle slachtoffers gesproken. En vandaag ook nog eentje, de laatste, waar we nog geen contact mee konden krijgen. Die heb ik ook vandaag gesproken. Daar ging mijn eerste prioriteit naar uit. En dat wilde ik ook zeg maar gisteravond, voor gisteravond in de evaluatie mee kunnen nemen. Gelukkig kan ik zeggen dat daar allemaal tot in relativiteit zeg maar goed gaat. Dus sowieso geen levensbedreigend verhaal. Maar meer in de zin dat het binnen de perken is gebleven qua verwondingen. Zeg maar. Neemt niet weg dat de schrik enorm groot is. Dat allemaal meegenomen hebbende. Plus de snelle thuiswedstrijd die we aanstaande zondag alweer hebben tegen FC Twente. Zondag om 8 uur. En het feit dat we onvoldoende... namens de burgemeester onvoldoende garantie konden geven dat datgene wat zich zondagavond heeft afgespeeld, dat dat ook weer aanstaande zondag zou gaan gebeuren, heeft de burgemeester doen besluiten om geen uitsupporters te hosten voor aanstaande zondag.
5: Nou, en dat is dus voor deze wedstrijd aankomende zondag. Hoe lang blijven die maatregelen van kracht?
4: In principe voor aanstaande zondag, dus dat gaan in alleen FC Twente. Wij gaan nu als Cambuur een plan van aanpak maken voor daarna. Dat houdt in dat nu de eerstvolgende wedstrijd daarna is gepland tegen NEC. Dat is 13 september. En dan gaan wij heel snel, dus dat zal begin volgende week met de gemeente weer in overleg gaan, plan van aanpak presenteren van datgene wat we willen gaan doen. Dat zijn we nu allemaal aan het evalueren, aan het bekijken. Ik heb dat net nog besproken met iemand om te kijken wat we kunnen doen om garantie te geven, in ieder geval de garantie te maximaliseren dat dit zich niet gaat herhalen.
5: En hoe gaan jullie dat garanderen?
4: Dat zeg ik net. Hè. We gaan een x-aantal maatregelen gaan we afwegen en gaan we bespreken. Dus dan moet je denken aan fouilleren. Maar nog sterker fouilleren. Nog beter daar in acht nemen. Ervoor zorgen dat het uitvak wat je daar ziet nog beter beschermd blijft tegen de rest van de vakken. Dus dan gaan we allemaal maatregelen treffen. En dat gaan we presenteren aan de gemeente. En op basis daarvan zullen zij dan moeten besluiten of dat voldoende is. Of dat afdoende is. Om de veiligheid van de supporters te garanderen.
5: Maar jullie gaan er dus wel vanuit dat voor 13 september een oplossing is?
4: Daar gaan we alles voor in het werk stellen. En daar gaan we met de gemeente over in discussie. Door middel van een plan van aanpak. En op basis daarvan hopen we daar overeenstemming te krijgen dat het dan wel kan.
5: Nou, en het uitvak is dus blijkbaar nu dus niet veilig voor thuissupporters. U had het zo net al over een paar maatregelen zoals fouilleren. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het nu wel veilig wordt?
4: Laat duidelijk zijn dat fouilleren gebeurt. Dus dat is al een van de maatregelen. Dat gebeurt uitermate deskundig. Maar goed, op het moment dat dit gebeurt, wat afgelopen zondag is gebeurd, dan ga je gewoon nog scherper zijn. Dus nog meer ervoor zorgen dat je de dingen handhaaft zoals je dat met elkaar afspreekt. Maar nogmaals, dat is een kwestie van erop wijzen. Ervoor zorgen dat je niet 99,9, maar 100% datgene doet wat je moet doen. Dus dat en voor de rest de maatregelen treffen waar ik al naar zei, aan refereerde. Datgene wat we doen, plan van aanpak. Waarbij we de bescherming, met name ervoor zorgen dat de netten die nu hangen, waarschijnlijk worden uitgebreid naar het volledige uitvak.
5: Ja, want jullie willen graag een gastvrij uitvak. Kan dat wel op deze manier?
4: Ja, dat willen wij zeker. Dat is uiteindelijk, wij zijn een gastvrije club. Dus wij willen heel graag uitsupporters hosten, hier ontvangen. Hier de gastvrijheid laten zien van Leeuwarden, van Cambuur. Want dat is de enige manier waarop je natuurlijk een feest en een voetbalwedstrijd wil beleven. Dat je op een hele goede manier met mensen samen die wedstrijd kunt beleven. En ja, er hoort winnen bij, er hoort verliezen bij. Dat mag allemaal. Maar het moet wel een feest blijven. Het moet wel leuk blijven.
5: Nou, er komen natuurlijk nog meer wedstrijden aan met risicoclubs. Dus het kan altijd weer gebeuren. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat dat niet weer gebeurt?
4: Het probleem is dat je nooit dingen helemaal kunt garanderen. Dus het enige wat je kan doen is het uiterste, het maximale eruit halen van datgene wat je kunt.
5: Nou, en komen die kaartjes, want het uitvak is nu natuurlijk leeg. Worden die kaartjes ook verkocht aan thuissupporters of blijft het vak leeg? Wat gaat er gebeuren?
4: In principe, dat is een goede vraag. In principe blijft het uitvak leeg.
5: Dus jullie gaan geen kaartjes verkopen?
4: Nee.
3: Nee, de kaartjes dus, het uitvak die het nodig is eigenlijk beschikbaar komen, die blauwe. Er werd dus net verkocht, dat maar duidelijk werd. Hier is Jesse Bersma, wie dat van Sportclub Cambuur. Hoor de taak die de voetbalclub nou ziet te wachten zien.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
0: Omroep Friesland.
3: Algemeen directeur Dominique Scholten van FC Twente is weer teleurgesteld hoe het besluit om komende snijden geen uitsupporters van zijn club dus tattelitten in het Koorstadion in Ljouwert. Het uitvak bleef bij de wedstrijd tussen Cambuur en FC Twente leeg. En dat is zelfs een direct gevolg van de vuurwerksmieterij er nog Feyenoord hooligans Arune Snijden. Nou, ja, naar de reactie van Dominique Scholten, dus directeur van FC Twente.
2: Ja, ik sluit me aan bij de woorden van Robert Eno, waardeloos. Ja, we zijn net geïnformeerd dat de lokale driehoek heeft besloten om geen uitsupporters toe te staan zondag. Alles naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zondag van Cambuur tegen Feyenoord. Allereerst natuurlijk super triest wat daar gebeurd is en zeker ook de mensen die gewond geraakt zijn. Dus dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Maar zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van. En dat sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
6: Maar het is toch waanzin dat Twente supporters slachtoffer worden van de daad van Feyenoord supporters, die nota bene nog mochten blijven zitten.
2: Ja, nou ja, goed, ik weet achter het scherm ook hoe dat dan toe gaat. Dus of je op zo'n moment zo'n uitvak schoon moet gaan vegen, om het even in die termen te noemen. Er zitten natuurlijk ook allerlei risico's aan. Maar in feite zijn wij de dupe van dit gebeuren. Ik denk dat de mensen die gewond zijn geraakt de echte dupe zijn. Okay. Alleen ja, kijk, je wil gewoon een eerlijke competitie met elkaar spelen, met uit- en thuissupporters. Ja, wij worden natuurlijk wel benadeeld nu aanstaande zondag. Aan de andere kant, het is wat het is. Ik denk dat de lokale driehoek ook niet altijd te benijden is in dit soort situaties. Dus we moeten het respecteren. Alleen ik vind het zeer teleurstellend en daar hebben we last van.
6: Ja, want Friesland is de Twente supporter niet gunstig gezien dit jaar. Heerenveen was ook wel leeg.
2: Nee, klopt. En dat hadden we dan weer zelf in de hand. Dus ja, dat hebben we zelf gedaan. Dat was ook zeer teleurstellend. Ik heb van de week natuurlijk Robert ook horen spreken hierover. Ja, uiteindelijk wil je gewoon voetbalwedstrijden spelen voor het voetbalpubliek. En ik vind het superleuk als we volle uitvakken hebben. En als die voor sfeer zorgen ook. Maar je ziet gewoon te vaak dat het niet goed gaat. En ik vind dat zorgelijk. Want op deze manier gaat het erop uitkomen dat we zo geen wedstrijden meer met uitbuur kunnen spelen. En,
6: ja.
2: Het kan absoluut niet de bedoeling zijn, zeg maar. Dat is ook niet waar het voetbal voor gemaakt is.
6: Want dat was mijn vervolgvraag geweest. Waar gaat dit heen? Lege uitvakken. Maar wat jou betreft zeer onwenselijk.
2: Ja, zeer onwenselijk. Ik ben dan misschien een romantisch voetballiefhebber. Maar
6: nou, ik denk dat iedereen romantisch.
2: Ja, je speelt ook gewoon voetbalwedstrijden spelen met mensen. En ik denk dat, nou, laten we zeggen, 8-9% van de mensen die in het stadion komen, die hebben ook gewoon diezelfde intenties. En die geven daar op die manier ook vorm aan. Maar het gaat om een hele kleine doelgroep die we steeds maar verpesten voor een hele grote groep mensen. En dat is zeer treurig. En we hebben nog niet de wapens gevonden om daarmee af te rekenen.
3: Nee, het bloot dus een probleem dat Cambuur in dit geval nodig oplossen, Matasil. Toch het stadion veiliger te maken. En pas als het veilig is, zei burgemeester Van Oosten van Ljouwert, dan jouwt hij daar stemming om, der ik weer zijn supporters in Bezeze tattel in.
0: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
1: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: In Dokkum had Horoende Nacht een grote brandwest. Het bedrijfspan van meubelmakerij De Meubelspecialist Friesland onder de beurtvaart gaat daarbij volslijn verlen.

0: Ja, je meisje in tranen natuurlijk. En ja, vooral omdat ik heel veel samenwerk in mijn Abdullah natuurlijk. En ik, nou ja, ik hier ook wel een prut aan het werk ben. Te geren met hem is dat natuurlijk verschrikkelijk.
1: Abdullah, we staan nu achter het pand wat uw werkplek was. Hoe gaat het met u?
2: Nou, ik voel niks. Bedoel je nu?
1: Ja, hoe het nu met u gaat?
2: Ja, weet ik niet. Ik voel niks echt.
1: Nee, want hoe was deze nacht voor u?
2: Ik ging slapen, gewoon normaal. En ben ik wakker door de politie. En kom ik hier gelijk langs. Nou, zoals een droom. Ja.
1: Want Jim, werk je dus nauw samen. Hoe is het voor jou om Abdullah Satechen?
0: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want ja, we doen het al 6 jaar te geren. En we groeien ook nog steeds heel hard. En we hebben hele mooie projecten in vooruit. Die ben dus nu al jaar, ja, die kunnen we nog net realiseren natuurlijk. Dus ja, van nou is het een enorme klap. En ook voor alle meubels die het binnen staan, die het deze week en na week al even verzoen, ja, dat kennen we net terug in. Dus ja, er zit volle meer om vast dan alleen huis natuurlijk. Het is echt de meesting maar wacht je op een spul en of ze kind spul op heden net kraaien natuurlijk. He, dus ja, het is voor u zaak om nou te zien hoe we dit zo snel mogelijk oplossen kunnen. En hoe we de tas waar ik ken dat hij weer verder kan.
1: Ja, wat binnen de plan daarvoor?
0: Nou ja, het is heel vers natuurlijk, maar ja, we hebben wel ideeën, we hebben telefoontjes gepleegd. Dus we zullen zien of we deze week iets redelijk kunnen, zodat hij toch weer plak had. Of dat hij bij mij aan de slag gaat, of dat we het combineren kunnen met een oorbedrijf. Maar dat hij in ieder geval lopende projecten doen kan en dat we uw projecten toch zo snel mogelijk aanmaken kunnen.
1: Ja, had je met Jere wat vertrouwen in dat het gewoon straks weer terug in kan op een nijplak? En nou ja, dat je het op een gegeven moment weer achter je hem litten kennen?
0: 100%. Ja, daar zit ik net doorheen. We hebben zo'n volle meisje om ons heen. En we hebben hele goede collega's om ons heen die het al bijlen hebben. En we kunnen alles krijgen van iedereen. En we kunnen prutte hulp krijgen. Dus ja, daar geven we 100% voor. Dat gaat sowieso lukken.
1: Jelme Kok, Johan zelfs een bedrooier achter het bedroo van Abdullah. Hoe kwam het nijs van de brand van de mond bij jou binnen?
3: Nou, ik kreeg zelf appjes in zijn eigen bedrooisgroepsapp. Van verdomme, dan daar het pand van Abdullah zit in de brand.
1: Wat ging er toen door jou heen?
3: Ja, dat is die ergste nachtmerrie, denk ik. Want die beste man is enorm hard bezig om hier een prachtig bedrooideel te zetten. En dat fikt die nacht op. Dus ja, dat gunst je niet in.
1: Wat is Abdullah voor man?
3: Abdullah is, ik weet het, ja, gewoon een fantastische kerel eigenlijk. Een hele aardige hutte werker. En ja, got er vol voor. Werkt het keihard. En bouwt eigenlijk in best wel kwartetiert een heel mooi bedrijf op. En ja, dat zit dan in de perenhoeken zit dat voort. Dat is gewoon super, super schande.
1: Wat hoop je nou voor hem?
3: Nou, Abdullah, ja, dat er dit een beetje knap verwerkt en dat ze dit goed oppakken. Maar uiteindelijk moet hij weer aan het werk. Dus hij moet ergens een plakje gaan. Dat is, nou, zet je hem zin, dat wordt hier even niks. Dus hij moet gewoon terug. Dus eigenlijk hopen we gewoon dat er ergens, ja, dat klinkt wel heel gauw, maar misschien wel weer een plak gaat, waar er weer aan het werk in. Want het is echt een super vakman en hij had genoeg werk. Dus hij moet gewoon terug.
1: Ja, Josijn, het krijgt ook al heel vaak. Hij mat weer onder het werk. Waarom is het zo wichtig dat Abdullah zo snel weer onder het werk in?
3: Nou ja, als je het bedrijf stil en ik denk dat het een soort, misschien wel goed is om te verwerken. Gewoon weer onder de gang. Want ik kies je de hele dagen. Het is nou heel vers nog, hè? Maar als je de hele dagen van het pand is te verdrietig te wijzen, ja, dat is verschrikkelijk voor zelf. Maar ja, hij moet gewoon, ja, dat denk ik, dat wij denken, of dat spreekt trek wel uit, dat misschien wel het beste is, gewoon trog in.
1: Had je een plan om misschien met de meesten van de bedroeging hier omheen om wat te dwangen voor hem?
3: Ja, dat hebben we het wel over, maar het is nog heel, heel ver, steeds maar dit. Dus we moeten even denken van hoe dat moet. Maar iedereen praat wel over crowdfunding, want ik ga er om meerdere appjes ook krijgen. En ja, misschien maar zien of we daar wat in dwang kennen, maar ja. Wat weet ik nou net precies? Maar dan maar weer een scherm.
4: De meerskipzin komt dan op het weerreportage van Isa Visser, uw collega van RTV NOF.
5: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
6: Om het overvoeren.
5: De dag is voorbij.
7: De provincie Friesland wil graag op kwarte termijn om tafel, maar landbouwminister Van Essen door het stikstof beliert. De provincie heeft de minister aan juni in een brief vregen om dat oer is. Maar op de brief is nog nota terug Van Essen net reageert en deputaire Matthijs de Vries is net teleursteld oer. Hij kan daarom goed begrijpen dat de onrest onder de boeren hoe de stikstofaanpak de laatste tijd toeneemt.
6: bij ons zit er echt wel wat ongeduld. We hadden natuurlijk echt

0: brief kregen van Essen. We hadden Dirk op een reactie doen. We hadden een brief gestuurd aan het kabinet dat wij als college heel graag daarop praten willen over die brief als landbouwprovincie van Nederland. Maar op het stuit hebben we dat meteen nog net gehoord. En daar hebben wij ook Joert Wiedweide gehoord in uw collegebehandeling. En wij vinden echt dat wij op korte termijn met het kabinet en in dit geval met de minister van Landbouw en Natuur en Visserij om de tafel matten om te praten over de brief van het kabinet. Maar ook over de Friese aanpak waar wij mee bezig binnen.
1: Een van de kernproblemen is, ja, ik boerenbedrijf en die heb geen geldige vergunning. Er zweeft een soort van zwit van Damocles op het bedrijf.
0: Ja, dan had je het over de pasmelders. Uiteraard, wij gaan ook altijd zijn als college, wij willen heel graag een oplossing voor de pasmelders. Dat mat ik, daar ben wij diep van uitzoeken dat mat. Wij willen heel graag, we hebben rond naar vergunningverlening. We zeggen ook wel in de brief van het kabinet dat er ook wel punten in zitten waarvan we denken, hé, dat is zeer herkenbaar, dat zit ik in uw eigen aanpak. Dus dat is positief. Maar op tal van punten hebben we gewoon zwarg en daar willen wij echt in Oerlis, op korte termijn, met het kabinet, dat is echt uw oproep. Je mij uw sympathieer, dan kunnen we u praten en kunnen we echt uw zwargen dealen en echt onderbouwd.
1: En dan komt er na je weekend weer een boerendemonstratie van het provinciehuis.
0: Ja, en dat is het recht van een ieder om te demonstreren. Dus wat dat onbelangrijk, wachten we dat echt rustig houden.
1: Maar je snapt het wel dat er onrust in de boerensector weer onder het tanden is.
0: Nou, wat wij heel goed begrepen is dat er een brief komt van het Simmerreces vanuit het kabinet. En dat het nou lang wordt voordat er een vervolg op komt. En verdere duiding op zwargen die er ook vanuit deze sector, maar ook vanuit andere sectoren komt. Op wat betreft dat nou? En wat u zo onbelangrijk, mat daar helderheid op komen. En daarom ik als college, wij zijn verantwoordelijk als college van Friesland om ik dat Oerlis te dwan met het kabinet. Wij willen heel graag in Oerlis met het kabinet. En we hopen nou echt dat op korte termijn het kabinet ik met u importeer wil om die onzekerheid die wij ik jaren in uw provincie, want wij binnen ik in uw provincie aanwezig, daar willen wij het heel graag hoe gaan.
1: Je trekt een bepaalde norm voor van als een provincie een brief stuurt door het Riek, binnen hoeveel weken je hebt er dan een antwoord te lezen?
0: Ja, dat is afhankelijk van denk ik tal van zaken. Ik hier net hoe het kabinet en de reacties die vanuit het kabinet of van bepaalde
1: ik zeg maar verkoosje vanzelf.
0: Ja, dat weet ik net. Bij u draait ik het alles gewoon terug. Ik in het simmerreces. Tuurlijk, iedereen ik rocht om even een paar weken wat oors te dwan. Maar op zo'n groot thema is het denk ik wichtig om nou terug te zetten en daarom ik de urgentie van uw zus kant. Ik richting de minister, ik had hem spreken zullen om alsjeblieft maar uw sympathie te geven. En dat alsjeblieft maar eigenlijk vanzelfsprekend wezen.
1: Maar een afspraak met die minister is er nog net?
0: Op dit staat nog net, maar wij beginnen van u dat op korte termijn wel komt.
1: Nou is in andere provincies van Nederland, ja, ik in Grijnsland en in Drenthe, is er ik in colleges van deputaire steden wel wat spanning ontstaan over dit thema. Bij zelfs wel deputaire opstapt, colleges uit een spat. Hoe gaat dat hier in Friesland?
0: Nou, misschien zijn wij dan heel oors, maar er zit bij u in dit college geen spanning. Dat hebben we extra correct in participeren Utrecht Mijlkoor. Wij hebben volgens mij een hele heldere lijn. Wij binnen Mijlkoor van Utsjoegen dat de Friese aanpak een hele goede aanpak is. Daar willen wij heel graag op trots zetten. En aan de andere kant hebben we zwargen hoe de brief van minister van Essen. Wij willen mijn minister van Essen en andere kabinetsleden als dat noodzakelijk is om de tafel. En dat is het standpunt van u als college. En daar zijn wij heel helder in.
1: Ik zeg, wij hield niet meer omkeerde vlagen.
0: Ja, dat is wat mensen zelf doggen. Ik persoonlijk zou ik dat net wan. Maar de zwarg daarop, op die uitering, is helder.
2: Zei deputaire Matthijs de Vries, een verslagjouwer onder Valkenaar.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
3: De Dolomina's die zullen in de nieuwe actie de Friese Alversteden bij Del. Plakkelijk als Wolvergeer, Jereveen en Drachten pikken ze voor vandaag ook mij. En dan praat ik over mij Anna Bouwman van de organisatie daarvan. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, eerst even terug naar vorige week. Toen stapten jullie op de fiets. Wat wilden jullie daar eigenlijk mee bereiken?
4: Wat willen we daarmee bereiken? Nou, trouwen hebben nog steeds te maken met onveiligheid. En mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap ook. En voor die veiligheid zijn we gaan fietsen om de nacht op te eisen. Want de nacht is ook van ons.
3: Ja, dat gebeurde op meerdere plakken in Nederland. Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag en dus ook in Leeuwarden. Hoe ging dat eigenlijk onderweg? Verliep dat allemaal een beetje zoals jullie verwacht hadden, gehoopt hadden?
4: Nou, ik ben vooral behept met de organisatie van de Krachtwacht. En ik heb zelf niet meegefietst, dus daar kan ik eigenlijk niet zoveel over vertellen.
3: Nee, want jullie hebben natuurlijk alweer een volgende actie op de rol staan. Dat is dus die Elfstedentocht. Wat houdt dat precies in, die nieuwe actie?
4: Nou, we hebben een groot kunstwerk, die heet de Krachtwacht. En de Krachtwacht is eigenlijk een vrouwelijke nachtwacht. De nachtwacht als schilderij kennen we allemaal, van Rembrandt, van Rijn, hangend in het Rijksmuseum. En dat zijn een stel gewapende mannen die vroeger zorgden voor de veiligheid in een deel van Amsterdam. En de Krachtwacht staat voor vrouwen, is eigenlijk een virtuele groep vrouwen die bescherming wil bieden.
3: Dat schilderij dat gaat mee dan langs de plekken die jullie aandoen in Friesland. Maar ja, wat gebeurt dan op die plekken? Wat kan ik zien als ik jullie daar tref?
4: Nou, het is een kunstwerk van 3x4 meter, dus dat gaat wel opvallen. Het is gemaakt door Jacqueline Dozy, de kunstenares. En we willen de wethouders of burgemeesters, wethouders en raadslieden de Krachtwacht in een kleiner formaat aanbieden. Met de boodschap dat een stad of dorp zonder veiligheid voor vrouwen en de LHBTIQ+ personen geen glans en geen vrijheid kent.
3: Nu wil ik nergens toe oproepen natuurlijk, maar ik ken andere actiegroepen, die zijn best wel radicaal bezig. Klimaatgroepen bijvoorbeeld, die lijmen zichzelf vast en dat soort dingen, vrij extreem allemaal. En dit komt toch best wel een beetje, het tam over eigenlijk. Hè? Is dat bewust?
4: Er zijn vrouwen die dat zonder geweld willen doen. We willen ons, want we zijn juist tegen het geweld wat tegen vrouwen is. Het zijn allemaal geweldloze acties.
3: En misschien ook voor de ontvangende partijen misschien beter.
4: We willen samenwerken. We willen zorgen dat de wereld mooier wordt. Dat de wereld veiliger is. Dus zo zien we dat het beter is om dat geweldloos te doen.
3: Want wie proberen jullie vooral te bereiken? Is dat de politiek?
4: We willen de bestuurders aanspreken op hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor de veiligheid van iedereen. We willen ook meer naamsbekendheid, zodat mensen weten dat als er problemen zijn, dat ze bij de Dolomina terecht kunnen. Niet alleen om mee te protesteren, maar ook om te praten, om met deelgenoten samen te zijn.
3: Nu denk ik als buitenstaande dan, al die acties, heeft dat eigenlijk zin? Is er een manier waarop jullie dat afwegen of peilen? Wat die impact precies is?
4: Nou, dat laat zich altijd moeilijk meten. Maar ik denk dat dingen in de publiciteit er wel voor zorgen dat de rechten van vrouwen, we zijn niet allemaal gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig. Dat we de wereld mooier maken en fijner voor iedereen en veiliger. Als je nagaat dat er gewoon heel veel mensen last hebben van seksuele intimidatie en dat onveiligheid en geweld tegen vrouwen eigenlijk best wel diep geworteld en structureel in onze maatschappij zit. En dan is het mooi dat er bijvoorbeeld mannen zijn die zeggen, zeg er wat van, man, zeg er wat van. Doordat mannen elkaar aanspreken op gedrag. En ik denk ook dat vrouwen mondiger mogen worden om te zeggen waar hun grenzen liggen.
3: En als iemand nu denkt, als een luisteraar nu denkt van ik zou er graag meer over willen weten, of ik ben wel nieuwsgierig naar dat kunstwerk, of jullie misschien een keer aan willen spreken in een van die plekken. Is er een plek waar we een lijst kunnen vinden van alle data en momenten dat jullie op de verschillende steden en dorpen zijn?
4: Ja, vandaag of morgen staat er op de website van de Dolomina de actie met alle plaatsen en tijden waar we zijn. En iedereen is daar welkom om ons te ontmoeten en wellicht aan te sluiten.
3: Anna Bouwman van de organisatie dus van die nijste actie van de Dolomina's. Hartelijk dank.
0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Het Alvoeren.
0: De dag is voorbij.
1: Project Zomer, zei het nieuwe boek van Paula Heger. Een boek over de simmer en een verhaal dat hem afspeelt in de Ljouwerse krakers scene. Paula die wie verliezen hier al een keer bij u in uitsturing over haar eerste boek, volgeboekt. En nou is ze aan de telefoon. Paula, een goeie middag.
5: Ja, goedemiddag. Hallo.
1: Waar gaat dat boek Project Zomer krijgt hoor?
5: Ja, zoals je zegt, het speelt zich af in Leeuwarden. En het is een beetje geïnspireerd door de krakerscene. In het boek wonen mijn personages in een anti-kraakpand. Dus eigenlijk niet helemaal een kraker. Maar het is een beetje geïnspireerd door mijn oom, die vroeger zelf kraker was in Leeuwarden.
1: Aha, en die heeft interviewd ter roer. Hoe doet dat wie?
5: Nou, die is helaas al overleden. Ah. Clemens Heger heette hij. En hij was vooral betrokken bij het jongerencentrum Hippo in Leeuwarden.
1: Ja.
5: En ik hoorde vroeger altijd verhalen van mijn vader over dat kraken. En dat vond ik heel interessant. Dus dat was een beetje de aanleiding waardoor dat boek tot stand kwam. Dat die gezelligheid samen met, nou ja, gewoon al die krakers, dat je samen in een huis woont, dat vond ik heel, ja, het spreekt heel erg tot de verbeelding.
1: Ja, dat is misschien zelfs stiekem ik wel wold.
5: Ja, het lijkt, ja, het heeft wel wat of zo. Ja, je hoort er dan verhalen over en dan denk je, oh, het eigenlijk klinkt ook best wel gezellig.
1: Ja, ja, en met die verhalen van die omke, die heeft dus eigenlijk broekt als basis van dit boek.
5: Ja, heb ik een klein beetje gebruikt als inspiratie, maar uiteindelijk is het wel een heel ander boek geworden hoor. Want het is eigenlijk een heel romantisch feel-good verhaal. Het speelt zich als in Leeuwarden en mijn personages gaan allerlei baantjes uitproberen en uitzoeken wie ze een beetje zijn en wat ze willen doen en wat ze willen worden. Dus dat zit er ook in.
1: Ja, en het jit Project Zomer, dus het spielt hem ik al in de simmer, maar de heeft het boek, ja, in de winter skreun.
5: Ja,
1: kost die een beetje intinken dan in dat simmergevoel?
5: Ja, nou dat is best wel moeilijk als je zelf gewoon met een dekentje op de bank zit met je laptop. Maar ik had bijvoorbeeld zomermuziek op, dus ik deed even een playlist op met zomerse hitjes. Dat hielp wel een beetje. En ik dacht gewoon, hoe voel ik me ook weer in een hittegolf? Nou,
1: oh ja.
5: Dat probeerde ik me dan een beetje in te beelden. En vooral ook, wat vind ik leuk aan de zomer? IJsjes eten, met vrienden in het park zitten, ja. Dus dat probeerde ik een beetje voor de geest te halen.
1: Ja, want dat gevoel word dus vooral ik oproepen in dat boek.
5: Ja, heel erg. Ja, en ja, ik ben zelf net verhuisd uit Leeuwarden, maar ik kom uit Leeuwarden en ik heb lang in de binnenstad gewoon. Dus ik vind het altijd heel fijn in de zomer als je dan naar de Prinsentuin loopt. Het is altijd een hele gezellige sfeer, veel toeristen. Je ziet altijd de rondvaartboot langskomen. Dus die sfeer, die gezelligheid die je dan hebt met vrienden, ook al ben je niet op vakantie, maar gewoon in je eigen stad, dat probeerde ik in het boek te vangen. Dus ja, ik hoop dat dat een beetje is overgekomen. Ja.
1: Waarom ben je dan verhuizen, Paula? Want ze is nou helemaal in Nijmegen.
5: Ja, voor de liefde helaas.
1: Ah, oh, de liefde woont net naar Leeuwarden. Ja.
5: Nou, ook wel naar Leeuwarden, maar ik wil ook wel naar Nijmegen. Dus, maar wie weet kom ik ooit alweer terug, hoor.
1: Ja, maar kist hem dat gevoel van was toch Fielders in Leeuwarden en wat dit boek beschroot, ik een beetje onderbrengen?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja, maar ik moet zeggen, het is ook wel een speciale boek geworden omdat ik nu verhuisd ben. Het is ook nu een soort van ode aan Leeuwarden geworden. Dus dat is eigenlijk wel speciaal. Want ik had natuurlijk niet gepland dat dat allemaal tegelijkertijd zou gebeuren.
1: Nee.
5: Dat mijn boek er zou zijn en dat ik zou verhuizen. Dus ja. Ja.
1: Oh, prachtig. Nou, ik hoop dat die orde, dat het ik oorkomt bij de orenmeesken. Bist intussen al bij mijn nijproject bezig?
5: Nou, wie weet een boek in Nijmegen. Dat moet natuurlijk nu ook wel komen. Dus
1: ja,
5: dat lijkt me wel heel leuk. Maar ik heb dus, in mijn eerste boek ging het over de Schelling. Nu dus is Project Zomer over Leeuwarden. Dus ik denk dat Nijmegen nog moet komen. Maar ik moet denk ik ook wel weer een keer terugkeren naar Friesland. Want
1: ja,
5: dat ligt mijn hart natuurlijk ook wel.
1: Ja, ja, dat zo klinkt het wel. Is het tweede boek, nou dit kleren is toch een heel oorgevoel als dat eerste boek was die het bracht, Hest? Of is dat
5: ik denk dat het nogal wel dichter bij mijn hart ligt. Ook omdat het echt over mijn eigen stad gaat. Dus ik kon er zoveel dingen in stoppen. Ik ben ook echt door de binnenstad gelopen. En ik heb een beetje inspiratie opgedaan. Dat ik dan huizen zag en dacht, oh, hier zie ik mijn personages wel wonen. Of hier zie ik ze wel langslopen of een baantje uitproberen. Dus Ik heb overal wel wat knipoogjes bijgezet. En je herkent ook heel veel dingen als je het boek leest. Dus ik denk dat mensen dat ook leuk vinden.
1: Oké, en de leefde het boek ik al lezen?
5: De liefde heeft het boek zeker gelezen. Vond het ook een heel leuk boek. Dus dat is fijn.
1: Tje, dat is mooi. Dan heb je wel wat seertjes planten, hè?
5: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Dank je wel voor die mooie verhaal. Project Zomer, het nieuwe boek dus van Paula Heger. Dank je wel en succes.
5: Dank je wel.
0: Alles wat je thuis mist hebben, Joost tussen 10 en 11.
2: Dit is de dij voorbij.
3: In het centrum van Haas hebben we van de moment 10 tijdelijke vuurtoren opgebouwd. Ja, die toren die worden speciaal voor de visserijdagen der Delzet. Onder de namen Kijk nou, 400 jaar maritieme geschiedenis van Friesland. Nou, al die elke toer die moet een eigen verhaal vertellen. Ik praat erover met Kees Botman. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk om dat zien een vuurtoren delta te zetten? Want je kunt natuurlijk van alles bedenken, maar hoe ben je op dit plan gekomen?
6: Ja, nou ja, bij Haas is een vuurtoren op zich wel een logisch iets natuurlijk. De romantiek van een vuurtoren is echt prachtig. De vraag kan bij u schrijven via het Hannemahoers en in Haas en Fries Scheepvaartmuseum om een soort kijkdozen te maken. En toen dachten we van, nou ja, en het, moet, het is tijdelijk, dus het moet een beetje duurzaam werken. En het moet bij het thema passen. En ja, zo associatief denkend kwamen we op het boeken van IBC-containers. Dat ben die containers die wiet in een rusten eigenlijk is maar. En die kennen we hier, dus die boeken we tijdelijk. En daar zetten we, ja, daar bouwen we kijkdozen eigenlijk in. Hele grutte dan. Net zoals vroeger op schallen, maar hele grutte. En dan maak je ze dan, als we die opstapelen en we zetten er een zwaailocht op, dan hebben we een vuurtoren.
3: Oh, en hoe heeg worden die toren dan?
6: Ik ben trein hele meter heeg.
3: Oh.
6: En dan daar ben je het zien van. En dan nog een aantal containers ertussenin. Dat een soort plein wordt. Een soort, ja, dat toch wel wat besletting hier had. En dus er zitten bij elkaar 44 van die containers. Ja, containers klinkt heel... maar het is een prachtig beeld van die witte, mooie vierkante dingen natuurlijk.
3: Ja, maar de mat had natuurlijk ook een mooi gezicht wezen als je daar in het zuster komt. Want het begint te schimmeren natuurlijk. Hè? Je wil het dat lucht zien.
6: Ja, het is bij de visserijdagen. Dat is voornamelijk hoe wij het op hier doen. Maar hoe daar wat zinwerking kwam. Maar als er een salon is van zuster, dan kun dat zwaailand wel even verblindend is het net. Maar het valt wel even op natuurlijk. Ja.
3: En welke verhaal keer ik krijgt vernieuwen? Want het gaat dus hoe de visserij... Ja, kun je daar meer over vertellen? Wat je dat krijgt horen?
6: Ja, nou ja, er zijn 10 verschillende. Dus één keer door Willem Barens en Tjerk Hiddes. En de geschiedenis, de binnenvaart en de stoomvaart, et cetera. Maar er is een keer van de takkomst van een jongen die op Maritieme Academie zit. En die had ik zien dromen natuurlijk van de scheepvaart. En het zijn verschillende thema's. Visserij zit er natuurlijk ook bij. De kokkelvisserij speciaal hebben we nu pikt. Die ben heel theatraal vorm, joh. Dus ben echt kijkdozen, zichtdozen, hoe zei je dat in het goed Fries. En er zit een soort gotten in, of er zit een patrijspoort in. En dan binnen is een compleet tafereel, heel theatraal. Hè. Ik uitjocht mijn theaterlampjes en dan schermen erbij, mijn filmpje, foto's, et cetera. Dus dat is leuk om te zien.
3: En wat dat beschim wil, wanneer hij hem dat kleren? Wanneer kan ik mensen ontvangen die dat even beschim kennen?
6: Ja, de visserijdagen die beginnen, waar ze hier in de oren, dan wordt het Ierpenen. En dan is het elke dag onder mij snijn, is het gewoon iets meer. De kisten zijn hierin, het zit op het havenplein, naast het havenmansje, centraal plak natuurlijk in Haas.
3: Nou, een goede tip dus om daar eens even dat ik in om al die verhalen door mij te krijgen.
6: Nou, welkom.
3: Tegendank, Kees Botman. Hoe dus die 10 tijdelijke vuurtoren die daar opbouwd worden in Haas op de visserijdagen.
0: Alles wat je thuis mist hebben, Joost tussen 10 en 11.
2: De dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de
0: allemaal in de mail.
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nooit. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Ook uit Nederland. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had er maar één zoals Dolly, die als enige in staat was dat land nog te verbinden, zegt Evenblij op sociale media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan, die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits waren Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runde een mediabedrijf. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. Ze was 80 jaar. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing, waardoor ze geen internet hebben. Ziggo laat weten dat er een defect is in een type modem en dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk regelen, zegt Ziggo. Er worden extra monteurs en middelen ingezet. Klanten hoeven niets te doen. Ziggo kan nu niet zeggen hoeveel klanten met de storing te maken hebben, maar het zou gaan om een beperkt deel van de zakelijke klanten. Sommige klanten laten op fora weten dat ze vandaag een nieuw modem kregen. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto en zes anderen raakten gewond. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen met vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand aangehouden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben vanavond opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het 2e Europese clubtoernooi. Het weer dan nog vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
15: Hit it!

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Een vriend van mij in Zuid-Frankrijk woont en werkt in La Manufacture Royale. Niet zo gek ver van de plek waar een tornado alles verwoestte. 40 gewonden. Toch even benieuwd of alles goed was. Hij appte een foto, een opgezwollen en van pijn vertrokken gezicht. Oh nee, getroffen door een omgevallen boom of rondvliegende dakpannen? Het geruststellende antwoord kwam snel. Weer een foto, een allergische reactie op een wespensteek. Goedenavond, welkom bij het Oog. Dolly Parton is dood, een van de grote namen in de countrymuziek. Wat ze achterlaat, internationale hits en een koffer vol met verhalen. Zangeres Ricky Kolen en muziekkenner Leo Blokhuis over haar muziek en haar levensloop. Rusland zet steeds meer drones in die met behulp van AI zelf hun doel kiezen in Oekraïne. Defensiespecialist Peter Weininga legt uit hoe het werkt en wat de consequenties zijn. En Volt-fractievoorzitter in Eerste Kamer Gaby Perrin vertelde in NRC afgelopen zaterdag over ongewenst gedrag van mannelijke collega's. Er zat iemand aan haar borsten en ze werd uitgemaakt voor terroristen. Wat maakt dit krantenverhaal los en hoe reageerde de Eerste Kamer? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 25 augustus.
3: The unmistakable voice of Dolly Parton, the legendary and iconic American country singer, has passed away at the age of 80.
2: Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was zangeres, actrice, zakenvrouw en vooral country-icoon. Working 9 to 5. Dat was 9 to 5, maar ook Jolene.
4: Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
2: Dat is bijna niet voor te stellen, maar Dolly Parton maakte meer dan 3000 nummers.
5: I don't think about my life in terms of superstar. I'm just working girl. I always say, and it's the truth, that I am a workhorse that looks like a show horse.
2: En daarmee was ze een inspiratie voor velen, zegt haar neef.
6: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
2: Straks is meer over het overlijden van Dolly Parton. Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone, gemiddeld als ze 10 jaar zijn en soms zelfs nog jonger.
7: Mijn eerste telefoon kreeg ik wanneer ik 8 was.
8: Ik denk 9.
2: Zo vroeg al een telefoon heeft voor- en nadelen, zegt staatssecretaris Aerts.
9: Informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
2: Met behulp van een campagne moeten ouders meer gaan doen aan smartphone-opvoeding.
9: Hoe lang mogen ze erop zitten? En wat spreek je af over het downloaden van nieuwe apps? Maar ook, wat kan je nou doen als je iets engs of iets spannends ziet? Of juist hele leuke dingen. Dat is ook fijn om met elkaar te kunnen delen.
2: Oh, maar deze moeder doet het al, hoor.
10: Gewoon vragen, waar zit je op? Of kijken, wat voor filmpjes ben je aan het kijken? Dat ik gewoon even nieuwsgierig ben, omdat je natuurlijk zulke rare dingen hoort over TikTok.
2: Een tornado heeft in een dorpje in het zuiden van Frankrijk een enorme ravage veroorzaakt. Huizen zijn verwoest en tientallen mensen raakten gewond. Uitzonderlijk noodweer, zegt KNMI.
11: De meeste tornado's die voorkomen in Frankrijk, maar ook gewoon voor de rest in Europa, dat zijn de wat zwakkere tornado's.
2: En toch, het kan ook in Nederland gebeuren.
12: Zoek dan in ieder geval een dekking of een goede schuilplaats op. Of ga er gewoon bij vandaan. Dat is helemaal het beste.
2: Het is inmiddels een zeldzaamheid geworden, maar daar is die nog eventjes. De SRV-wagen.
13: En als ik de zuivel erin heb, kan Eli met de toetjes bezig. En dan ga ik hier met groene fruit.
2: In Hogeveen reed die supermarkt op wielen nog rond, maar voor eigenaar Rien is het na 50 jaar wel mooi geweest.
13: Pien in het hart, dat kun je niet zeggen op een gegeven moment. Het is toch wel raar eigenlijk. Een raar gevoel.
2: Zo'n 200 laatste klanten moeten nu ergens anders hun boodschappen gaan halen.
14: Hoe moet dat nu zonder Rien?
15: Voor mijn vader, hè? Ben je gewoon dan misschien zien houden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
13: Het allerbeste, hè? Doeg!
2: Tot ziens. Ja, en dan gaan we door met Renate Kok. Die heeft gekeken wat er allemaal in de kranten te vinden is vanmorgen.
16: Ja, uiteraard heel veel over Dolly Parton. Maar daar gaan jullie het zo meteen al over hebben. We beginnen bij het FD. Daar gaat het over ASML en de voorsprong die dat bedrijf lange tijd automatisch had. Maar de Amerikaanse exportcontroles hebben China wakker geschud. Tot voor kort konden de Chinezen nog gewoon machines van ASML kopen. Nu ligt dat door die techoorlog met de VS toch anders.
2: En dus is er voor China reden om zelf chipmachines te gaan ontwikkelen. En daar is veel geld voor nodig. En Peking is bereid om bedrijven te steunen die niet volledig winstgevend zijn. De Chinese chipsector profiteert en beleeft zijn meest actieve beursjaar ooit. Afgelopen maand haalde geheugenchipmaker CXMT bij zijn notering in Shanghai al ruim 7 miljard euro op.
16: Dan de Volkskrant. Die krant die schrijft over graan. Het kaf gaat van het koren en 5 hardnekkige mythes worden door natuurvoedingsspecialist Peter van Berkel ontkracht. Hij schreef dan ook een vuistdik boek over zijn reis om de wereld in 30 granen.
2: En ja, erkent Van Berkel meteen, witte rijst en plofbrood uit de supermarkt zijn inderdaad dikmakers met hun snelle koolhydraten. Makkelijk eten, makkelijk verteren, makkelijk dik. Maar voor volkoren graan moet je lichaam veel meer doen, waardoor je meer verbrandt en minder in vet omzet.
16: Ja, en dat het dan toch zoveel tijd kost om graankorrels te bereiden dan. Nee hoor, zegt hij, is kwestie van andere planning en dus weken, koken en wellen. In de tussentijd kun je gewoon iets anders doen. Want graankorrels zijn net mensen, zegt Van Berkel. Ze doen het heel slecht op haast en op hoge druk.
2: Waarom zijn jongeren toch minder gaan lezen? Jeroen Dera doet er al 10 jaar onderzoek naar en weet inmiddels 1 ding zeker. Nee, dat komt niet door die verplichte en door velen gehate verplichte leeslijst. Die heeft bijna geen enkele school meer.
16: Ja, maar waardoor dan wel wil trouw weten? Want onze jongeren lezen niet alleen minder, maar ze lezen ook veel slechter.
2: Wat niet helpt is dat scholieren vaak het idee hebben dat lezen niet cool wordt gevonden. Maar ze schatten de mening van klasgenoten over lezen vaak veel negatiever in dan eigenlijk het geval is. En wat sowieso werkt, zegt Dera, is regelmatig verplicht een half uurtje lezen op middelbare scholen. Jongeren worden dan gemotiveerder om te gaan lezen, hun woordenschat verbetert en hun concentratievermogen gaat vooruit. Win-win-win dus.
16: Bij de douane op Schiphol zijn ze er wel blij mee met de Coral Gate in het datingprogramma B&B voor Liefde. Daar was te zien dat een van de deelnemers op Bonaire stukken aangespoeld koraal verzamelde om mee te nemen naar Nederland. En een andere deelnemer zei toen meteen dat dat niet mocht, waarna toezichthouder NVWA zich ook in die discussie mengde. Staat in de Telegraaf.
2: Team Yvonne schreef de NVWA op sociale media. Toch heeft de douane ook deze zomer weer heel wat koraalstukken onderschept op Schiphol. Maar daar bleef het niet bij. Een van de douaniers herinnert zich ook lichtwalgend een Tupperware-bak vol krokodillenvlees. En als absolute klapper een python verstopt in een BH van een Canadese. Had ze gevonden bij een hotel in Amsterdam en liefdeval aan haar borst gekneld.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Dan gaan we nu Dolly Parton draaien. Dolly Parton draaien kun je natuurlijk niet omheen. Ricky, met welk nummer gaan we starten?
17: Weet je het? Ik weet het eigenlijk niet. Wat een goede
2: soms,
17: vraag.
2: Soms is het
17: er eentje die ik heb uitgekozen?
2: Volgens mij Wildflowers.
17: Oh ja, nou, die heb
2: is
17: ik inderdaad.
2: Is daar een reden toe?
17: Nou ja, want er werd mij gevraagd naar een soort originele keuze. Dit vind ik gewoon een prachtig liedje. En het is een samenwerking. Ze heeft toen een plaat gemaakt in de jaren 80 met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Ze waren natuurlijk alle drie grote country vrouwen en fan van elkaar, vriendinnen van elkaar. Dat is een wonderschone plaat. Het is gewoon one of a kind, weet je wel.
2: Ja.
17: En dit is een liedje dat zij schreef, Dolly Parton, waar ze ook de lead zingt. Dus ik dacht, ik kies deze.
2: Aldus Ricky Cohen, daar komt-ie, Wildflowers. MUZIEK

0: En dan zie ik tijdens het luisteren de toch wat onrustige gezichten van Leo Blokhuis en Dolly Parton. Is dit de goede versie die gestart is?
1: Ja, nou ja, wij dachten even, is het wel met Emmylou echt? Maar ik denk het toch wel, hoor.
0: Gelukkig. We hebben dat opgelost. We gaan naar Rudy Bauma in Washington, onze correspondent daar. Want ja, hij heeft natuurlijk ook gehoord dat Dolly Parton is overleden. Een van de grootste Amerikaanse muziekiconen. Ja, wat gebeurt er dan vervolgens in Amerika? Hoe is het nieuws over haar overlijden in Amerika ontvangen, Rudy?
2: Nou, dit gaat echt wel als een schok door het land. Hè? Dolly Parton is echt een icoon hier in de Verenigde Staten. En over dik een half uur gaan een week lang alle vlaggen in het land half stok. Althans bij de federale overheid. Ja, dat is in opdracht van president Trump himself. En
0: okay,
2: dat
0: was Trump
2: inderdaad
0: een
2: normaal gesproken alleen voor hele prominente mensen. Ja, ja. Dat was hij zeker. Althans, dat spreekt wel uit een bericht op Truth Social. Hij was er heel snel bij. En ja, heeft ook zijn medeleven betuigd. Noemt hij een van de grootste country zangeressen een verlies. Voor miljoenen mensen. De wereld houdt van jou, schreef hij.
0: Nou, zat hij niet ver naast, toch?
2: Nee, absoluut, absoluut. En ja, er waren al wel zorgen over haar gezondheid eind vorig jaar al. Ze heeft zelf wel eens gezegd dat ze chronische nier-immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had. Ze voelde zich op een gegeven moment ook genoodzaakt om op social media te schrijven dat ze nog niet dood was. Ja. En 4 jaar geleden heeft het blad People nog uit haar mond opgetekend dat ze gezondheidsproblemen had. En dat verwaarloosde ook tijdens het verzorgen van haar man die vorig jaar al overleed. Maar een officiële doodsoorzaak is tot nu toe nog niet vrijgegeven.
0: Nou was president Trump dus heel snel wat je zei. Zijn er nog meer reacties binnengekomen die jou opgevallen zijn?
2: Nou, iedereen struikelt over elkaar heen om een bericht te plaatsen over haar dood. Maar eentje die er voor mij wel uitsprong was The Muppets op Facebook. Want die stonden ook onstage met Dolly Parton, Kermit en Miss Piggy. Ze deden ook duets. Hè? Nou, dan had je natuurlijk ook president Trump, zoals ik al zei. Maar aan de andere kant van het politieke spectrum ook. Bijvoorbeeld senator Bernie Sanders, echt een superlinkse politicus, die benadrukte haar filantropie. Gaf veel aan onderwijs, Dolly Parton. Ook voor hulp na rampen, schrijft hij. En aan gezondheidszorg. Ze heeft bijvoorbeeld $1 miljoen uitgegeven voor de ontwikkeling van COVID-vaccins, bijvoorbeeld. Maar ook Chuck Schumer, dat is de voorman van de Republikeinen in de Senaat, die is vol lof over haar. Noemt haar een echte legende en iemand die niets dan goeds heeft gebracht.
0: Zo, ja. Er was ook nog een krant die schreef: een moderne Amerikaanse heilige is overleden.
2: Ja, en dat is ze ook wel, hoor. Het is, althans, zo wordt het hier echt gezien. De New York Times had een paar jaar geleden ook een artikel met de kop. Is er iets waar we het allemaal over eens kunnen zijn? Ja, Dolly Parton, zo klonk het. En dat schetst een beetje hetzelfde beeld, hè. Echt zat fans van stad tot platteland. En tijdens haar laatste tour, dat was 2016, 2017... was natuurlijk ook een hele polariserende periode. Hè, de eerste periode van Trump. Toen had ze haar laatste tournee, de Pure and Simple Tour. En ja, je zag toen ook echt dat ze fans heeft, zowel in blauwe als rode staten. En je ziet hier af en toe ook wel t-shirts met Dolly for President. Hoewel ze zich absoluut onthield van politieke uitspraken. Ze had te veel fans aan beide kanten van het spectrum, zei ze. En dat is ook zo. En ze had, geleerd dat ze haar mond moest houden. Alhoewel ze natuurlijk een mening over van alles heeft. Geen steen in de vijver gooien. Vermeed dat echt, hè, partijpolitieke uitspraken. Ze had wel duidelijk progressieve opvattingen. Ze steunde het homohuwelijk. Maar dan wel met een grapje, hè, van they should suffer like we do, zei ze dan over homo's. En ze steunde ook aan uitspraken, in haar uitspraken aan transgenders en aan de Black Lives Matter beweging. Maar ook wel met een beroep op haar spirituele overtuiging. Ze zei dan, we zijn allemaal kinderen van God. Het trok dus ook wel een evangelisch publiek. Er zijn maar weinigen die dat zo konden combineren als Dolly Parton zonder daarop aangevallen te worden. Sterker nog, je hoort nu echt van beide kanten niets dan lof.
0: Ja. Rudy, nog één klein gewetensvraagje. Staat ze bij jou in een playlist ergens op je telefoon?
2: Nou, niet in mijn speellijst, maar ik vind het wel heel erg lekker om te horen. En ja, het is wel echt een superster. Ik ga toch even wat cijfers droppen. Ze heeft 100 miljoen platen verkocht, 1 miljard online streams, 25 nummer 1 hits in de countrylijsten en is na Beyoncé en Taylor Swift de meeste Grammy-nominaties heeft ze ooit gekregen. Dus het is hier gigantisch nieuws. Iedere nieuwsite en tv-programma heeft een enorme obit, zoals we dat in de media noemen. hè, obituaries, allemaal profielen van haar carrière. Ja, en ze wordt echt neergezet als iemand uit een arm milieu die de harten van de Amerikanen won, die haar zaakjes goed op orde had. Hè. Ze had heel veel zelfspot,
0: Rudy,
2: over haar.
0: Ik ga je onderbreken, maar jij hebt wel nooit zo gepassioneerd gepraat vanuit Washington. Weet je dat? Je moet de muziekwereld ingaan. Klaar met die politiek.
3: Dan heb ik een stevige concurrent wel gelijk.
0: Ja, zeker. Al het gras weggemaaid voor onze gasten. Dankjewel, Rudy Bauma.
2: Nou, ik moet zeggen, country heeft mijn hart wel een beetje gewonnen.
0: Ja, het is goed met je.
3: Terecht, man.
0: Dankjewel. We praten door met Ricky Kolen en Leo Blokhuis. Leo, als Leo Blokhuis een telefoontje krijgt of een appje ziet, Dolly Parton is overleden, wat gebeurt er met hem?
3: Eén aannemen en gelijk de telefoon wegleggen verder. Want dit is eentje waar alle media op aanslaan, ook in Nederland. Dit is echt in Nederland ook supergroot nieuws. Maar ook een golf van verdriet is een groot woord, nostalgie. En het doet me echt wat. Echt een vrouw die ik bewonder om wat ze betekend heeft voor de muziek. Het glazen plafond dat ze doorbroken heeft. De betekenis die ze gehad heeft voor de vrouwelijke muzikanten. Maar tegelijk ook iemand waar ik de muziek ook heel goed van kon horen. Weet je wel, je hebt soms mensen waarvan je snapt, dit is heel belangrijk hier en hierom. Maar dan hoef je het niet per se goed te vinden. Maar deze vrouw kon verdorie wel liedjes schrijven. Zeg.
0: En Ricky Kolen, ik ken eigenlijk heel weinig mensen die zeggen, ik vind het niks aan.
1: Nou, die zijn er echt wel.
0: Ja, toch?
1: Er zijn ook heel veel mensen die haar meteen beoordelen op haar uiterlijk. En dat snap ik ook. Dat is natuurlijk ook een beetje verwarrend hoe zij eruit zag. Dat werd
0: verwarrend?
1: Ook wat grotesker allemaal. Ja. Nou ja, ze ziet eruit als een soort Barbie-pop natuurlijk.
0: Ja.
1: En heeft soms als ze praat een stem van een Disney-figuur. Maar daar zit zoveel achter. En het is zo bijzonder inderdaad hoe gedreven zij is om het goede te doen, om boeken te doneren aan kinderen die geen geld hebben. Weet je wel, ze heeft heel veel inderdaad. Nou ja, het is een soort Moeder Teresa, maar dan van nu. Ze heeft zoveel gedaan, ook voor de vrouwen in de muziek. Ik ben echt onder de indruk altijd van haar geweest.
0: Leo gebruikte nog net niet het woord verdriet of verlies. Voel je dat?
1: Nou, het grappige is dat ik dacht, hey, ik voel dat niet. dat komt ook omdat zij natuurlijk, kijk, 80 is tegenwoordig niet meer oud, maar ze heeft wel echt een vol leven gehad met een mooiere carrière kan bijna niet. Ze is begonnen toen ze 10 was, geloof ik, en heeft iets van 60, 70 jaar gespeeld met het gitaartje. Ook met die enorm lange nagels. Ik zat net nog een filmpje te kijken. Ze had natuurlijk gigantische nagels.
0: Aan beide vingers.
1: En dan wel
3: spelen,
1: maar serieus goed tokkelen en echt goed gitaar spelen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind dat zij een prachtige carrière heeft gehad. En aan alle kanten heeft gescoord, zeg maar. Dus mooie dingen heeft bereikt. Volgens mij een rijk familieleven. Een fijne man gehad. Ja, wat wil je nog meer?
0: Leo, ben je haar gangen wel eens nagegaan? Ben je als in Amerika echt dacht van, ik ga ze even wat
3: Nee, ik ben nog nooit in Dollywood geweest. Ik heb wel haar muzikale spoor gevolgd.
0: Maar
3: zij
0: ging als tiener al bijvoorbeeld naar de Grand Ole Opry in Nashville.
3: Uiteraard ben ik in de Grand Ole Opry geweest. Ja. En RCA Studio B geweest, waar zij Jolene heeft opgenomen. En ik heb genoeg plekken gezien die cruciaal zijn in haar leven. Maar ik ben bijvoorbeeld nooit naar haar geboorteplaats in de Blue Ridge, maar in de Appalachen geweest en zo. Dus ik ben niet zo'n devote bedevaartganger van haar.
0: Wat is er eigenlijk over die jeugd te zeggen of te melden, nu je die plaatsnaam noemt?
3: Vierde van 12 kinderen. Heel arm opgevoed. Er was nergens geld voor en dat leverde haar meteen ook weer een van haar prachtigste nummers. En in Amerika eerste country nummer 1 hit, als ik me niet vergis. Haar moeder die op een gegeven moment van lapjes en restjes stof een nieuwe jas voor haar maakte, waar ze meteen mee gepest wordt op school, want dat ding zag er natuurlijk niet uit.
0: We kunnen een fragmentje van deze muziek horen uit die tijd.
3: The Coat of Many Colors.

0: is toch prachtig. Het is gewoon wat het was, weet je wel. Zij was gewoon zo transparant als een vloedje, zeg maar. Er zat weinig opsmuk op. En ik zal niet zeggen, ze koketteerde maar met haar eenvoudige afkomst. Maar dat is natuurlijk ook waardoor zij niet alleen in die progressieve kringen... Ja. waar Rudy het net over had, maar ook juist in het zuiden... in de wat meer rode staten heel populair is. Omdat zij ook de belichaming is van de American Dream. Arme afkomst, boerenafkomst en dan zo'n carrière hebben. Dat is de droom van iedereen. Ja.
1: En is country niet... Noemen ze ook weer Three Chords and the Truth of zo?
0: Three Chords and the Truth, ja. Definitely.
2: Ja, daar is zij echt wel goed in. Ze heeft echt mooie teksten geschreven. En het is inderdaad niet alleen van zo'n arme vrouw die iets mooiers bereikt. Maar zij is altijd zo positief in alles wat ze doet. Ik vind dat echt, dat is haar grote kracht. En ze heeft veel mensen gesteund daarin ook. Dus veel mensen een zetje gegeven. Ze is ook voor mensen opgekomen. Voor Cat Stevens, die Yusuf Islam was geworden. Islamitisch was geworden. En net na 2001 naar Amerika wilde, het land niet in kon. En zij zei, kom op jongens, je moet hem wel verwelkomen. Je moet juist dit soort mensen moet je steunen. En ja, een vrouw in het zuiden van Amerika die voor een moslim opkomt... Ja. na 2001 is wel echt bijzonder. En dat kon zij zo goed. Ik vind dat echt te prijzen. Maar en ze schreef ook, echt fantastische liedjes.
0: Bijvoorbeeld ook hoe ze voor vrouwenrechten opkwam. Ja. En dat is ook een van haar hele vroege hits. Just Because I'm a Woman. Haar man Carl Dean, met wie ze 59 jaar getrouwd is geweest, tot zijn dood, dus in die zin helemaal geen glamoureus leven had. Die vroeg toen ze een paar maanden getrouwd waren of hij de eerste was. En toen moest hij toegeven dat dat niet zo was, waarop die man een soort van instortte. En zij zoiets had van, hoe kan het nou dat bij mannen dat als een soort op de praalwagen wordt gehezen als je erop, en bij vrouwen dat het dan een schande is. En daar schreef ze ook een prachtig liedje over. Just because I'm a woman, is het daarom, ben ik daar mij anders dan jij. En daarmee heeft ze niet alleen een prachtig nummer geschreven met hele eenvoudige bewoordingen, recht uit het hart en recht uit haar eigen leven. Maar ook heel veel vrouwen...
1: Ik krijg overigens van de regie te horen dat we daar straks mee afsluiten, het hele nummer.
0: Ja, ben ik weer te vroeg.
1: Nee, maar het is goed om te weten. Ja. Als we het echt over haar muziek hebben en haar stem hebben. Jij treedt veel op, kan alleen optreden met een gitaar, dan ga je al een beetje die kant op. Heb je ooit aangedurfd om gewoon echt zo'n programma met Dolly songs te gaan zingen? Want dat is dan misschien nogal wat, hè?
2: Nou, dat is nogal wat. Ja, het zou wel veel publiek trekken, denk ik eerlijk gezegd. Want haar liedjes, er zijn er zoveel die de moeite waard zijn. Ik vind het altijd een beetje spannend om liedjes van haar te doen. Ik heb heus liedjes... Ik heb met jou nog ooit een liedje gedaan.
1: Serieus?
2: Ja. Hebben wij niet Here You Come Again en dat jij bas speelde?
1: Oh, het zou
2: in jouw programma ooit.
1: Echt waar?
2: Mensen,
1: er zijn opnames van.
2: Ja. Maar goed, ja. In ieder geval, ik vind het altijd een beetje spannend. Zij is zo'n icoon.
0: Nee, recent omdat, heb jij nog Jolene.
2: Ja, Jolene zing ik wel vaak en dat heb ik dan vertaald. En het grappige is dat mensen zeggen... oh, ik luister altijd naar dat nummer, maar ik weet eigenlijk niet waar het over gaat. En dan vertaald snappen ze opeens, oh, het is het gaat hierover. Het
1: maakt dan Nederlands tekst bij.
2: En,
1: dat maakt het
2: Ik gewoon heel letterlijk vertaald, want het is niet een moeilijk liedje om te vertalen. Ja. En dan hoor je opeens hoe wonderschoon het is.
1: Maar je zei net als... praat, we hoorden net een klein stukje. Dan klinkt het als een Disney poppetje bij wijze van spreken.
2: Ja, ze kan
1: een
2: soms een beetje kinderlijk klinken, ja. Maar als zij zingt...
1: Wat zit er dan in die stem?
2: Nou, je hoort sowieso dat heel jong er al in is gegoten. Dat zit in haar genen, volgens mij, de muziek. Ze heeft volgens mij ergens diep in de genen zit nog een soort... komt die familie uit Wales en er zit zo'n diep folk klank in haar. En ze heeft een hele duidelijke, heldere stem. Ze hoeft nooit te zoeken. Ze weet precies super muzikaal.
1: Maar ze heeft tot heel lang gezongen. Hè? Dus je zou denken dat die stem op een gegeven moment wel een keer breekt of achteruit gaat.
2: Nee, die wordt is wel wat scherper geworden, vind ik, in de loop der jaren. Maar die heeft niet aan kracht ingeboet of zo. Ik vind dat ongelooflijk hoe zij zong.
1: Leo, ben jij er live een aantal keren bij geweest?
0: Eén keer. Dat was in Zwolle, in de IJsselhal. Dat is volgens mij ook een van de weinige keren dat ze in Nederland heeft opgetreden.
2: Mag ik even zeggen dat ik daar ook bij was?
1: Ja, je moet elke keer zeggen dat je er ook bij was. Ja. Misschien hebben jullie al met elkaar.
2: Misschien waren we wel samen.
0: Maar...

0: Dus geen Zwolle natuurlijk, dit is elders.
1: Wel een veel
0: vibratootje, hè?
1: Ja, dat heeft ze altijd.
0: Ja.
1: Dat heb ik eerlijk gezegd ook altijd.
2: Hoort ook een beetje bij concert.
1: Kom je er niet
0: moet een snikje
1: vanaf
0: in zitten.
2: Klein snikje, ja.
1: Maar ik vind dit, hier hoor je echt hoe mooi haar stem is. Toch?
0: Ja.
1: Of vind jij er, wat vind jij er eigenlijk van?
0: Ik vind het heel goed.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik vind het heel goed en ik vind die helderheid zo lekker.
1: Ja, die helderheid. Het wordt een soort,
0: als je in de auto zit en het regent, is het toch een zorgeloze dag met haar erbij.
2: Absoluut,
0: vind ik.
2: Ja.
1: Ja, en altijd herkenbaar meteen, hè, haar stem. Dat vind ik ook altijd prettig. Ja.
2: Wij hebben bij ons thuis, als ik nog één klein dingetje mag zeggen, daar heb ik ooit een keer uit Texas meegenomen, een klein tegeltje met een stralende lach van Dolly Parton en een fotootje erop. En daar staat op een quote van Dolly Parton: If you see someone without a smile, give him one of yours.
0: Zal ik er nog een klein anekdote van ik kan niet laten, van een geluidstechnicus, een Nederlandse, die moest een zender op haar doen, zo'n klein microfoontje met een clipje, zou ik maar zeggen. En die stond daar voor volumineuze borstenpartij, mag ik wel netjes zeggen. Mm-hmm. En die werd heel zenuwachtig, zweets om tussen voorhoofd. Toen deed hij het aan de rechterkant. En toen zei Dolly, no stereo today. Dat vond ik wel heel sterke vrouwenhumor.
1: Ja, ja. Maar dat had ze sowieso. Ze heeft hele goede quotes. Je kan gewoon rustig allemaal quotes gaan luisteren van haar.
0: We hebben niet gehaald, hoeft ook niet. Want een geweldige vrouw met geweldige stem en geweldige muziek is er niet meer.
1: Is er nog wel, hè?
0: Muziek is nog wel, gaan we luisteren. Dankjewel, Ricky Kolen en Leo Blokhuis. En wij gaan luisteren naar Just Because I'm a Woman.

0: Just Because I'm a Mummer, gezongen door Dolly Parton. Sorry, Dolly, dat we misschien iets te veel gepraat hebben, waardoor je muziek niet helemaal uit laten klinken. Het is even niet anders. Volgens Oekraïne zet Rusland in de oorlog nu ook drones in, met een volledig autonoom AI-systeem. Deze drones kiezen zelf een doelwit. Er komt dus eigenlijk geen mens meer aan te pas. En de Verenigde Naties en het Internationale Comité van het Rode Kruis roepen op tot een verbod op dit soort autonome wapens. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, Peter.
1: Goedenavond, David.
0: Ja, dit bestaat al iets langer, hè, die AI-technologie in de oorlogsdrones. Wat is er nieuw aan deze versie?
1: Nou, we hebben tot dusver drones gezien waarbij je kunt spreken van semi-autonomie. Waarbij de drone bijvoorbeeld zelfs een vlucht.

0: pad kiest. Vijandelijke dreigingen mijdt. Dus zijn koers kan wijzigen en uiteindelijk zijn doel kan vinden. Maar waarbij dan op het laatste moment nog een menselijke operator op afstand bepaalt of die, wat hij gaat aanvallen en of hij dat daadwerkelijk gaat uitvoeren. Dat soort drones hebben we al eerder gezien. Waar er nu sprake van is, bij de wrakstukken van Russische drones die zijn aangetroffen na aanvallen op Zaporizhia, waarbij ook drie burgers om het leven zijn gekomen, is toch wel dat er een paar dingen in die wrakstukken erop wijzen dat die drone volledig autonoom is geweest. Dat betekent dat je gebruik moet maken op grote, vrij ver doorgevoerde kunstmatige intelligentie. De Nvidia-chip die men heeft gevonden, die Rusland ondanks alle boycotten en sancties toch blijkbaar via slinkse wegen kan verkrijgen. Die is echt nodig om kunstmatige intelligentie zeg maar werkzaam te maken binnen die drone. Het feit dat er antennes ontbreken waarmee je radiografisch contact kunt leggen met die drone. Ja, als die ontbreken, dan is dat radiografische contact blijkbaar niet nodig. En dat geeft dan blijkbaar ook aan dat die drone dus helemaal zelfstandig, zonder menselijke tussenkomst, zijn werk heeft gedaan.
1: Ja, maar dat die, voor de oorlogsvoerders onder ons, die zien er alleen maar voordeel in, denk ik.
0: Ja, over het algemeen wel. Want wat je met deze drone kunt natuurlijk, juist omdat er geen menselijke, men noemt dat internationaal wel meaningful human control is. Dus zeg maar betekenisvolle menselijke aanwezigheid in die loop, kun je er veel meer tegelijk inzetten natuurlijk. Je kunt ze bij duizenden tegelijk inzetten in grote zwermen. Waarbij ze allemaal zelfstandig hun werk doen. Eventueel communicerend met elkaar zelfs. En daar komt geen mens aan te pas. En dat betekent dat je met zoiets natuurlijk een groot offensief kunt doen door de lucht. Of juist een grote verdediging kunt aanleggen tegen een vijandelijk offensief.
1: Ja.
0: Zonder dat daar verder direct menselijke actoren bij betrokken zijn.
1: Ja, nou weet ik dat jou volgens mij een paar jaar geleden een keer sprak. Je was hier in de studio en toen was er die opkomst van die drones. Maar nu lijkt het erop dat die drones echt heel belangrijk gaan worden. En dat die de oorlog echt anders gaan maken daarmee.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat zien we eigenlijk al. Nu als je kijkt naar het aantal gesneuvelde, dan dat is nog steeds heel hoog. Want ondanks het feit dat er aan het front weinig beweging is te zien, wordt er wel hard gevochten en sneuvelen er ook veel mensen. Maar 80% daarvan wordt veroorzaakt door drones. Dus langs het front is een soort van, je zou bijna zeggen, killzone ontstaan. Waar alles wat beweegt, vroeg of laat wordt ontdekt en aangevallen. En dat is toch wel heel beangstigend, kun je eigenlijk wel zeggen. Mm-hmm. En daar was al sprake van voordat er überhaupt op grote schaal kunstmatige intelligentie werd ingezet.
1: Ja.
0: Dus ja, met kunstmatige intelligentie kan dat nog veel verder gaan. Ja,
1: maar je zou ook voor kunnen stellen dat de mensen die dat allemaal besturen en verzinnen en die drones op pad sturen, dat die gaan zeggen, we gaan ons meer richten op installaties en op materieel dan op mensen, waardoor er meer mensenlevens gespaard worden. Maakt de oorlog niet minder erg, maar het is maar even dat het zo zou kunnen gaan.
0: Nou ja, dat hangt helemaal vanaf hoe zie je zelf met je oorlogsethiek, zeg maar, hoe je die hanteert.
1: Ja.
0: Kijk, van de Russen hebben gezien dat ze op grote schaal internationale rechtgeving, oorlogsrecht, hebben overtreden. En ik verwacht van hun ook niet per se dat ze zullen proberen te vermijden burgerslachtoffers te maken met kunstmatige intelligentie.
1: Nee.
0: Aan de andere kant, kijk, in het Westen is wel een discussie gaande over het hanteren van een soort ethische grens. Waarbij op het laatste moment toch een mens zou moeten bepalen of de drone zijn aanval moet doorzetten, dan wel moet afbreken.
1: Geloof jij daarin?
0: Het is nergens vastgelegd.
1: Nee.
0: En kijk, het Rode Kruis en de VN hebben opgeroepen een conferentie te organiseren in Genève.
1: Die willen een verbod.
0: Die willen in ieder geval regelgeving. En regelgeving waarin je bijvoorbeeld zou vastleggen dat er sprake moet zijn van betekenisvolle menselijke controle.
1: Maar regelgeving in een wilde oorlog?
0: Nou ja,
1: houden mensen zich daaraan?
0: Nou ja, laat ik zo zeggen, heel veel landen wel en bepaalde landen niet. En er is al sprake van oorlogsrecht. En dit zouden ze dan ook deel willen laten uitmaken van het oorlogsrecht, waarin je afspreekt bepaalde dingen wel of niet te doen. Als landen zich daaraan houden, dan is dat natuurlijk heel goed, ondanks het feit dat het oorlog is. Maar je ziet bij Oekraïne en je ziet bij ook Israël, kun je rustig zeggen, en je ziet ook bij Iran dat ze zich daar absoluut niet aan houden. Dus het feit dat je die regelgeving met elkaar afspreekt, wil nog niet zeggen dat iedereen zich daaraan zal houden.
1: Nee, ja, nou hebben we het over Rusland, wat hier gebeurd is. Maar vermoed je dat er ook andere landen bezig zijn met autonome wapens?
0: Ik zou je nog sterker vertellen, Wilfried, iedereen is ermee bezig.
1: Ja.
0: Elk land dat zich dit kan veroorloven, dat beschikt over een defensieorganisatie en een technologische infrastructuur, zeg maar, om onderzoek te doen, die zal hiermee bezig zijn. Vergis je niet, kijk, we hebben het nu over militaire toepassing, maar dit zal ook op hele grote schaal in allerlei civiele toepassingen zichtbaar worden. En misschien is dat al zo. Kijk eens in je smartphone, die herkent jouw gezicht en ontgrendelt dan. Ook dat is die smartphone geleerd eigenlijk. Dus daar zit ook al een stukje kunstmatige intelligentie in. We komen het dagelijks mee in aanraking en heel vaak beseffen we dat niet eens.
1: Nou, dus we raken heel dichtbij een oorlog die volledig door machines wordt uitgevochten.
0: Nou, daar lijkt het in ieder geval nu wel een beetje naartoe te bewegen. Of dat uiteindelijk ook zal zijn. Kijk, als het gaat om een oorlog waarin een stuk grondgebied bevrijd moet worden of juist bezet moet worden, dan moeten er uiteindelijk toch mensen in. Alleen mensen kunnen een stuk grond bezet houden, innemen, dan wel bevrijden. Die drones kunnen dan natuurlijk een grote rol spelen in het bestrijden van de vijand in zo'n operatie, maar uiteindelijk zullen er over de grond mensen in moeten. Dus ik denk dat in dat soort oorlogen mensen toch altijd ook nog wel een belangrijke rol zullen spelen.
1: Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies.

0: Do I Ever Cross Your Mind? Het is gezongen door Ray Charles, maar het kan bijna niet anders. En het is ook zo dat ook deze muziek iets met Dolly Parton te maken heeft. Jawel, zij heeft dit nummer geschreven. Do I Ever Cross Your Mind? Afgelopen zaterdag gaf Volt, fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Gaby Perrin, interview aan NRC over het ongewenst gedrag dat ze meemaakte in die senaat. Zo zat een collega aan haar borsten en werd ze voor terroristen uitgemaakt. Diezelfde Eerste Kamer heeft in juni een gedragscode ongewenst gedrag aangenomen. Gaat dit dan het verschil maken? We gaan het horen van Gaby zelf, die is hier in de studio. Goed dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Waarom besloot je dit verhaal aan NRC te vertellen? Want als je het verhaal leest, wat ik heb gedaan, dan zie je dat het een aantal jaren bestrijkt eigenlijk dat je al die dingen meemaakte op het werk.
1: Ja, klopt. Het is eigenlijk gewoon een fenomeen wat in mijn ogen gewoon heel veel voorkomt. Ik vond het zelf niet heel bijzonder om dit te vertellen. Want het is iets wat ik mijn hele leven al meemaak. Racistische en seksistische bejegeningen. En iets wat heel veel vrouwen meemaken in de samenleving. Dat vrouwen zich toch onveiliger voelen doordat ze zo bejegend worden. Of zelfs betast worden door mannen. En dat speelt breed in de samenleving. En dus ook in de Eerste Kamer. Maar ik moet zeggen dat me dat ook wel verbaasde.
0: Ja, want daarvoor maak je het ook mee. Maar dacht je, nou god, ik zie het om me heen. Vrouwen hoor ik het ook van. Voor jou geen reden om naar een krant toe te gaan. Maar nu het rond en in de Eerste Kamer gebeurde, dacht je, dit wil ik vertellen.
1: Nou, het is wat ik graag wil vertellen en waar ik meer bewustzijn voor wil hebben, is dat in de Nederlandse samenleving vrouwen onveilig zijn. Onveiliger dan mannen. En dat fenomeen komt voor alle rangen en standen, op alle lagen in de samenleving, in alle type soort organisatie en zelfs in de Eerste Kamer. Ja. En ik vind het belangrijk dat daar aandacht voor hebben om ook echt op zoek te gaan naar een echte oplossing. Want je noemt al die regeling omgangsvorm in de Eerste Kamer die is aangenomen. Dat is natuurlijk heel goed. Ja. Maar willen we dit probleem echt oplossen, dan zullen vooral mannen iets moeten gaan doen.
0: Ja. Nou, het begint het verhaal, hè, dat is natuurlijk een beetje de aanhef, staat er politiek is een nare omgeving, zeg jij in het verhaal. En daarna staat er de Eerste Kamer, waar jij werkt, is ingericht voor witte mannen met veel levenservaring. Dus je zet hoog in, zou ik maar zeggen, aan het begin van het verhaal. Maar zo voelde het ook, toen jij daar kwam, want hoe oud was je toen je begon?
1: De Eerste Kamer? 3 jaar geleden, 36.
0: 36, toen voelde jij gelijk, dit is een wereld voor witte mannen, geschapen voor witte mannen. Waar merkte je dat aan eigenlijk?
1: Nou, het instituut zelf wordt. We zijn allemaal volksvertegenwoordigers als senatoren. Maar de senatoren van 60 plus zijn oververtegenwoordigd. Mannen zijn oververtegenwoordigd. En ik ben de enige fractievoorzitter die een persoon van kleur is. Dus het is heel erg van oudsher. Vroeger mochten vrouwen natuurlijk niet eens stemmen of politiek bedrijven. Ja. Maar dan hebben we het wel echt over meer dan 100 jaar geleden. En nog steeds zie je, het is heel erg gericht op mannen, vooral witte mannen. Zie je ook in de inkleding van de Kamer zelf. Er hangen natuurlijk allemaal afbeeldingen van mensen die ooit ook senator zijn geweest. En dat waren vooral witte mannen.
0: Ja. U zei net, weet ik hoor, ik kijk even naar de regie. Geloof ik, was het 28 vrouwen? 37 mannen, heb ik dat goed gezegd? Goed onthouden? Nou, zoiets, die verhoudingen. 66% mannen in ieder geval.
1: Dat, ja, dat, ja. Percentages, ja.
0: Percentage klopt dan in ieder geval. Ja, ja. En dat is beter geworden dan het vroeger was, maar voor jou niet goed genoeg. Wat gebeurde er op die plek dat je zei, ja, dit is voor mij ongewenst gedrag, dit kan niet. Wat zijn de dingen die je daar meemaakte, die je aanhangig hebt gemaakt?
1: Nou, als met een licht voorbeeld begin ook in de krant. Hè, gewoon dat een senator, ik vraag aan hem, doe jij mee aan dit debat? Want ik dacht dat hij geen woordvoerder was, zijn fractie. En hij zei, nee, ik kom naar jou kijken. En hij zei dat op zo'n manier en op zo'n toon dat ik echt dacht, ik kreeg er de kriebels van. Dus mijn reactie naar hem was, oké, je moet niet naar mij kijken. Je moet naar mij luisteren als je hier komt. Hè. We zijn hier om naar elkaar te luisteren. Tot inderdaad het incident van een senator die gewoon aan mijn borst heeft gezeten. Dat ik dacht,
0: Hoe ging dat dan precies? Dat was niet tijdens het werk, las ik, hè? Dat was
1: we hadden een café of zo? Een kennismakingsdag. We waren allemaal net geïnstalleerd. Dat was in de zomer van 2023. En het idee was dus, dan gaan we allemaal elkaar leren kennen. Gewoon ook als mens, wie we zijn. Dus dat, heel goed initiatief. Was verder eigenlijk een hele leuke dag. Behalve dus dat er één iemand was. We hadden allemaal een naambordje op, want we kenden elkaar niet. Die ging bij iedereen zo ongeveer op borsthoogte. Bij mij ook. En de senator in kwestie, mijn haar hing over mijn bordje. Hij haalde mijn haar weg. Wat ik dacht, wat gebeurt hier nou? En vervolgens ging hij aan mijn naambordje zitten. Waarbij hij dus mijn borst betastte. En ik was zelf zo verrast voor wat er gebeurde, waarvan ik echt nog steeds baal dat ik toen niet zo ad rem was als dat ik normaal gesproken altijd ben, dat ik gewoon bevroor en niet wist wat ik moest zeggen. Ja. Ik dacht echt, wat overkomt mij hier nou? Ook gewoon de verrassing van dat senatoren, en het ging hier echt om iemand die al, ik noem het veel levenservaring, omdat ik het gewoon niet netjes vind om te zeggen dat iemand oud is, maar hij was wel significant veel ouder dan dat ik ben.
0: Ja. En toen dacht je, dit moet ik gaan melden. Heb je dat ook gedaan?
1: Ja, wat ik toen gedaan heb, ik heb een vrouwelijke senator opgebeld met wie ik die dag ook even had gesproken, want iedereen was voor mij nieuw. En dat ik dacht, nou, die heeft al een langere carrière in de politiek. Ik bel haar op om te vragen, wat moet ik doen? Hoe werkt dit hier? En die gaf aan, ja, er is eigenlijk niks. Allereerst reageerde ze heel sympathiek, hè, en empathisch. Van, nou ja, verschrikkelijk dat jou dit overkomt en dit mag nou niet moeten mogen. Maar er is niks geregeld in de Eerste Kamer. Dus nou, toen heb ik hem zelf opgebeld.
0: Degene die het gedaan had?
1: Die het gedaan had. Ik heb hem opgebeld. En,
0: wat was de reactie?
1: Zijn eerste reactie was, ja, maar ik ben gelukkig getrouwd. Dus hij draaide het om. Hij maakte het.
0: Dat wil niet alsof, zeggen dat hij het niet gedaan heeft.
1: Alsof ik iets van hem moest hebben of zo. En ik dacht, ja, wat is dit nou? Maar hij kon zich niet herinneren. En het werd een heel warrig verhaal over zijn angsten. En dat hij bang was voor zijn reputatie. En dat het een ding zou worden, een MeToo-ding zou worden. En dat
0: je hebt in dit artikel van NRC en nu ook, heb je bewust geen namen genoemd van die mannen. Waarom doe je dat?
1: Ja, het gaat dus eigenlijk om het systeem. Omdat het niet iets is wat één individu heeft gedaan. Was het maar zo, hè? Dan konden we die persoon zeg maar bestraffen, elimineren of wat dan ook. En dan was het klaar. Ja. Maar het is een systeem wat breed in de samenleving speelt. En juist door al mijn ervaringen al van voor de politiek.
0: En dus ook gewoon in de Eerste Kamer, waarvan je zou denken dat is allemaal heel netjes. En noem maar op, de Eerste Kamer.
1: Ja, toch een bepaald beeld dat we daar anders
0: wordt. Nou, wil je daar wat in veranderen? Dat zeg je al duidelijk. Wij hebben om een reactie gevraagd van de Eerste Kamer. Ik kan er even wat uit voorlezen. De Eerste Kamer herkent een aantal van deze incidenten. Deze zijn buitengewoon vervelend. De Kamer moet een prettige en veilige plek zijn voor iedereen. Van een aantal incidenten is bestuur op de hoogte gesteld. Daarmee heeft mevrouw, ben jij dus, op dat moment gedaan wat zij kon doen. Op alle incidenten waarvan de Kamer bestuur op de hoogte was, is actie ondernomen in de vorm van gesprek met betrokkenen. Los daarvan had de Kamer op dat moment ook geen andere bevoegdheden om op te treden. Deze incidenten hebben bijgedragen aan het verder vormgeven van de gedragscode omgangsvormen die onlangs door de Kamer is aangenomen. Dus er gebeurt nu wel iets. Er is een gedragscode waaraan gewerkt wordt.
1: Ja.
0: Geef je dat hoop voor de toekomst, voor wat je hebt meegemaakt?
1: Nou, het is heel mooi dat er een gedragscode is, maar wil je dit probleem echt oplossen, zit het echt in een cultuurverandering. En dat begint echt bij mannen die elkaar gaan aanspreken op hun gedrag. En dat begint al met kleine zogenaamde grapjes, seksistische opmerkingen. Als andere mannen elkaar daar niet op gaan aanspreken, dan kan je zoveel gedragscodes maken als je wilt, maar dan lossen we het probleem niet op.
0: Het is duidelijk. Gaby Perrin, ik dank je wel voor je komst. Ik wens je veel succes.
1: Dank je
0: Dit
1: wel.
0: Was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen en ik wens u nog een hele mooie nacht.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes.

0: ingelichte kring met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
3: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
1: Maar wat vind je, Tom?
3: Ja, dat weet ik dus niet.
4: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje aan het opschuiven is.
5: De Europese wetgeving komt eraan, dan wordt alles op magische wijze opgelost.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
18: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
21: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
22: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
23: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordwien.
3: My Willem de Vries.

zet de auto wel, de laatste meters naar ons huis. Rin ik door de stille streeten. En zoals altijd hast om mij al lang jaar. Toen docht het licht om en komst mij te meten.

0: Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze Tiesjonne. En ik joer, ben er gewoon weer rond. Zo roeren, leuk dat je erbij wist. Hoor de radio om voor een heel soort moffelijke muziek uit deze provincie. Tenminste, het grootste part van of het met een link met Friesland had. Friestalig, Nederlandstalig, Engelstalig, het maakt mij al niet niks uit. Het maar goede popmuziek is. En we zetten nu daar met Jan Tekstra. En een tof noemer die, hè. Nogal tien trouwens, want het is alweer een tientje voorheen uitkwam. Famke, Famke. Wat Nijer is de nieuwe single van Mr. & Mrs. Call Me Tonight.

0: Trientje en Freek, oftewel Mr. and Mrs. and Call Me Tonight. Let op, in oktober zullen ze optreden met een echte full-length clubshow in de Bolwerk in Snits. Dus wijs erbij, want dat wordt een bijzonder jonne. Mooi dat het zo goed gaat trouwens met dit Friese duo. Ja, en muzikaal zit ze heel dicht bij elkaar. Er is een vriendschap bij elkaar. De link is met Boas uit Haas. Jit hier mij die other man.
1: I'm trying to understand why people keep saying things, telling me how my vote is wasted.

9 oktober zal Boas en Mr. en Mrs. Een mooie clubjoenen Jaan in het Bolwerk in Snit, dus bij deze. Prachtige gearwerking trouwens tussen deze artiesten. En ja, kwalitatief natuurlijk hartstikke goed. Boas, jette Jan mij die Other Man. Of we toch een live optredens gaan. Marcel Smit, dat in kwart nemen het verhaal over zijn nieuwe muziekvoorstelling. Bijzonder verhaal, je het vooral over de Wormen en de Wichters. Dat heet ik dan de Wichtersessies. Hij heeft de hele provincie terug. Ik heb van de week een reportage mee maken. Daarover meer op televisie, radio en internet. Maar ik dacht, we kunnen wel Marcel Smit alvast even draaien. Want hij zal de Wormen op verschillende manieren besjongen. En ik heb een aantal woordske helden nog even naar voren halen. Romy liet ze kijken. En ja, die horen namelijk een mooie in de Wormen. Dit is het nummer wat centraal staat. De Wormen.

Marcel Smit in Kwatten op een paad met zijn vechtersessies. Waren had een hele familie helemaal bij belutsen trouwens. Zijn dochter zijn nog meisje, jongen. Dus ja, wij is erbij, zou ik zeggen. Marcel Smit, meer de roer in Noord-Wien, maar dan... Ja, op kwart termijn, daar houden we het maar even op. De Wapen in ieder geval bezongen door deze Wapik. We gaan even naar Meijten, dat is geen Wapik, maar zo samen kennen. ben benieuwd wat ze het komende seizoen al je dwaan geeft. In ieder geval, ja, is het intussen wel een begrip worden. Deze Meijten Veenstra, lust maar eens net een prachtige noemer. Nimmen, zonder dij.

0: Maite Veenstra en Nimmen. Verwacht je nog wel het plaatwerk van haar? In ieder geval de komende tijd. En optredens, we blijven haar volgen in de drukke talent. In die prachtig mooie witte jurk. Ja, ja, ja, prachtig. No? Dat hele plaatje klopt ook helemaal. En van Maite Veenstra is het een liedstapje naar Jeroen Baba. In ieder geval in deze alleen van Noorderwien. De harkensnij, wat zo'n hoeren bevindt er aan mij. Ik hield de alles.
1: Ik joeg die alles, joeg die skon en klingen.

Jocht hij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jocht hij een Maserati, dat wie hij te min.

he's the head van Stiel. Alles verlend, ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van Dij alleen nog stank voor dank. Is de verdrog in mijn kerel, uit de pijn.

0: Jeroen Baba en hij er weer. Ja, teach je niks meer van hem yet. En Davini is bam, de nieuwe single. Daar hebben we intussen ook een teach u trouwens. Joeg, die, alles. Mooi, authentiek figuur, Jeroen Baba. Daryl Sprutsen, Jack Bottleneck, Ek. Dit wie hem live in Orwien, bij het fabriek.
1: De fabriek sleut die goed. Hier in de morgen. Hij geeft van bed en hij doet zijn kleren weer om.

In ieder geval nog altijd Jack Bottleneck. Mij onder oren Anneke Doma in ja, het Koorke. En het fabriek, live-opname Noorderwien. We gaan even naar een toffe band. En van het Fries naar het Engels. Mom's Name. Ik kwam live in Noorderwien trouwens op televisie te bewonderen. Jerry en mij, Lying to Yourself.

Mom's Name and Lying to Yourself. Toffe band, ja, vind ik wel in ieder geval. En ja, wat ik al zei, in Kwanten komen ze bedel voor een optreden. Twaalf keer alweer. En dat had te krijgen met het nieuwe album. Dat intussen ook wel op de streamingdiensten staat. Dan gaan we even naar de Newells. Newells, ja, ja, ja. Else van der Graaf, ja, die kennen we. En Alex Nieuwland. En die doen al je dingen muzikaal. Maar ik met je beiden. Ja, dat die hebben mij 2003.

Jill at the MI 2000 Daisies. Leuk, leuke gewerking tussen nogmaals Alex Newland. Newland from Hans. Ja, klinkt dat wat internationaal? Nou, bij deze. En Elze van der Graaf natuurlijk. En die keer wintersken ik alweer hier. Geef even naar een orengroep. Jeroen Friesland. New Age Romantics in the Caramel and Gold.

New Age Romantics. En ik zeg het maar even, de new generation of muzikanten. En die mensen nog steeds mooie noemers. En ja, daar heb ik een AI van nodig. En daar kreeg ik gewoon ja, zelf mee aan de slag, toch? Onder andere Welmoeds. Ja, ik het Friesland. Onkruis.

Belmoed. Het, ja, helemaal naai is, weet ik niet. Ik kwam er in ieder geval naai in, dit nummer. Als een naaie single, Onkruid. Ja, Noorderwien, daar draait het om naaie releases, om live optredens. Noorderwien, sessies natuurlijk aan onderhoren. Ja, ik word voor meestal soms van boeten de provincie. Vind ik hartstikke leuk. En zeker als ze hier vaak komen. Art van der Veen is haar man. Singer-songwriter, al heel lang echt internationaal vermaard. En hij speelt regelmatig in de Friese Tjerken hier. En ja, ik dacht, heeft niet om hem weer eens uit te nodigen. En alweer naaie materiaal, weer een hele brode albums maken. Zullen maar eens even op de streaming zien en op zijn site. En ik dacht, misschien wel leuk om Joet even mij te zien live sessie te eindigen. Dit is Noorderwien op deze TZ. Ad van der Veen, we zijn er morgen.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Stijn in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud-Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
2: Een nummer over Schiermonnikoog in het Gronings. Wij komen nogal vaker naar Schiermonnikoog, zijn er een grote fan van. Alleen de laatste tijd was er even sprake van dat je ook met je auto naar Schiermonnikoog mocht als toerist zijnde. Wij zagen dat helemaal niet zitten. Er is maar 3 kilometer weg op Schiermonnikoog en als iedereen daar nu met zijn auto op gaat staan. Dat zagen wij al helemaal voor ons en daar gaat het volgende lied over. Het heet zeer toepasselijk Schiermonnikoog.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Grody Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Whalen. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.